0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart Radio, Jubos Kopudo Sudi Amsterdam na Kontreng. En voor mijn ondersteun maar aan uw biggie we biggie, maar uw abio jepi van Nodu. Want alles is een bar no to no no. Subsidie, not notje, dus jeppie, pay my jeppie.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Dit is Mart, het station van Skopdoro Broko, de andere kant, Vizier, gedonder op de donderdag, tijd voor de waarheid, Yanda, Kanta America, Psalmochtend en Dadra, uw actie uw Asani. Is Mart, na langer dan 38 jaar, meer dan uw €50 waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Donau no more. Aan Donau. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Macandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw €50 waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw €50 waard? Mart, het interactieve communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit is Mart, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS...

0: en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dies na Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadra Bagadina Sosu. Jim Tori. Fenso. Een anders perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw €50 waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart. Een status apart.
3: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
4: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01-02-8172-51. Ik herhaal NL48 Rabo 01-02-8172-51. Of op het volgende rekeningnummer NL54 INGB 000-603-7880. Ik herhaal NL54 INGB 000-603-7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levens

0: gevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker 2 doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey luisteraars, goedemiddag, welkom. Dit is Maat Radio, een participatie, improvisatie. Norman hier. En ik ben er tot 5 uur. Nee, het is een grap, tot 6 uur. En daarna neemt de heer Danvoer het van mij over. Oké, we gaan met u bezig zijn. En u met ons. U met mij, in dit geval. We zien wel hoe ver we komen. We gaan proberen u te veraangenamen op allerlei torisch nieuws, informatie en misschien ook gezelligheid. Misschien. Dat weten we nog niet. Tijd geworden voor een poko eventjes om te kijken of alles hier goed loopt. Want tegenwoordig moet je voordat je begint even rekening houden met lastige situaties. Programmamakers staan, draai staan zomaar. Zo is de nap verstaan, maar dat draai je normaal. Te veel knopjes misschien, maar we gaan eraan werken.

0: Prachtig, mooie pogoe, leuk op deze bijna regenachtige donderdag of maandagmiddag. We hebben een beetje salsa in uw huiskamer, in de auto, op het werk, waar u zich mag bevinden, gebracht. En ik denk dat u bent opgevrolijkt. In Cuba hebben ze het niet gemakkelijk. Alleen sancties voor Amerika en nog een paar andere zaken. Het land is systematisch achtergehouden door Amerika, die een vieze rol speelt in andere landen ook hoor. We zien wat er daar is gebeurd in Irak, nog een paar andere. Dape Yeshiva, toch de konderen op te leiden nu, Venezuela en nog een paar andere. Amerika beïnvloedt gewoon en ik dus maar. Zolang dan het dede voor Angri of Pina. U weet het, in Cuba zijn ze ook inventief. Oruwagi rijdt in Oetedape en de Oru Tewang. Ze doen het nog goed daar. Maar vooruitgang, ze lopen achter in ontwikkeling. Weliswaar zijn ze sterk op andere gebieden, medische zorg en zo. De Njande Dringi, maar het kan beter. Veel beter. Eerste nieuwsbericht is binnengekomen. Dat is een trouwe luisteraar. Die heeft aangegeven dat minister, voormalig minister Elko Brinkman is heen gegaan vrij plotseling. Dat kan. Familieleden wensen we heel veel sterkte toe. 78 jaar is gezegd. Elko Brinkman heeft mooi werk gedaan bij Bari. Hij was dagelijks in het nieuws. Ik herinner hem nog in de jaren 80, 84, 86, volgens mij. En Timmy weer aan in dat Brinkman, meer dan gewoon toe traumatisch mee, toch bij Firi Feri. Want Brinkman was toen minister van. We zouden zeggen hier in Suriname zouden we zeggen TCT, telecommunicatie en alle andere zaken. Minister Moro Faba aan minister post dat bij de. Maar hij was de bedenker van een systeem om radiopiraterij stop te zetten. En we waren niet blij met zijn bevindingen toen. Dezezelfde Brinkman, onder leiding van zijn ambtenaren dus, die hadden een systeem bedacht om de piraterij, jongens die bezig waren en vrouwen bezig waren met piraterij, die hebben ze gecriminaliseerd. Dat dacht, die jongens die bezig zijn met piraterij zijn geen gemakkelijke boys. Dat komt grote krantenkoppen in de kranten. Van ja, het zijn drugsdealers, allerlei zwart, witwasserij vinden plaats daarbij. Dus we moeten niet de piraten aanpakken, de radiopiraten, de eigenaren. We moeten de sponsors van hen aanpakken, de radiosponsors, die bedrijven die hun in leven houden. Krantenkoppen, Bombigi, ja, hoe zo den bedrijf. Zij is sponsor in Radio Piraten. We leerden een les. En toen hadden we dat probleem, ja. Dat is een slimme set. Want niemand wil geassocieerd worden met criminelen. Een bedrijf, non-mekening, chaporning. Dat ja, je ondersteunt de ondergromang en alle sotsani. Dus we gaan jullie aanpakken. Dus de sponsors, die trokken zich terug. Ik dacht, no, Lisa Krantje, maar nee, we kunnen niet meer adverteren bij jullie. Sorry hoor, het is niet allemaal alleen Exotica, hè, want toen hadden we Exotica Radio. Maar nog een paar andere, wallo trouwens, Disco Action, wallo, DVD. Dan, de adverteerders trekken de schrift terug, uit angst voor represailles. Met als gevolg, dat inderdaad, Hassan bloedde dood, maar het was een leugen. En het waren gewoon hobbyisten. We vonden het leuk en deden ons ding. Maar wie heeft zich hier aangemeld? Wees welkom in de uitzending.
1: Ja, meneer Norman Jan.
0: Meneer Jan, welkom.
1: Nou, net was een leuke tijd, hè, piraterij.
0: Ja, we hebben leuke dingen gedaan.
1: Ik weet nog, vaak werd meneer, Botai gepakt.
0: En ja, Botai, Roy Ries, die was ook één.
1: En dan werd hij opgeleid, dan kwam hij naar mij op het werk. Janine zat Timmiga rechter Samim Taki. Ja. En met de hele rechter Taki, Juna Pokumang en Tede Vrij. Nee, voor je harki singi, voor je pokken, voor al singi man. Maar hij werd vaak opgepakt.
0: Klopt.
1: Maar goed, hij heeft het toen overleefd. En jullie allemaal, en toen kwam. Alleen van het Brinkman-effect, Salto.
0: Ja. Ja, toen kwam Salto en toen hebben ze daar.
1: Negatief GD is toen omgezet, positief.
0: Ja.
1: Salto.
0: Ja, ik weet niet of het positief is, want we waren toen vrijer.
1: Ja,
0: nee. We waren vrije jongens, maar nu zitten we onder druk.
1: Geen centheid te betalen.
0: Ja.
1: Ja, alles was alleen apparatuur, moest je voorzichtig zijn.
0: Ja.
1: En je moest niet op één adres uitzenden.
0: Ja, het had zijn charmes hoor, want dat ook zo weer het is. Hè? Je zit achter een mengpaneel, maar je bent zenuwachtig, continu in Luca Doro.
1: Ja, maar goed, nu ben je via Salto, zolang het
0: ja.
1: En ik begrijp nu eindelijk dat de probleem bij Salto opgelost is.
0: Ze zijn opgelost?
1: Nou ja, ik heb een bericht gezien dat Jamorica vanaf 2 of 3 september begint.
0: Mooi.
1: Uit te zenden na al die tijd.
0: Ja.
1: Een aantal waren al bezig, maar hun ontvangst op radio is heel slecht.
0: Mm.
1: Dus dat is wel wat vervelend. Mensen die geen internet hebben, of televisie weet ik niet, want je kan het ook via de televisie ontvangen. Maar op radio is het heel slecht.
0: Oké.
1: Maar je had het over Cuba.
0: Ja, Cuba.
1: En nou ja, dat is een geschiedenis van je welste. De omwenteling in Cuba vond plaats in 59, dacht ik. Toen Castro de boel overnam.
0: Mm-hmm.
1: En Batista moest vluchten. En dan heeft Amerika weer geprobeerd, maar het lukte niet. En ze hebben wel een deel tot nu toe Guantanamo hun bezet. Bezet dan. Of bezet. Dus kijk, Cuba krijgt wel steun van een aantal landen, Caribische landen, Mexico en noem maar op. De links georiënteerde Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen, daar krijgen ze wel steun van.
0: Mm.
1: De laatste tijd lees ik dat die blokkade voor olie uit Rusland, dat men Verenigde Staten dat oogluikend toelaat.
0: Oh.
1: Ze zijn er wel. Er is een blokkade, maar de schepen mogen langs varen. Dus laten we hopen dat het weer anders wordt voor Cuba.
0: Ja.
1: Want 59, dat is meer dan 60 jaar, denk
0: ik. Man, langer dan zo'n boycott.
1: Ja. Maar goed, ik weet nog, we waren op een Milo-school in Wageningen. Toen volgden we dit soort berichten. En dan als je jonge aankomende jongeman, dan interesseerde je. Maar het mooie is, toen was iedereen voor Verenigde Staten in Suriname. Door die Amerikaanse invloed.
0: Mm.
1: Maar een klein deel later was pro-Cuba. Dat was PNR. Van
0: Eddie Bruma.
1: Bruma.
0: Ja.
1: Maar de rest was pro-Amerika. Maar enorm, en ik zie een bericht hier. Summer Festival onderscheiden voor bijdrage aan Surinaams cultureel erfgoed.
0: Oh.
1: Milan kreeg een oorkonde van de Surinaamse president. uitgereikt door de ambassadeur in Nederland. Meneer Panka was het.
0: Oké.
1: Afgelopen weekend.
0: En wat is er precies gebeurd?
1: Nou, Milan valt in augustus en in Suriname, onder de Surinamers in het buitenland, is augustus benoemd tot Heritage Month.
0: Ja.
1: Vorige week was u toch bij.
0: Ja, ja, ik was bij de opening, ja.
1: Ja, in Amstelveen, dacht ik, hè.
0: Klopt.
1: En nu hebben ze, dus Milan is al 43 jaar in Den Haag, dacht ik.
0: Oh, Milan Festival.
1: Ja?
0: Milan Festival, nou?
1: Ja, ja, ze hebben een oorkonde gehad.
0: Oké, mooi.
1: Maar wat ik zo mooi vind, ik heb beelden gezien bij Radio Sarnami, dat je 4 of 5 huishoudens, een Maron huishouding, een Hindustan, Javaans, een Chinees, dacht ik, en nou zeg maar, dan moest ik denken. Het is een soort tentoonstelling van hoe Surinaamse keuken en samenleving is van die etnische groepen. En ik las net een boek van mevrouw Hamad Mukrim. En die schrijft in zijn boek in de jaren 90, vorige eeuw, waarin je tentoonstelling van Surinamers in Amsterdam, dan mocht je, werden Surinamers een hut gebouwd en weer kon je daar gaan kijken. En dan moest je betalen. En dat is niet bij Milan geweest, denk ik. Maar dat het idee toen was om de mensen hier te laten zien hoe, in navolging van België en andere landen, die ook zo'n expositie hadden van hun koloniën en mensen. Dus Milan heeft dat voorgezet, kun je zeggen.
0: Ja.
1: Van toen.
0: Oké.
1: Zijn we Maron al huis met alle, vooral hun keuken, hè, hoe netjes ingericht en zo.
0: Mm-hmm.
1: En de drakendans van de Chinezen. Dat was wat ik toch een beetje wilde doorgeven.
0: Mooi.
1: En
0: laten we naar de volgende beller gaan, want die wacht ook al een tijdje.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dan
1: tot
0: hoor
1: morgen.
0: Ik u. Ja, oké. Okay. Tot morgen.
1: Oké. Oké. Okay.
0: Okay. Dag, dan heeft u al 3 keer gebeld, meneer Jan. Heeft nu weer tot morgen, want dat geeft u spontaan aan. U houdt zich aan de regel, dat is mooi. Wie is hier weer zo lang gewacht, geduldig?
2: Ja, goedemiddag met mij, Lodi.
0: Ja, dus meneer Lodi is terug van weg geweest.
2: Goed nieuws. Ik heb het gehoord op televisie, op Surinaamse televisie.
0: Ja, ja, wat is...
2: De president gaat eindelijk iets goed doen.
0: Mm-hmm.
2: Ze gaan VAB oude vervolgen.
0: Oh.
2: Ja, zeker. Wegens corruptie.
0: Zo.
2: Ja, zeker.
0: Dat
2: en die zijn alleen niet naar achter Tori.
0: Nee, we hopen dat je zorg voor die valse berichten op haar radio. Maar PR, PVN aan jongens, hoe die zien?
2: Dit is echte nieuws.
0: Echte nieuws. Waar heb je het vandaan? Sociale bron.
2: Gewoon op Surinamse TV.
0: Oké.
2: Ze gaan ABOP en CAP vervolgen wegens corruptie.
0: Zo. En je laf wil dat hoor, dus je breed die?
2: Natuurlijk, want ze hebben wel corrupt. Breed corrupt.
0: Oké.
2: Okay. Want de man staat ook in 1,6 miljard.
0: Hmm.
2: Na corruptie toch?
0: Hoe many?
2: 1,6 miljard.
0: Hmm.
2: Natuurlijk, na corruptie toch?
0: Ja.
2: Ik kon een apte voor money, maar jij gewoon aan zo'n moon.
0: Hmm.
2: Dat toch niet?
0: Goed, Lodi, jongens, hoe die contra onderzoek loeken of ik klop daar hoor, hier, hè?
2: Wacht, ze mogen onderzoeken.
0: Okay.
2: Ik heb dat nieuws gehoord.
0: Prima. Heel goed, Lodi.
2: Ik zeg dat ik lieg.
0: Nee. Dankjewel voor je bijdrage, hoor.
2: Dankjewel.
0: Taboe, dat is Lodi. Je weet dat Lodi een tijdje uit de running was, wegens andere zaken. Hij bracht ons in discrediet. Met soms wat vervelende opmerkingen. Ze hadden bij Fano Boom. En toen moest ik optreden, want dat het Chara Station kon in gevaar. Maar Lodi We geven aan dat hij horen rustig naar een verbod. En dan door op Akatabaveld en hij heeft nieuws. Weer, hè. Dus wie zegt dat het goed nieuws is, breed die naar jongens, die is ook toe. Die kan natuurlijk ingaan of... maar Lodia ben bron, heeft zijn bron. In dit geval. Maar het is een toegangspoort, weet je, occasie. En je zang het jaar aan jongens hoe je moet rekenen dat altijd ons maar dat ze kan corrigeren. Ze kan lukken, fact-checken, dat je dat niet nog even van. En dan krijgen we andere informatie van de van Nolu. Oké, wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, luisteraars? U bent op de hoogte. U bent soms beter dan Mart op de hoogte van ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij. Heeft u iets meegemaakt? Want Tori zei, vindt dat grota pomosabi. Dan bent u welkom in participatie, improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld. En dan bespreken we dat op de radio. We horen van breaking news ook. Hè? Zoals er iets dringends moet worden bekendgemaakt. Dan bent u onze man of vrouw direct in te springen. Als u zegt van nee, ik heb een vraag. Want ik ben op zoek naar iets dat me, ja, me beter kan laten voelen. Dresi, zo is dat Osso Dresi Serefi. Dan maken we het ook bekend via Mart. We helpen zoeken naar oplossingen voor soms mooie, maar soms ook dramatische situaties. Oh, ik heb ook een bekendmaking te maken, hè, want waar heb ik het weer opgeschreven? Dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Zoals Sanemi Tunu. Soms moeten we mensen verwelkomen. En soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Libi. Ja. Oké. Dat is inderdaad het geval. Dat na langer dan 20 jaar trouwendienst heeft dokter Greb te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn tweewekelijkse programma Dat Ramiwa Aksiyo Asani. Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zou dokter Greb de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Greb voor zijn fantastische jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens Mart en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Greb, die heeft Mart jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft de druk in praktijk. En dat is waar. Alle huisartsen die hebben het moeilijk. Werken soms door in het weekend. Vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen. Huiswerk, verkeerde administratie. Dat soort zaken. Maar sporadisch, even Amang, even Juru, de tijd, Oppo, daar kom in. Maar regelmaat van twee wekelijks, dat moeten we voorlopig vergeten. Dat Ragreb, Nomang, Moro, Tenode, Oroko, Furu. Nou, dat is een verlies voor velen, want het was goed beluisterd. En een steun en toeverlaat voor second opinion. Achtige situaties, hè, want je dat er tegen judici, dan ben je gewoon dat er bak aan het transies, en dan nee, nog dringen, wacht even. hoor patiëntie, maar kom, ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma, natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen, hè, want dokter Greb kon het brengen, paratenkennis had hij ook. Ik verteer je, want dat is aan niet dat dat toch. Je moest dan door als scoren. Maar de ontwikkeling de ontwikkelingen in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in het tabakveld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus je vindt een gascore in een volgcursus op de hoogte van de ontwikkelingen van nieuwe technieken. Ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven met nadelige gevolgen. Ja, ik kan het niet stoppen, ik kan het niet blijven herhalen. Dat one day, een huisarts tegen me, dat ik meneer Van Gom, sorry hoor, maar in onze vakblad Sade Abi, is naar voren gekomen, onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft hiervoor om een jaar ik tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dat wisten we niet. Dus hoe ben je eng? Je dringt zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken. Vind je Loekboer nog erbij? Want je dringt ons aan het zien. Zijn nou op effect. Tapa. Problemen. Medische aandoening dat hij. Ja, heeft het eerlijk gezegd. Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor. Misschien langer zelfs. Maar Drees is aan de beschrijf. Hoe voorlijk Blakamang. Dat is aan test op Witmang. Maar dat Blakasma. Aan no ben Woroko. Door dringend zozo. Hoe dringend zozo. Ja, ik kan dat zozo. Maar dan zijn we wat hier is wat toe. Trouwens. Veroorzaak kom ook zien aan het adres. Ik denk, hey, kijk wat er nu is gebeurd. Ik ben blag, hij niet ziek, weet hij. Of hij weer die fadongwe. Stress, naki, vanwege een mengelmoes. Voor een drink, Andres, zijn we drink. Zijn we op van nodig, elkaar en zo. Dus dat zijn altijd situaties waarmee je rekening moet houden, hoor. Dus daarom waren we blij met dokter Greb. Die ging ook altijd kijken naar de andere mogelijkheid. En soms gaf hij toe van nee, je moet luisteren naar uw eigen huisarts. Nee, mevrouw, je moet geen osodresie zomaar gaan drinken bovenop die dingen die we u al geven. Of meneer, houdt u rekening mee. De Sanne match solutie. En volgens mij was Greb vanwege zijn opleiding. En dan ben je hier aan woord osodresie. Ik zie direct, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoeveel milligram moet je innemen voor asansang je takmi osodresie nap? Hoeveel? Wat is de dosis wat je moet innemen? Ja, maar dat kan. Als arts kan je niet op de radio gaan zeggen van luister, hij drinkt zo mijn osodresie Iwani. Dat kan niet. Maar Oraman dat maar lees voor dat ra. Kijk, dokter Komproe zalig. Dokter Komproe, die was anders opgeleid, zei ze steeds vaker. Die nam nog een risico. Ja, die ging ook mee. Maar die had ook problemen met de huidige wetenschappers. Dan werd ik, nee, die mevrouw is niet doorgegaan in haar opleiding, dus is niet actueel. Maar goed, dat was een sideline, luisteraars. Ik hou u bezig en u mij ook. Ik ga ervan uit dat u luistert en u heeft ook dringende vragen. Dan hoor ik u graag. 020-471-4291. Sana Junyonsu, Sana Dentori, zei Mek mee. Zei wat taki, na ono, zei wat bespreek na ono. Zot ze u kan go, in de tori, neem draai poku, continu, me koeken niet, dat die, kan de, je hebt je zo toe tussen door, maar, minder de jaf dat die. Ben hier om te kijken wat er zich afspeelt binnen de samenleving. Zijn er de nieuws, zijn er de feiten, zijn er de sansomus sabi, waar moeten we op letten? Te we njan, te we dringi. Oh ja, Vanochtend heb ik mevrouw Patricia Sweet gehoord in de uitzending. Weliswaar op internet, maar het wordt tijd dat we haar inderdaad uitnodigt. Want ze heeft iets nieuws bedacht om ons... trouwens, het is een mooie... Olo dat je ook toe zaken voeren, dat je precies dat grep. Want ze is wetenschapper, als Guascola Leri. En ze noemt het mofo. Ze heeft het over de voeding, zou het Chago in noemen, mofo. Wat veroorzaakt het? Waarop moeten we letten? Want Lisa Bedeja, de laatste keer dat ik hem hier heb gesproken, heb ik haar gesproken hier in de studio van Mart. Toen heeft ze me een paar dingen verteld. Van kijk, hoe wij eten. De injang of we met een soep. Dopot agouteren. Moxie naar een soep met die. De sixie bouillon blok. Naar het eten wat toetras aan erbij. Naar aardappelen. Moxie kawang. Dan is het een overdosis aan een bepaald stof die ons lichaam te veel voedseert. En je doet ze voor vitamine, komt voorzichtig. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we eten en drinken. Via Sam Jones heeft hij me gezegd, ze is bezig met mofo. Dus let erop, nodig haar uit, maar meer in die maand toevallig naar Brada Julio Donghor. En ze heeft daar ook het een en ander verteld over mofo. Mofo bedoelt ze, zei je potgoini mofo. Ze is een specialist, vooral op het gebied van tandheelkunde, tifi. Dus aan dat naar een specialiteit. Ze hebben alles aan over mofo, tifi, de bacteriën die daarin zitten. Die zorgen soms voor, ja, dat zegt ze, aan een mitakje, aan een meano dat eraan. Miano wetenschapper, maar ze heeft gezegd, weet je hoeveel mensen doodgaan aan hartaanval. En haar oorzaak naar een mofo. Een gebit. Ik pleeg een rol daarbij ook toe. Heeft ze gezegd. En dan heel want ik en trouwens ik en toe. Dat omdat hoe hoor rekening naar ook gebit. Met als gevolg dat bacteriën die zij sleutel gewoon nakt in hij had die brop weg bij je. Ja, dan ben ik grap hè, naar je gebit. Soms mij verwaarloosd hoor je dat hij. Maar het kan gevolgen hebben. Parodontitis, alles soort dingen. Vader Misrefi, dat betekent niet dat meneer Van Gom, u moet eens een keer komen, want dit wordt een ernstige slag die we u gaan slaan. U kunt alvast gaan sparen. Spaar je monico, want die kost die zeker. Om 1500 te veel ook moeten doen zo. Hoe zit alles aan kompot, maar ga mooi netjes. Leg me uit. Dat ja, wat dan mogen we dat ook toe. En jouw alles wat zijn aan straat zijn, Sabi. Dus kom. Tegen die tijd gaan sparen alvast. Door Lukukomoro Fara. Tieron toe bacteriën. Zit alles aan combo. Ik maak er een grap van, maar het is vrij ernstig. Dus ik ben nu aan het sparen, inderdaad. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
3: Goeiedag met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
3: Ja, ik wil hier op dingen doorgaan. Ja, dat heb ik al eerder gezegd ook bij Radio Mart.
0: Mm.
3: Het is dus namelijk zo, als je dus je gebit niet onderhoudt, net wat u vertelt, dan gaan er dus bacteriën in de bloedstroom. En die gaan dus naar het hart en naar de hersenen.
0: Zo.
3: Dus je kunt ook een hersen, een dingen beroerte krijgen, geloof ik. En hartstilstand en die dingen.
0: Vanwege een slecht gebit.
3: Ja, bacteriën. Ja, precies. Maar dan begrijp ik dit niet eigenlijk, want ik snap het niet. Kijk, de oudere mensen zijn dus eigenlijk een kassa voor de... Hun gezondheid, een kassa voor de farmaceutische industrie. Zeker de dementerende, want het lijkt heel moeilijk, of het is moeilijk, om zo'n dementerende te laten meewerken om het gebit te onderhouden. Ja, Dus ja, die mensen krijgen allerlei ontstekingen. En ze kunnen niet praten, ze kunnen niet vertellen wat, hoeveel pijn ze hebben en alles. En dat gaat dus, dat levert weer extra medicijnen op. Dus ik zie het gewoon als een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Deze oudere, kwetsbare mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Zo zie ik het. Ja, het is, het leven is niet oneindig, zeg ik. En kwaliteit is voor mij wel belangrijk. Dat is mijn persoonlijke mening, ja. Dus dat zou ik voor mezelf in principe niet willen. En ik zie ook veel mensen met overgewicht, hè, van Marokkanen ook vooral, en Turken, Turkse vrouwen. Nou kijk, als ze dus liggen in het... Nu zie ik wel, wel af en toe ook Marokkaanse verpleegsters. Of, dus die kunnen wel tolken. Maar ja, andere bevolkingsgroepen... Of als je dus niet het geluk hebt als Marokkaan bijvoorbeeld, patiënt, bejaarde... Om zo een verpleegster ook te hebben. Dan heb je een probleem, want je kent de taal ook niet... Nou, dat kost extra moeite voor verpleegsters ook om geduld op te brengen. Dus het wordt een probleem. En een deel van die mensen heeft ook zware borsten. En dan gaat het ook broeien daaronder. Die huid daaronder, die borst, die krijgt alleen vocht en zo zweet. Soms liggen ze ook onder een zwaar dekbed of zo. Met hoge verwarming in de kamer. En dan krijg je alleen maar, want ik heb het bij iemand gezien, die krijg je alleen maar een, de huid gaat helemaal kapot. Dus dat geeft ook nog pijn, denk ik. Dat gaat natuurlijk branden, hè. Dus het is allemaal niet best. En de mensen nemen dus gewoon hun verantwoording niet. Want ze hebben ook in hun omgeving gezien van anderen hoe het hen is vergaan. Maar het voorbeeld is daar gewoon niet. Ik kom laat, loop ik bij OLVG, hè. En u gaat niet willen geloven. Ik zie twee patiënten, links en rechts. Die zitten in een rolstoel. Met allerlei apparatuur bij zich. En slangen en noem maar op. En ze roken gewoon alsof er niks aan de hand is. Hebben ze sigaretten in hun mond. Nou, sorry hoor, maar ik snap dat niet. En dan heb ik zoiets. Want ik heb vaker gehoord dat deskundigen op de televisie vertellen van... ja, wij moeten een kijken naar een leefstijl. Maar ik vind dat niet terecht. Je moet gewoon kijken als je wil bezuinigen op de zorg. Moet je volgens mij kijken naar leefstijl. Dat is eerlijker. En niet of iemand al oud is. Want het is toch belachelijk voor woorden. Je geeft anderen gewoon een schop achter de kont die hun verantwoording nemen. En los of ze nou al bejaard zijn of niet. En degene die erop losleven, drugs en weet ik, drank en de hele dag voor zover het kan. Die niet werken ook nog. Die geef jou een lekker fiat. Nou, de deur gaat voor ze open te krijgen. Ze worden groots ontvangen. Krijgen alle hulp. Het is gewoon niet eerlijk en realistisch. Ja, dus ik denk dat het niet verkeerd is wat ik nu zeg. Even doorgeven dan.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Nou, dat is aandachtig naar je geluisterd, Oran.
3: Ja. Want ja. Ik denk goed over dingen na, hè. Mm. En ik praat graag over feiten en niet over van dit en dat gehoord of zo.
0: Mm.
3: Snap je?
0: Ja.
3: Dus het is een aandachtspunt voor de mensen.
0: Prima. Dank u. Dank u hartelijk voor uw bijdrage.
3: Ja. Oké, ja. Dag.
0: Ja, dag. Nou, dat is Anne. U bent het met mij eens dat ze geen nonsens vertelt. Ze aan of het hier net. Er zijn realistische theories die voorkomen, ja. Ja, het verhaal van vrouwen die misschien niet kunnen helpen wegens omstandigheden met grote zware borsten. Ja, je ziet ze jeuken eronder, jeuken, het zweet transpireert. Ik weet niet of ze moeten gaan doen aan borstverkleining, in een dedapé, aan een mitaki. Maar ik weet het niet. Hoe moet je met zo'n situatie omgaan? Wat te doen? Ook, natuurlijk hebben mannen ook hun storingen, stoornissen, hinderlijke zaken die zich kunnen voordoen, medisch, solicina majepi. Maar overgewicht is iets dat, ja, tegenwoordig helpen ze je met allerlei middelen. Maar aan alles aan de rokken, ik van moest rokken. Maar laat mij deze beller in laten. U bent erin, wees welkom, dit is Mart.
4: Ja, goedemiddag meneer Norman.
0: Goedemiddag.
4: Meneer Eugène.
0: Dag meneer Eugène.
4: Ik hoor meneer Norman over gebed, weet je.
0: Ja, gebed.
4: En vorige week ben ik met tandarts geweest. En ja, 3 jaar moest ik opbakken. Want zo. Ik heb het uitstekend gedaan. Weet je.
0: 3 jaar is zo lang.
4: Ja, 6 maanden ongeveer.
0: Zo, ja, goed hoor.
4: Ik doe mijn best. En het is mijn tandarts is, ja.
0: Maar dat wil zeggen dat ik aan onderhoud voor jou is goed?
4: Ja. En samen met mijn huisarts over het eten. Even kijken, wat het over magie blokje. Magie bouillon blok. Ik mag me niet in mijn groente verwerken. Alleen een beetje zout eten. Weet je, dus meneer gebruik mag je bouillon blok.
0: Maar waarom niet, zei hij, dan mag gebruik maken?
4: Nee, over, is te zout, weet je. Bloeddruk en al die soort.
0: Ja.
4: Dus meneer gebruik dat. Mijn bloeddruk ook, toen mijn suiker ook.
0: Zo.
4: 89 jaar.
0: Ja, nee, dat nou een gezegend hè, dat is dat ja, ik zie je, ik zie voor Basragado.
4: Nou, of, met dat voor mij schrijf, voor mij
0: ja. Ja, voor mij ja, dat kan.
4: Die potjes schrijf af, weet je. Ja. Alles aan hem weten, met de vloemiserij van
0: je. Mooi.
4: Ja. Tijgo boena, masara gazo, tijgo slek na. Maar dat, met mijn leven zo na taki, te was aan hem go, in potie ja, feti.
0: Zo, dat roo. Dat roo.
4: In een potie, zij bereik, potato op tweede plaats. Dat was het.
0: Nee, dat is een wijze les. Zo, hier in die stoel. Dankjewel, Grand Angie.
4: Oké.
0: Dag. Meneer Eugène, 89 jaar de Takjanangono. Jij nu, Stevie, Egwanga Lange, perfecto, hou zo. 020-471-4291, Jeroen de Moro, Foucault, in de uitzending, tenzij je hebt een korte mededeling, dan kan het wel. Want Luca Juru, 3 minuten voor tijd, daar betreft me voor die Latina-Amerikaan op de achtergrond, Juno, kiezen ze even, maar beller die stak nou. Mooi, Chatou. Wees welkom, beller. Wie bent u?
5: Ja, met Anne.
0: Mm-hmm.
5: Ik wil even nog bij zeggen van door het gebruik van medicijnen, een heleboel medicijnen, wordt de mond ook droog, hè? Waardoor het vatbaar is weer. Dan heb je dus die beschermende bacteriën die eigenlijk teniet gedaan worden, waardoor je meer dingen krijgt, zeg maar. Infectie en al die dingen van een parodontist en zo.
0: Mm-hmm.
5: Dus die hele cocktail van medicijnen, die droogt de mond uit.
0: Mm.
5: Dus dat wil ik zeggen. Ik zelf ga 1 keer per jaar naar de tandarts, hoor. En de laatste jaren heb ik ook niks, geen gaatje, niks.
0: Cool.
5: Ja, ik maak geen gebruik van de gezondheidszorg. Ik ben preventief bezig.
0: Mooi.
5: Wat vitamine die ik gebruik en verder niet. Let food biomedicine, ja?
0: Zo.
5: Oké.
0: All right.
5: Ja, oké.
0: We hear that. Oké.
5: Ja, good night.
0: Dag, good night.
5: Bye.
0: Dag, Anne heeft gezegd, let food biomedicine. Good food. Wie, oh wie? Nee, dat kan niet meer. Straks, na 5 uur, ben ik terug. En dan kunnen we verder praten. Ja. Tot die tijd gaan we terug naar Cuba. Buona siempre. Música.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000

1000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegtuigschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegtuigschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Oké, luisteraars, we zijn terug. Laatste uur van mij. Tweede ronde. Wees welkom, indien u net bent ingeschakeld. Dit is Mart, Marticipatie. Ik ben er tot 5 uur. En daarna word ik opgevolgd door de heer Raymond Dalvoer. We kunnen alle kanten op. U bent aan het woord. Ik luister graag naar u. En als er iets is waar we dieper op zaken kunnen ingaan, douw dit toe. We zijn van alle markten thuis. Afgelopen vrijdag was ik te gast samen met DJ Sensation en met Sabaku in Rone. Ja, het was een mooie evening. Grote zaal. Te groot voor zo'n evenement op de vrijdag. Maar desondanks was de sfeer goed. Edges Promotion Events had het georganiseerd. Het was een tweede keer. En het was goed. Natuurlijk had het voller gekund, maar de sfeer was goed en de mensen hebben genoten. De aanwezigen, de dans soul en de dans casico. Ze waren aardig op de dansvloer. En volgens mij zijn er een paar mensen daar verliefd op elkaar geworden, ja. Dat naar risico. Een vrouw. Wanneer Norman actief is, samen met Sensation in dit geval. Maar Michi, en mijn lokoboom, wegens mijn ervaring, ik kan een deskundigheid ook toe. Dan kan ik direct zien van, hé, hey, hier is een land aangestoken. Wat lobbyland. En Michi, aan toe, dames. En mannen ook natuurlijk zijn gelukkig naar huis gegaan na afloop. Hey, thank you, RDJ. Thank you, jongen. Je put me, jongen. Zuiver, R. Je zit met die, man. Complimenten. Dat was goed. Dat was goed om weer sommige Soul Brothers en Sisters in actie te zien. Op een gegeven moment was het nog niet wat het wezen moest. Daar was ik bezig met uptempo's, een beetje losjes. Disco-achtige cadans, Frans Poco. Maar dat kon niet meer, man. Dat keer er nog. Mijn abyssinaas, maar. Is dat drie vos, maar die na pressing, maar mij, na mijn vrouw. Hoe kon je voor dat soul na je jaren? Ballads. Dus wat mij betreft, kunt u starten, want op bij komt bij een CUD. Hij bracht het mooi. En op een gegeven moment, mijn dagere, oké, je redt ik bij, maar dat ja, mijn redt ik. Mijn hele koe. Met die smaak naar president, die ging maar vrouw stond aan tafel. En ja, hoor, ik heb hem de hele avond zien dansen. Ah, man, bekof dansen en eeuwen, tapafloer in het begin en later, je ziet ook naar man dat opa dansen. Hij is komen vragen: van luister, ik ben al een tijdje binnen, maar mijn van plan voor de wacht aan massa. Begin zin komen. Zij kon voor doen, ja. Dus we gaan goed op je specialiteit. Nou, dat niet kon. Ik heb het gedaan en na einde zo. Dat ik weet het ook, ja man, boom, boom, boom, boom. Ik dacht, ja, werkelijk, je ballet. Je neemt lukus maar. Je begint alvast. En dat was leuk. Zo zijn er ook andere zaken, maar goed, we gaan er niet dieper op in. Luisteraars. Wat is er in uw omgeving gebeurd? Welk nieuwsfeit? Zod nieuwsu abi aandacht nono? Wat is het probleem die u misschien graag wil bespreken en op zoek gaan naar een oplossing? De gelegenheid die zin ik is in Aladé, want Mart is een open zender waar we ook met de andere luisteraars op zoek gaan naar oplossingen. Dus mocht het zo zijn dat u een vraagstuk hebt, iets waarvan u denkt van, moet ik het bespreken? Dan kan dat. Altijd. Naar UNO. Net hebben we het gehad over uw gezondheid, uw gebit. U weet het, Suriname, ik me vergelijk, ja, Nangadape. Dan de sandati, u kan draaien voor Wani. Maar mijn sabi, if Suriname, if me look on to matif me, vrienden en vriendinnen in Suriname, brada Nangasa. Dat de milokoeding gebit voeding. Dat heeft nou werkelijk zo lek van den tak luister. Als je gebit niet onderhoud regelmatig, je niet go genoeg naar tandarts, go lukus heipsa. Dan je kan tjiswa hartstilstand of herseninfarct. Het kan zijn dat het gebeurt in Suriname. Maar ik zie ook genoeg mensen in Suriname met een beroerd gebit. Ook jaren. Ook in Holland. Met ik Suriname als voorbeeld. Omdat misdaad daar een mogelijkheid zodanig voeg regelmatig naar tandarts. En daarbij, je kan ook in allerlei kronden toe en in elkaar de derde wereldlanden, maar de landen die een beetje aan de andere kant zijn, Cuba, dan gaan we toe trouwen. Nou, misschien is Cuba beter, wat dat betreft gezondheids, medische zorg, daarbij de neplei. Ze zijn goed op de hoogte, maar soms is het zo'n kondre. Je ziet dat tandarts dat in een jaar op tijd, ook of ding, light up of do. In de kondre, dus mannen, go regelmatig, go check-up. Dat je ook op een tandsteen en aan de soort zand dat die, nee. Denk dat nou aba. Luxe dat hij zou ono abidja via je ziekenfonds pakket dat je kan onderhouden. En sommige mensen hebben moeite mee voor naar tandarts gewoon. Ze vinden het niet leuk om te doen. Alla die de pai. De nego, verwaarlozing. Maar u bent nogmaals voor de zoveelste keer misschien op het hart gedrukt om tijdelijk of tijdig te gaan onderzoeken, luku, fava gebitsa en ja, alasani zo. U gaat het horen wanneer we weer een afspraak hebben gemaakt met mevrouw Patricia. Sweet. Daarover Teru vrij uitgebreid over haar actievoering. Ze noemt het mofo. Dan gaat ze vrij uitgebreid vertellen waarom ze het doet. Dan. Je ook door begin tegen dat go, luku. Je vaak gebed via een go langa. Wat u net heeft gehoord, sommige mensen gaan om het half jaar worden ze opgeroepen. Trouwens, naar 3 maandelijks. En als u hoort, tot volgend jaar kunt u weer komen kijken of er een gaatje is. Nou, dat wil zeggen dat het goed gaat daar bij u. Ja, maar de tandartsen die willen graag werken. Ze hebben het druk hoor. Vooral de dat die tandartsen. Dat is bijzonder druk. Zo, die maken afspraken. Dan kan je wamotumonafessie. Hier in Nederland. Omdat mensen regelmatig hier gaan onderhouden. En checken. Kinderen ook. Ze worden vroegtijdig aanherinnerd. Van ja, je snoept te veel. Je moet naar de tandarts. Van de school ook. Hè, scoren ze even stimuleren aan dat die. Prima, dan hebben we dat ook besproken hier. Zoetigheid. Zoet. Want de konemekking. Moro erger liksa ade. Maar wij weten inmiddels dat suiker verslavend is. Sukru. Diezelfde Patricia Sweet heeft mij gezegd een keer dat het erger is qua verslaving dan heroïne. Sukru. Zou men aan jou en je herde aan wat toevoegen omhoog. Chocolade, snoep, dape. Allerlei zijn zoals mijn pot sukru schreef goeien aan jou, bij wijze van spreken. Allerlei zoetigheden, kinderen, die kunnen soms niet zonder. Plotseling heb je begin jompo in dat ozo. Hij viel voor theorie. Deed Jan Snoep, hij komt tot rust. Waar gebeurt? Daarbij de andere kinderen mogen het niet hebben zelfs. Zoetigheid, want dan worden ze hyperactief. Ja, soms willen ouders niet dat je een kind van hun een snoep geeft, want ze kennen het effect. Lastig. Maar eens is het me gezegd. Eens is het mij gezegd en ik denk van, weet je, volgens mij zit daar de clue. Als je een baby eenmaal in zijn of haar pap suiker hebt gezet, sukru, haar eerste lesie, zei ipoti, go. Een baby dat die verslaafd ik ba, naar papa. En dan drink bos melk moro. En dan wanneer? Ik weet dat sukru, no. En dan bos melk. Nee. Hij creëert die. Die verdwijnt. Maar ik hoor een vol. Dan je nog mee gaat drinken. Sukru in dat papa of wat dan ook wat hij verder maakt voor het kindje. Dan hoor haar gezondheid dat hij van moedermelk. Maar soms gaan we over tot andere zaken. Pap met suiker erin. Hup, maar roeren voor baby. Baby drinken, maar baby stil. Tamara, probeer geen pap zonder suiker. En Tamara vingt, je ziet dat baby wat doet. Baby is stoot, baby is spiet. Zandpoer, poep. We zien jouw fopper is. Poep, spiet dat heel fopper. At die bron, baby in een one tras en een one suiker. Zo verslavend is sukru. En bij Bigisma ook. Dat draaibaarde, dat juist mevrouw, wees wel een meneer, wees zuinig in suiker, want u heeft al suikerziekte en dat soort dingen. Zoetigheid is niet goed voor uw lichaam, ook niet goed voor uw ogen of wat dan ook. Alla sotsani, weer. Maar verslaving, wie loopt ze dan aan chocolade of aan. On Switzerland, we pakken zo'n fiado, een boyo, wat dan ook. Koek. Smaas aan sap, dat je me aan plaats voor sukru. Toch een snabbel. En zo lees ik aan snabbel, dat is waar. Maar als je snabbel toen ze voer, je boro toen ze voer, en je sukru, wang al lang aan, dan zie je sap dat dat rabario. Op een gegeven moment. Hij door een amputatie er. Therapeut go. Wan voetu, tu voetu. Hij begint aan een pink, een vinger. De vinger kan heel voeten gwe. Gebeurt. Aan een leetor, we tak ja. Ervaringsdeskundige kan komen bevestigen. We tak ja, no. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
1: Goedemiddag met Anne voor de derde laatste.
0: Mooi zo. Ja. Goed zo. Okay. Welkom. Ja.
1: Ik wil even hier aanhaken. Het is een artikel in Nu van Linda van Beest, nieuwsredacteur. Die stelt dat de peuters die weinig suiker eten, hebben daar later als bejaarden nog profijt van. Ja, dus mensen die als peuter weinig tot geen suiker hebben gegeten, lopen minder risico om later in hun leven verschillende soorten kanker te krijgen. En dat peuterdieet zegt nog meer over de gezondheid van 70'ers, blijkt uit groot onderzoek. Mensen die in hun eerste levensjaren minder suiker hebben gegeten, hebben veel minder kans om later in hun leven verschillende soorten kanker te ontwikkelen. Dat blijkt uit grootschalig Brits onderzoek onder 64.000 mensen die tussen 1951 en 1956 in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er een groot tekort aan suiker in het Verenigd Koninkrijk, waardoor deze mensen zeker de eerste 1000 dagen weinig tot geen suiker aten. In 1953 werd de rantsoenering beëindigd en verdubbelde de consumptie van suiker bijna. Deze groep vormde daarom een handige steekproef voor het onderzoek. Onderzoekers ontdekten dat borst, prostaat, lever, endeldarm en longkanker bij hen relatief veel minder voorkomt. Dat blijkt uit gegevens van de UK Biobank, een database van de deelnemers die geregistreerd wie kanker ontwikkelt en wanneer. Zo komt leverkanker bij deze groep 69% minder vaak voor dan bij mensen die hun peutertijd wel suiker hebben gegeten. Bij borstkanker gaat het om 36% minder gevallen. Die verschillen zijn pas tientallen jaren na het einde van de suikerrantsoenering zichtbaar geworden. Ook veroudering van cellen afgeremd. Niet snoepen als peuter heeft nog meer voordelen, schrijven de onderzoekers. Zo wordt de veroudering van cellen en het immuunsysteem afgeremd. Wetenschappers hebben dat afgemeten aan de lengte van telomeren. Dat zijn structuren aan het einde van de chromosomen die korter worden naarmate cellen ouder worden. Mensen die hun peutertijd weinig tot geen suiker hebben gegeten, hebben langere telomeren dan mensen die dat wel hebben gedaan. Dat scheelt ongeveer 2,2 jaar aan biologische veroudering. Dus mensen die beperkt suiker hebben gegeten, hebben minder eiwitten die gerelateerd zijn aan de activatie van het immuunsysteem. Dat is volgens onderzoekers nog een teken van een langzamere veroudering op cellulair niveau. Gezonder dieet op latere leeftijd. De suikerrantsoenering is ook teruggezien in het dieet op latere leeftijd. De mensen die voor hun tweede verjaardag weinig tot geen suiker hebben gegeten, eten ook op latere leeftijd minder suiker. Daarbij eten ze gevarieerd en gezonder. Aan de ene kant blijkt dat het peuterdieet invloed heeft op ontwikkeling van de stofwisseling, de organen en het immuunsysteem. Aan de andere kant wordt dan een voorkeur voor zoetigheid ontwikkeld of juist niet. Uit gerelateerde onderzoeken blijkt dat deze groep mensen minder risico op dementie, hart- en vaatziekte en beroertes loopt. De wetenschappers benadrukten dat hun boodschap niet is dat kleine kinderen totaal geen suiker zouden moeten eten. Dat is niet wenselijk, zegt een onderzoeker. Maar flink minderen heeft mogelijk grote gezondheidsvoordelen op latere leeftijd. Nou, ik denk dat de mensen hier een voordeel mee moeten nemen. Ja.
0: Prachtig. Ja. Hartelijk dank voor je bijdrage.
1: Ja, graag gedaan. Anna,
0: mooi zo.
1: Ja.
0: Ja. Luisteraars, dit is typisch Smart. Hiervoor is Smart in het leven geroepen om je te informeren. Soms over goede, leuke, interessante, gezellige, maar ook ernstige zaken. Dit is eentje. Die de bagan nou de bezig. Na omroepers regis aan Don Jabakan microfoon ook, ja, meneer Norman. Die houdt zich ook niet aan de regels. Hè? Ook flink gesnoept in zijn jongere jaren. Nu wat ietsje minder. Maar zoetigheid. En het wordt van generatie op generatie overgedragen, want ik weet het. Mijn vader was niet zo'n danige snoeper. Nooit meer jammer dat jouw chocola. Maar is je mijn moeder? Mijn moeder. Die was een snoeper. Loopt je croissant en allerlei gebakken en allerlei Zwitsan moro, karkon. Je kent ze, via de boyo. Allemaal, ik zie koekoek. Allemaal. Was een snoeper. En inderdaad, op een gegeven moment is ze overleden, een suikerziekte, alle die dat erbij waren en toe. Maar aan de ene kant moet ik toegeven dat ze niet is geamputeerd, nooit. Maar de ogen werden een probleem na verloop van tijd. En Soekro greep in, tappe, en ook van de andere familieleden, hoor, vrienden, kennissen. Suiker, die gaan gewoon door. Wie is dat er tegen? En dan denk ik, hé, de Snoop Gwangalanga. Moro Snoop bakken. Omdat het verslavend is ook aan de ene kant. Net als die sigarettenrokers. Ik kan Baarden 10, wat Anne net heeft verteld, dat ze lidvisa atozen zo. Links en rechts zitten mensen met allerlei slangen in de lichaam of medische apparatuur. Toch. Nee, dat is dan een tras, maar zij kon. We smogen gewoon. De hele goede dag. Wacht even, je bent u niet ziek. Maar verslaving slaat zodanig toe dat de wakak mobberingen, alle apparaten, goeien naar lef. Saka guagron, gosmogon strati. En het is geen gezicht natuurlijk. Maar zeg iets nog. Dopiki. Die tegen je dat luister, meneer, maar waarom komt u hier voor de deur roken? U bent toch al ziek? Durf het te zeggen aan een van ze. Dan krijg je de wind van voren. Misschien ook uit alle hoeken. Verslaving in Rokodati. Snoep, zoetgoed, zoetige dingen. Werkt inderdaad verslavend. Sommige mensen drinken koffie zwart, thee zonder suiker. Na lang oefenen. De mamoro thee pot sukru goini. Heeft ding, gwind, drinken zonder suiker. Maar het is een gewenning weer. Hoe verbrug je dat? Zoetigheid is. Hier is zo'n restaurant. En ook de Afrikaanse gemeenschap. Denk dat lobabami te abami sukursukroepje en zo. Het moet zoetigheid erin zijn. Sukru. Dat is lobabami moro. En nog een paar andere mensen hoor. Met Afrikanen, maar ik weet het in die club. Waar ik vroeger heb gewerkt, naar dames hebben boord, die ken ik goed. En die zei het, van hé, ik heb een probleem hier, jongen. Wat is het probleem? Ze even zeggen, die Afrikanen, die vinden die bami te zout. En die Surinamers vinden het goed. Maar die Afrikanen zeggen, nou, give me a little bit sugar, sugar. Dat is pot van bami. En ja, men, daarvoor ze de lobby en zo, op sukru. Verslaving, zo denk Gwenty, van kleins af. Toen, ik weet niet of ze nu inmiddels het anders doen, maar ik geef u dit alleen maar door, zodat u ook kunt nagaan of u werkelijk zonder suiker kan. En ik ga die Patricia nogmaals, het is haar specialiteit, uitnodigen om u te vertellen hoe en wat suiker allemaal doet met ons lichaam. En ik zeg hier niet, hè, anders ben ik een awari-dommerie. Anders ben ik één, ja. Dat u het helemaal niet meer moet gebruiken. Dat minotaki. Wat minawang. Maar het kan minder. Het zorgt ook voor overgewicht. Dat hoef ik u ook niet te zeggen. Frisdrank. Allerlei soort dringen zou je dringen. Sap. Lidappen. Verslaving, soms sta je midden in de nacht op hoor. Jullie biddy. Ik wil drinken een glaasje frisdrank. Kissies refi, na een lichaam eist dat hij als king one sukru, een verslaving in Rokko zo, dat ik hem op wil drinken als sukru. Of Njawan Sansan sukru, de kissies ref baka. En het is bekend. Dat diabetes, mensen met diabetes, wanneer ze een hypo krijgen, no? Of een aanval, dan een glaasje cola, zoete, sukroete, en ik denk is dit refbaka. Als geen congruente zodanig toe. Dat je eis, dat je hem dringt, je moet Drinken. Zo. Luister, als ik heb je bezig gehouden. Lijkt op een soort adjerstory, anansitory, zomaar lafe lavu, als u geen last hebt van niets. Maar de mensen die weten waarover ik praat nu, degenen die zijn gewaarschuwd door hun arts of door familieleden, die nu lijden aan overgewicht en andere zaken vanwege zoetigheid. Die die ze weten waarover ik het heb. En hij is gearriveerd. De man die mij gaat opvolgen. U hoort het gelach al op de achtergrond. Hij is blij om weer in de studio te zijn om u te veraangenamen straks met allerlei nieuwsoe. Israël Antongo en nog een paar andere toren wat u ook op straat heeft meegemaakt.
2: Hij
0: neemt u direct plaats achter de microfoon, meneer Dalvoer, welkom. We zijn blij dat u weer zich aanmeldt.
2: Jawel.
0: Ja. Ik heb het vandaag over suiker, verslaving, medische vraagstukken. U weet het ook, u heeft het misschien al gehoord, dat suiker ontzettend verslavend kan zijn, zoals Manoma Morris onderling. Maar goed, u heeft andere informatie voor ons. Straks gaan we het horen. Maar wat heeft u meegemaakt? Weekend, mooi weekend gehad.
2: Ja.
0: Ik heb je laatst uitgenodigd voor een soulparty. Ik dacht, nee, ik ben een vroege slaper. Nee, sorry, je laat die. Nee, sliep ik maar bijna. Ja, vertel.
2: Goedemiddag, luisteraars van Radio Mark. Ja, al jaren ga ik heel vroeg naar bed toe.
0: Ja?
2: Ja. Ja,
0: Wat is vroeg?
2: Nou,
0: Zaterdag niet in het weekend, ik bedoel.
2: Ook in het weekend.
0: Oh.
2: Ja, mijn lichaam heeft gewoon slaap nodig. En, als ik minder dan 8 uur heb geslapen...
0: Ja, dan merk je het.
2: Dan merk ik het. Dan ben ik de volgende dag niet in mijn doen.
0: Ja, dat moet ik toegeven. Hè?
2: Ja.
0: Wat u weer zegt is waarheid. Dus daarom draai ik niet zo graag meer op feestjes. Hè?
2: Nee,
0: de volgende dag ben ik kwijt. Hè?
2: Ja, zeker.
0: De staat is, ik ben vrijdag gegaan.
2: Ja.
0: Satra, ben je helemaal wiki mee, Satra. Pas zo tegen 6 uur middags... Ik kies mezelf bagatak. Oh ja, je was gisteravond die brokkodi.
2: Ja.
0: Is niet goed,
2: ja.
0: Hè?
2: Nee.
0: Takelt je af.
2: Mm-hmm.
0: Dus daarom zeg ik tegen sommige mensen, waaronder modo is één, modo dat in kola mee, maar je gaat naar Draman. Je draait niet Draman, maar je draait.
2: Ja, dat zegt hij vaak. Ja.
0: Met dat keer een solisa stino man aan een one moro. En een kost. En van bedrag. Samen ik kies solisa gaasje.
2: Ja.
0: Dan ben je nog wel last van je tradie, bagadie, dat je hier die in Sri Bigodoro. En als je met iemand samenwoont of je huisgenoot, die hebben geen niks aan jou.
2: Nee.
0: Je slaapt de hele dag, je moet niet meer gaan.
2: Ja, dan krijg je allerlei toestanden thuis.
0: Ja, als.
2: Mm-hmm.
0: Maar gelukkig kan doorslapen.
2: Mm.
0: Maar het is niet gemakkelijk, want tussendoor word ik ook gebeld door maatmedewerkers. Die zeggen van, ik kan niet naar binnen, sleutel werkt niet.
2: Ja.
0: Is de jouw al geactiveerd?
2: Nou, ik heb een e-mail gekregen dat het hebben ontvangen. Het is geactiveerd.
0: Oké.
2: Alleen hebben ze me nog geen code gegeven.
0: Dan moet je het straks proberen, want net heb ik iemand de weg gewezen en het werkt.
2: Ja.
0: Dus ik wil testen even aan je app, dat je telefoon.
2: Oh ja, die app moet ik nog downloaden. Ik heb me wel aangemeld.
0: Ja, maar als je aanmeldt, dan sturen ze je ook een app volgens mij die je moet downloaden. Check het. Je moet checken.
2: Dan ga ik het checken.
0: Check het straks.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik had je gevraagd van hoe het is met jou, want je ziet er brinkje uit, maar ik denk naar vroeger, Ribi. Met minister de rempels, netjes in.
2: Ondanks haar leeftijd.
0: Juist, je Ribi op tijd dus.
2: Met Ribi op tijd, ja.
0: En wanneer we praten over vroeg, wat is vroeg voor
2: jou? Nou, rond 10 uur ga ik al richting kamer.
0: Weekend?
2: Ja, ook weekend, ja.
0: Maar af en toe dan, Borgaal.
2: Ja, af en toe even wat zand even doen. Weet je, komende zaterdag geloof ik nog. 5 september, ik weet niet wat dag het is.
0: Ja.
2: Ik denk op zaterdag. Dan moet ik een vis zijn in de buurt voor Zandam, mijn oude collega van Jari.
0: Oké, de brokkodie wel.
2: Nee, het is tot 1 uur.
0: Tot 1 uur, oké. Dat kan nog.
2: Dat kan nog, ja.
0: Oké.
2: Maar brokkodie, anders niet meer.
0: Mijn carne, maar mijn collega's de Jana Martera. Mijn carne, hè?
2: Nee.
0: Je bent naar Brokkoli.
2: Ja, met de man doen. Ja, zolang je het kan, je doen.
0: Ja.
2: Je mag doen.
0: Je mag doen.
2: Je mag doen.
0: Ja.
2: Maar ik kies meer. Mijn trobaan, die baby.
0: Oké. Mooi te horen. Nee, dat is goed om te horen. Wat zijn de nieuwsfeiten? Is er iets waarvan je zegt van dat kan ik eventjes een trailer van geven, later moeten ze verder luisteren?
2: Nou, je hebt al 2 items benoemd. Die van hier in Nederland, die van Brinkman.
0: Oké.
2: En volgens mij zit het met die van Suriname weer. Wat was het weer?
0: Maar je hebt het allemaal op je...
2: Ja, heb ik op mijn tablet.
0: Ja, oké, mooi.
2: En het ging over een kwestie van... die forma- ik weet niet of hij nog militair is, maar een van meneer Cairo was commando. Ze hadden hem thuis opgehaald toen, een tijdje terug, en de zaak is tot naar de rechter gegaan. En toen had je nog mevrouw Daniels als hoofd van een speciale eenheid. Veira, geloof ik, mevrouw Veira, dacht ik, of Daniels, ik weet niet meer, maar ja. Dezelfde meneer Cairo heeft verklaard dat staatsgeheimen, hij heeft het over staatsgeheimen, maar hij kan niet eens één benoemen.
0: Hmm.
2: Dat zegt dan meneer Bronto Somoharjo, dat de kazerne in, op Zanderij, dus achter Zanderij, Ayoko kazerne, als die kazerne er helemaal verloederd uitziet, dat heeft met staatsgeheimen niets te maken. Dat, de bedoeling is dan dat je dat gaat opknappen en dat je zorgt dat die kazerne weer volop tot stand komt zoals we dat kennen of hebben gekend.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat heeft met staatsgeheimen niets te maken. Dus ik weet niet wat met die meneer Cairo aan de hand is. Ja, hij moet maar zorgen dat hij rustig naar zijn pensioen toewerkt. maar ja, misschien is hij nog verbitterd.
0: Ja.
2: Ja, de mantaki, soms heb ik me met mijn spreekwoorden. De mantaki per smokken de vijand moest voeden.
0: Zo, dat is wel een takkie.
2: Dat is wel een takkie. Maar hoe is afgelopen met, dat ben ik ook vergeten, want niet bij Carmen dat ik mijn konja zei, want we zijn door de
0: voor. Oh, dat na Aston Futu Dei voor Radio Apinti.
2: Apinti, ja.
0: Ja, georganiseerd door de heer Julio Dongar. Die was leuk. Met aan de fans voor Radio Apinti. De Stomfutu, zo worden ze genoemd.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan nemen ze allerlei leuke dingen mee. Gerechten, versnaperingen, zoetigheid.
2: Ja, ja, ja.
0: Daar meende hij ook toe. En ik was te gast. Etienne was er ook.
2: Ja.
0: En we zijn verwend met wat hapjes.
2: Okay.
0: En meeneem bakjes. Dus mijn voorraad boem, ja.
2: Ja, oké.
0: Okay. Dat was leuk, gezellig. Ze maken dan contact of maken opnames van hoe ze bij elkaar zijn. Miss Dekati, Miss Dizzy, Miss Oproeru. Allerlei in de AB, maar ze zijn bekend bij Radio Apinti. En dan maken ze opnames en dan wordt het in deze dagen uitgezonden. Misschien vandaag wanneer Harold Gessel er is. Dus een groep van Harold Gessel in samenwerking met Jules Dongor.
2: Ja.
0: Leuk hoor, het is iets dat zeker Maarten ook kan doen, net omgekeerd. Als we een fanclub hebben in Suriname,
2: ja.
0: En die mensen bellen en zeggen van ja, ik luister ook naar jullie. Gezelligheid.
2: Ja, precies.
0: Puur gezelligheid.
2: Ja, ja.
0: Mooi hoor, het is, het is goed voor een organisatie, Hushitaki Abi, Stomfutu, zijn breed in een organisatie.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja,
0: Maarten, nou op dat die vroeger hebben we wat betere dingen gedaan, maar het is langzaam gaan weg-appen. Drukte, het leven hier is anders.
2: Nee.
0: Maar misschien moeten we het, iemand moet het een injectie geven.
2: Ja, ja.
0: Wat trekker moet het. Ja, wat trekker.
2: Juist.
0: Ja. En zo zijn er ook wat suggesties om bijvoorbeeld Henk Saruku een dag met hem te organiseren, weet je wel, die Joelopem, Henk Saruku. Maar we gaan een tribuut voor hem organiseren. Met Akonja, met de fans, en met Senteno, eten.
2: Precies.
0: Koluken, Koshi, Takodi, Luku Seikan, Chakonjeng, of ja, Arki, Saab te vertellen. Zo ook voor Sonny Summerboy.
2: Sonny Summerboy, ja.
0: Die is er ook nog in leven. Want meestal willen we dingen doen tegen de demoro.
2: Nice.
0: En soms moeten we vroegtijdig ingrijpen. En zo goed, ik denk Kisa Grani, ik denk Kisi. Via Mart Radio hebben ze nou, sommige mensen ja, aardig geïnformeerd. Verheerlijkt ook. Die hebben mooie informatie. Mooi sweet poko. Mano, Sole Siki Ekong. Dan zijn ze snel in een vergeethoek. De pot denga aan zee. Jongen, die graan niet in de morgen.
2: Nee, ik doe het in de dag.
0: Zo, dat ding. Dus hoe moest ik hoe zouden doen? Collega's zijn ja, jongen op dat knieën wat dwing. Zo snel mogelijk met meer datum. Dan pak je op.
2: Juist.
0: Ja. Zo ook andere ideeën hoor. Luisteraars, als u suggesties hebt om de organisatie ook te vitaliseren, komt dat in zo, je mekaar en zo, je vitaliteit.
2: Ja.
0: Dat je kan komen, altijd kan je een idee voor iets, meet and greet, met de stoomvoeters, vooral die vertrouwelingen ook, hè, vooral voor het gebouw is nog niet afgesloten, hè, luisteraars. Ik wil een lange campagne, ook een injectie, betrekking van een lezing, maar ook door, omdat we zien dat er behoefte dat dit en nou het is. En het zal altijd blijven, hè, hè. Dat we moeten op een locatie, en met nadruk op, dat ze ons mij denkt dat ik nee, nou een danspressie weer zoeken, want dansen nou naar zo'n party, want die, nee, nou een multifunctioneel gebouw waaronder ook een onderdeel kan nemen, dat precies.
2: Maak je daar deel van uit,
0: ja, moet kunnen, maar het is ook een score. Onderwijs, ontwikkeling, de dialoog, discussie, trainingen, workshops. Alles gebeurt erin, ook radio en televisie. Stressstripgebouw, dat is dus. Vergeet u het niet, u heeft al een bijdrage geleverd. Maar denk dat ik gestaagd. En dan een nakwanslag, bam! Klaar, dat bent u. Een van de mensen die een bijdrage heeft geleverd met dat kon. Maar John injectie bakken, want we zien dat gewoon. Hij tandt op een niveau aan Negro. Dat is mooi. Hoe breed hij van binnen een korte tijd alleen op de radio gedaan, dan is hij een stabiliteit. Oké, een bedrag die is er binnen. Oh, het kan meer. Want morgen luisteraars daar en wat toen sabi. Dus nu luisteraars komen in de tussentijd. En soms moet je meegaan met de tijd en nog niet komen voor zijn ding.
2: Nee.
0: Dat is ook belangrijk. Soms man om anti de matamara de maar wel. Of tramatamara. Dus we zijn bezig. We looken voor wat je op ching. Injectie, maar ja,
2: juist.
0: Mooi zo. Wat is er nog meer gebeurd in de samenleving? Sami Kantakwa van belang? Is Demi bij het programma Kruderi? Bij Jason Pis Pokoman? Bij Apokofu, Esseboom, Vetivisi? Skriefman van Apokus Revi? Paul?
2: Paul van Dalen.
0: Ja. Vindt dat ik een petit soinsani in Libië, een petit uit haar succes voor de divisie, want Esseboom heeft het gemaakt tot een kokarion wereldhit, een Surinaamse wereldhit. Terwijl we zingen over, alles mee zingen. Maar als een schrijving of zijn kisaboskop of hoe kon ik dat via een sa, dan vindt dat ik de royalties, ik ga naar een zee nog meer, maar ik vind dat na al die jaren. Ik vind het op je lieve toe. En dan ben ik in de studio, ja, laatste tagatori, eerst met Sabe Belmi toe. En dan denk je van oké, er zit wat in, maar dan moet het misschien zo opgelost worden. Want ik vind dat ik dit toe maar dat nu. Goes Donat Tavra. Daar heb ik een nieuwe versie per de verterie, zijn inhoud van Pogo. Jongen, ik vind het ook beter nummer 1.
2: Ja. Maar het moet ook vastgesteld worden, zomaar een poko trutru.
0: Een poko trutru naar voor Amansa Beja. Vandaar dat Iwan niet ontken. Iwan niet ontken. Attacking, voor mij, Gilem Take is dit toe. Het begin voor een poko. En mijn actie promissie. Promissie, oh, Paul, mijn karavane. Taka maar zing een poko. Maar trouwens, vindt dat nee, mijn beetje een cassetteband voor go arki een poko. Maar hij ontwikkelt een controle, een hit. Dus hij voelt van, hey, nou hoor je naar aanspraak, maar je hebt gewoon zingen.
2: Ja.
0: Maar goed, er zijn oplossingen. Oplossingsmodellen, zat. Dan ga je hier, jugu-jugu die zie, kokar en zo, elkaar en zo, zogenaamd jugu-jugu, kunnen die twee verstandig met elkaar omgaan. Loko tak ee wo gen wap chi injectie wo mek een nieuw versie. Pe we jing wo dusdanige boost dat dat tron hit. Zodanig dat we ala toe kan ja ving en we ala toe worden er beter van.
2: Ja, want Amasrek ben verklaar, hoe heet u dat? Meneer Esseboom ben verklaard dat hij heeft helemaal gerend op internet niet belezen. Hij gaat gewoon doorheen door met meneer Paul van Dalen, maar naar Abtrobi.
0: Nee, dat is naar Abtrobi. Maar alleen aan mannen die eens naar een verklaring samen geven voor Apokusregie.
2: Ja.
0: Maar vindt dat Apoku nou niks te maken aan een slavernij. Apoku nou een boskopu, over visie of wat dan ook.
2: Mm-hmm.
0: Maar Iwan Harengo, Moxikong in Botos, hebben contact met Chagwa, dat ze gewoon slavernij. Je moet er aan draaien. En dat is een schriftman, dus een eigenaar, elkaar en zo. Moet er eens aan verklaren.
2: Nee.
0: En ik kan me voorstellen dat Solisi Cayero, want dan zei hij, hé, hey, dat is niet bedoeling voor Maat Radio. Maat Radio, nee, die seksles,
2: mm-hmm.
0: bijvoorbeeld. En hij past naar UNO.
2: Nee.
0: Oh, dat doet er aan niet, maar dat is niet.
2: Ja.
0: Hij kan zeggen, oké, okay, hoor rekenen aan Apis dat hij, we doen andere zaken dan dat hij zo'n tekst, pak ook maar uit in verband, aan bedoeling.
2: Mm-hmm.
0: Maar goed. Ik denk dat ze eruit kunnen komen, hoor.
2: Ja,
0: sowieso.
2: Sowieso, dat moest krakken in schrijven, want ja. Zodra je een buitenwereld ziet, daar komt een conflict, ja. Daar zit men juist op te wachten.
0: Juist.
2: En hoe noemt je dat maar aangelegenheid dat die?
0: En tegenwoordig, als aan die plei, hè, royalties.
2: Ja.
0: Logo, een pokoe voor Dolly Parton, zang we laatst.
2: Ja.
0: I will always love you. Met Nielsen, met geen controle, en Egisani.
2: Mm-hmm.
0: Dolly Parton was blij, want ik is libidape. Alles maar, nog best snap dat ik naar een abapoku. Maar dankzij Whitney Houston heeft ze aardig wat aan overgehouden ook.
2: Zeker.
0: En zo zijn er nog meer hoor. Artiesten die zingen een poku, want er ook kwam zingen Moromoy.
2: Moromoy, ja.
0: In een nieuw jasje, tragenerazie ook nog. Dank tegenwoordig. De meiko lukken te keren, want zo maar naar basis, paar basis wat pokoe.
2: Precies.
0: En diegene komt in aanmerking voor soms aardige bedragen hoor.
2: Ja, want voor zo'n manchara pokoe, a koffer, maar moest met contact op dan een man die abba pokoe.
0: Zo lees de Nedwen.
2: Zo lees de Nedwen, dat zijn eigenlijk wat kutu bakra.
0: Dat de meiko gewoon, maar a man zijn schrijf aan pokoe schreef hij. En wacht die rustig met katron nummer 1.
2: Nee.
0: Want je neemt me niet daar niet direct, toch?
2: Nee. Je timer.
0: Je liep er rustig.
2: Ik
0: wacht die drie. Je loeru. Je wacht die. Je loek de lijsten, de hitlijsten, de verkoopcijfers.
2: Precies.
0: Je hoort in de gaten. Dat is je tak, ah ja, die sarmi. De econoten voorschijn. Tak, maar hier en nou, meneer Norman. Apoko die je draait op, hè. Zij zingen alle lijst op podium, alle lijst je verdien money. Maar meer weer. Voordoe, dan kunnen we overeenkomen.
2: Precies.
0: En het is veel gebeurd dat de rechter moest komen in. Loku klopt het wel. Natruye, Yoku, Anoyu Abeng, Natrama Abeng. Dan op een gegeven moment de meiko overeen. En de meiko Jatrama heeft na 10 miljoen. Dat ik hoor iemand voor je gewoon 10 miljoen. Ja, jongens, die dingen gebeuren. Ja, dat komt. Ja. Dat gebeurt ook. Goed, mijn naam meneer is weer op een afspraak, dus adoro.
2: Nee.
0: Dus dan kan ik wel uitzending over Giyu. Mijn naam is het adoro, dat ik de laatste 6 minuutjes.
2: Nee.
0: Ja. Luister, als ik heb bezoek, volgens afspraak. Dus, nee, het is een Antilliaanse meneer hoor. Hij heeft wat leuke spullen hier in het gebouw die hij. Nee hoor. Hij heeft wat leuke spullen hier in het gebouw die hij.

0: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Over Asselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
1: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien.
0: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
2: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
0: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
7: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
8: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk. Het
8: was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
5: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 100.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
1: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
0: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
2: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
1: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
0: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
2: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De N9 is nog steeds in beide richtingen dicht bij Schorrol door een ongeluk van vanmorgen vroeg. Je moet daar lokaal omrijden. Het is onbekend hoe lang het precies gaat duren daar. Verder nu ook een ongeluk op de A2, Utrecht-Amsterdam, bij Amsterdam-Zuidoost. Je hebt maar één rijstrook daar. Vanaf Vinkeveen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Fautang. No, kom je alleen aan de Fautang. Dat ik wil op straat aan zo te. Mijn loopstraat naar mijn rok om mijn money naar mijn kost spelen, ja. Ja, toch?

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan. Ik

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Ik ben Jerome.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de Bradenanga de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to Desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook to desmasa e libi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we bar odi ook toe des massa elibina Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook toe de bigisma voor uno. En ook toe de Pitani. En zij de we tak de Pitani, de kinderen dus, spesrutu odi, omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de na roko. Want we los maar een roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe zoals de in Waji.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day War 2. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit en Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
0: Radio de Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Holy.

Genezing en Bevrijdingsuur met Pastor Emmanuel Ouwasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van Pastor Emmanuel Ouwasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastoor's naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God that makes all things possible.
1: Glorie en eer geven aan God die alles mogelijk gemaakt heeft.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de heerlijkheid.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Let us go to our heavenly Father in prayer.
1: Laten wij gaan tot onze hemelse Vader in gebed.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy towards us.
1: Hemelse Vader, wij danken u voor uw goedheid en genade naar ons toe.
0: We thank you for your abundant love.
1: Wij danken u voor uw overvloedige liefde.
0: And great salvation of our souls.
1: En de grote redding van onze zielen.
0: Father God, we lift up the wonderful listeners to this program.
1: Vader God, wij heffen op de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma.
0: To your wonderful hands.
1: In uw wonderbaarlijke handen.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: We pray for all who are suffering today.
1: Wij bidden voor een ieder die aan het lijden is vandaag.
0: Those who are sick.
1: Voor zij die ziek zijn.
0: Those who are depressed.
1: Zij die depressief zijn.
0: Those who are confused.
1: Zij die verward zijn.
0: And disappointed.
1: En teleurgesteld zijn.
0: We ask for divine deliverance.
1: Wij vragen voor goddelijke bevrijdingen.
0: Healing.
1: Genezing.
0: And comfort.
1: En troost.
0: We pray for peace and grace of the Lord Jesus.
1: Wij bidden voor vrede en de genade van de Heer Jezus Christus.
0: To be upon all who are listening at this moment.
1: Om op allen te zijn die aan het luisteren zijn op dit moment.
0: Father, use this message.
1: Vader, gebruik deze boodschap.
0: To give your people revelation.
1: Om uw mensen openbaringen te geven.
0: To prophesize into their life.
1: Om te profeteren in hun leven.
0: To bless them.
1: Om ze te zegenen.
0: And to equip them.
1: En om ze toe te rusten.
0: To be strong.
1: Om sterk te zijn.
0: And do exploit.
1: En kloeke daden te doen.
0: To the glory of your holy name.
1: Tot heerlijkheid van uw heilige naam.
0: Thank you, Father.
1: Dank u, Vader.
0: For answering our prayers.
1: Dat u onze gebeden hebt beantwoord.
0: Even as we pray and believe.
1: Zelfs als wij gebeden en geloofd
0: in
1: hebben.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message.
1: De thema van de boodschap.
0: That our heavenly Father have laid in my heart.
1: Dat onze hemelse Vader mij op het hart gelegd heeft.
0: To be a blessing to you.
1: Om een zegening te zijn voor u.
0: Is. If you can believe.
1: Is. Als u kunt geloven.
0: All things are possible to him that believes.
1: Want alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven.
0: Yes.
1: Ja.
0: If you can believe.
1: Als u kunt geloven.
0: All things are possible.
1: Dat alle dingen mogelijk zijn.
0: To him that believes.
1: Voor die die geloven.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: One of the strategies.
1: Een van de strategieën.
0: That Satan will try to use.
1: Dat Satan probeert te gebruiken.
0: To block you from receiving your healing.
1: Om u te blokkeren om uw genezing te ontvangen.
0: And deliverance.
1: En bevrijding.
0: Is to try to keep you so focused.
1: Is om u zo gericht te houden.
0: On natural limitations.
1: Op de natuurlijke beperkingen.
0: That you limit what God can do for you.
1: Dat u beperkt wat God voor u kan doen.
0: There are many people.
1: Er zijn vele mensen.
0: Who place limitations on God.
1: Die beperkingen plaatsen voor God.
0: Through their limited understanding of God's power.
1: Door hun beperkte begrip van Gods kracht.
0: But through this message today.
1: Maar door deze boodschap vandaag,
0: you will be able to understand,
1: dan zult u in staat zijn te begrijpen
0: the importance of trusting God,
1: hoe belangrijk het is om God te vertrouwen,
0: believing in the God of miracles,
1: om te geloven in de God van wonderen,
0: to answer your prayers,
1: om uw gebeden te beantwoorden,
0: because if you can believe,
1: want als u kunt geloven,
0: all things are possible,
1: dat alle dingen mogelijk zijn.
0: The Bible says in Jeremiah chapter 32.
1: De Bijbel zegt in Jeremia hoofdstuk 32.
0: Verse 27.
1: Vers 27.
0: Behold, I am the Lord.
1: Zie, ik ben de Heer.
0: The God of all flesh.
1: De God van alle vlees.
0: Is there anything too hard for me?
1: Is er wat te moeilijk voor mij?
0: You may have been told that you have an incurable disease.
1: Men heeft u misschien gezegd dat u een ongeneeslijke ziekte hebt.
0: Or a cancer.
1: Of kanker.
0: Or a physical deformity.
1: Of een fysieke verlamming.
0: Or paralysis.
1: Of verlammingen.
0: Or a long-standing illness.
1: Of een lange ziekte.
0: That according to the natural thinking.
1: Dat aangaande het natuurlijke denken.
0: It is impossible to get cured.
1: Is het onmogelijk om genezen te worden.
0: Therefore, you cannot understand.
1: En daarom kunt u niet begrijpen.
0: How it will be possible for you to be healed.
1: Hoe het mogelijk zal zijn voor u om genezen te worden.
0: But today,
1: maar vandaag,
0: I have good news for you.
1: Heb ik goede nieuws voor u.
0: This good news is coming from the Lord of Lords.
1: En deze goede nieuws die komt van de Heer der Heren.
0: From the King of Kings.
1: Van de Koning der Koningen.
0: From our greatest healer.
1: Van onze grootste genezer.
0: Our Lord and Savior Jesus Christ.
1: Onze Heer en Redder Jezus Christus.
0: If you can believe.
1: Als u kunt geloven.
0: All things are possible.
1: Dat alle dingen mogelijk zijn.
0: To him that believes.
1: Voor diegenen die geloven.
0: Because there is absolutely nothing too hard for God to do.
1: Want er is absoluut niets te moeilijk voor God om te doen.
0: If you are limiting what God can do for you.
1: Als u beperkt wat God voor u kan doen.
0: You are blocking your healing.
1: Dan blokkeert u uw genezing.
0: And deliverance.
1: En bevrijding.
0: Through your unbelief.
1: Door uw ongeloof.
0: And negative thinking.
1: En negatieve denken.
0: It is very important for you.
1: Het is heel belangrijk voor u.
0: To remove every limitations.
1: Om alle beperkingen te verwijderen.
0: That you have placed upon Almighty God.
1: Dat u geplaatst heeft op de Almachtige God.
0: Because of your natural understanding.
1: Vanwege uw natuurlijke begrip.
0: Or what you may have been taught.
1: Of wat u gedacht hebt.
0: Concerning spiritual healing.
1: Aangaande geestelijke genezingen.
0: You must try to fix your eyes.
1: U moet proberen uw ogen te richten.
0: Upon God's unlimited power.
1: Op God zijn onbeperkte kracht.
0: And recognize that nothing is too hard for him to do for you.
1: En erkennen dat niets te hard is voor hem om voor je te doen.
0: You must accept God's miracle working power.
1: U moet God zijn wonderwerkende kracht accepteren.
0: To heal you.
1: Om u te genezen.
0: And set you free.
1: En om u vrij te zetten.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: One of the reasons most people are not seeing great manifestations today.
1: Een van de redenen waarom mensen geen grote manifestaties zien vandaag.
0: Is very obvious.
1: Het is heel duidelijk.
0: They have put limitations.
1: Dat ze beperkingen hebben gezet.
0: On God that knows no limit.
1: Op God die geen beperking kent.
0: They are fixing their eyes.
1: Ze richten hun ogen.
0: On the bigness of their problem.
1: Op de grootheid van hun problemen.
0: They are not fixing their eyes.
1: Ze richten hun ogen niet.
0: On the bigness of the God of miracle.
1: Op de grootheid van de God van wonderen.
0: That we serve.
1: Dat wij dienen.
0: Our Lord Jesus says.
1: Onze Heer Jezus Christus die zegt.
0: What things soever you desire.
1: Wat ook u naar verlangt.
0: When you pray.
1: Als u bidt.
0: Believe.
1: Geloof.
0: That you receive them.
1: Dat u ze ontvangen hebt.
0: And you will have them.
1: En u zult ze hebben.
0: That is action of faith.
1: Dat is handelen naar geloof.
0: Really faith.
1: Echte geloof.
0: In the realm of the spirit.
1: In het geestelijke rijk.
0: Believing is receiving.
1: Is geloven ontvangen.
0: And believing is seeing.
1: En geloven is ook zien.
0: But in the natural.
1: Maar in de natuurlijke.
0: People want to see first before they believe.
1: Willen mensen eerst zien, dan geloven.
0: That is doubt.
1: En dat is twijfel.
0: Which is a big blockade.
1: En dat is een grote blokkade.
0: To receiving from God.
1: Om te ontvangen van God.
0: Really faith.
1: Echt geloof.
0: Is believing.
1: Is geloven.
0: That you have received.
1: Dat u ontvangen hebt.
0: Before you see any physical manifestation.
1: Voordat je enige fysieke manifestatie ziet.
0: You must see God.
1: U moet God zien.
0: As your healer.
1: Als uw genezer.
0: And deliverer.
1: En bevrijder.
0: And believe.
1: En geloven.
0: The word of God.
1: Het woord van God.
0: Has the power.
1: Want het heeft de kracht.
0: And all the potentials.
1: En al de potenties.
0: To give you the miracle that you need from God.
1: Om u de wonder te geven wat u nodig heeft van God.
0: Believe that God sent forth his word.
1: Geloof dat God zijn woord gezonden heeft.
0: And healed you.
1: En u geneest.
0: And deliver you.
1: En u bevrijdt.
0: From the operations of Satan.
1: Van de werken van Satan.
0: Believe that you have overcome Satan.
1: Geloof dat u Satan hebt overwonnen.
0: By the blood of Jesus Christ.
1: Door het bloed van Jezus Christus.
0: Believe even before you see any physical manifestation.
1: Geloof voordat je één ding maar ziet.
0: Do not walk by sight.
1: Wandel in het zicht.
0: When it comes to really faith.
1: Als het komt tot echt geloof.
0: Faith in what God can do.
1: Geloof in wat God kan doen.
0: Do not apply your 5 senses.
1: Pas niet toe uw 5 zintuigen.
0: Do not bring your feeling inside it.
1: En breng uw gevoel ook niet daarin.
0: God doesn't walk by your feeling.
1: Want God werkt niet door uw gevoel.
0: He does not walk by your 5 senses.
1: En ook niet door uw 5 zintuigen.
0: He walks by your faith.
1: Maar hij werkt door uw geloof.
0: That's why the Bible says in Hebrews chapter 11 verse 6.
1: En daarom zegt de Bijbel in Hebreeën 11 vers 6.
0: For without faith.
1: Want zonder geloof.
0: It is impossible.
1: Is het onmogelijk.
0: To please God.
1: Om God te behagen.
0: Beloved, you understand that?
1: Geliefde, begrijpt u dit wel?
0: The Bible says when you don't have faith.
1: De Bijbel zegt als u geen geloof hebt.
0: It is impossible.
1: Is het onmogelijk.
0: For you to please God.
1: Om God te behagen.
0: That means you have to keep your 5 senses aside.
1: En dat betekent dat u 5 zintuigen aan de kant moet zetten.
0: Believe the word of God.
1: En geloof het woord van God.
0: The word of God is God himself.
1: Want het woord van God is God zelf.
0: When God says something.
1: Wanneer God wat zegt.
0: He does it.
1: Doet hij het.
0: It doesn't matter how you feel.
1: Het maakt niet uit hoe u zich voelt.
0: Whether you feel good.
1: Als u zich goed voelt.
0: Whether you feel bad.
1: Of slecht.
0: It does not change the power of God.
1: Het verandert niet de kracht van God.
0: It does not change what God intends to do.
1: En het verandert ook niet wat God bedoeld heeft om te doen.
0: God will answer your prayer.
1: God zal uw gebeden beantwoorden.
0: No matter the bigness of your problem.
1: Maakt niet uit hoe groot uw problemen
0: but
1: zijn.
0: But you have to believe.
1: Maar u moet wel geloven.
0: And you must trust God.
1: En u moet God vertrouwen.
0: That he wants to heal you.
1: Dat hij u wil genezen.
0: And that he has the ability.
1: En dat hij ook de bekwaamheid heeft.
0: To heal you.
1: Om u te genezen.
0: 100%.
1: Voor 100%.
0: Jesus wants you to see him.
1: Jezus wil dat u hem ziet.
0: As your savior.
1: Als uw redder.
0: And healer.
1: En genezer.
0: He does not want you to see him.
1: Hij wil niet dat u hem ziet.
0: Just as the Jesus.
1: Als gewoon Jezus.
0: Who healed 2000 years ago.
1: Die 2000 jaren terug genezen heeft.
0: But limit his healing power today.
1: Dat zijn genezende kracht vandaag beperkt.
0: My Bible says.
1: Mijn Bijbel zegt.
0: Jesus Christ.
1: Jezus Christus.
0: Is the same yesterday.
1: Is hetzelfde gisteren.
0: Today.
1: Vandaag.
0: And forever.
1: En voor altijd.
0: He doesn't change.
1: Hij verandert niet.
0: He healed. 2000 years ago.
1: Hij heeft voor 2000 jaren genezen.
0: He is healing today.
1: Hij geneest nog steeds vandaag.
0: He will still heal tomorrow.
1: Hij zal nog morgen genezen.
0: His healing power.
1: Zijn genezende kracht.
0: Is not regulated by time.
1: Die wordt niet gereguleerd door de tijd.
0: It's not regulated by distance.
1: En ook niet door de afstand.
0: It's not regulated by anything physical.
1: En het wordt ook niet geregeld door wat fysiek ook.
0: His power is a supernatural power.
1: Zijn kracht is bovennatuurlijk.
0: It is unlimited.
1: Het is onbeperkt.
0: You must believe.
1: U moet geloven.
0: Before you experience a miracle from God.
1: Voordat u een wonder ervaart van God.
0: God does not want you to limit him.
1: God wil niet dat u hem beperkt.
0: According to your natural understanding.
1: Aangaande uw natuurlijke begrip.
0: Or according to what you see.
1: Of aangaande wat u ziet.
0: Or think.
1: Of denkt.
0: Or feel.
1: Of voel.
0: Not at all.
1: Helemaal niet.
0: He wants you to know him.
1: Maar hij wil dat u hem kent.
0: As your miracle working God.
1: Als uw wonderwerkende God.
0: Your healer.
1: Uw genezer.
0: And your deliverer.
1: En uw bevrijder.
0: And he will do a miracle in your life.
1: En hij zal een wonder doen in uw leven.
0: That's why the theme of this message is.
1: En daarom is de thema van de boodschap.
0: If you can believe.
1: Als u kunt geloven.
0: All things are possible.
1: Dat alle dingen mogelijk zijn.
0: To him that believes.
1: Voor zij die geloven.
0: I want you to remember.
1: En ik wil dat u zich herinnert.
0: About the people of Nazareth.
1: Oh, aangaande de mensen van Nazareth.
0: In the Bible.
1: In de Bijbel.
0: They limited Christ.
1: Ze hebben Christus beperkt.
0: They limited his power to heal.
1: Ze hebben zijn kracht beperkt om te genezen.
0: They limited his power to manifest miracles.
1: En ze hebben beperkt zijn kracht om wonderen te manifesteren.
0: In their lives.
1: In hun leven.
0: And because of their unbelief.
1: En vanwege hun ongeloof.
0: And natural limitations.
1: En natuurlijke beperkingen.
0: The Bible says in Mark chapter 6.
1: Zegt de Bijbel in Marcus 6.
0: Vers 5.
1: Vers 5.
0: And he could there do no mighty work.
1: En hij kon daar geen machtige werken doen.
0: Save that he laid his hands upon a few sick people.
1: Alleen kon hij de handen opleggen op enkele zieke mensen.
0: And healed them.
1: En heeft ze genezen.
0: Can you understand that?
1: Kunt u dat begrijpen?
0: The people of Nazareth.
1: De mensen van Nazareth.
0: Saw Jesus.
1: Die zagen Jezus.
0: Only as a man.
1: Alleen maar als een mens.
0: By saying.
1: Door te zeggen.
0: Is this not the carpenter?
1: Is dit niet de timmerman?
0: The son of Mary.
1: Is hij niet de zoon van Maria?
0: The brother of James.
1: En de broer van Jacobus.
0: Jesus was ready.
1: Jezus was gereed.
0: And willing.
1: En gewillig.
0: To do a mighty work.
1: Om machtige werken te doen.
0: In their midst.
1: In hun midden.
0: As he did in Capernaum.
1: Zoals hij gedaan heeft in Capernaum.
0: And throughout Galilee.
1: En in Galilea.
0: Healing great multitudes.
1: En hij heeft grote menigte genezen.
0: Opening blind eyes.
1: Hij heeft de blinden de ogen geopend.
0: Healing all manner of diseases.
1: En allerlei soorten ziektes genezen.
0: But in Nazareth.
1: Maar in Nazareth.
0: They limited Christ.
1: Hebben ze Christus beperkt.
0: That knows no limitation.
1: Die geen beperking kent.
0: Because they did not see him.
1: Want ze hebben hem niet gezien.
0: As the anointed one.
1: Als de gezalfde.
0: As the Messiah.
1: Als de Messias.
0: And as their healer.
1: En als hun genezer.
0: And he could there did no miracles.
1: En hij kon daar geen wonderen doen.
0: He could not do mighty work there.
1: Hij kon geen machtige werken doen.
0: He only laid hands.
1: Hij heeft alleen maar de handen gelegd.
0: Upon few sick people.
1: Op enkele zieke mensen.
0: And he healed them.
1: En hij heeft ze genezen.
0: Very simple.
1: Heel eenvoudig.
0: Because he knew.
1: Want hij wist.
0: Their thinking.
1: Hun gedachten.
0: He knew their feeling.
1: Hij wist hoe ze zich voelden.
0: He knew their heart.
1: Hij kende hun hart.
0: They were not ready for miracle.
1: Ze waren niet gereed voor.
0: They were not ready for mighty things.
1: Ze waren niet gereed voor machtige
0: They've
1: dingen.
0: They made up their mind.
1: Ze hebben al een besluit genomen.
0: Saying, what can he do?
1: Om te zeggen, wat kan hij doen?
0: Is this not the carpenter's son?
1: Is dat niet de zoon van een timmerman?
0: Is not the son of Mary?
1: Is hij wij niet de zoon van Maria?
0: That we have his brothers and sisters around us here?
1: Hebben wij niet zijn broers en zusters hier onder ons leven?
0: They focused their eyes.
1: Ze hebben hun ogen gericht.
0: On the natural, visible things.
1: Op de natuurlijke, fysieke dingen.
0: On their human knowledge of Christ.
1: Over hun menselijke kennis van Christus.
0: But they couldn't understand.
1: Maar ze konden niet begrijpen.
0: It's a supernatural identity.
1: Zijn bovennatuurlijke identiteit.
0: They could not raise their faith.
1: Ze konden hun geloof niet opheffen.
0: They were walking by sight.
1: Ze waren aan het wandelen in wat ze zagen.
0: And the Lord knew their heart.
1: En de Heer kende hun hart.
0: So, he couldn't do great, mighty things there.
1: Dus daar kon hij geen grote en machtige dingen doen.
0: Things he was doing everywhere.
1: Dingen die hij overal deed.
0: Where people had faith.
1: Waar mensen geloof hadden.
0: Where people were expecting him.
1: Waar mensen hem verwachten.
0: To do great signs and wonders.
1: Om grote tekenen en wonderen te doen.
0: He did it for them.
1: Hij heeft het gedaan.
0: He rose the dead.
1: Hij heeft de doden doen opstaan.
0: He made the blind to see.
1: Hij heeft de blinden laten zien.
0: The lame walked.
1: De lammeren
0: gelopen. The dumb spoke.
1: De stommen hebben gesproken. De doven hebben gehoord.
0: But in his own town.
1: Maar in zijn eigen stad.
0: Where they limited him.
1: Waar ze hem beperkt hebben.
0: Where they took him for granted.
1: Waar ze hem voor lief hebben genomen.
0: The anointing could not move there.
1: Daar kon de zalving niet werken.
0: The power of God could not move there.
1: De kracht van God kon zich niet bewegen.
0: He just laid the hand on few people.
1: Hij heeft alleen maar de handen gelegd op enkele mensen.
0: Because of his compassion.
1: Vanwege zijn liefde.
0: He had the compassion on them.
1: Hij had liefde voor
0: he
1: ze.
0: He laid the hands on them.
1: En heeft ze de handen
0: opgelegd.
1: They were
0: all healed.
1: En ze waren allen genezen.
0: That was a simple thing to do.
1: Het was een eenvoudig ding te doen.
0: But to open the blind eyes.
1: Maar om de blinden
0: to raise the dead,
1: om de doden
0: te cure the incurable,
1: om het ongeneeslijke te genezen.
0: He couldn't do that.
1: Hij kon dat daar niet doen.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Read this Mark chapter 6.
1: Lees deze Marcus hoofdstuk 6.
0: Verse 5.
1: Vers 5.
0: And let it help you.
1: En laat het u helpen.
0: To understand.
1: Om te begrijpen.
0: Spiritual things.
1: Geestelijke dingen.
0: To understand.
1: Om te begrijpen.
0: That you can only experience a miracle.
1: Dat u alleen maar wonderen kan ervaren.
0: When you begin to believe in the God of miracle.
1: Wanneer u begint te geloven in de God van wonderen.
0: When you remove every limitation from God.
1: Als u alle beperkingen weghaalt van God.
0: Then he will begin to manifest his power upon your life.
1: Dan zal hij zijn kracht gaan manifesteren in uw leven.
0: There are some people today.
1: Er zijn sommige mensen vandaag.
0: Who have limited God's power.
1: Die Gods kracht beperkt hebben.
0: To heal them.
1: Om ze te genezen.
0: According to some perception.
1: Aangaande, ja, een paar denkbeelden.
0: They have in their mind.
1: Dat ze hebben in hun gedachten.
0: Or their lack of knowledge.
1: Of hun gebrek aan kennis.
0: Of the word of God.
1: Van het woord van God.
0: Or lack of understanding.
1: Of een beperking van begrip.
0: Of the power of God.
1: Van de kracht van God.
0: That he has given to his church.
1: Dat hij gegeven heeft aan de kerk.
0: That he has given to his anointed.
1: Dat hij heeft gegeven aan zijn gezalfde.
0: Here on earth today.
1: Hier op aarde vandaag.
0: To heal.
1: Om te genezen.
0: And set people free.
1: En om mensen vrij te zetten.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: If you can believe.
1: Als u kunt geloven.
0: All things are possible.
1: Dat alle dingen mogelijk zijn.
0: To him that believes.
1: Voor diegenen die geloven.
0: God's healing power.
1: God zijn genezende kracht.
0: And the miracle manifestations.
1: En wonderbaarlijke manifestaties.
0: Through his anointed vessels.
1: Door zijn gezalfde vaten.
0: Is real today.
1: Is echt vandaag.
0: As it was real.
1: Zoals het echt was.
0: In the early church.
1: In de eerste kerk.
0: Do not follow the doubting Thomas.
1: Volg niet de twijfelende Thomassen.
0: Those who think the power of God.
1: Zij die denken dat de kracht van God.
0: Need black magic to help it.
1: Zwarte magie nodig heeft om het te helpen.
0: That is a big shame.
1: Dat is een grote schande.
0: For people to think.
1: Dat mensen denken.
0: God's power.
1: Dat Gods kracht.
0: Can be missed around.
1: Dat ze ermee kunnen spelen.
0: With the fetish things.
1: Of dat ze het kunnen mengen met
0: with
1: valse dingen.
0: Occultic power.
1: Met occulte machten.
0: With the physical object.
1: Met fysieke objecten.
0: That's a shame to Christianity.
1: Dat is een schande voor het christendom.
0: And that means.
1: En dat betekent.
0: How small-minded.
1: Hoe klein van gedachten.
0: Most people are.
1: de meeste mensen zijn.
0: They can't see God as God is.
1: Ze kunnen God niet zien zoals die is.
0: The creator of everything.
1: De schepper van alles.
0: The head of all principalities and powers.
1: De hoofd van alle overheden en machten.
0: That's why he asked that question.
1: En daarom heeft hij die vraag gesteld.
0: In Jeremiah chapter 32.
1: In Jeremia 32.
0: In verse 27.
1: In vers 27.
0: He is the Lord of all flesh.
1: Hij zegt, hij is de Heer van alle vlees.
0: Is there anything too hard for him to do?
1: Is er wat te moeilijk voor hem om te doen?
0: The answer is absolutely no.
1: En het antwoord is absoluut niet.
0: God can do things as God.
1: God kan dingen doen zoals God.
0: He can do what man cannot do.
1: En hij kan doen wat de mens niet kan doen.
0: He can do what demons cannot do.
1: Hij kan doen wat demonen niet kunnen.
0: He can do.
1: Hij kan doen.
0: Everything.
1: Alles.
0: Because he created heaven and earth.
1: Want hij heeft de hemel en aarde
0: Nobody
1: gemaakt.
0: Nobody supported him.
1: Niemand heeft hem verondersteund.
0: Nobody was there before he did the creation.
1: En niemand was daar voor hij de schepping gedaan had.
0: God does not work with anything.
1: God werkt niet met niets.
0: He works with nothing.
1: Hij werkt met absoluut
0: so
1: niets.
0: So when you have a situation,
1: dus als je een situatie hebt,
0: where you can see possibility of miracle,
1: waar u geen mogelijkheid kan zien voor een wonder,
0: invite God in.
1: Nodig God uit.
0: See God.
1: En zie hem.
0: He will come in.
1: En hij zal inkomen.
0: And he will do what nobody can do.
1: En hij zal doen wat niemand kan doen.
0: This is why I minister.
1: En daarom bedien ik.
0: With the confidence.
1: Met vertrouwen.
0: God has anointed me.
1: God heeft mij gezalfd.
0: And given me his power.
1: En mij zijn kracht gegeven.
0: And authority.
1: En autoriteit.
0: Over Satan.
1: Over Satan.
0: To heal all manner of diseases.
1: Om allerlei soorten kwalen te genezen.
0: My prayer for you.
1: Mijn gebed voor u.
0: Is that God will open your spiritual eyes.
1: Is dat God uw geestelijke ogen zal openen.
0: That you will see that healing.
1: Dat u zult zien dat genezing.
0: Belongs to you.
1: U behoort.
0: I was anointed by the Holy Spirit.
1: Ik ben gezalfd door de Heilige Geest.
0: To destroy the works of the devil.
1: Om de werken van de duivel te vernietigen.
0: To minister healing, to minister deliverance.
1: Om genezing te bedienen, bevrijding.
0: To minister love.
1: Om liefde te bedienen.
0: To minister joy.
1: Om vreugde te bedienen.
0: We will continue after a short break.
1: We zullen verder gaan na een korte pauze.
0: Remain tuned to this program.
1: Blijf luisteren naar deze programma.
0: And receive all the revelation God has for you.
1: En ontvang al de openbaringen die God voor u heeft.
0: Remain blessed.
1: Blijft u gezegend.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de Heer.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het bevrijdingsuur.
0: Beloved,
1: geliefde,
0: this is your hour.
1: Dit is uw uur.
0: Your hour to experience.
1: Uw uur om te ervaren.
0: Divine manifestations.
1: Goddelijke manifestaties.
0: Your hour to experience.
1: Uw uur om te ervaren.
0: Healing and deliverance.
1: Genezing en bevrijding.
0: Your hour to experience.
1: Uw uur om te ervaren.
0: The mighty power of God.
1: De machtige kracht van God.
0: Come and join us.
1: Kom en doe mee met ons.
0: In the new wave of revival fire.
1: In de nieuwe golf van opwekkingsvuur.
0: This is the time to experience God's miraculous power.
1: Dit is de tijd om God zijn wonderbaarlijke kracht te ervaren.
0: In your own life.
1: In uw eigen leven.
0: Through Holy Spirit salvation.
1: Door de redding van de Heilige Geest.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: Bevrijding.
0: And miracles.
1: En wonderen.
0: In the mighty name of Jesus.
1: In de machtige naam van Jezus.
0: Our healing and deliverance services.
1: Onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: Are every Wednesdays and Fridays.
1: Zijn elke woensdagen en vrijdag.
0: 7:30 in the evening.
1: Om 19:30 avonds.
0: And every Sunday.
1: En elke zondag.
0: 12 in the afternoon.
1: Om 12:00 middags.
0: Last Friday of the month.
1: En de laatste vrijdag van de maand.
0: Is our night vigil.
1: Hebben wij nachtwaken.
0: Each last Friday of the month.
1: Elke laatste vrijdag van de maand.
0: We have night vigil.
1: Hebben wij nachtwaken.
0: We pray all night.
1: En we bidden de hele nacht.
0: We begin from 10 in the evening.
1: We beginnen 10:00 avonds.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: And experience the power of God.
1: En ervaar de kracht van God.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: You can reach us.
1: U kunt ons bereiken.
0: On 06.
1: Op 06.
0: 84.
1: 84.
0: 55.
1: 55.
0: 13.
1: 13.
0: 94.
1: 94.
0: Come and join us.
1: Kom en doe mee met ons.
0: In all our weekly activities.
1: In al onze wekelijkse activiteiten.
0: Now is your appointed time.
1: Nu is het uw aangewezen tijd.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: To receive your blessings.
1: Om uw zegeningen te ontvangen.
0: You can watch our TV program.
1: U kunt ook kijken naar de tv-programma's.
0: Every Saturday.
1: Elke zaterdag.
0: 10 in the morning.
1: 10:00 morgen.
0: And every Sunday.
1: En elke zondag.
0: 9 in the evening.
1: 9:00 avond.
0: To experience more of God's manifestation power.
1: Om meer te ervaren van God zijn manifestatieskracht.
0: Come in our programs.
1: Kom naar onze programma's.
0: So you can participate physically.
1: Zodat u fysiek mee kan doen.
0: Experience what God is doing.
1: En kan ervaren wat God aan het doen is.
0: In our healing and deliverance ministries.
1: In onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: Beloved, I want to use this opportunity also.
1: Geliefde, ik wil ook gebruik maken van deze gelegenheid.
0: To request you to support the gospel.
1: Om u te vragen om het evangelie te ondersteunen.
0: Each of you can give.
1: En ieder van u kunt geven.
0: Whatever you decided in your heart.
1: Wat u besluit in uw hart om te doen.
0: To give for the gospel.
1: Om te geven voor het evangelie.
0: For God loves a cheerful giver.
1: Want God houdt van een blijmoedige gever.
0: Your generous gift today.
1: Uw vrijmoedige gave vandaag.
0: Will help new anointing ministries worldwide.
1: Die zal de new anointing ministries worldwide helpen.
0: Fulfill the God-given vision.
1: Om de God gegeven visie te vervullen.
0: Of reaching the world for Jesus Christ.
1: Om de wereld te bereiken voor Jezus Christus.
0: Beloved, if you would like to support our gospel.
1: Geliefde, als u het leuk vindt om onze evangelie te ondersteunen.
0: Make your donations to stick to new anointed ministries worldwide.
1: Maak dan uw donaties over aan de stichting New Anointing Ministries Worldwide.
0: Our account number is NAL.
1: Onze rekeningnummer is LNL
0: 58
1: ABNA
0: 08
1: 08
0: 00
1: 00
0: 67
1: 67
0: 01
1: 01
0: 08
1: 08
0: Our account number once again.
1: Nogmaals onze rekeningnummer.
0: NL
1: NL
0: 58
1: 58
0: ABNA
1: ABNA
0: 08
1: 08
0: 00
1: 00
0: 67
1: 06 7 01 01 08 08 08.
0: As you give.
1: En als u geeft.
0: Expect to receive from God.
1: Verwacht weer te ontvangen van God.
0: He is a great giver.
1: Want hij is de grote gever.
0: And a rewarder.
1: En hij is een beloner.
0: To everyone that gives to the gospel.
1: Voor een ieder die geeft voor het evangelie.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Today I have been ministering.
1: Vandaag ben ik aan het bedienen.
0: If you can believe.
1: Als u kunt geloven.
0: All things are possible.
1: Dat alle dingen mogelijk
0: to
1: zijn.
0: Him that believes.
1: Voor zij die geloven.
0: I want you to break loose.
1: Ik wil dat u zich losbreekt.
0: From every limitation.
1: Van alle beperkingen.
0: You have placed upon God.
1: Dat u op God gezet hebt.
0: And his power to flow.
1: En zijn kracht om te stromen.
0: In your life.
1: In uw leven.
0: In our healing and deliverance services.
1: In onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: Those things which seem to be hopeless.
1: Die dingen die hopeloos lijken.
0: And the impossible.
1: En niet mogelijk.
0: With a man.
1: Met de mens.
0: Are possible with God.
1: Die zijn wel mogelijk met God.
0: We are seeing mighty power of God.
1: Wij zien de machtige kracht van God.
0: In our ministry.
1: In onze bediening.
0: To heal people.
1: Om mensen te genezen.
0: With many type of sicknesses.
1: Met allerlei soorten ziektes.
0: And diseases.
1: En kwalen.
0: In our healing and deliverance service.
1: In onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: We see.
1: Zien wij.
0: God. Heal people.
1: Dat God mensen geneest.
0: Restore happiness.
1: Die herstelt blijdschap.
0: Restore confidence.
1: Die herstelt vertrouwen.
0: Give them peace.
1: Die geeft ze vrede.
0: Heal all kinds of diseases.
1: Die geneest allerlei soorten ziektes.
0: And make people normal again.
1: En maak mensen weer normaal.
0: We have experienced.
1: We hebben ervaren.
0: Brain cell healed.
1: Dat een hersencellen genezen zijn.
0: Paralyzed lips are made whole.
1: En dat verlamde lippen gezond worden.
0: Diseased kidneys.
1: En dat zieke nieren.
0: Restored to normal.
1: Weer hersteld zijn naar normaal.
0: Brain cancer.
1: En dat hersenkanker.
0: Liver cancer.
1: Leverkanker.
0: Different type of cancer.
1: Verschillende soorten kanker.
0: Have been healed.
1: Die zijn genezen.
0: There's nothing too hard for God to do.
1: Er is niets te moeilijk voor
0: cancer
1: God om te doen.
0: Cancer in the stomach.
1: Ook kanker in de maag.
0: We have experienced it healed.
1: We hebben ervaren dat het genezen is.
0: We testify these things.
1: En we hebben getuigd over deze
0: to
1: dingen.
0: To challenge those who say the power of God is not real.
1: Om diegenen uit te dagen die zeggen dat de kracht niet echt is.
0: So they can come and prove.
1: Zodat ze kunnen komen en het beproeven.
0: That the power of God.
1: Dat de kracht van God.
0: Is real.
1: Echt is.
0: And that all things are possible.
1: En dat alle dingen mogelijk zijn.
0: To him that they believe.
1: Voor zij die geloven.
0: Send this message.
1: Stuur deze boodschap.
0: To your friends.
1: Naar je vrienden.
0: Your family members.
1: Familieleden.
0: They will be encouraged.
1: Om bemoedigd te zijn.
0: They will rise up.
1: En ze zullen dan opgaan.
0: They will take their faith where they drop it.
1: En ze zullen hun geloof weer oppakken waar
0: they
1: ze het hebben laten liggen.
0: To seek God.
1: En ze zullen God beginnen te zoeken.
0: Believing that God is a prayer answering God.
1: En geloven dat hij God is die gebeden beantwoordt.
0: Believing that nothing is too hard for God to do.
1: En geloven dat niets te moeilijk is voor God om te doen.
0: Every child of God.
1: Elk kind van God.
0: Put your faith into action.
1: Zet uw geloof in actie.
0: Live and walk by faith.
1: Leef en wandel in geloof.
0: Make faith your way of life.
1: Maak geloof een manier van leven.
0: Stop doubting the power of God.
1: Stop met twijfelen aan de kracht van God.
0: Start believing.
1: En begin te geloven.
0: You will see the glory of God.
1: U zult de heerlijkheid van God zien.
0: Till this time next week.
1: Tot deze tijd volgende week.
0: Remain blessed.
1: En blijft u gezegend.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus. Ah.

0: Beloved,
1: Geliefde,
0: this is Pastor Emmanuel Uwarzi. The pastor of New Anointing Ministries Worldwide.
1: He's the pastor of the New Anointing Ministries Worldwide.
0: I want to use this very opportunity.
1: Ik wil gebruik maken van deze gelegenheid.
0: To invite all my wonderful listeners.
1: Om al mijn wonderbaarlijke luisteraars uit te nodigen.
0: To come to my meetings,
1: om te komen naar mijn bijeenkomst.
0: To have your personal experience,
1: om je persoonlijke ervaring te hebben.
0: Of the things you've been hearing over the radio,
1: over de dingen die u aan het horen bent op de radio.
0: I'm inviting you to my programs.
1: Ik nodig u uit naar mijn programma's.
0: Every Wednesday,
1: elke woensdag,
0: 7:30 in the evening,
1: om 7:30 PM.
0: Every Friday,
1: en elke vrijdag,
0: 7:30 in the evening,
1: om 7:30 PM.
0: In every Sunday,
1: en elke zondag,
0: 12 in the afternoon,
1: om 12:00 PM.
0: The place is Keienbergweg number 97.
1: Het adres is Keienbergweg nummer 97.
0: The postcode is 11.
1: En de postcode is
0: 11-01-GG. In Amsterdam Zuidoost.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: Is by the arena.
1: Is dicht bij de arena.
0: I will be glad to see each and every one of you.
1: Ik zal blij zijn om een ieder van u te zien.
0: And I will pray for you.
1: En ik zal voor u bidden.
0: And I'll prophesize into your life.
1: En ik zal profeteren in uw leven.

Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

0: tankstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek een loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there? Je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB.

8840-468803 NL 70 SNSB.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Tegen een dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzelsana melis winkri. Dapper yuka fin alla sandisayap van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na kazavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronte uit Ghana. Ampeng, dat na groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Yumsabi, dat no-no there, je arki radio.

Hier volgt een familiebericht. In verband met het heengaan van Jane Irene van Amt. Namens de familie Arends en de familie van Amt. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend. Jane was geboren op 16 augustus 1956 en is heengegaan op 23 augustus 2026 in de leeftijd van 70 jaar. De plechtigheid voor de begrafenis van Jane zal plaatsvinden op donderdag 3 september om 12:30 in de aula van de Zuiderbegraafplaats aan de Slinge nummer 50 in Rotterdam-Zuid. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en samen zijn in de aula op de begraafplaats. Jane was zus van Florian, Siegfried, Ronnie, Godfried, Juanita, Harvey en Werner. Jane was moeder van Gabriella. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Jane en wens hun heel veel sterkte.

0: Suriname, amore sweet kondre vgrondapu. Ik hou van Suriname.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio De Leon, meeswinger van de maand september. Gwels met Rekkerewa Piai.
3: Atusi, Capodanno coi bergate. Che bocce mago irame, iroko akana no warere malo. Urano da papolo yasaga komaro.

0: Kamako!
1: You sabi that no no de ye arki Radio de Leon. Top mooi DDC. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar arki radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

met dat alles maar een beetje uit die Alfons Willingen. En we hopen dat je weet aan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey. Want nou een ding belangrijk zijn is dat we van Odu. Dat we een abo eentje sting. We kan takken overal. Nou als man kan takken. Hey, we stop you of zo. We abo eentje zijn en dat belangrijk in de communicatie.

0: En zoals u hoort, beste luisteraars, zijn we weer live hier in de uitzending bij Salto. U luistert naar Radio De Leon, Caribbean FM. We zitten in de nieuwe studio van Salto en onze eerste gasten, dat is natuurlijk een primeur. Die heb ik al klaar zitten in de studio. En ik ga kijken of ik ze allemaal even aan het woord kan laten. Ik zet de microfoons open en ik kijk even naar de dame. Oh. Heb ik de dame aan de lijn? Klopt het?
1: Ja hoor.
0: Je mag even zeggen wie je bent hoor.
1: Ja, Fosim Godom, mijn takijne mijn taal. Fosim Godom, mijn wani Bali ahi Europa konde wan shichodi. Amide kai norma sante fu sanan konde. Mimma na Marta Lampu, mipane na komisante, en mimma konde na fusambe dumi, mipa konde na fugodolo. Ja.
0: Wow. Oké dan, een hele mond vol. Mino mata katongo selek pa je takera.
1: Ja, na swa dekava.
0: Gran tangi wa takso meteen gomoro fara, a bigi man sans dona i se isuma na you, brada.
2: Mina Ruben Stoffi Muringen.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Oké, okay, we gaan zo meteen een actie want to questions actie. En Sumana Abrarasans doen tegenover jou.
3: Carlos Aaron.
0: Onze Carlos Aaron.
3: Onze Carlos Aaron, ja.
0: ook Aquaba, welkom in de uitzending. En die brada die naast jou zit, Carlos.
4: Mina Alfred Ruimwijk.
0: Alfred Ruimwijk.
4: Ja. Kade aning ik weet klink op zo Holland, maar die denkt dat je ook hoe nou een biertje ja ook te nemen.
0: Klopt.
4: Mooi zo.
0: Oké, en u eto ambrada dat in de studio, sumana u brada?
5: Ja, mina Ferdinand Jane, alias Pila, mijn artiestennaam na Pila.
0: Mooi man.
5: Mijn man af Coroni, Johanna Helena Plato.
0: Oké.
5: En mijn pa. Bij de Gerrit Charles Jane. Dus minaf Coroni.
0: Minaf Coroni?
5: Ja.
0: Oké, mooi man. Want toen voelde ik dat ik sumana jumara, sumana jupa.
5: Ja.
0: Maar we actie, want toen zijn niet eten.
5: Ja.
0: Even voor de luisteraars. Luisteraars, we hebben deze speciale gasten in de studio. Omdat er iets heel bijzonders gaat gebeuren in Nederland. Deze mensen in de studio gaan Nederland op zijn kop zetten. Echt waar, de komende tijd, daar ga ik over praten met hun. Maar even terug naar de studiogasten. Want, dinosaptaka vraag die zo komen, begin aan Norma. Norma, verteer de radio, arkibraden en arkisisa, soort ogri je bent doen als er lang die bent ching. Die heren kunnen zich alvast voorbereiden. Maar die ben ching, hè? Dus ano die ben de wan dame. Is dat de ching dat je doet alle ogli toch? Je voet de maya, je voet de awara, isabi.
1: Iya. Dus anga misabim be lopi, mi lopi wan sani altijd. Maar die kom ik hier wel, mijn Spanje is om melk. Dus altijd be. Efu melk blasja inya kasi ni dat na norma sante anga wang. Wang snoep de be meke fosi, mami aishen fufu somo de be kailonka.
0: Ja.
1: Ja, dus okay. Damipa belo be bayen po chai ni dressoir, attende na deus. Da altei te misheng, ja, me belo be go fufu e teke des da. Dus isabe pikin te denki taki yo teke wang. Bakada te ibiginya me shitake asanye shuti baka yo teke te fte shitake gadwa pake leigi ma ye gono mo desna de kwa ide mo fu
0: moi asan smiti fu tak desan disi tok ma kune denki desan san disi mora Stoffi sot ogri you me do
2: mino ogri no iche
0: no alas ma be ogri inter
2: no ma mino be ogri bebe da moro leaf boy
0: ay
2: Ivo Santo
0: chago
2: enogo ogri samisap. Me kan herinner me ete na a baby melk.
0: Mm-hmm.
2: Zij je teken na baby kan. Mm-hmm. Aba om tien schep.
0: Ai.
2: In den de je teken. Nee, je vervoering en poten niet aan je wat bij sweetie?
0: Hé, hey, met ik mis nu ook te jaren, met
2: oké, dus aan nog meer wat bedoel. Dus dat die en ook met Saliabi in den beerti, je hebt een jaar in Penoans, maar nee, gewoon aan mijn zijt aan dat ik is lekker maar nog lobby ching. Mama, op de morgen mooi vroeg toe. Dat ben jari. Dus dan. Aso begoran panere den frukto in na majari tano de.
0: Herkenbaar, herkenbaar.
2: Ja toch?
0: Mooi man, mooi man. Grand tangi. Carlos.
5: Ja, ja.
0: Carlos,
5: ja.
0: Du ogri? Da ben de pchi.
5: Gevaarlijk.
0: Spitko.
5: Ja, mi wel jongen ogri boyere. Mi wel ook piti. Mi wel ook piti. In a birti, pe mi betang, no one den birti sma no bewan de pchi in peri nangami. Omdat mi be agressie.
0: Is ibe fon alas ma?
5: Mi be fon alas man.
0: Maar nooit wa man voor mi?
5: Nog nooit. Mina sabi ma mi be. Mi apon aparte krachti. Mina sabi era ma. Vanaf mi de pchin boy. Mi apon aparte krachti. Mi en mi necha krachti. Te mi de normal. Te mi atibron. Dan mi apon wa aparte krachti. Maar den birtis ma mi. Pen be gorodape. Ta men gastrat. Be den hogri birti. Den boy dape no be mag plein nga mi. Omdat hij. De ma bevindt dat alasan voor mij eindig in fiti. We beginnen pre boom boom, maar alasan eindig na fiti. A enige passie, te de man bij Abmi van Nodu na te bijvoorbeeld, a birti voor nu ego fiti, na de man voor een plein van 12 mei, of de go fiti na de man voor de boerboiti, dat de meidje amigo, want de man saptak een mos loop ding.
6: Zo?
5: Ja, ube, fossie, ube fiti. Birti hoe we feti toch?
0: Ja, klopt.
5: De man sap tak ik want een boerja kon peto feti. Dat de meid chamigo. En dat de man sap tak me don mina sabi fa feti do begin na na samsa.
0: Je chago gelijk.
5: En atrap is ook toen we op een groep, op de drie man, dan te bakan na, dat we waka, na zorgen op her, zorgen op we waka. Dat we luku, sot bon, ap vroeg toe. Maar uno be voor we waren geen inbrekers hoor, maar we be voor de vrucht toe dat we gozeerd ding.
0: Oh ja.
5: Dat is zo echt. Dus dan we wakken alle de biertje. Dat ik, hey, abon dis, boom. Mie kan u mie eten. Wanneer die, maar mie tu vrouw dat we de tapo haar soort fietsen wat door de trapper. Maar fietsen no be a bagage drager, dus we be make two step ding. Da, awa ma etrap atrawa, ik nam nek baka. Da u reep sa wa presi, da u si tak bigado. Dus maar die is langa ching. If you see that ching. Dan meteen. Meteen. Meteen. Meteen. Meteen.
0: Je denkt dat er nog je lafo is.
5: Meteen. Meteen. Meteen. Yogo kapa ching. Dan. Mijn wacht is aan de fiets. Maar dan. Ik ben zo dat ik Amazon heb de ching. Amehorwachti net die gizet je. Dus hij zei, mijn kibra dan go, ik heb een eerste je. Pap! Bier, waaah! Mami, dat je eten zo, dat je bier is, ik weet dat ik niet.
0: Je liep een brader naar ben.
5: Ik weet wat, ik was van mijn baard, ik weet nog nooit kreeg toch. Mijn bier is, ik weet dat ik niet. Mijn bier is, ik weet dat ik niet. Mijn kibra dan best nog zo danig.
6: Tje.
5: Dat, ama lom mit a fiets. No? Ama ta kalos wat die ik wel liep mee. Tje. Dan mi brok af hart even van fiets. Dan man na ta pas pep. En toen door ozo. A her ouro den ama baka.
0: En nou, mooi ogri u bendo.
5: Ja, maar a her ouro den ama baka. Van de paten dat die. Atang no ma kalos une gomoro.
0: Mooi man, mooi man.
5: Dat uno, vanaf wat in dat uno go voor des ma prof.
0: Mooi, mooi, mooi. Het zal een keer verkeerd gaan.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
5: Precies.
0: Ja. Oké, Brada Runwijk.
7: Ja, ja.
0: Hier, mooi Torik Basana, you ogri?
7: Me, om eerlijk te zijn, mi no ben ogri. Mi ben nieuwsgierig. En wat verschil dit toch, ogri, daarna, hoe jompos masko to go kade, hoe pikis ma frok to ma. Nieuwsgierigheid, mi bewak ik mop of osso. Weet je, want dat kan ik gewoon naar zijn haar, mi was absent.
0: Hoe
7: ben
0: je die bewak ik mop of osso?
7: Nou, vanaf denk 11 jaar, ik kan dat ik gewoon dan ben mop of osso. Maar trek op naar wat toe.
0: Ik kan nog bij doen niks.
7: Nou, luku, desma be uroko. Mm-hmm. Desma be gwa uroko en dan imus den takte ina ina te. Sa desma da uroko of de, denodoro oso ete dan sane seti gewoon.
0: Oké. Okay. Mooi man, dus je bent de wat man zijn bij de nieuwsgierig.
7: Ja, nieuwsgierig gewoon. En het ook ogri.
0: Nee, dat is zeker, want daarnet stof ik taki. Mino ben de ogri, maar plotseling 2, 3, ogri kan komen.
7: Ik denk dat de zijn makkar kon zijn normale dingen, want je geeft aan ook de taki je dwing. Dus ook taki rijstmeelbori, een mooi merkje. Weet je, heel scherpe taki.
0: Is dat je bent doen?
7: Ja, dat is allemaal wel lees. En dat is wel lees.
0: Mooi man, mooi man. Dan mogen we naar brada Pila.
7: Pila.
0: Pila. Je hebt je goed kunnen voorbereiden.
5: Mina ben ook die ook toe.
0: Ja, dat was aan dat.
5: Mina ben ook die ook toe. Maar in het principe, mi betami ouderlijk. Te doen aan ni, dan is dat alaf den bigi wang en let het op den ching voor a heer passi.
0: Zot passi abende.
5: Ifram zieke, Ifram zieke zullen we. Ifram. Dan ouders lopen voor je morgen, maar de chief de ouders, den boy, den zonen, dan de dochters, de kotjes change.
0: Ho!
5: Ja, dan. Ulukasan wampis, want ik bij haar tito. Dan. We looten den watapa ukuta, we go in a taya. We go in a taya, dan we bongstel te den, te den, sorry, bongstel te den. Dat is de subsumato, de den, na Yorka, die in a taya of zo. Maar op een gegeven moment, want deze tak als teren me poet ataya dat de kolok dat de chi uno. Dat de kot wala wala ching. Dan moet ik gewoon tradiel. Dan. U di kwa olo, u di kwa wan pacha, dan pot wan ti, dan tapa ti na nga santi. Dus, you say ko we hard, you throw we. Alles besef we hard, you throw men is af sumaning. Dus dat nou afding. Top standi item.
0: Mooi ogri, mooi ogri, mooi man. Mooi man.
2: Ti to be pota. A portmoni.
5: Oké.
2: Okay. Te was sakateke. Da portmoni hardwe.
0: Oh ja.
2: Ja. Ja.
0: Maar als ons wist het toch van wij tak de ogri voor
1: ons. Mooi
0: man, mooi man. Beste luisteraars, nogmaals. Ik heb hier een aantal bijzondere gasten in de studio. En het heeft allemaal te maken met de tour die gaat plaatsvinden door Nederland. Nax, ik weet niet hoe de titel heet. Norma, je hebt me precies. We gaan met jou beginnen. Wat is de titel van de tour?
1: Zo. So.
0: Of hoe die tour heet, want ik hoor Nax.
1: No.
5: 30 jaar.
1: Ja, 30 jaar.
0: Oké.
1: Ja, 30 jaar.
0: En Norma, Nax. Hoe komt het dat jij de enige prinses bent tussen al deze heren?
5: Mooie vraag.
1: Ja, ja, tje.
5: Daardoor ook.
1: We na Swalibi de Kaba, maar het is tegen een persie. Na Fawansma ontvang je. Dan je me kego bakata lezen. Yeah, and Demaya, yeah, my boy taki noti fooding. Yeah, aliteke faitake aliteke wa princess. Tianganu, we see an auguase fifasimo, matoku me hope taki, asa de wang ta fasi bika lali sinaija se fifasi, ma solanga a lobby de, dus da a respect, da augo. Ja.
0: Dat nam ook belangrijk, Sadi. Alles pikkie.
1: Alles pikkie. Ja.
0: En Norma, even voor de luisteraars, want jullie na een zangeres, maar te je zingen. Vaar je en meka san zo op het podium. A her is king, is ik. A derlijk bonjo no de naast king.
1: Ja, dat is me denk ik nou een gave gewoon. Ja, na zo'n geboren is speaking thing. Ja, ja, ja.
0: Mooi man, mooi man, mooi man.
1: Ja,
0: en voor de luisteraars, Norma is de dame die kaka tjen tjen, hè?
1: Ja, mde.
0: Ja, zou ik dat dat die?
1: Kaka yubaka. Ja, dus eigenlijk asani apoku kwam hij wel, maar aleteke manenge anga uman piking asande na wan tofsani, kande yuke wan umasma, kande teye pasa wan pesi. De wan manenge o gafa yu.
0: Gafa?
1: Ja, gafa. Dus kan de ataki, hey, imo fumo iso bijvoorbeeld. Well, no. Dus kan de abi manenge sang okosi, ma deide wel, me beloki taki adeide diabe kosi mi, na gafa de be gafa mtaki, na umaya baka kakaso. En da apoku sefi kakayu baka, sefi akong abigin aini wan masini boto. Dus mi rei aino wantap de poku ekwai ala fasi. Mi poku ekwami dor problem tu. Mm-hmm. Ik heb een zo'n gezelligheid, maar mooi voel dat het probleem is dat ik ook een kwaaien. Maar soms toe met jou een beetje toe, is dat je je kan de winter waai, dat me je een sting, kan de ik was mij zingen, maar na samen zingen, maar na vaak poko mokong ayu ede. Dus dat me jij nja masini boto dat me je a chen chen chen. En da baka dati dam kokwa foto an natapsi mi kweki ma dal ala den dati ekwete. Dus da dimi kon a foto da mi jay nu an kamba walisi da apoku kon eh taki. Dus dati ana dus apoku kakai baka ano kon fo selifasi. Dus akwami eke wang ya na wa yeye chayenko. So. Dus da mi go denki apisitori fu amang sa betai gimi. Dus na so ap miko foroming kong miye asteng ayo me bali wodi. Na so akong ne apoku emeke fute akaba. So mi konche apoku kwado.
0: Wow.
1: Ja.
0: Wow. Ja. Dus eigenlijk aan de zomer, je knapt op het podium. Aan de zomer, je zingt.
1: Nee, nee.
0: Want je tjaieje tori kon ook toe inen.
1: Ja, ik kon aan je.
0: Je spreekt hier, hè? Mooi man.
1: Artist. Ja,
0: ja. Ja, luisteraars, die mooie stem die u hoort, dat is van Norma. En Norma doet mee met de tour van Nax, dwars door Nederland. En ik denk dat iedereen dat zal meemaken. Brada Stoffi.
2: Ja.
0: Kun jij even voor de luisteraars, want je hebt gezongen in diverse groepen. Even voor de luisteraars, welke groepen heb je gezongen? En zometeen wil ik je vragen om iets te vertellen over die NAX-tour door Nederland.
2: Zo, ik denk dat ik met de tweede vraag begin.
0: Mm-hmm.
2: Deze NAX-tour, 30 jaar NAX Kawina Kaseko Loco in concert. In concert. We gaan de theaters in. Ja, dit jaar is het jubileumjaar van NAX Kaseko Loco. Want vorig jaar waren we 30 jaar. Maar we vieren het dit jaar. En mag ik gelijk gebruik maken van de gelegenheid om door te geven de theaters waar de activiteiten plaats gaan vinden.
0: Niet de theaters, maar wel de plaatsen. Want om de voorzichtig gaan reclame toch. Precies. Alles aan die. Dus de principe nachts o trio op.
2: Oh, de impressie.
0: Ja, bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en overige informatie volgt. Maar nu ik ga de impressie nemen.
2: Hey. Oké. Rotterdam, dat na 6 september.
0: Mm-hmm.
2: 10 september Arnhem.
0: Mm-hmm.
2: 13 september Amsterdam, 14 september Utrecht en 20 september Den Haag.
0: Zo weinig?
2: 5 hebben we.
0: Weinig, ja, want ik weet uit ervaring dat mensen altijd een tweede keer willen gaan.
2: Ja, dan moeten ze gebruik maken van die andere plaatsen.
0: Stoffie, je weet het maar moeilijk, want look, if Amsterdam kiest een show,
2: ja,
0: dan Rotterdam ook kiest een show, dan ja, is het voor de Rotterdammers. Maar if Amsterdam was je een show, is het niet mogelijk dat Amsterdam ik kies voor een tweede show?
2: Nee, ik weet dat daar kan ik geen antwoord op geven, omdat dan anomie is het apistoor.
0: Oké.
2: Je begrijpt.
0: Mooi man.
2: En voor Kontapa, eerste vraag, wie soort formaties mi pre?
0: Ja, heel belangrijk.
2: Ja, mi pre want to formaties. Ik ben begonnen bij Sabidiri. Mm-hmm. Daarna Kulturu, Kavina en Drong. Ondro Winti Kampu.
0: Oké.
2: Okay. Daar ben ik begin. En van daaruit, dan ben ik naar Sukursani. En van Sukursani uit, dan, ja, mijn play want to bench en zitten bijvoorbeeld Onderling, een Sensation. En dan ben ik kom Fado naar Nax Kaseko Kawina Loco.
0: Nax Kaseko Kawina Loco.
2: Ja, okay. En daar gaat de tour om.
0: Mooi man. Mooi. En heb je nooit als gast opgetreden met bijvoorbeeld Limbo Kawina Band?
2: Ja.
6: U zag zo maar naar Lembo, toch? Ja, Lembo, Lembo naar mijn pa, toch? Mijn pa ben op recht Lembo op.
2: Ja, klopt, klopt. Ik ben hier een vakkeel. Ik heb met verschillende groepen opgetreden. Okay. Dat is sowieso als zanger, word je uitgenodigd voor doe een sessie. Na een muziekformaties.
6: Mooi,
2: dus ik heb met Limbo gedaan. Ik heb met Time Out gedaan. Ik heb een keertje met Sabaku gedaan.
6: Oké dan.
2: Ja.
6: Mooi.
2: Ja. Ik ken ze niet allemaal zo uit het hoofd.
6: Mooi man. Dan mag ik wel naar Aaron Nono daar. Meneer Aaron.
5: Ja, ja.
6: Ja. Wat is aan de microfoon? Is dat want toen zanger, ik denk dat jullie nou de ook. Is dat als zanger zingen?
5: Ja.
6: Dan had je denk nou een wind die dit op de man.
5: En dat is wat.
6: Dus je zingen, dan leg de mensen uit hoe dat komt.
5: Ik kan het niet uitleggen. Is dat aan de aan voor muziek? Als aan een moment te ieder dapper. Ik moet er iets maar bepaalde zijn die niet brief me. Tenminste, dan moet ik gewoon minder zingen. En vanaf mijn grokon, mijn best op zelf dat met zingen. Ja? Tenminste, dan moet ik minder zingen. Gewoon in mijn vrije tijd, minder zingen. Maar zingen in mijn ede. In mijn ede, of mijn neuria. Samiwan bereik naar bijvoorbeeld bepaalde zingen. Na in mijn ede met zingen. En des maasai tang aan mij in Oso, sabi. Ik nou jaren me zingen makkelijk. Heb je jaren me zingen one day, dan kan je me met plezier gewoon dat me zingen. Maar heb je me bezig met een nummer, me ne zingen, na in me ede me zingen. En nooit me schrijf van poko ook toe. Me aladeen poko me componer in me ede.
6: Wacht die. Dus steek naar dat podium, steek naar bakken aan microfoon. Dan pas de tekst ik kan je ede.
5: Nee, dus loko. Te me dena also, in me ede me repeteer.
6: Oh, op die manier.
5: In mijn ede. Ja, en kotaki miki zo'n vieri. En aan moeilijk me antwoorden met zingen in op mijn telefoon. En aan de hand van zingen, tot op mijn telefoon. Met Gomorro Vara.
6: Mooi man. Ik heb jou en Stoffie al een keer meegemaakt. En dan met dat jongen. Eigenlijk, de man die zich schreef naar Makandra, want de man begreep Makandra van de man moest tjara poko kong. Sana a code tussen jou en Stoffie.
5: Oké. A code tussen mij en Stoffie, na lobby en Trobi.
6: Trobi?
5: Lekwa wamang nang wapro ede in oso, apro ne lopansani, amane lopansani, derigeri kruto, maar uiteindelijk a gevecht is om hoger op te komen. A kritiek is om hoger op te komen. Dus a lobby sande, a nou wansan po manga Stoffie, nou wansan po unu naksman. En di minanga Stoffie kondoro na Europa, dan ushitaki bepaalde man ja nabeng. Efi no de wan nakser ino man sab afiri sa u abgi Makandra.
6: Ja, he.
5: Je begrijp? Dus te minanga Stoffie de jaso, da man e denk itak, ey, unu man sonder usrefi, ma ano dati. Vanaf te iku ina organisasi dape, yo kis, yo ler, lobby, Makandra. Daarom maak ik de man bij Juno workshop. Op confidence building, team building, al dat soort van dat. Hoe om te gaan met je populariteit. Isabito, hoe om te gaan met je fans. Al dat soort dat. Dus, te is je minanga Stoffie en play apoku. Onaf luku Makandra. Als Kimbo Wigeng Wang, de ama e begrijp me. En lekwa pila nanga Ali, dus dami se Norma serf kong en inserf shetak, te ude in a band unaf luku Makandra, we voelen elkaar aan. Dat is het muziek inaf ebar jasma of wenking. Asma e firi tak ey, afasfa amali se singe o abra nu, o abra. Je verstaan toch?
6: Ja, ja.
5: En eenmaal metaki da metak go direct in wa hit, in mi libi, a eerste band sa mi singe gi, bij de Aisasi en baka Aisasi dan mi vandoen na Nax.
6: Wow.
5: Ja, en nu, mijn libi in Nederland, mijn naam Stoffie, hoe op een groep jazo, Kotis King, ja, en dat neem.
6: Mooi man, mooi man.
5: Ja.
6: Maar pot op kleine intermezzo, even, dat we Gomorro Vara. Luisteraars, ik praat dus hier met een aantal Surinaamse giganten, die Nederland op zijn kop zullen zetten. Norma, Stoffie, Carlos, Ruimwijk en Pila. We komen zo bij u terug.

0: in de studio de giganten van Suriname. Carlos, Stoffi, Norma, Pila en de heer Ruimwijk. Even kijken, zijn jullie er nog, heren en dames?
1: Jawel,
2: ja, we zijn er nog.
0: Oké. Mooi man. Ik ga even naar meneer Ruimwijk. Want wat is jouw bijdrage in deze fantastische tour die eraan zit te komen?
3: Om eerlijk te zijn, bijna mijn bewaar begin in feite van mijn kom in een soort muziek staan. Want in feite waren deze dingen niet een interessant voor mij hè, toen, die ik ervoor kwam. Toch? Dan vanaf Kutaki, wanneer je opkomt dat jonge man zelf gewoon, je kan struipen of zo, Kutaki, je kan tamtje laten straten. Weet je, dus vanaf het moment dat je ziet gewoon bij Archie bepaalde sani, vooral tegen man bij oefen, Sopiang, toch? Deze soort band dat hij dan mee ziet bij Archie, weet je, dus uiteindelijk, mee wel op dat zijn die harmonisch mooi, toch? Maar dan, mee go onderzoek dat lukus om, zomaar, ik had toch even een mooie kleur in een heel harmonica, toch? En dan mee kon, zodoende mee kon op interesse, ja, Sani, echt. Mi kom fige fier san koutak yeye tjaren ko ook to mi begin na kwa bangi. Dat was toen ek kawina minasab ef tramandes di begin dat direk kase kom. Maar mi begin na kawina.
0: Mm-hmm.
3: Dus asane had mi arretem to.
0: Yeah.
3: Dus dat bige kwa bangi. En ek had in mij gewoon misschien die stem al gewoon voor bekawara twee. A tweede stem, weet je. Natuurlijk me hoorde ook to de tra partij, maar a twee me bevind dat je na één kleur aan je zijn leuk.
0: Ja, hè? A sting.
3: Ja, a sting. Weet je, dus, en ik had het. Dus dan, zodoende, me begin op echt interesse, ja, staan in me kon de, als het ware, piki band voor zien. En me go play a tap zien. Maar dat ben je ook to cultuur, wint die band ook to. Maar toch, het drape ik me kan, je wat je bijdragen naar een kutaka kleur. Toch vast en goed. Dus zodoende als dan kom begin dat hoe vorm wat band drapen in de buurt. Heb je de eerste mooie wana dat je maar wat takio ook al hit wat had gedaan. Dus hoe
0: doe
3: je? Je weet je wat dat toen als dan voor mooie wana bij de ook toe. Heet Zani. Dus daar je moest denken en dan change. Uiteindelijk ook een beetje op een vastening dat de familie. Dat de familie uit. En Stoffie Sabi. Want dat de familie, dat ube, als het ware, ube betel naar wat toe ben drapen in haar buurt. Sabi Diri. Dus dat. Dus als dat ben, je grijpt ook. Als dat ben hot toen. Ja, dus dat drapen me begin. Uiteindelijk me condoro. Ook toen mijn pleeptje zo jitam gaat 92 naar Glenn Snow, Roberto Willems werd dit toen ook toe drapen. Oké, afstand dat nog wat ik echt was timper. Weet je? Maar die dat drapen nog leuk, mijn vader automatisch naar Naxere uiteindelijk. Toch? Waar man bij een pressie drapen, wat is pressie als het ware. Maar ik heb wel liever pressie toen zie. En dan, maar bij kwam man. Toch zou ik aan Lukuluka presie man. Dus dat, zodoende, dan heb ik dat data sharing. Dan mi ben vallen drapen, maar dan, mi denk dat je vanaf het moment dat hij die manier is, dat je een kleur ja zo, de nice. Toch? Dan denk ik, mi ben mak plein naar de man. En zo, als dan begin.
0: Mooi man.
3: Dat ik met Nax, nu zitten we al op 28 jaar.
0: Wow.
3: Dat met die Nax.
0: Geweldig. Mooi ja, Tori, man.
3: Ja.
0: Mooi Tori. Brana Pila. U bent er toch nog?
1: Ja.
0: En Sana, je bijdrage te wetaki over Atourdisi. Heb je ook iets wat je wil meegeven uit het verleden? Van Judo Doro, Jasono, na Nax?
1: Van Judo Doro, in Nax of Jasono, na Nax, na Tapatour.
0: Nee, je hebt ook een carrière, toch? Je bent ooit ook begonnen.
2: Okay.
0: En uiteindelijk Idoro nog naar okay. een tour.
2: Voor begin, poko muziek nou een deel voor mijn Libi.
0: Oké dan.
2: Nou een deel gewoon voor mijn Libi. Sinds jong boy met playpoko ba. Ik ben altijd nieuwsgierig voor playpoko. Ik ben altijd naar de Bigiwang. Ik ben naar Alibi die een band, dat is familie. Ik ben aan Malaga, dat is familie, we play samen. Toen ben ik dat in dat familie daar ben geloofd. Ik ben Bigiwang toch, Carlos, ik ben plek die Aysa zit toen. Sophie ben plek die Sukursani, dat ik ben Borogo tegen play. Dat ben ik ook Arki van de meidwen. Dus ik ben op Tangano, hè. De man is altijd de one. Power die uno in Alibi.
0: Ja, ja. Zeker weten.
2: Dus dat wil ik ook archief van de mij, perform van de mij, de man Corde, Aysasi, zowel Sukusani. Daarom ik mijn man, die Carlos Toffi, akkoord naar. Akkoord nice altijd, omdat. Ute kapus voor de man. Voor dat familie, dan. Miko in Nax. En die Miko in Nax, mijn bewaker is naar de man. Angelo BDS, dat is dan. Bewaker naar de man. Me volgas ta me praxer a didi mora isiri minok mo po dap jamoro ya dus mi langa forberede mi bego mi tak a didi mora isiri era Angelo vanaf no yo bige kor mi tak ai ano no me wakti a erste lisi de man tak uno ufen wo play one play da bede wan 20 jaar da Ivan Willem sarok bede te yere Ivan pila yo singi ti de mi tak ai mo singi dam singi ana de me look you in you ai ala den de. Dus vanaf AD dat hij hebben de bingo.
0: Wauw.
2: Bingo. Dus zonder dat ik oefen, we beginnen bij direct.
0: Want ik ben te klerikba.
2: Ik ben te klerikba. En ik ben abbasan in mikba. Dus wie is ook te abokom, ik ben lekker in direct. Snap je? Dus zo, ik kon tjare wakka in naks. Ten aan nou. Ik kon een lijst op tour, maar ik kon theater, concert.
0: Mooi man.
2: Nangan naks kaseko karinaleko. En we gaan ervoor.
0: Mooi man.
2: Ja.
0: Grand tangi, brada Pila.
2: Yes.
0: Norma,
4: ja,
0: hoe moeten wij die show zien? Wat zijn de onderdelen in die show? Want meneer de man, ik moet uit diverse groepen. Gaan jullie alleen maar muziek maken van Nax, Kaseko, Kawina Loco? Of halen jullie ook een nummertje van Aysasi, van Sukursani? Hoe ziet het eruit?
5: Laat me hierop antwoord geven.
0: Hey, oh, brada Sophie, ja.
5: Ja. En de bedoeling is dat we helemaal teruggaan in het verleden vanaf het begin van Nax Kaseko Kawina Loco. Nax is begonnen, dus de band is begonnen met Kaseko muziek. Daar speelde ze voor jaren zo en meer Winti Prees. Ik was er nog niet bij. Dat was in het jaar 1995 heb ik het Carlos.
2: Ja.
5: 1995.
2: Maar in principe, Ruben, hoef je niet in details te gaan. Die mensen moeten komen. Ze moeten naar die shows komen.
5: Ja, maar met mijn brokken even.
2: Ah, ik kan brokken, maar lukken, dat is spannend morgen, mi vind ik. Mi vind dat lukken.
5: Nee, me vertel over het begin voor vandaag.
2: Oké.
5: Okay. Ik verstaan, maar in details.
2: Unogo.
5: Minego.
0: Okay. De mensen moeten komen genieten.
5: De mensen moeten komen genieten.
0: Okay, dan.
5: En wat wij gaan presenteren is wat ze 30 jaar lang niet meer hebben meegemaakt.
0: Okay, dan. Yes.
5: Dus we gaan helemaal terug in de tijd.
4: Yes.
5: De tijd van
2: toen.
5: Sunrise. En noem maar op, Carlos, help me.
2: Bakajari. Royal.
5: Imperium.
2: Calvin College.
5: Dus die tijd. En ik weet dat bepaalde mensen nu al een bepaald leeftijd hebben bereikt. Maar ze kunnen zich dat nog steeds herinneren.
4: Ja.
5: Isabi? Dus ik verwacht ook die ouderen en de jongeren.
4: Yes.
5: Want de jongeren, zij moeten het overnemen van de ouderen.
0: Okay. Ja. Dus eigenlijk naar nostalgie, Tori, we takken jou.
5: Waarom dat dan? Dat mijn probleem leg je uit. Naar nostalgie, we go.
0: Oké dan.
5: Ik raad je dus, maar als die mensen echt meer willen weten, want het is muziek en een verhaal. Dus wanneer je naar huis gaat, ga je met een bagage naar huis. Want Iera, Tori, era ontstaan, era van Pukudat, Mopo, era sa Stoffi Bedu, era sa Katje Bedu, Pila Ali Norma. Allemaal hebben ze een verhaal. Peter Wolf heeft zijn verhaal, Angelo heeft zijn verhaal. Dus je komt niet gewoon zitten.
0: Je komt genieten.
5: Je komt genieten en je mag je benen ook losgooien.
0: Dus het is niet een soort theater. Het is een ruimte waarin je kunt zitten, maar waar podium er ook toe kan dansen.
5: You name it. Je mag op je plek dansen. Er is geen dansvloer waar je kan gaan om te dansen, want het is theater. Maar meestal, uit ervaring, want wij hebben vaak theater gedaan, Carlos en ik. Dus op een gegeven moment, dus mij op het dansen, heer, alles mij op het nappen dansen. Ja, en de mensen leven mee met de muziek.
0: Mooi man, mooi
5: en
0: man.
5: En zo wil ik het ook weer hebben. Met dit wat we gaan presenteren. Met des, maar de mensen moeten losgaan.
0: Ja. Geweldig, geweldig.
5: En ze krijgen waard voor hun geld.
0: Mooi man, mooi man.
4: En vergis je niet. Niet iedereen wil naar een dansie, een paai dansie gaan.
0: Mm-hmm.
4: Ja, bepaalde mensen kiezen ervoor om gewoon naar een show te gaan, een theater. Want ook aan alles maar op dansen. Soms maar, alles maar even beleven aan muziek naar de invasie.
0: Ze willen zitten en genieten en kijken.
4: Als maar aan dansen, als maar aan kota kan worden. Adisie, uiteindelijk gingen ze maar zijn en luister, kans doen, tap niet gemak. Ja, toch, want ik wil een paar dansen, dan is het gritty, maar soms maar aan dat. Begrijp je? En soms maar door de roko ook toe, de man tak, hé, moet gewoon een paar dansen, dan tamara mim gua roko.
0: Ja,
4: en meestal bij in een theater of bij een theater, als aan het begin koopt dat je 6 euro of 7 euro. En 10 uur, 11 uur ben je al thuis, lig je al lekker thuis. Begrijp je? Dus van hieruit, met elkaar alle dansen man taki. Dus massa no make naks nooit mee. Nanga de wang sang etan geniet voor naks.
6: Mm-hmm.
4: Ik roep jullie op. Bij deze meteen taki, je krijgt waar voor je geld.
0: En ook de mensen die naks heel lang niet hebben meegemaakt.
4: Meegemaakt. En de mensen die naks ook niet kennen.
0: Ja.
4: Kom kennis maken met naks.
0: Mooi man, mooi man. We gaan naar het einde toe. We gaan naar het einde toe. Norma, jij wilde nog even wat zeggen?
6: Zo, nou, wan pisi pembo, wan taki taki de man fumia. Dus, nou, wan poku mi denki na yon kosje e singen. Taki a lobby fumia nga wibaya ana ikabo. Pou, pou, pou, pou. Dus meke den sama ko genit fumia nga mi lobby naks den. Kai mi nolu, mi kai de loko.
0: Mooi man, mooi man.
6: Mooi man. Mooi man.
0: Mogi, alles maar even een occasie. Het is een minuut. Stoffie, je collega laatste. Een occasie voor dat het was aan die zei wat tekenis, maar zei arki. Maar begin naar de pila.
2: Wel, alles maar zei arki toch. Kunnen we grap. We kunnen volgen de concert of naks kastuko kawina loko. Ja, we hebben veel voor jullie. Een boskopu dini, en dan zie je wanneer. Dus tegen Gweeg, we gaan een boskopu.
0: Mooi man.
2: Toch? Dus we komen massaal naar alle die concerten.
0: Mooi man. Brada Rijnwijk. Ik kan... Het was aan die voor Taki, voor het programma die zie.
7: A enige wans aan mij kan Taki. Na... In feite, na repeten, no de na herhaal. Mo herhaal sa die drama Taki voor Desma Muskong. En dat je gewoon afverrassing. In feite, na... Fadi dati.
0: En brada Aaron?
4: Wow. Sami wan tegi den sma. Desra na maaf mi jaso in Nederland. Mi wan tegi den tak if ide nono den na oso. Ye arki. Di mante in wiki in e fir boom. Mek as ten disi. Mek aji wan power. Fu ikan fir shwiti. Ala den sma san den na siki. Trawan san abi. Ja, de abi kan de wan sterf geval. Voor jazzen uit wie voor naks, we condoleren en we power alles maar.
6: Yeah.
4: En, moet sluiten af zo.

0: Wawa, wawa. Grantangi, grantangi, akore waka. Akor en waka zakelijk. Ja. Brother Stoffie, jullie laatste even 1 minuut eten, want de omtapa eindzending.
1: Oké, mijn verzameling. Jereno, de man, in principe de man sluit als aan af. Valt netjes ba.
0: Mooi man.
1: Mami wa roep op, Rotterdam, Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Den Haag. Onome graag, kom volg de theatershow.
2: Yes.
1: Met ik u in lobby, ontdek me in lobby. Grand tangi dobe wan potjes artje. En dan mijn shownu na a event.
0: Geweldig.
3: En we bedanken Radio Salto.
2: Oui.
0: Mooi. Radio De Leon.
1: Radio De Leon.
3: Radio De Leon.
1: Hartelijk dank, Radio De Leon.
3: Oké.
2: Ja, ja. Grand tangi VM daar. Ja, zo lobby ge yo.
0: Grand tangi, grand tangi.
3: Yes.
0: En dat was dus een gesprek met 5 giganten uit Suriname. Norma, Stoffie, Carlos, meneer Ruimwijk en Pilla. En die gaan een prachtige tour door Nederland verzorgen. Blijf afgestemd, beste luisteraars. We gaan zo meteen naar het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden voldoende.

0: Arnhem in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound at

in Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
1: Diego na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzik van Amelie's Winkel. Dapper you can find alla sandi sayap van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, dat no-no there, je arki radio.

Hier volgt een familiebericht. In verband met het heengaan van Jane Irene van Amt. Namens de familie Arends en de familie van Amt. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend. Jane was geboren op 16 augustus 1956 en is heengegaan op 23 augustus 2026 in de leeftijd van 70 jaar. De plechtigheid voor de begrafenis van Jane zal plaatsvinden op donderdag 3 september om 12:30 in de aula van de Zuiderbegraafplaats aan de Slinge nummer 50 in Rotterdam-Zuid. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en samen zijn in de aula op de begraafplaats. Jane was zus van Florian, Siegfried, Ronnie, Godfried, Juanita, Harvey en Werner. Jane was moeder van Gabriella. Radio De Leon condoleert de familie met het heengaan van Jane en wens hun heel veel sterkte.

0: Suriname, een mooie sweet kondre of grondappel. Ik hou van Suriname.
1: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
2: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio De Leon, meeswinger van de maand september. Gewels met Rekkerewa Piai.
3: Atusi, kapodano koi bergatu. Kubotje mogo irame, iroko akana no warere maro. Urano da pakolo yasaga komaro.

0: Amako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapak wel los maar je arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Emma Agnes de Lesla, mi e Archi Radio de Leon alla Frida, già sono a becoisi, e un Archi tu.
1: Meta alasmon bi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje a radio disi wanna one things belangrijk sani so afanodu tak da kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan tak hey we stop you off so un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

de heer Ivan Levin van Federatie Afro-Diaspora Netwerk en Stichting Hoop. Die komt vertellen, stand van zaken, tweede fase federatie en AOW gaat voor Surinaamse Nederlanders. Wij gaan voor een muzikale break.

0: Oké, luisteraars. Onze gast voor vandaag, dat is de heer Iwan Lewin. En je luistert naar radioprogramma One Power. En Iwan Lewin is de voorzitter van de Federatie Afro-Diaspora Netwerk en Stichting Hoop. Hij geeft ons vandaag een update van ontwikkelingen binnen de federatie en Stichting Hoofd. Iwan, van harte welkom bij One Power.
1: Dankjewel, Connie. Ik moet ook even wennen aan deze hele mooie nieuwe situatie.
0: Ja.
1: Een prachtige studio van Salto. Alleen er moeten nog wat kleine technische dingen veranderen, maar dat zijn kinderziektes.
0: Ja, zeker weten, zeker weten.
1: Maar jij vraagt aan mij een update te geven over de laatste ontwikkelingen. Ik ben trouwens ook voorzitter van de Stichting Comité 1 juli 2013. Oh. Dat is de organische stichting die opkomt voor Surinaamse ongedocumenteerden.
0: Okay.
1: Want een paar hebben een verblijfstitel gekregen, maar er zijn nog heel veel mensen die dat nog niet hebben. Dus daar komen we ook voor op.
0: Ja.
1: Een update over Hoop, Stichting Hoop, het overkoepelend orgaanbestrijding AOW-GAT. Onlangs had ik in mijn uitzending de advocaat Lisbeth Zegveld. Want zoals heel veel mensen weten, de Stichting Hoop die komt op voor Surinamers ten tijde vallende onder het Koninkrijk der Nederlanden. Waarvan de jaren ten tijde van de invoering van de AOW en de onafhankelijkheid, die jaren worden niet meegeteld. En dat vinden wij een oneerlijke situatie. En ik kan je vertellen, we zijn al bijna 2 jaren bezig met de advocaat. Het zijn een aantal advocaten, maar de hoofdadvocaat is Lisbeth Zegveld. En ze heeft op dit moment een aansprakelijkheidsbrief gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en de Sociale Verzekeringsbank, omdat er een discriminator fase in zit. Er zit een soort discriminatie in het bepalen van wie wel en wie niet. Mm-hmm. En Suriname is behoorlijk gediscrimineerd binnen die regeling. Niet alleen de AOW, maar nog meer regelingen. Maar wij richten ons op dit moment over die AOW. En men kan zeggen, ja, maar we hebben die zaak toch al verloren bij de bestuursrechter. Dat klopt. Die zaak is al eerder geweest bij de bestuursrechter. Alleen de bestuursrechter heeft niet gekeken naar het discriminatorgedeelte. En daar is waar de advocaat zich op focust. Met onderbouwing, met bewijzen, met data, met informatie. Ik kan je vertellen, het is een pittig stuk. En Nederland krijgt het een beetje moeilijk.
0: Ja.
1: Okay, dus daar
0: maar ja,
1: zijn we
0: goed.
1: Mee bezig.
0: Ja. En dingen die moeten toch ook gewoon gebeuren.
1: En voor alle duidelijkheid, deze fase van dagvaarding heeft te maken met de mensen die in Nederland wonen, maar ook in Suriname, die ten tijde van de onafhankelijkheid in Nederland waren. Dus vanaf mm-hmm. de invoering van de AOW tot aan de onafhankelijkheid. Er zijn een aantal mensen daarna naar Nederland gekomen. Dat is de volgende fase. We willen eerst dat Nederland toegeeft
0: dat
1: ze discriminerend hebben gehandeld.
0: En dat
1: kun je zien in heel veel handelingen, wetgeving, regelingen die er de afgelopen decennia zijn geweest ten opzichte van Suriname, maar ook de Antillen. Hè?
0: Dat heb ik
1: dat is
0: gehoord.
1: Hoop, Stichting Hoop. Dus we zijn daar druk mee bezig. En we gaan de mensen blijven informeren.
0: Yes.
1: Ten aanzien van de federatie. De federatie is opgericht op 31 oktober 2025. De federatie staat voor Federatie Afro-Diaspora Netwerk. En de bedoeling is van de federatie om Afro-organisaties bijeen te brengen om gezamenlijke doelen te bereiken. En we zijn pas een jaar, we zijn al een jaar bezig. En
0: nou, 31 oktober.
1: Bijna een jaar.
0: Bijna een jaar, ja.
1: Maar ik moet je eerlijk zeggen, in dat ene jaar, met onderbreking van kleine vakanties, waaronder de zomervakantie, hebben we nogal wat, wat verzet. Wat we hebben gedaan, we zijn natuurlijk begonnen met de launching, het bekendmaken van de federatie, mensen uitnodigen. We hadden een buitenlandse gast, maar we hadden ook een aantal lokale gasten, dus Nederlandse gasten, om de launching bekend te maken. Om te vertellen wat onze visie is, ons doel en hoe wij te werk zullen gaan. We hebben de structuur uitgelegd. Want het is namelijk zo dat binnen de federatie organisaties zich kunnen aansluiten. En dat we gezamenlijk de lijnen, de doelen bepalen. Op dit moment is de federatie opgericht door twee stichtingen. Mm-hmm. Stichting One Power, ja, waar jij ook een bestuurslid van bent. En Stichting Hope. Die twee organisaties zijn dus de twee die de federatie hebben opgericht. We hebben dat bewust gedaan in het begin met twee. Maar de bedoeling is, want dit is een oprichtingsbestuur. En op termijn kunnen andere besturen zich aanmelden. En de bedoeling is dat het oprichtingsbestuur het zodanig inricht dat we op termijn een groter bestuur vanuit de organisaties gaan samenstellen.
0: Ja, je zegt op termijn, maar dat termijn is heel erg dichtbij. En laat me eerst beginnen bij oprichtingsbestuur van de federatie. Want kijk, het is niet makkelijk, laat me het zo zeggen, het is makkelijk om een organisatie op te richten, inschrijven, maar het is niet makkelijk om een organisatie van deze kaliber te besturen. En dat moet heel erg zorgvuldig gebeuren, want er moeten allerlei structuren opgebouwd worden, zodat je een overzicht hebt van hoe en wat en zo. Dus de federatie is dus stap voor stap gegaan met het intern geven aan structuur. En als eerste hebben wij dus kennis gemaakt met allerlei andere organisaties. Wij hebben de ambassadeur van Suriname bezocht en zo. En gevolmachtigde de minister van Sint Maarten hebben we ook bezocht en zo. En ook andere organisaties. We hebben zelf info rond de tafelconferentie georganiseerd. Zodat onze mensen en andere organisaties weten dat wij er zijn. En dat ze vragen kunnen stellen en zo. En deze oprichtingsbestuur, want ik heb begrepen dat sommige mensen moeite hebben met twee organisaties als bestuurder, waarvan Iwan en Connie alleen beslist. Maar
1: dat is niet zo.
0: Nee, dat is niet zo. En mensen
1: misschien
0: snappen,
1: kunnen we dat verduidelijken aan de luisteraars. Want soms zijn er ook misverstanden in het veld.
0: Ja.
1: Mensen zeggen dingen die ze niet kunnen onderbouwen, die niet kloppen.
0: Ja.
1: En wij zijn er om die duidelijkheid te geven.
0: Ja, zeker weten. Want kijk, we hebben natuurlijk ook uren gezeten aan tafel met de notaris. Een van de beste notarissen over federatie hier in Nederland. Om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Je kan je niet inschrijven zonder een bestuur. En om onze werkzaamheden aan te vangen. Want je kan eigenlijk, je bent niet echt rechtsgeldig als je niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Dan moet je een tijdelijk bestuur hebben om je in te schrijven met je organisatie.
1: Ja.
0: En dat is wat we hebben gedaan. Maar in die tussentijd, wij weten natuurlijk dat wij dus meerdere bestuurders aantrekken en nodig hebben. En dan ook de commissies die wij hebben gemeld. Dit zijn onze commissies, die willen we inrichten en zo. Maar in die tussentijd is Stichting One Power en Stichting Hope verantwoordelijk voor alles wat de federatie doet. En dat betekent dat wij dus, ook al zijn we oprichtingsbestuurder, dat we heel voorzichtig moeten zijn met wat we zeggen buiten. We willen in ieder geval een goede start hebben. Dat we geen domme dingen gaan doen buiten. Dat we geen domme dingen gaan zeggen.
1: Onverantwoordelijke dingen.
0: Ja, precies. Bijvoorbeeld, wij hebben ons nek uitgestoken voor de tribale volkeren in verband met de gronden.
1: Ja. Grondenrechten van Suriname. Ja, ja, ja. Okay. In Suriname.
0: Ja, en wij waren daar alleen maar als bemiddelaar. Wij zijn niet als, moet ik dan nog zeggen?
1: Trekker?
0: Nee, wij zijn geen trekker van dat. Wij zijn benaderd. Ook, ja, wij zijn benaderd en we hebben ons nek uitgestoken. Want dat is ook een van onze doelstellingen. Opkomen voor de belangen van onze mensen. Als je Afro bent, we komen voor de belangen van onze mensen. En dat hebben we gedaan. Maar dit soort dingen, die moeten heel erg zorgvuldig gebeuren. Omdat wij dus de tribale volkeren, die hebben hun eigen hiërarchie.
1: Structuur, ja.
0: En dat moet je respecteren.
1: Absoluut.
0: Ja, dus...
1: Ten aanzien van dat punt hebben wij ons neutraal opgesteld en op dit moment terughoudend.
0: Zeker.
1: We merken dat
0: zeker.
1: Er nu al een aantal ontwikkelingen plaatsvinden. Want waar het concreet om gaat, als het gaat om die grondenrechten van de mensen in Suriname, is dat hier de mensen ook last van hebben.
0: Ja.
1: In de zin van, ja, ze hebben mensen in Suriname en die lopen gevaar als gevolg van wat er gebeurt in het binnenland. Weet je, gewapende machten en dergelijke, maar ook een vergiftiging van de grond. Mm-hmm. Weet je, maar wij hebben ons in eerste instantie even bezig gehouden met het feit dus dat de grondenrechten als het ware geschonden werden.
0: Ja.
1: En er waren afspraken die niet gerespecteerd werden. En dat probeerden wij ook op de agenda te krijgen.
0: Ja, ja zeker. Dus het is niet zo dat koning en Iwan alleen besluiten nemen. Kijk, het bestuur is verantwoordelijk. Wat voor bestuur het is en zo. Of je bij de blakken of de witte. Maar bestuur is altijd verantwoordelijk voor de algehele organisatie. Wat er buiten wordt gezet.
1: En juridisch verantwoordelijk. Hè?
0: Ja,
1: want
0: juridisch.
1: Als iets gebeurt, gaat men niet naar een ander. Men komt naar het bestuur.
0: Ja, je bent dus hoofdelijk aansprakelijk.
1: Dus daarom zijn wij heel scherp als het gaat om het juridisch gedeelte. Weet wat we zeggen. Weet wat we doen.
0: Ja.
1: Weet wat voor besluiten we nemen.
0: Ja.
1: Heel belangrijk.
0: Ja. Dus kijk, wat ik heb dus geleerd. Ja, bestuur is bestuur. Een bestuur bij de Witte Man, daar kan je niet zomaar iets komen roepen. Nee, want ze zijn bestuurd. En wij respecteren als blakke man iedere witte man bestuurder. Maar waarom respecteren we niet onze eigen bestuurders van blakke mensen?
1: Je noemt het zo, Connie, omdat dat een van de constateringen is, dwars door heel veel organisaties. Als je een bestuur hebt, hoor je het bestuur te respecteren.
0: Ja, zeker.
1: En het valt op dat men vaak het bestuur niet respecteert. Men wil op de stoel gaan zitten van de bestuurder.
0: Ja.
1: En men wil dat het bestuur moet doen wat zij zeggen.
0: Ja, dat
1: maar
0: is
1: een bestuur neemt niet zomaar een besluit. Het is altijd een overwogen besluit.
0: Ja,
1: met goede onderbouwing.
0: En in samenspraak met de mensen die je helpen, met de adviseurs en zo, die je adviezen geven of zo. Maar het bestuur is uiteindelijk de eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. Ook al ben je oprichtingsbestuur, op dat moment tot nu toe, ja, zijn wij verantwoordelijk voor wat er buiten de federatie wordt verteld. Ja. Zo.
1: En Connie, dat is ook een van de uitgangspunten om daarin als federatie te sturen, te begeleiden, dat ook dit soort situaties die zich plaatsvinden in bestuur, om daar ondersteuning aan te bieden van jongens, let op. Willen we echt vooruitkomen, dan zullen we ook intern, en niet alleen binnen de federatie, maar binnen heel veel organisaties, zullen we intern moeten kijken van jongens, hoe zit de hiërarchie in elkaar?
0: Ja.
1: Hoe ga je respectvol met elkaar?
0: Ja.
1: Hoe integer ben je?
0: Mm-hmm.
1: Eerlijk ben je? Hele belangrijke kwalificaties die een bestuur moet hebben, een organisatie moet hebben, om vooruit te kunnen. En als we allemaal dat hebben, en we maken die bundeling, dan kan niks meer verkeerd gaan.
0: Dat klopt.
1: Die kracht zit in onze bundeling.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat is wat wij als federatie beogen. Die bundeling, dus niet meer een organisatie hier of daar die hetzelfde probeert te doen. Nee, laten we bij elkaar komen. De federatie is daarvoor opgericht. Dit is de eerste federatie voor Afro-gemeenschappen, Afro-organisaties. Laten we elkaar ondersteunen. Laten we de federatie ondersteunen. Iedereen, elke organisatie mag binnen de federatie zijn eigen identiteit hebben. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Je moet het zien als de FNV, de CNV. Dat zijn ook vele verenigingen, federaties. Maar de politiebond zit erbij, onderwijsbond zit erbij,
0: mm-hmm.
1: de dienstenbond zit erbij, vervoersbond zit erbij. Maar gezamenlijk zijn ze de FNV.
0: Ja, dat klopt. Schappen. Dus we hebben nog heel veel te leren als blakke organisaties en zo. En oké.
1: We kunnen heel veel leren van de huidige federaties. Hoe ze hun structuur hebben opgebouwd.
0: Zeker.
1: Welke regels ze hebben. En we hebben daarvoor inderdaad goede statuten.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: We moeten nog even hebben over fase 2.
0: Ja, fase 2. De Federatie Afro-Diaspora Netwerk gaat dus fase 2 in. En ik ben heel erg enthousiast over wat we gaan doen. Want we gaan natuurlijk met bestuur uitbreiden en de commissies die worden dus ingericht. En triaat wordt ook uitgebreid. Zo, Iwan, kan je daarover iets vertellen?
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. We zijn heel enthousiast, want we hebben nu intern de vacatures klaar. Die worden binnenkort uitgezet. En dan kunnen mensen solliciteren. Dus dan kunnen mensen aangeven van, hey, ik wil de federatie steunen. En welke vacatures zijn er? En die gaan we dus binnenkort uitzetten. Je hebt vacatures onder andere voor wat je aangaat voor secretariaat, maar ook internationaal.
0: Mm-hmm.
1: Want de federatie is bedoeld om niet alleen in Nederland de krachten te bundelen, maar ook in het buitenland, dus ook Suriname, ook de Antillen, ook Afrika, willen we alle Afro-gemeenschappen bundelen.
0: Ja.
1: En dat moet lukken. Want ik hoor nu al dat er bundelingen plaatsvinden. Maar gezamenlijk moeten we één grote bundeling. Want die kracht zit echt in die bundeling. Hè? Het moment waarop je gezamenlijk optreedt. En er zijn tig voorbeelden in dit land. Hoe je gezamenlijk optreedt en successen kan bereiken.
0: Ja.
1: Het moment dat je als eenling, individu, alleen als organisatie gaat optreden. Heb je al verloren.
0: Ja.
1: Maar het moment dat je dus met een elkaar die vuist maakt, die bundeling maakt. Nou, dan sta je sterker.
0: Ja.
1: En wat wij gaan doen als federatie in de tweede fase is de invulling van de vacatures. Snap je? En we gaan ook binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren. Daar komt nog informatie via One Power Radio, maar ook via Radio de Leon en misschien via andere radiostations. Want we gaan mensen oproepen om zich aan te melden voor de volgende fase, waarbij we informatie zullen geven hoe verder.
0: Ja.
1: Dus het ziet er allemaal heel mooi uit. Alleen, we moeten met beide benen op de grond blijven, Connie.
0: Zeker weten,
1: want
0: zeker
1: soms
0: weten.
1: Soms loopt die agenda over.
0: Ja, ja, zeker, zeker. En ik moet zeggen, ik ben ook bestuurder van de stichting DDN Global, waar 37 Afrikaanse landen aangesloten zijn. Die willen me allemaal ondersteunen bij de federatie.
1: Nou,
0: dus binnenkort heeft de federatie 37 Afrikaanse landen aangesloten.
1: Wow.
0: Om samen zeg maar op te trekken. En wat de bestuur zeg maar functies betreft, we gaan uitbreiden met 3 bestuursfuncties. Dus dat we er 5 zijn. Organisaties kunnen zich als bestuurder van de federatie aanmelden. Of natuurlijk mensen die zeggen van ja, ik wil als natuurlijk persoon ook erbij zijn. Dan kan dat ook.
1: Okay,
0: toch?
1: Dat is
0: dus
1: mooi.
0: Als organisatie en als natuurlijk persoon. En we hebben natuurlijk 8 commissies. Die moeten allemaal ingericht worden. Ja, van 3 tot 5. We beginnen natuurlijk klein en laat het groot worden. Dus 8 maal 3, we hebben zeker 24 personen nodig die de commissies komen bemannen. En zodat wij dus gezamenlijk verantwoordelijkheid gaan nemen in projecten voor onze gemeenschap, diaspora en ja, mensen met Afrikaanse afkomst. En natuurlijk is ook iedereen die onze doelstellingen ondersteunt, ja, ook al ben je niet van Afrikaanse afkomst, dan ben je ook welkom als je onze doelstellingen ondersteunt.
1: Juist.
0: Dus we zijn heel erg enthousiast en wij laten natuurlijk via de social media weten. Nee, ik kan het nu alvast zeggen. 10 oktober hebben we dus de informatiebijeenkomst. We zijn nog aan het kijken of we dat via de Zoom willen laten plaatsvinden of fysiek. Ja?
1: Ja,
0: want tegenwoordig is alles, je kan met elkaar communiceren terwijl je thuis bent of zo. En we willen natuurlijk niet iedereen belasten die graag wil meedoen. Iemand die zit bijvoorbeeld helemaal in Groningen, dat hij nou bijvoorbeeld naar Amsterdam moet komen voor de informatie.
1: Nou, er zijn mensen die dat kunnen en willen doen. Hè?
0: Bijeenkomsten
1: zie ik regelmatig mensen uit Tilburg, uit Eindhoven, uit Zeeland, België. Dus
0: ja.
1: Maar op zich is dat een goed idee, Connie,
0: ja,
1: dat we dat oog in ogenschouw nemen om een bijeenkomst te organiseren, dan wel fysiek, dan wel online.
0: Ja, ik denk dat we in het registratieformulier, aanmeldformulier, moeten aangeven hoe wil je de bijeenkomst, fysiek of via de Zoom. Laat mensen zelf bepalen. Kijk, en als de meerderheid kiest van, nou ja, ik wil het graag fysiek. Of via de Zoom, dan gaan we dus voor de meerderheid.
1: Ja,
0: dus ik denk dat het zo moet worden.
1: We hebben nog niet gehad over hoe wij bereikbaar zijn als federatie. Het e-mailadres, want dat is volgens mij het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: En de website.
0: E-mailadres is info@federatie, koppelteken, dus niet het lage teken, maar die de meeste koppelteken, adn.org. Ik herhaal, info@federatie-adn.org. Ja, en de website is ook www.federatie-adn.org.
1: Heel mooi.
0: Dus, maar hou onze website in de gaten. Ja, en we zijn op social media en ook onze radioprogramma's. Daar zullen we melden de stand van zaken. En na de informatiebijeenkomst over de verschillende functies, bestuursfuncties, dan zullen wij alles op onze website zetten. En dan kunt u dan gaan solliciteren. En,
1: ja, we roepen alle mensen op die denken van, hey, ik wil de federatie steunen, om te gaan solliciteren.
0: Ja.
1: En misschien een tip naar heel veel mensen toe. Kijk, als u wat wilt weten, stel die vraag gewoon aan mij of aan Connie. Want soms komt het wel eens voor dat mensen iets anders vertellen dat absoluut niet klopt.
0: Ja.
1: En als je de waarheid, als je de informatie wil, neem gewoon contact met ons op. Maar ga ook niet napraten, want dat is ook iets wat we regelmatig doen. Het wordt wel ietsje minder, want mensen kunnen zelf de informatie opzoeken. Maar er wordt veel nagepraat en veel negativiteit wordt nagepraat, wordt gekopieerd.
0: Ja, ja,
1: en dat is niet goed.
0: Nee,
1: dat hebben we niet nodig.
0: Nee.
1: Dus Iwan Sapmazani, bel Iwan, bel Connie.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Iwan, hartstikke bedankt dat je hier bij ons in de studio bent.
1: Ja, mijn zenuwen zijn gekalmeerd, want toen ik kwam had ik de zenuwen. Ik dacht, wat voor moeilijke vragen gaan ze me stellen. Maar mijn zenuwen zijn gekalmeerd.
0: Ja, ja, ja. Nee, kijk, de studio geeft je ook rust, hè. Het zijn echt hele mooie studio's. Dus luisteraar, kom eens een keertje kijken, want je kan gewoon in de studio kijken, want het is
1: nog
0: allemaal
1: niet?
0: Glas. Nee, ja, ik bedoel, als ze daar gewoon rondlopen, dan kunnen ze zien, want het is allemaal glas, hè. Dus, maar Iwan, in ieder geval hartstikke bedankt. En luisteraar, Iwan heeft ook een radioprogramma, Radio De Leon, op woensdag en vrijdag.
1: Van 10 tot 1.
0: Nee, woensdag, van 10, ja.
1: En vrijdag van 9 tot 2.
0: Ja, oké. Okay. Dan kunt u ook volgen de ontwikkelingen binnen de federatie.
1: Jumsabi, dat no-no there. Je Arki Radio De Leon. Ik hoop niet dat ze begint te lachen zo meteen. Hoor. Mevrouw Biekman, bent u daar?
2: Ja.
1: Adekba. Adekba. Ja.
3: Katerina. Ozali kokani sabando tonabiso. Biso.

0: Trosswiti, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad. 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar

0: aanslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production is een differenti culturo wengri voor al uw jeetori in die differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Vietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi kulturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, naga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu, naga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid. En laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi kulturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, naga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu, naga 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020 63.

0: 9942, Rietwijns Production, in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

vrijheid. Ik geloof in mezelf. Zodoende kan ik de aarde laten bewegen. Ik voel de intense rust van diepe vrede die ik zelf gecreëerd heb. Ik waan mij een vogel die vliegt naar een doel in pure vrijheid gevonden. De stralende zon in mij schijnt over de wereld en zal nooit doven zolang ik leef. Radio Hulde, Wan Sting, Fujigrani, Nanga Opopo, Di Alasma. Wie de memret idee is de Nanga Tamara. Radio Hulde.

Inderdaad, zo'n ding aan Libewan Mekibari na Bribi Inom Lassie. Goedemiddag, Helen. Oftewel, Helen achter de knoppen van de Radio Hulde van 1 tot 4 euro. En hoe moet ik het doen? Ja, het is een nieuw systeem. Ik zit hier alleen in de studio en met behulp van, hoe heet die? Van Ronald, dan moet het wel lukken. Eventjes kijken als Touchy er nog eventjes in kan. Of is Touchy verdwenen? Ik denk dat Touchy is verdwenen. Dus ik ga het opnieuw proberen. Ja, het lukt. Touchy in the house. Touchy, odi, odi. Hoor ik mezelf goed of hoor ik mezelf niet goed? Dus ook dit ga ik proberen. Ja, voor mij eigenlijk een testuitzending. Een test, 1-2-1-2. Helemaal alleen. Odi, odi, oost, west, noord, zuid, thuis. Wereffer, Surumaribo. En een, ik moet ook... in ieder geval, daar buiten Amsterdam zijn die op luisteren zitten. Odi, odi, allemaal na maanden moet ik weer hier alleen. Mag ik weer hier alleen zitten voor Radio Hulde. Het is niet makkelijk, maar alles went. Alles went, dus ik ga mijn best doen. Ik ga hartstikke mijn best doen. Odi, odi, mijn collega's. En, Sharon, het is mijn geluk. Ik zit hier alleen. Helemaal alleen. En René, Adriaan, ik zit hier helemaal alleen. Het lukt wel. En meneer Boeding. Ja, dat ben ik niet vergeten. Ik zit hier alleen. En alle anderen, met name tante Loes Dulder. Eventjes kijken. Dit gaat een beetje naar beneden. Toontje gaat een beetje naar beneden. Anders horen jullie me heel slecht. Tante Loes Dulder. Kapelle aan de IJzer. Odi, odi, Mires, Pekki, Bigisma. Nana, Brewa, odi, odi. Als jullie me horen, Soso Lobby, allemaal. Wat heb ik snel. Ik ga snel door alles heen. Want anders ga ik helemaal broeia raken. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga mijn best doen. En als ik zie dat ik er niet uit kan, dan gaat er een popo in. Ja, maar. Dus oma Mano, als je daarop luistert, zit Odi Odi samen met Sweet Fury. Jullie hebben erop gewacht. En ja, ik ben er eindelijk in. Nog niet helemaal als het ware. Maar alles moet gaan wennen. Het is een hele nieuwe systeem. Principe is in principe hetzelfde. Principe is in principe hetzelfde. Maar geloof me, met brokken benauwd toe, want ik moet gaan wennen. Maar zo'n ding aan liebe wan met die bari na pribi nooit in lassie. Oké, wat ga ik vandaag doen? Ik ga tot de derde uur of twee uurtjes. De eerste komende twee uurtjes. Dan ga ik alles aan praten met muziek. En kijken wat ik allemaal kan doen. Ik heb een odi-odi gestuurd. En als ik het vergeten ben, dan kom ik erop terug. Want ik heb geprobeerd wat namen te noteren. Met name zij die ons voor zijn gegaan. Want ik had een hele trieste periode heb ik achter de rug. Maar goed, ja, uno be confutang. Oké, dus daar kom ik op terug. En kijk hoor, dus dan moet ik eigenlijk... had ik die drie maanden dat ik hier niet heb gezeten... ik wilde eventjes vertellen wat ik al die tijd heb gedaan. Hè, wat er gebeurd is. Mijn kitty kottie man die zo mooi is verlopen... maar ik kon het niet met jullie delen omdat we hier niet zaten. Omdat voor zij die het niet weten, Salto heeft een verhuizing achter de rug. Toontje komt er eventjes in, want ik...

Oké, dus daar ben ik er weer in. En het eerste wat ik wil doen, ik heb al een paar mensen gegroet daar ook in Mijndrecht. Want ik kon niet op al die namen komen van die steden. Met name Corneli Bustamante daar in Mijndrecht. Odi, odi. Mevrouw Hanaka, ik heb geen namenlijst bij me hoor. Dan zal ik me eerder naar dat metro weer. Maar kortom, jullie allemaal, de stille luisteraars. Mijn biggiesmas, mijn Oost-West Noord-Zuid heb ik al gezegd. Odi, odi, jullie allemaal. Het gaat een beetje moeizaam, maar ik ga mijn best doen totdat het goed gaat. En de biggiesma altijd leren dat ik pewan passie Pewan wani de altijd wan passie de, you know. Oké, nummer van de studio alvast, dat moeten jullie opschrijven. Niemand kan eventjes bellen. Maar nummer van de studio, dat is 788-4305. 020 ervoor natuurlijk, als u van buitenaf belt. Mijn persoonlijke nummer of appnummer is 06-2267-9229. Nogmaals, 06-2267-9229. Dus u kunt nog niet naar de studio bellen. Maar als u wat te vertellen hebt, hoort u me heel goed. Hoort u me niet goed, dan kunt u altijd een appje voor me sturen. Heel graag zelfs. En mijn vaste appers natuurlijk. Stuur me even een app van je bent goed te beluisteren. Bijvoorbeeld dank. Bankrekeningnummer van Radio Hulde. Dat gaat, misschien gaat het niet veranderen. Maar u kunt het ook noteren. Dat is NL03INGB 07-04-1905-75. Nogmaals, Radio Hulde, NL03-INGB 07-04-1905-75. De naam van mevrouw H. Bustamante. Bijvoorbeeld, dank. Oké, ik heb het terug beluisterd vorige keer naar mijn Archibaga. En als het goed is, heb ik ook dan begrepen dat ik, dat ik best wel weer mijn alarmschijf. Ik heb vorige keer heb ik het alarmschijf genoemd. Ik wil het een andere naam geven, want ik wil DJ Esden niet dwars zitten, want die heeft ook een alarmschijf. Ik denk één keer in elke week of elke vrijdag, één keer in de maand. Ik heb lang niet geluisterd. Maar mijn naam voor een poko. Ik zou beginnen met We People Do Darker Than Blue. En dat heb ik niet, want ik heb niet alle stick bij me, maar die staat ergens op een stick. Maar ik ga het wel oppakken, ja, want ik begon ermee eigenlijk in 2016 en dat wil ik oppakken. En ik ga het een naam geven en dat is Topschijf. Dus geen alarmschijf. Alarmschijf laat ik voor DJ Exton en de mijne gaat heten Topschijf. Elke week, misschien één keer in de maand, elke maand een topschijf van dezelfde zanger, maar dan vier verschillende nummers. Oh, dus elke week één. Even kijken wat een touwtje doet. Dan gaat een touwtje mag niet helemaal naar beneden. Het touwtje gaat weer komen, want altijd dat een haar in gimme. Ik heb een. Laat me het zo doen. Dan anders wil je het touwtje toemsie langer. Laat me eventjes kijken als het lukt. Want ik heb al gezien dat er. Laat me eventjes kijken. Ik stop een nummer erin. Een nummer die eigenlijk niemand heeft. Altijd heb ik gezegd van mij bewacht die voor Takatoridis met Weilen, Ricardo de Sousa over dit nummer. Want niemand heeft hem. Ook op social media is het niet te vinden. Ik heb het ooit ergens in 1981 of 82 gekocht bij Weilen, een neef van me, Chin, in de Kinkerstraat. En hij meende me te vertellen dat ik de enige was, want hij had er maar eentje. Dus heb ik hem gekocht en ik de enige was. En op een gegeven moment wilde ik hem niet geloven. Maar wat schetst me de verbazing? Ik was bezig te zoeken naar andere dingen, want ik heb te veel van die stickers thuis. En toen kwam ik dit nummer tegen. Ik dacht, weet je, dat ik gooi dit. Er is er maar één van. Ik gooi hem in de uitzending. Ik gooi hem nu. We're not the first and we won't be the last. Ja man. Oké.
En het wordt gezongen door een, ik kan het niet, 1, 2, 3, Sagada wordt het gezongen. U kunt het gaan zoeken op social media, want Migo Suku, of Migo Taksan zomaar, dus Migo Suku, Suku Suku, Mino Fene, dan pas je dat. Ja, een tijd geleden dat we het hebben gehad met een Weiland Ricardo de Sousa. Want altijd had dat bischop op die de honderdduizenden pokoe. Sa Abi, rip voor jou, Ricardo de Sousa. Rip voor jou. In de derde uur dan komt, dan gaat u zijn stem horen natuurlijk. Want de derde uur dan heb u weer een archipakken met verschillende stemmen. En verschillende, volgens mij heeft er maar 2 mensen erop gezongen. Maar het is in ieder geval een Archibaka in het derde uur. In het kader van 10 jaar Radio Hulde. Dus 7 september 2016 kwam Radio Hulde in de lucht. En 7 september, wanneer is dat? Volgens mij zondag of maandag. Ik denk eerder maandag, komende maandag. 7 september bestaat Radio Hulde 10 jaar. Ik had iets willen doen, het staat op papier. Maar het is niet doorgegaan vanwege samenloop van omstandigheden. Maar geloof me, het gaat voor alsnog groot uitgepakt worden. Dus dat is in de maak. Dus ik heb een topschijf voor jullie en dat is dat nummer die ik nu heb opgezet. We're not the first and we won't be the last.

Ja, baby, baby, we're not the first and we won't be the last. Oké, Sagada. Ay, Ricardo's de Soes. Ik mis je in deze hoor. Dan ben ik aan Jaf Junzo. Tak me abo man poko. Die noas mano abi. Miwa abing. Goed. Oké, dat was het. Topschijf. Ik ga zo direct een mijn tweede zoeken. Dat is wel van dezelfde zanger. Maar ik wilde wel... Kijk hoor, ik heb geen opmerkelijke berichten. Die ga ik ook oppakken. Maar opmerkelijke berichten. Ik heb er wel eentje, maar volgens mij is dat... dat kan ik niet meer opmerkelijk noemen. Ik heb een Romeo Starke. Als je op luisteren zit. Odi Migudu. We gaan het oppakken. We gaan het doen. We gaan niet Boss 20 doen. Maar we gaan Boss 10 doen. Want 20 ga ik niet redden. 5. Nog net te weinig. Dus we gaan die Boss 10 gaan we samenstellen. Ik heb er 2 gevonden. Dus zoek de rest voor me. Help me. Ik ga binnenkort ook contact maken met een Henk Durham daar. Hoe moet ik dat doen? Want de mensen zijn niet echt geïnteresseerd in nieuwe nummers. Dus nou, zetten we gewoon een paar oude nummers er tussen. En die gaan we nieuw leven inblazen. Dan wordt het een Boss 10. Dus dat gaan we oppakken. Soul 20. En waarom zeg ik een Soul 20? Dat ga ik ook doen. Elke woensdag of om de ene woensdag als er geen Hulde live en direct is. Want dat gaat centraal staan natuurlijk. Hulde live en direct. Want daarvoor zit ik hier. Hulde live en direct. Als dat er niet is, dan is er een Soul 20. En wat is die Soul 20? In 20 minuten tijd. Dan gaan we back. Helemaal back in the days. Soul 20. Dat wordt het. Back in the days. Met... inclusief mijn topschijf. Dat ga ik doen. Dat ga ik oppakken. De mensen van voorbij, mijn rubriek, dat gaat gewoon door. En als we praten over de mensen van voorbij, dan moet ik sowieso kracht en sterkte toesturen. Kijken hoor of ik op een goede blad zit. Ik zit niet op een goede blad. Maar goed, ik ben een paar mensen kwijtgeraakt. Achter elkaar. Achter elkaar. Te beginnen. Met eventjes kijken, dat heb ik niet. Nee, dit is een ander blad. Te beginnen, maar dat zit een beetje in mijn hoofd. Ik weet nog dat ik me voorgenomen had om een programma op te sturen. En dat was voor 7. Wanneer was dat? Voor 9 augustus of voor 10 augustus zou ik dat opsturen. En toen ben ik in het weekend ervan bezig geweest om dat samen te stellen. Ik kwam een programma van Weilenborger Breveld tegen. En toen zeg ik van, oké, ik heb die man volgens mij 2 keer telefonisch gesproken. En 1 keer was die Biggie man bij mij in de uitzending van een Hulde Live en direct. Dat ging heel goed samen met Glenda Vijsselman. Glenda, als je op luister zit, ook Odi. En als ik praat over Glenda Vijsselman, dan moet ik sowieso meenemen... die vrouw van B1. Ik kan nu even niet op de naam komen. Maar ik kom erop terug. Ik ga zo direct zoeken. Kijken wie ik bedoel. Ik heb er wel op de app. Want als ik nu niet kijk. Ze doet het geweldig goed. Ik volg haar op een. Op Facebook. Maar ik kan niet altijd reageren. Eventjes kijken. Omwille van de tijd. Ja, dat is een vaste prik omwille van de tijd. Ik zie Papa Dondro zijn naam. Odi Papa Dondro. Kijk hoor, als ik die vrouw de raam eventjes snel... als ik snel hier doorheen kan, dan kan die vrouw meteen een power geven. Het is van bij 1, misschien kan iemand me de naam... Want ik weet zeker dat meneer Woeding weet wie ik bedoel. Maar eventjes, Mary Lane, in de derde uur ga je je stem ook horen. Want we zitten in september. September is ingegaan. Vandaag is 2 september. Dus dan moeten we ook kunnen terugdenken aan Weiland Biga. Ja, die ging in september. Mijn neef Siki Halkman, die ging ook in september. Precies een dag nadat ik begon met Radio Hulde. Dus ik heb een Archie Bakka waarin je die twee namen gaan vallen. En Marilyn, die gaat haar verhaal ook vertellen. Ik kan nou de telefoon niet oppakken, want het is een heel ander nieuw systeem. Als ik het oppak, dan moet ik met de persoon kunnen praten. En dat gaat me nu op dit moment niet lukken. Dus eventjes kijken, misschien kan ik het tenminste proberen. En dan gaat Touchy, als het kan,
Dan gaat Tootje er weer in.

Maar en if you're making, ja, moet mikken, ja. Telefoon ging, ik dacht, oh, dan ga ik toch proberen om het op te nemen. Dus ik heb het opgenomen en onze Hortense Kreesburg, die was onder de knoppen. Ze is oma geworden van een dochter. Hortense, odie, odie, mijn schat, en dank je wel. Ik hoop dat je vorige week hebt kunnen luisteren, want je prachtige stem, die is erin gevallen. En voordat ik dat ga doen, hè, want dan, het is gewoon een improviseren tot een 2 uur. Kijken hoor, want ik kan maar 1 vingertje, 1 hand gebruiken. Alleen mijn rechterhand kan ik op dit moment gebruiken. Dus ik moet gaan kijken als een hortans. Als ik de stem zie, als ik dat nummer kan horen. Nee, dan moet ik te veel gaan zoeken. Maar in ieder geval, vorige week heb ik het afgedraaid. Heb ik het erin gestopt in het 3e uur. Te midden van anderen. Want je hebt ook door de 10 jaar heen toch zo nu en dan. Tebe man, die lever van bijdrage. Nanga mooi stinfie. En daarom heb ik het. Dankjewel, Hortense Kreesburg. En ja, inderdaad, ik heb het over Saskia Meiland. Meiland. Saskia Meiland is het. Hortense Grantani. Want minne bovenaan 1, 2, 3. Hoor ik. Ik heb het wel op de app. Dus daarmee ben ik bezig. Is snuffel. Vloek even mokjes aan. En Hortense, die heeft het me doorgebeld. Dankjewel, Hortense. En oma, migade. Oma, baby is crying. Gefeliciteerd, maar opopo. Ja, ja, ja. Dat baby mag gewoon in een mooie toestand. En dat baby mag gewoon een boom biggie echte baby in een maatschappij. Oké, dan heb ik dan is dat gezegd. Saskia Meiland, ze doet het geweldig goed. Echt, ik ben trots op die vrouw. Alleen, ik kan ze niet altijd joinen op Facebook. Want dan ben ik weg. Dan ben ik vaker weg. En als ik dan thuis ben, dan wil ik eventjes uitrusten. Dan zitten er andere dingen te wachten. Dus daarom minimaal join ding. Als ik op Facebook soms kan, ga ik pas s'avonds krijg de kans om op Facebook te gaan. Of s'ochtends Tim Opperdam kan go. Doe me dan eventjes snel. En TG Mikira telefoon, dat doet ik dan. Maar dan ben ik weg. Dan ben ik weg. Doutje, kom erin even, mijn schat.

Ja, inderdaad. Zo'n inalibi na traaiu e traaiu. En dan was ik gebleven bij dat verhaal van Borger. En ik heb een, dat stukje van Borger willen insturen. En dat was het weekend. Het weekend voor die maandag. Volgens mij was het 8, 9, want 10. Maandag 10 augustus kreeg ik een app. Heel vroeg kreeg ik een app van tante Sigmin Stappers. Ze stuurde een bericht voor me dat ze dat van Waterkant kwam. Ome Borger is overleden. Ik wist niet wat me overkwam. Ik wist niet wat ik hoorde. Miskreeg je zodanig. Ik dacht, en toen heb ik er teruggestuurd van... ik ben het weekend nog bezig geweest met de Artibaka van die Biggie Man. Want hij was twee keer had ik hem onder de knoppen bij Radio Hulde en één keer in de uitzending. En dat wilde ik sturen naar Salto, omdat Salto bezig is te verhuizen. We kunnen geen programma maken, maar we kunnen wel opsturen. Dus woensdag zouden ze Ome Borger horen bij Radio Hulde met de Artibaka. En toen reageerde tante Sigmin terug om te zeggen van... dat noemt men pas Sixtens. Sixtens. Afiri. Afiri bende. Lekker bigiman. Want ik afscheid voor mij. Dat mijn ABBA-programma klaar was op die zondag. Om dinsdagmiddag of dinsdagavond op te sturen naar Salto. Dus wat heb ik gedaan? Die maandag ben ik niet meer weg geweest. Dus heb ik alleen aandacht besteed aan die Biggie Man. Waardoor ik in mijn 3 uur uitzending alleen die Biggie Man Artibaka van die Biggie Man kon horen. Waaronder ook eentje van met een ome Henk van Vliet. Het was toch wel... Het was even schrikken. En ik ben blij dat ik een... met hij me, of de kosmos dan moet ik zeggen, me zo'n voorgevoel gaf dat die man ons zou komen te ontvallen. Ik kreeg meteen een brok in mijn keel, want het was niet zomaar een man. Het was een, hoe heet die film? One People King. Onze One People King is ons voorgegaan. May he rest in peace. Oké, over een may he rest in peace gesproken. Ik heb intussen gezocht naar het nummer van Nobody Knows the Troubles I See. Die vrouw zingt dat nummer geweldig. Ook al ben ik thuis, zit ik erna te luisteren. En ik heb het gevonden, want ik dacht, het zou me niet lukken. Maar aldoende leer je. Hè? Dus ik heb het gevonden. Dus ik ga het met jullie delen. Ze is vandaag thuis, dus ze gaat meeluisteren.

Rosa, I see glory, gloria, hallelujah. Sometimes I'm up,

Daphro. Ja, Daphro is hier niet helemaal naar Unicorn, want ik heb het netjes afgewerkt. Dus ik heb een verkeerde erin gestopt. Maar bij de ene hoor je dat ze zingt voor Helen. En dat stukje heb ik afgeknipt. Dus dat heb ik vorige week verstuurd. Maar dan over Nobody Knows the Troubles. Het is voor mij een gospel. En voor Mimmeriding. Dan zingt die biggie man voor nu. Remind me, dear Lord.

0: Ja, inderdaad. Memory ding. Remind me, dear Lord. Dan moet ik een, heb ik nu hier even dan een vliegensvlug. Ik heb nog een paar minuten de namen van mensen die ons zijn komen te ontvallen. Te beginnen met, ik begon met Ome Borger. Laat me eventjes kijken. Ome Borger, maandag 10 augustus kwam het bericht dat die Biggie Man ons voorging. 82 jaar is hij geworden. Gezegend, mogen we gerust zeggen. Gezegend, hij heeft genoten van zijn pensioen. En we hebben jaren kunnen genieten van deze Biggie Man. Vanaf 1975 kwam die film uit, One People. En we genieten er nog steeds van. Borger, many, many thanks. And wherever you are, take peace. En op 15 augustus overleed tante Irene Blankendaal. Want als het goed is, heb ik dingen op volgorde. Want tante Irene Blankendaal was op 15 augustus. Zaterdag, laat me eventjes kijken. 7 augustus. Volg op volgorde. 7 augustus overleed tante Wilma Rink. Dat was een kondere mama voor mij. En een Biggie City van Nana Brewa. Ze is 84 jaar geworden. Ja, ik had andere verplichtingen. Ik kon er niet naar de laatste rustplaats brengen. Maar geloof me, waar ik was, we hebben er een goed gebed gegeven. Dus apigisma aan ik wist zomaar. Mino Liebing, ik had wist zomaar. 9 augustus overleed. Enige vriendin van Weilen, mijn moeder. Ze is 83 jaar geworden. En dat is de moeder van Richard Collymore, onze kruidenkenner. En tante Doreen Ellis heette ze. Geboren pas. Tante Doreen Wakaboom, ituka nanga mima, ituka nanga migramma, ituka nanga misa, woni en grantani, alasani san kontap mi pasi, baka diwe, krachti sterkte aan Richard, Sally, Marion, Francis en Sonja, allemaal kinderen en kleinkinderen. Prachtige uitvaart. Hebben ze er gegeven. Grantani. Mooie leeftijd heeft ze bereikt. Want mijn moeder is slechts 51 geworden. En tante Doreen 83. Eventjes terugscrollen. 83 is ze geworden. En tante Wilma 84. En kijken. En tante Irene Blankendaal. Ai, dat bidde wat rij. De afvallen aan Bodegroen. Voetroe, een Biggie City, een vrouw waar ik zo trots op ben geweest. Nu nog, want in geest is ze nog bij ons. Ze is 86 jaar geworden en ze is in Suriname overleden. Mikondere mama, ai, tewanting, usamiti baka, wakabong, tambong, grantani. Ook to you, meet baka, nangami Biggie Sisa, Ifone Bustamente. Wakaboom, dat waren geen mooie dagen. Oké, richting 2 uur, 3 minuten rest. Ik laat een pokoe even inkomen. En dan kan ik daarbij even in een minuut snel zeggen wat ik gedaan heb in de afgelopen 3 maanden. Met name Kitty Kotti periode. Welk nummer laat ik even erin komen? Ik laat dit nummer erin komen.
1: I want you to close your eyes for a minute and imagine, go back for a little bit to, one of my favorite singers was Mahalia Jackson. And Mahalia had something that carried us through a difficult time in our history. My grandmother used to listen to her music on those big 78 records. She was an icon to us. Joshua, find your place. I want you to close your eyes and just imagine. As if Mahalia Jackson was in this house.
0: Ja, over Mahalia Jackson gesproken. Mahalia Jackson, MG, dan praten we over een MG, Michael Jackson. Die heeft me bezig gehouden vanaf april en nog steeds. Het is een obsessie geworden, maar een positieve obsessie. The man is all dead. Hij is dood, maar hij is niet dood. Frankrijk houdt hem in leven. De hele wereld houdt die Biggie Man in het leven. Jawel. Dankjewel.

Ja, ik heb nog maar een kleine minuut. En 6 juni was er die Biggie's Madé daar in Den Haag. Het was prachtig. Ik ben naar verjaardag geweest binnen en buiten Amsterdam. 29, 30 juni en 1 juli de viering van en herdenking van Kitty Kutty op het Surinameplein in Oosterpark. En daar kon ik ook kwam ik ook meneer Panka tegen. En die kreeg van mij een Kitty Kutty Award. Ja man, die man heeft het zeker verdiend. Ik zei het hem, vanaf zijn aanstelling is hij overal betrokken. Binnen en buiten, overal. Overal is die man betrokken. Dus ik heb hem een Kitty Kutty Award mogen overhandigen. 7 juni is een SLM-herdenking, vliegtuigherdenking. En ook daar was die Biggie man. Overal was hij. En die Kitty Kutty viering 2026, ja. Ik ga alle organisaties die daarin hebben meegewerkt, ga ik bedanken. Met name Granny Bonnie. Ze hebben het ook wel weer geweldig gedaan. Grand Tanje, Grand Tanje, Grand Tanje. En als het goed is, dan gaan we nu naar de break.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese migratie.

0: import en export production. Is het differenti cultuurwinkel voor al uw jeetori in die differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Naga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jaruzu sturu, naga 3-foot patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: Monday.
3: Fantastisch weer. Het
4: blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt het zo moet?
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
8: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Rietwijn Cultuur Import en Export Production is een differenti cultuurwinkel voor al uw jeetori in die differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen, take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Naga sweet dringi, malassi, morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jaruzu sturu, naga 3-foot patu. Rietwijn assortiment is breed. En ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie.

0: afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de dageraad uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

Ja, in het tweede uur beland van Radio Hulde met Ellen achter de knoppen. En u hoort op de achtergrond Remind Me, Dear God. Eigenlijk had ik een nummer willen afdraaien voor Ome Max Soda. Want vergat ik erbij te zeggen. Die Biggie Man is, laat me eerst zeggen, Nana Brewa die is 11 juli jarig geweest. En Biggie Man, dat had mijn jaartje erbij. In goede gezondheid. Dus vanuit deze plek, Nana, Ifi Arki, Wahi Pipi, Ja Ja Ja. En dat was 11 juli. En 12 juli is Ome Max Soda 100 jaar geworden. 100 wel te verstaan. 100. Ik heb altijd met mijn gevoel me gezegd dat Abigiman Botapa a 100 en a tap in toe. En hij is nu met blessings, kracht, gezondheid. Als geen ander is hij op weg naar 101. Dus wang, hiep, hiep, hiep, ja, ja, ja. May God bless you for more. He, voor mij, maar u mag elk jaar nog steeds jarig worden. En ik had dat stukje willen... ik heb het opgenomen. Ik heb het opgenomen. He, en ik weet niet of ik erbij kan, want het is allemaal zo nieuw hier. Dus ik heb net in de break geprobeerd om te kijken of ik dat erbij kon halen. Ik kon er niet bij, maar ik kan... En via die microfoon zal het niet zo duidelijk zijn als ik het nu voorhoud. Maar goed, dit gaat weg. Dit gaat weg. En dan ga ik kijken of ik het ga redden. Maar ik heb een ander nummer had ik die Biggie Man willen geven. Die heb ik op cd. Maar die kan ik op dit moment niet afspelen. Helaas. Dus Remind Me, Dear God. Memory Me, Mi Gado. In Boonting, in Takruting, Memory Me. Maar die man, Ome Max Soda, is een bromtje voor mi jari. Dus speciaal voor Ome Max Soda. Bromtje voor mi jari.

Mooi sweetie Bronchi Fumi Jari. Mooi sweetie Bronchi Fumi. Een nummer speciaal afgedraaid voor oma Max Sodam. Die op een 12 juli jongsleden. Is al, ja, is jongsleden. Het is in de 3 maanden geleden bijna. Is die Biggie Ma 100 jaar geworden. En ik heb nog een nummer van, voor hem. En dat is een nummer van... kijken waar ik hem heb gelaten. Ik moet even spieken hier. Ik kan het niet zo ver zien. Bromtje voor Midjari. Dat had ik staan van Weilen. Oma Harold Beefleet. En dan ga ik ook die John Alderstam erbij doen. En wat zingt die John Alderstam? Ga er naar luisteren. Dis na mi, dis na abigimang.

prachtig nummer van John Aldersam. En als ik praat over John Aldersam, dan moet ik meteen groeten Rut Aldersam. Die is hier met vakantie. Ik weet niet, als ze op luisteren zit, Odie Odie, maar schat, we komen elkaar in deze dagen tegen. We zijn het niet vergeten. Effie Sorgi na Borogwe, want Effie Borogwe, voor Sayari Tapu, mangai toch wat toeka. Oké, eventjes snel terug naar oma Sodam, oma Mag Sodam. Ik heb prachtige gospel waar ik ontzettend veel van hou. Is op een cd, dus ik kan het op dit moment niet voorhouden aan die Biggie man. En ik heb hem gegeven, Dis na me van John Aldersam. En ik heb er voor 2:30, voordat ik iemand ga bellen, dan ga ik nog een nummer geven aan die Biggie man. En niemand minder dan... Weilen, oma Max Neyman, zingt die song, zingt zo'n song. Hij zingt If Tamara no sakon. Me god ervan uit dat Tamara na ome jari nembaka sakon. Maar If Tamara no sakon, speciaal voor oma Max.

ik was vergeten om erbij te zeggen. Ook Marlene met de Renewahipipi. Ja. Heb ik op dit moment niet, maar het komt binnenkort zeker. Maar Wahipipi doe ik zelf voor oma Maxona. Wahipipi, ja. Vooralsnog langs deze weg ook. Oma Maxona, many blessings and many more.

0: prachtig nummer van Weilen, Ome Max Nijman. Een nummer speciaal afgedraaid voor een Ome Max Sodam. Die is op 12 juli, jongsleden, 12 juli dit jaar, is hij 100 jaar geworden. Still going strong. U wil het niet weten. Still going strong. En many blessings, Ome Max Sodam, als u op luisteren zit. En many more. Oké, dan ga ik even weer naar mijn top schrijven, want de time slips away, zoals u weet. En als ik praat over slips away, dan moet ik groeten natuurlijk Jenny Oelenbeek. Jenny Oelenbeek. En oma Mano heb ik gegroet, maar ik heb toch iets gevonden waar oma Mano zijn naam op staat. Ik kon het thuis niet vinden, het was eventjes een beetje rommelig thuis. Maar laat me kijken wat er staat, want ik kon het niet vinden. Ik dacht misschien ben ik het kwijt, maar you never know. Dus oma Mano zijn stem, die gaat er eventjes in.
1: Hallo, 3D Woroko woensdag tussen 1 euro en 4 euro bakana. In een Tientje Radio Potawantra Station. Atanfasi Radio Hulde.
0: Ja. Het is Radio Hulde, maar toch een andere. Dus oma Mano gaat het voor me moeten opnemen. Want geloof me, ik ben zo druk bezig geweest met al die USB-sticks, you know. Dus dat Milas een opname van Radio Hulde elke woensdag. Dus oma Mano, ik neem gauw contact met u op daar waar u bent. Ja, ik weet niet waar u bent. Hè? Want die DLC tegenwoordig. Proud to be, hè? Tante Kelly. Ik weet niet of Tante Kelly in Nederland is, maar Tante Kelly was on tour. Niet met Sweet Fury, maar weliswaar met een Essenboom. Ze heeft het geweldig gedaan. Ik zat hier niet, dus ik kon die vrouw niet poweren. Ruud Aldersdam heeft het ook geweldig gedaan daar op het Kwakkenveld. En Essenboom heeft het ook. Ze hebben het allemaal geweldig gedaan, hoor. Ik ben er twee keer geweest dit jaar. Bibim Pai. Eén keer wel, de andere keer niet. En die Biggie's, maar die Hannah Sherry is dit jaar in aanmerking gekomen voor die Biggie's, maar die de, hoe heet ze nou weer? Tante Irene Jeffrey Biggie's, maar die Award. Vorig jaar was het Linda Blue. Linda, als je op luisteren zit, ook voor jou een odi-odi. Wang een odi-odi vanuit deze plek. En Hannah Sherry, wang ja. Many blessings, many more, and keep the good work going. Dan ga ik naar mijn top schijf. En daarna dan ga ik eventjes bellen met iemand. Ja, maar dit nummer dat ga ik weer zeggen van, dan moet ik Ricardo de Sousa missen, want mijn papa koudis kibri al die tijd, dat me alles me denkt, dan moet ik het ervoor houden aan Ricardo de Sousa voor zorgen dat ik mi abin, maar you know abin, want al die dat ben bluff me, want mi bij poko, maar ja, in een bij nooit ala, maar die man was een hele goede DJ, dus hij had een kamer vol met poko's. Dus zo'n pokotaka, nee, dat wist ik het niet. Maar dit nummer, ik denk dat ik fight in hang. Maar misschien zit hij ergens te luisteren. Want ik noem zijn naam, Ricardo de Sousa. Many blessings, wherever you are. Many thanks, wherever you are. Want ook, je hebt ook je bijdrage geleverd aan Radio Hulde. De afgelopen 7 jaar, sinds 4 jaar ben je al weg. Of 5 jaar in de tussentijd. De mensen van voorbij ga ik heel snel oppakken. De mensen van voorbij, heel wat weer bijgekomen. Maar in een andere dimensie zijn ze. Maar ze zijn er wel. We gaan doorluisteren naar mijn topschijf. En dan ga ik daarna een telefoontje plegen.

be the last. Oké, Nelly en ik, mijn sagada gaat eventjes naar beneden, want ik ben iemand vergeten te condoleren of power toe te sturen. Dat zijn de kinderen van tante Doreen Ellis. En ik ben vergeten de jongste sterke nog te noemen, Kenneth, daar in Almere. Ik heb een Richard Collymore genoemd, Sally heb ik genoemd, Marion, Sonja, Francis en ik vergat Kenneth. Ja, Kenneth zit helemaal in Almere, maar ik vergat hem te noemen en Connelly die heeft me gecorrigeerd. Connelly, dankjewel voor Raals nog mijn kracht, power richting Kenneth.

Okay, we're not the first and we won't be the last. Dat ging nogal snel. Ik doe hem eventjes naar beneden en doe ik hem meteen weer omhoog. Ja man, prachtig nummer. We're not the first, we're not the last. And we won't be the last.

0: Okay, we're not the first and we won't be the last. Sagada, prachtig nummer. Die gaat naar beneden. Als het goed is, dan heb ik het kunnen doorverbinden. Heb ik iemand onder de knop? Een zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag, Helene. Yes. En alle luisteraars van Radio Hulde.
0: Wauw, het is gelukt. Dus, aldoende leer je, toch?
1: Zeker. Ja. Elke dag is een leermoment.
0: Hartstikke. Ja, zou oma Max Zodam ook gezegd hebben. Je blijft leren. En die man. Je kan heel veel leren van die man. En hij is positief gebleven in alles. Hij is daarom ook 100 geworden. Graciela onder de knoppen. Hoe is het met je?
1: Ja, heel erg goed. Heel erg goed. De zomer is voorbij. Dus we gaan weer volop met het Soul Jazz Stage.
0: Wat zei je nog? Zeg het nog een keer. De zomer is voorbij.
1: Ja, de zomer is voorbij en wij gaan door met prachtige concerten hier in het Soul Jazz Stage in Amsterdam Zuidoost.
0: Oké, je zou iets voor me sturen zodat ik kon meedenken, meepraten. Maar je hebt het niet gestuurd, maar in ieder geval, de zomer is voorbij. Jazz Stage Lansen, daar gaan jullie nu mee door. Hè? Wat wordt het allemaal daar in Zuidoost?
1: Nou, we zijn met de concertzaal sinds mei open. Ons repetitiehuis is al sinds 2024 open. Dus het bedrijf is eigenlijk in de volledigheid ontwikkeld. En we zijn dus in mei open gegaan met de concertzaal en de horeca. En hebben nu al denk ik een 20-tal events gedaan. Dus dat is hartstikke leuk. Inclusief het Southeast Jazz Festival wat op 23 augustus was in Amsterdam Zuidoost. En wij in het hart van de Amsterdamse Poort op een groot Bijlmerplein prachtige concerten hebben geprogrammeerd. Van Jaël Daila, Annemarie Hunsel, Alistair van der Molen, Gianna Tam. We hebben de Jazz Junior Focus Big Band gehad. En we hadden ook prachtige concerten binnen in onze concertzaal. Dus ik moet zeggen, we hebben toch wel een muzikale zomer gehad. En we maken nu een doorstart in september met zoveel meer moois en muzikaals.
0: Je gaat vrij snel hoor, want het is nogal wat.
1: Het is heel wat. Klopt.
0: Dus daarom zeg ik van, ik moet het allemaal bijhouden. Eigenlijk kijk je dankbaar terug met heel veel succes en nog meer natuurlijk.
1: Ja, zeker, want we zijn een heel klein team. En met dat hele kleine team verzetten we wel bergen werk om alle producties te realiseren. En tot nu toe zeg ik, ik ben erg trots op mijn team en wat wij neerzetten in de stenen, in de programmering, in de event, in de verhuur, maar ook het repetitiehuis, waar muzikanten 7 dagen per week kunnen komen repeteren, draaien wij volop. Dus het is echt prachtig.
0: Mm-hmm. Oké, dus die repetitiehuis, dat draait op volle toeren.
1: Ja, we zijn 7 dagen per week open voor muzikanten van allerlei genres. Kijk, het bedrijf heet wel Soul Jazz Stage. Maar jazz, Soul Jazz, dat is mijn brand waar ik dus 11 jaar geleden mee begonnen ben. Maar het is more than jazz. Dat is mijn payoff. Dus alle genres zijn bij ons van harte welkom. En we zijn open van 9 uur 's ochtends tot 10, 11 's avonds. Dus voor elke muzikant op elk moment van de dag is er wel een mogelijkheid om bij ons te repeteren. Mm. Midden in de Amsterdamse Poort in het Zandkasteel.
0: Hey, en je zegt het is 7 dagen is het per week open, zeg je. Zijn er speciale dagen en speciale dingen? Of speciale dagen? Of is het gewoon wisselend iedere dag? Iets anders gewoon?
1: Nee, het repetitiehuis is gewoon de muzikale hub waar de muzikanten 7 dagen per week kunnen komen repeteren. Okay. En daarnaast hebben we de concertzaal. En daar ben je ook in geweest in mei, 9 mei, met Little Miss Kwaku. Ja. En daar gaan we open als we programmering hebben. Dus concerten, verhuringen, events, masterclasses. We hebben ook grote koren die daar repeteren. Dus daar is elke dag wat anders aan de hand.
0: Oké, dus dat loopt ook. Wauw.
1: Ja.
0: Oké, nou, mooi. En 7 dagen per week, 9 tot 10 uur, 10 tot 11 zei je. En wat moeten ze nog weten? Het telefoonnummer?
1: Wat ze moeten weten is dat we weer in september prachtige concerten hebben. We starten op 12 september met een combinatie met de Belmer Bios hier op het Groot Belmerplein. Dus je kan in de open lucht kan je naar een prachtig film kijken. You and Me in Toscany gaat over Toscane, waar het voorprogramma door So Jazz Stage gedaan wordt met Ronald Snijder en zijn trio en DJ Tina Burner. Dus als de mensen Ronald Snijders een crossover naar barok willen laten horen, dan kunnen ze komen. Genieten van heerlijke pizza's en prachtige movies in die outdoor, zijn ze van harte welkom. En op 13 september doen wij mee aan de Open Monumentendag. En kan je van 12 tot 2 bij ons in de horeca komen genieten van smooth jazz en een heerlijke high tea. En vervolgens in september gaan we door, want we hebben een prachtig programma. Dat heet Beats, Books en Bites. Dus daar gaat het over muziek.
0: Je gaat heel snel. Beats, Books en Bites.
1: Beats, dus muziek, books, literatuur en bites, eten.
0: Oké.
1: Waar je onder de geneugte van een heerlijke diner, drie gangen diner, kan genieten van muziek en literatuur. Dus de mensen kunnen voor september bij ons op de website kijken van het So Jazz Stage. Niet SO Jazz, maar Zuidoost schrijven wij kort ZO Jazz Stage. En kom gewoon genieten van prachtige concerten en events in Amsterdam Zuidoost. Naast het feit dat je als muzikant ook bij ons kan komen repeteren of eigen concerten kan organiseren bij ons op de mini stage of de concertzaal kan huren.
0: Hey, nog een keertje de naam van die website: SoulJazzStage.com. Oké. En daar krijgen ze alle informaties.
1: Ja, zie onze agenda, het repetitiehuis, verhuur, nieuws, wie zijn onze partners, wie is het team. Nou, eigenlijk wat je ook bij andere websites ziet.
0: Dus het loopt behoorlijk goed.
1: Ja, we werken meer dan 7 dagen per week.
0: Wow.
1: Ik moet zeggen, als een dag 48 uur had, had ik die er ook in gepropt.
0: Wauw, echt waar?
1: Ja.
0: Zo. Eigenlijk moet ik je feliciteren, toch, Graciela?
1: En waarmee wil je me feliciteren?
0: Ja, dat het allemaal loopt, hè. Want toen ik er was daar met die Little Miss Kwaku, was het toch pas open, of niet?
1: Ja, jullie waren de eerste productie. We zijn op 6 mei open gegaan.
0: Ja.
1: En 9 mei hadden we de eerste productie van Little Miss Kwaku.
0: Ja, nou dan moet ik je toch feliciteren, want het
1: loopt
0: heel goed.
1: Ja, dankjewel. Ja, we doen echt ons best.
0: Many blessings en many more eigenlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat is het mooiste wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
1: Ik moet zeggen, elke dag als ik die deur open doe, is het voor mij amazing.
0: Okay.
1: Want ik ben 6 jaar geleden begonnen met dit idee in mijn hoofd. En nu sta ik in de materialisatie van mijn eigen gedachten.
0: Wow.
1: En dat ik dat heb kunnen realiseren met alle stakeholders, met alle muzikanten, met buurtbewoners, met publiek, met donateurs. Het is ongelooflijk. Het is onvoorstelbaar. Mm-hmm. Staat het bedrijf wel, zeg maar, in een tijdsbestek van 3,5 jaar? Dus dat vind ik wel echt amazing. Dus elke dag als ik de deur open doe, zeg ik, oh wat prachtig dat ik hier mag zijn. Ja. We zijn er.
0: Ja, geweldig. Want je had het over alle genres. Is het ook alle leeftijden?
1: Zeker. Het is een plek waar je dus echt intergenerationele muzikale kennisoverdracht ook ziet. En dat is echt wel mooi om te zien. Je moet weten op wie schouders je staat. Je kan mooie crossovers met elkaar maken, maar ook gewoon elkaar leren kennen. Met wederzijdse respect, hè?
0: Ja, precies. Het is een gewoon meet the people.
1: Zeker.
0: Oké.
1: True music.
0: Ja, the food of love, zeggen we dan.
1: Ja, zeker.
0: Goh. Ik kom sowieso een keertje langs, want er liep al een afspraak, maar de samenloop van omstandigheden ging het niet door. Maar ik kom vast wel binnenkort, heel snel.
1: Je bent van harte welkom om te komen genieten.
0: Ja. Hey, en na deze dan, je kijkt al uit naar een Black Achievement Month in oktober. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is een prachtige samenwerking met Hello Zuidas, Black Achievement Month en VU Griffioen. Daar gaan wij terug, in het Stadsarchief. En daar gaan wij terug naar 100 jaar geleden in Amsterdam. Toen de Surinamers de smaakmakers waren in de stad als het gaat om jazz. Samen met nog andere Amsterdammers. Maar echt de Surinamers, de Nederlanders uit de West, hè, die daar gewoon hun stempel drukten op het Rembrandtplein, Torbekkenplein, nou het hele gebied eigenlijk. En daar gaan we een ode aan brengen. En samen met Mark Ponte van het Stadsarchief, die curator is van de expositie Jazz jaren 1930-1939, die nu toch tot 13 september in het Stadsarchief loopt. Ik vind dat echt dat alle mensen die moeten bezoeken, maar vooral Surinamers, ga kijken wie wij waren 100 jaar geleden in de stad waar je woont.
0: Ja.
1: En daar doen we eerst een inleiding mee, een Q&A. En dan zal ik met de New York Round Midnight Orchestra featuring ook Michael Varenkamp gaan we het repertoire brengen wat zij brachten van toen. En nemen je mee in een bruisend, ja, een bruisend concert eigenlijk.
0: Zo, voor alles wat, hoe zeggen ze dat? Voor alles wat wils, zeggen ze dat.
1: Zeker, zeker. Dus als de mensen ervan houden om terug te gaan in de tijd, te zien wie onze mensen waren in de stad. Uh-huh. En te genieten van prachtige jazz. Nou, dan raad ik dat zeker aan.
0: Wauw. Oké. Klinkt goed. Klinkt zeker goed. Vooral met die jazz. Oké. Ja. Wat moeten we nog weten van die Black Achievement? Want ik vind het altijd, die Black Achievement Month vind ik altijd zo boeiend.
1: Ja.
0: Dus wat zouden we nog daarvan moeten weten?
1: Nou, jullie moeten de website van Black Achievement Month goed in de gaten houden. Er wordt van alles gepresenteerd binnenkort over wat er allemaal zal gaan plaatsvinden. Maar dit is het onderdeel wat wij vanuit het Soul Jazz Stage mogen produceren, mogen presenteren. Dus wij zijn al best wel vroeg met de promotie, omdat we willen dat een ieder het moet weten en moet kunnen komen genieten.
0: Ja, voor een promotie ben je nooit te vroeg eigenlijk, als ik het zo zeg.
1: Never, never.
0: Je moet iedereen kunnen enthousiasmeren natuurlijk. Hè?
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ik kijk er altijd naar uit. Vooral op Facebook. Dan gooi je van die mooie black plaatjes. Hè, om mensen eigenlijk aan te moedigen. Om ook geïnteresseerd te zijn. In zo'n Black Achievement Month.
1: Ja, mooi. Er komt heel veel moois aan.
0: Ja, er komt heel veel moois aan. Heel veel chics eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Fijn dat jullie daar een deel van mogen zijn. Is het de eerste keer dat jullie daar een deel van... Oh, het is de eerste keer.
1: Ja, het is een eerste keer. En wij voelen ons wel echt blessed. Ja. Omdat het is prachtig om met die mooie partijen zoals Black Achievement Month, Hello South, als Vuur Reviewne en dat archief zo'n prachtige productie te kunnen neerzetten. Uh-huh. Dus we kijken er erg naar uit.
0: Wauw. Oké. Zuidoost in the middle of beauties.
1: Nou, Zuidoost is a beauty. Wat kan ik zeggen?
0: Ja, oké. Okay. Ja. Zijn we iets vergeten, Graciela?
1: Nou ja, niet vergeten, maar ik ga het ook wel delen.
0: Ja.
1: Dat op 11 september, als de mensen van Latin houden, van Latin
0: muziek
1: jazz,
0: bedoel je? Ja, ja.
1: Zeker. Moeten ze naar Rotterdam, want dan hebben wij Havana Nights. Havana Nights. En daar sta ik samen met de New York Round Midnight Orchestra. En samen met Rolf Stantjes. En daar gaan we een knallende avond van maken. En die wordt georganiseerd door Miss Diane Flat.
0: Okay.
1: Dus Havana Nights, die staat ook bij ons op de website.
0: Okay, zo
1: en je
0: heet
1: kan
0: het.
1: Ook naar Havana Nights. Ja, Havana Nights in het Prinses Theater.
0: Ja, want mijn pen deed het net niet. Dus 11 september zei je... En
1: ja, Havana Night. In het Prinses Theater in Rotterdam. Graciela Hunzel-Ribeiro en de New York Round Midnight Orchestra. Samen met Rolf Stantjes.
0: Oké, okay, in het Prinses Theater.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Oké, okay. Okay, dat heb ik opgeschreven. Maar is dat ook te vinden op welk website?
1: Op de website van Havana Nights, als je hem intypt, of je kijkt op mijn socials, of je kijkt op de socials van Havana Nights, daar vind je meer informatie.
0: Oké, website Havana Nights, 11 september, ja. Latin Jazz. Wauw.
1: Ja.
0: Oh, dat klinkt zo mooi.
1: Ja, het is ook mooi, het wordt een knallende avond.
0: Uh-huh. Doet me meteen denken aan Mahalia Jackson natuurlijk.
1: Nee, maar dat is gospel.
0: Dat is, oh ja, nou ja.
1: Zijn de Queen of Gospel.
0: Oké, dit is de Queen of Gospel. Ja, die twee lijken af en toe. Hè. Ze kon gospel zingen, maar Des kwam er ook uit, vond ik.
1: Ja, het is allemaal best wel verweven. Mama Haley Jackson is echt de Queen of Gospel.
0: Ja, 100. Binnenkort gaat dat ook wel weer. Maar ja, dat is een. Daarmee moet ik praten met Richard Tuinvoort. Graciela, hebben we het gehad? Heb ik je gevraagd hoe het met mama is?
1: Nee, nog niet.
0: Hoe is het met mama?
1: Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Als je haar Facebookpagina volgt, zie je dat ze allemaal weer prachtige beelden heeft van haar laatste concert bij South East Jazz. Het was leuk, prachtig, gezellig, vol plein met gezellig publiek. En zij knalt ook gewoon door en dat vind ik fantastisch.
0: Ja. De ene besmet de andere natuurlijk, hè?
1: Nou, ik denk enthousiasmeerd. Want besmet is een beetje enthousiasmeerd.
0: Ja, eigenlijk een bijwezen van.
1: Ja.
0: Ja, niemand bijwezen van. Oké, want het is een twee soul jazz queen, dus een, niet het negatieve besmetten. Oké, ik heb het al gehoord. Het gaat jullie alle twee goed. Het gaat beter. Het wordt beter. Het gaat steeds meer. Het gaat groeien. Het gaat leven. Geweldig. Proud to be.
1: Ja. Dankjewel. En je bent van harte welkom, zoals ik al zei, om te komen genieten. Check onze website. Ook de luisteraars van Radio Hulde. Er zit vast wel wat bij.
0: Yeah.
1: En als je van film houdt, start dan 12 september bij ons. Openluchtbioscoop, Belmer Bios, You and Me in Tuscany, Ronald Snijders Trio en Tina Burner en een heerlijke pizza. Mm-hmm. En de dag daarna, Open Monumentendag, smooth jazz en heerlijke high tea.
0: Wauw, alles wat ze wil. Geweldig. Hey, ik ga je bedanken en ik ga je heel veel succes toewensen. En als mocht er iets zijn of mocht er iets tussenkomen, laat het weten. Het spreekt voor zich. Het gaat goed.
1: Dankjewel en succes, hè?
0: Ja, dankjewel. Voor jou ook heel veel succes.
1: Groetje aan mama.
0: Doei, Graciela. Doei. Ja. Doei, Graciela. Oké, dat was een gesprek met een Graciela Hunzel. Ik hoop dat u het hebt kunnen noteren. Anders terugbeluisteren bij Radio Hulde. Terugbeluisteren. Als we praten over terugbeluisteren, dan moet ik sowieso aangeven dat als jullie reclame van. Van zaal te horen, dan moet het echt tijdens de uitzending. Want in het begin dan kon je het terugbeluisteren. Maar nu kan je wel die programma's terugbeluisteren, maar niet de spotjes. Dus dat was met betrekking tot. Oké, richting 3 uur time slips away. Oké, hier maak ik weer een foutje. Time slips away. Ik ga eventjes kijken. Ik had een korte biografie, want dat ga ik ook meenemen. Een korte biografie en dat noem ik echt een back in the days of history of black history. Ik heb het voor me, ik kom er niet aan toe, want anders ga ik me moeten haasten. En wanneer je haast, dan ga je fouten maken. Ik ga eventjes een kort muziekje zetten en dan ga ik jullie groeten, want dan gaan we naar de break. En na de break, dan ben ik niet in de uitzending, want dan heb ik voor jullie een Archie Bakka in verband met 10 jaar Radio Hulde. Kijken hoor, wat er op mijn paneel staat. Ik zie het niet zo goed, maar ik ga moeten. Nee. Oké, dan ga ik moeten testen, kijken waar mijn test gebleven is. Oké, dat stond er dan, maar is ook een mooie nummer van Oma Max Nijman. En dan kom ik zo terug bij u.

0: Merels, don't lie. Als het goed is, gaat mijn programma in het derde uur er anders uitzien. Want mijn Archie Bakka, die heb ik volgens mij verkeerd opgestuurd of verkeerd opgeslagen. Maar ik kijk wel wat ik doe in het derde uur. Dus mijn Archie Bakka, in verband met 5 jaar of 10 jaar Radio Hulde, die kan ik op dit moment niet open doen, niet open krijgen. Ik heb het verkeerd opgeslagen of verkeerd verstuurd. Dus excuses voor het ongemak. En dan kijk ik wat ik doe in het derde uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters dit veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Morete, lekker van Clara, niet te vergeten. Jarususturu, Nanga Drievoet Patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Nou, ik zal even verder gaan. Radio Hilde heeft mij met de collega's hier hebben mij gebombardeerd tot adviseur. Laat ik het zo zeggen. Een adviseur is iemand die adviezen geeft. Hè?
6: Ja.
5: Maar dat wil niet zeggen dat de gegeven adviezen ook direct uitgevoerd moeten worden. Maar je moet ook kijken als het past in je doelstelling, als het past in je strategie en als het past in datgene wat je van belang zou zijn voor Radio Hulde. Dat wil ik even zeggen over de adviseur. Want een adviseur geeft adviezen.
6: Ja.
5: Gebaseerd op datgene wat dan op dat moment van belang is. Maar advies kun je geheel of gedeeltelijk opvolgen.
6: Ja.
5: Je kan een advies zelfs in de prullenbak doen.
6: Ja.
5: Dat is een advies. Want je moet kijken als het past in jouw strategie, in
6: absoluut,
5: je doelstellingen, et cetera, et cetera.
6: Ja.
5: Dus een advies is niet maatgevend.
6: Nee.
5: Het is wel begeleidend, laat me het even zo uitdrukken. Maar je moet ook kijken dat het past in je strategie, in je doelstelling.
6: Ja.
5: Want als dat niet past, laat me het anders zeggen. Als je mijn advies zou opvolgen en je gaat het overnemen, dan betekent dat je het goed hebt doordacht en getoetst aan de instelling en de doelstelling van de instelling.
6: Ja.
5: En als je het overneemt, dan moet je er ook 100% achter staan. Want als dat niet het geval is, moet je het niet doen.
6: Ja.
5: Want je moet later niet zeggen, als het fout gaat, ik heb het gedaan omdat oom Max me dat gezegd heeft.
6: Ja,
5: nee,
6: precies.
5: Op het moment dat je het overneemt, is het jouw verantwoordelijkheid geworden. Dat wil ik even voor de duidelijkheid accentueren. Want de meeste mensen die gaan uit van een adviseur en wat hij zegt, zo zal het moeten zijn.
6: Ja.
5: Wat ik probeer te zeggen, dat het niet altijd zo zou kunnen zijn.
6: Ja, nee, ik begrijp.
5: Want die adviseur die gaat een advies geven, ja, op grond van de informatie die hij,
6: krijgt.
5: Krijgt.
6: Ja.
5: En als die informatie,
6: ja,
5: niet goed of onvoldoende is, ja, dan gaat

0: je daarop een advies geven.
1: Ja.
0: Dus het moet wel overwogen, goed zijn doorgekeken voordat je dat overneemt.
1: Ja.
0: Dat is wat ik wil zeggen.
1: Nee, ik geef
0: een beetje nuances eraan. Hè?
1: Nee, ik begrijp het. Okay. Advies hoeft niet altijd doorslaggevend te zijn.
0: Als het niet past in de doelstellingen die je nastreeft.
1: Precies, het is maar een handknop.
0: Ja, oké. Ik had het erover dat in het belang van Radio Hulde wou ik toch aanbevelen. Dat had ik voor het nieuws of voor die dingen. Dat de functie van die programmamakers, hè, als ze dat doen, moeten ze een gevoel op pijl kunnen zetten. Daar was ik geëindigd. Hè. Het moet begeleidend zijn, dat hebben we net al over gehad. Corrigeer het, et cetera, et cetera. Want kijk, iedereen heeft het recht zijn mening of haar mening uit te dragen. Iedereen heeft dat recht. Maar dat moet binnen de perken van welvoegelijkheid zijn. Je kunt die welvoegelijkheid en fatsoensnormen niet overschrijden.
1: Nee.
0: En een mening is een mening. Uw mening is uw waarheid.
1: Ja.
0: Ilse, haar mening is haar waarheid. Boga, zijn mening is zijn waarheid. En op grond van die waarheden brengt hij zijn mening naar voren. En dat hoeft niet te, laten we zeggen, stroken onderling. Maar wel is het zo dat bij die gedachtenwisseling er altijd raakpunten zullen zijn, gemeenschappelijke raakpunten, want het is nooit zo dat die meningen dwars door elkaar heen gaan. Als ik iets zeg, zult u iets herkennen van, hé, dat spreekt me aan en daar kan ik me in vinden. En dan zeg ik nou, pak die raakpunten waar we het wel over eens zijn samen en ga daarmee werken. Waar we het niet mee eens zijn, wat ik wil zeggen eigenlijk is, we moeten als eenheid, als collectief, moeten we in staat zijn om datgene uit te dragen naar buiten toe dat voor ons van belang is. Dat is wat we moeten doen. En niet de dingen waar we het niet mee eens zijn. Want daar schiet de buitenwereld niets mee op en ze hebben er ook niks aan.
1: Hmm.
0: Als eenheid, als collectief, als boegbeeld van die samenleving moeten we naar buiten toe ook als zodanig onze mening uitdragen. Binnenskamers kunnen we van idee, van mening of van wat dan ook verschillen. Binnenskamers. Maar naar buiten toe moeten we collectief en eendrachtig zijn. Communiceren. Hoe communiceer je met elkaar? Wat is de interactie binnen onze eigen geledingen?
1: Ja.
0: Hoe gaan we met elkaar om bij gedachtenwisseling? En dan zeg ik, als we dat doen, laten we dat intern doen van gedachtenwisselen. Laten we intern evalueren. Dat heeft Ilse ook gezegd. Hè? Je kunt evalueren over datgene wat we gedaan hebben, maar dat moet je intern doen. Dat hoef je niet te doen via die microfoon naar buiten toe. Want die mensen hebben er niks aan.
1: Nee, precies.
0: Wij, wat het is. Dat precies. Is wat ik er sta.
2: Want dat doen die andere groepen ook. Die intern lossen ze hun dingen op.
0: Ja. Ja, en dan gaan ze naar buiten.
2: Ja, naar één vuist.
0: Zo zou je dat moeten doen. Dan ben je professioneel bezig.
1: Ja.
0: En dan moeten we overeenstemming hebben. Dus we moeten consensus hebben bereikt met datgene wat we willen doen. En dan moeten we naar buiten ermee treden. Dat is wat ik zeg.
1: Ja.
0: Kan u dat volgen?
1: Ik kan het volgen. Ja, zeker. Ik kijk naar Ilse. Ik kan het zeker volgen.
2: Oom, Max, het gaat soms ook voorkomen dat we soms van mening verschillen.
0: Dat
2: is precies. Dat is mens eigen. Ik praat nu ook met die mensen thuis. Ja, ik ga altijd naar huis, het gezin. Je verschilt soms met je kind van mening.
0: Altijd.
2: Maar dat respect blijft en het is hoe je dat kind corrigeert. Je slaat de hersen niet in.
0: Nee.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Dus het gaat voorkomen dat we soms van mening verschillen. Is de normaalste zaak van de wereld. En daar zien mensen ook van. Maar we gaan weer gewoon samen door één deur.
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Als dat mogelijk is. Ja,
2: dat is altijd mogelijk.
0: We
2: verschillen van mening en we gaan samen weer. Ik wil daarmee zeggen, geen vijandschap, vijandinode. Dat wil ik er even meegeven.
0: Laat me het zo formuleren. We moeten met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
2: Precies.
0: Elkaar onomwonden, onverkort, zonder terughoudendheid onze mening uitdragen.
2: Precies.
0: Dat is wat moet gebeuren. Maar het mag nooit zo zijn, je mag ook boos worden hoor, als je die mening uitdraagt, dat kan. Dus ja. dat is waarover je het hebt.
2: Nee.
0: Dat mag, maar dat is ook menselijk. Dat mag, je mag boos worden, maar je mag niet boos blijven.
2: Nee, precies, dat bedoel ik.
0: Je mag niet boos blijven, want en dat is wat je bedoelt. En dan, als we klaar zijn, dan moeten we eensgezind en weer naar buiten treden als zonder elkaar verkeerd aan te kijken.
2: Ja,
0: zou het moeten zijn.
2: Precies, precies.
0: Maar dat gebeurt nog niet.
3: Ja.
0: Als je rondom je heen kijkt.
2: Maar we zijn allemaal in een leerproces, net wat ik zeg, we staan ervoor.
0: Ja, maar daarom accentueer ik het nu nadrukkelijk, beveel ik het aan.
2: Ja.
0: Dat zijn onze knelpunten. Laten we daarop letten. Mm-hmm. En kijken dat we in het vervolg, in dat leerproces, zoals je dat zelf zegt, dat we dat niet doen. Of niet gaan doen. Dus het is gebeurd. En nu zeg ik, laten we in de toekomst kijken dat we die dingen nalaten en niet doen, maar gaan werken op de manier zoals ik nu heb aanbevolen.
2: Ja, als het hoort.
0: Geadviseerd.
2: Mm-hmm.
0: Want je hoeft het ook niet te doen wat ik zeg, hoor. Je kunt ook zeggen, nou ja, dat is een mooi praat, maar ik ga toch op mijn eigen manier door. Ik adviseer, het is een adviseer. Laten wij in de toekomst, in het belang van Radio Hulde, deze methodiek gaan volgen. Mm-hmm. Dat is wat ik wil zeggen.
2: Ja, het geldt voor iedereen, hè?
0: Ja.
3: Wat ik wil naar meneer Zodam, is de realiteit. Kijk, het kan zo zijn dat we ook in een bezig zijn met een discussie. Er komt een vraagstuk op tafel. En zeg maar, Ilse, die zit er zo. En ik zit anders. Dus het kan zo dat we het niet over die onderwerp gaan we elkaar de ruimte geven om erover te praten. Ja? En de publiek die daarna luistert, moet zien dat het op een eerlijke en rechtvaardige manier gaat. Dat we elkaar de tijd gunnen en goed naar elkaar luistert. Ja, wat we te zeggen hebben. Net als je in dialoog gaat met elkaar.
0: Ja.
3: Ja, zo moet je zien. Want we zoeken naar oplossingen.
0: Dan ga je de luisteraars er ook bij betrekken.
3: Ja.
0: En die luisteraars die gaan dan hun mening geven. En waar wij op moeten letten hier in de studio, dat het niet ontaart. En daarom is een programmamaker heel, heel erg belangrijk. Daarom zeg ik ook dat hij eigenlijk zijn gevoel opzij moet zetten. Mm-hmm. En niet meegaan met
2: partijdig
0: dat wat zich afweegt. Dat is wat ik bedoel.
2: Ja. Objectief.
1: Maar Kwasi Korendijk is al binnen. Maar voordat ik doorga, oma mag zeggen zoiets moois. Dat betekent dus dat wat u aangeeft, dat betekent dat wij als mediamakers, als programmamaker, in principe, of het is zo werkelijk dat je dan, het moment dat je bezig bent, je bent achter de microfoon, je zijn berichten door naar huis, ben je bezig met een opvoedende taak.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja.
1: En als je een interactieve programma hebt, betekent dat het wederzijdse opvoeding is.
0: Ja, klopt.
1: Maar je hebt altijd eentje die de programma leidt.
0: Ja.
1: Dus als die het laat ontaarden, juist, omdat die aanneemt wat de persoon aan de andere kant zegt, dan blijft die ontaarding.
0: Ja, klopt. En dat is wat ik bedoel met een programmamaker. Als programmamaker kun je gasten hier hebben, toch?
2: Ja, zeker.
0: Twee gasten en ik ben programmamaker. Dan moet ik zorgen dat het goed begeleid, gecorrigeerd en dergelijke. Ja. En ik moet afzijdig zijn. Ik moet mijn gevoel even inpakken. En niet zo schuiven of zo schuiven. Ik moet objectief kunnen oordelen. Anders kan je niet begeleiden, want dan wordt het een eenzijdig verhaal.
2: Ja. Alles valt en staat met die programmamaker.
0: Yes, dat klopt, ja.

0: We people who are darker than blue. There's a joker in the street loving one brother and killing the other. Elke maand brengen we een alarmschijf, mogen we het zo noemen, Ilse. Elke maand brengen we één song. Dus de hele maand door elke week gaan we gebruik maken van de gelegenheid voor Guy. Laten we zeggen, ik kan er niet op komen. Elke maand één song in het zonnetje. En het liefst een song met een boodschap. Deze heeft zeker een boodschap. Dit is het begin van onze uitzendingen. A la wiki wo draaiing. A la wiki te ude wo draaiing.
1: Een soort alarmschijf, no?
0: Ja, een soort alarmschijf. Keep peace with me and I'm with you. Let me love on my own way. Bijna ten einde zegt hij. Dus het is een song die gemaakt is door Curtis Mayfield. In de tijd dat de Amerika bij zo moeilijk naar racisme. Mm-hmm. Onderling want to struggle binde. Dus als je eigenlijk op Allah to say. That keep peace with me and I'm with you. Let me love on my own way. En later hier aan mij zingen baka. But there's a joker in the street loving one brother and killing the other. Snap je? Want, ja, want heeft niet dat meer pot radio hulde voor pot misma in het zonnetje. Natuurlijk, iedereen is welkom. Ja. Iedereen is welkom. Minokam, pot je in een song daarmee draai boganiki broko.
1: Precies.
0: There's a joker in the street loving one brother and killing the other.
1: Ja.
0: Dus vandaar, elke man gaan we het doen.
2: En alleen... Opo, ja.
0: Ja.
2: Midana mi ati, ja.
0: Ja.
2: Musdoro.
0: Musdoro. Grantani.
2: Buwa bagaji.
0: Ja.
2: Allah den brada na sana. Ozo, unte kwan shuit bagadina.
0: Mi ben nodig hier uit. Nou, eerst een uitzending voor Radio Hulde. Zo, Oma Max doen tegenover Pakwasi. Oma Max, we doen er alles aan dat Oma Max kan die... raadgever, adviseur, bruggenbouwer binnen aan media gebeuren. Voor UNO toont ook over Caribbean FM. En mijn taking, Sumama sluit aan. Maar iedereen is welkom. Dat Abigiman die zie voor 90 jaar altijd de Inwa uitzending. Echasso, Prisiri, Archie Prisiri. Wat rust, nanga, wat lobby, Echakong. Dus hoe benoemt hij dit als adviseur? Van de lokale media als bruggenbouwer. Net heb ik die wampchin takkie over van eigenlijk horen voor go om naar Makandra. Tap aardgedossie omdat onze schrift is volg. En aan de onderwandem tien voor schrift is volg. Dat bepaalde sani. Ik go op tien zo mis. En in de toekomst ook kan luku. Naar Makandra van u kan tja bepaalde oplossing kon. Uno die is dat ego verkeerd. Want natuurlijk, met Bribi takes maar de zang, tak no kan de, waar heeft Ellen het over? Het gaat goed, ik heb er geen moeite mee, ik heb er geen last van. Maar dan heb ik het over mensen die er last van hebben en die ontdekken dat bepaalde zijn nego boen nou minder. En dat ook kan tja, change kon, tap dat die. Dus dan ben we actie pakwasi. In uw mooiste nantongo, koji asanantongo wa opopo jajaja, want dat ode ook to deel voor a hulde. Want atongo nou atongo sa un bigisma meki. En we make gebruik van dit idee. Trouwen de die echaring wa waka ege wan grammatica fesi tumsi moitori waarvan pakwasi de onderdeel voor atori dat is daarom ik dat na one of the reden zei de meki pakwasi stoon ja maar pakwasi eenmaal ayuru no de so langa moro zij kan ju mee als advies voor go om naga makandra van radio een frima radio hulde moest go om naga een hulde sa awandu en sa meki de prins Paris aan P.U.K. let op.
2: Ja, itak ik ba. Amoro bigi wang. Na jari. De jaso. Iferi nou mindri. So bongen. En na apasisor wang. Fu te. Meguta kese kese de. Na abardosuf barke ba. Meguta ki kar. Brada saka krutu. Isabi. Fu kot krutu. So arutu esorum. De wete de.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik voel dat ook wel belangrijk. Ja, dan als adoe.
0: Ja, ik voel dat ook wel belangrijk. Want inderdaad, ik voel dat ook wel mooi. Naar zo'n arutu, zo'n runo. Naar zo'n onkweki, inderdaad. Godoro, papa, me
2: arti. Ja, bij jari na alles. Na toesort fasi. Ja, jari, me goed dat ik awetere als marisi zo'n fosi. Blagasma vrede. Je vindt het stem tak vrede. Na a odori na lespeki.
3: Lespeki.
2: Afrede a wetede. Isabi, asmadi wakane fesi. adeso. Dus if you naba firi moro, wasan def duang. Wala so komite. Iveri.
0: Yeah.
2: Mai abu antara fasi baka fu yari, that na smadi tek waka na nga woroko. Isabi? And anamus fu de wawete de. Ma kande wan smadi abi moro yari na woroko. Dus tu sort fasi de. En ay abi baka lanti, bestuurder, sobong den drie soort sani e prei tewe takfu fa umusu waka. Ma ala fasi asmadi e chari, asmadi e bestuur, ay wejikong e firmofo fu awetede, dus di usabi ab moro yari, nanga atrawang di mekutaki fos tek waka nanga woroko morofuru na asmadi tek waka nga wan woroko wan pis dulek fa mekutak tewe takfu akati botori aketi kotitori aden fos wang diwe prakseri na sisa berel big man isabi fu seranantongo jaso na ptata mi bri na o max isabi o max baka abayari dus a dobru na tu fasim lukeng wan brada wan bigi brada di uko sabi na pasi e wan brada di abi di si son fosu isabi so bung keba uno arti o max da wan sandef doa
0: ya
2: tewe tak fu la blaka wan de sani sa omus arti fu luko wan meshi wan hipi sani na akruderi ne wakana a fasi imloko sampsa na mi bri Laos pe wan krutu e ho no de fu de agi 20 pe Obama taki na mi sa bifna sot se ade baka
3: manela
2: ya Filipen ya ma no mi bri ada Laos no a kodgo na Obama kodgo drave ma asan be de taki a edema fu Filipijnen, kos Obama, son of a whore. Dus dat was een boom. Ja, president van Kondre.
3: Ja,
2: maar in luku van Obama piken. Dat hij, ja, a president, hij gebruikt colorful language. Ano dat hij, ja, dan, jouw moeder is ook een of.
3: Nee.
2: Is dat wie? En dan was de sani sang, Blaka Buba bij Abi Grawe. Hij kot odo, kiviri. Hij singi. Pe alasma is abimane. Hij contact. Yuso e purkra. No, ano blaka. Blaka na asani sa e werne sting. Kadewa marchi. Akan potina singi. En akan kotwa asani. Akan kotwa odo. Kiviri. Akan dewa odo singi. Akan dewa odo taki. Kiviri. Akan de alasot fasi ma. A fasi fa mishi. Noyaso a. Ataki etaki no na soptata setung ma ano afasi fa u guenti tenanga kotaki da idena wan umas ma baka ilobeng la miko sabi na wasaka nisa ye potina e baka saka e sora umadagi mi wande isabi mina just but I just the sort one so the lassi this a fasi food taki ya mi MP prita baga sumogo toten jimi sumogo na sumona en jimi ma na umama isu kudrape ma am just a taki food blakas ma de trafasi the visita kwa sma e pur krasi na no den na blaka ano ino den na blaka moro blaga na odo en rape yesita ki ataki akrasi afadegheid atalfadegheid taki ama e gwe so bung na sami bewang go fu amofo sang u ede mwang sisa helen aksimi fu go so bung efu arti pa max en efu arti efu luku baka fu fa asani a blaga prakseri de ikan tak alasani ikan du alasani ma asan apuan fasi fa asani e du fa asani e taki ma fas fame yere noya so no ano blaka no matrasot sani
0: Max Sordam is a man die de kunst verstaat om mensen mee te voeren in zijn gedachten zonder hen dwingend iets op te leggen of hun mening te disqualificeren. Kortom, hen in hun waarde laten. Dat is wat hij over het algemeen probeert te dragen. Vooral aan jongelui, kinderen en volwassenen. Zodat men weerstandvermogen en relativerend door het leven kan gaan. Dat is oma Max. Ik zou het in wat kortere zinnen willen zetten, maar dat lukt me niet. Ik kijk naar die zinnen en het enige wat in me opkomt is een bruggenbouwer.
3: En ik moet daarop reageren.
0: Ja, graag. Ja, graag. Graag.
3: Ik herken dat wat je zegt, herken ik in mezelf. Ik denk dat ik beleef in, of laat ik zeggen, ik vind het veel belangrijker om te weten wie je bent dan wat je bent. Dat vind ik veel belangrijker om te weten wie je bent dan wat je bent. Want wat je bent is niet zo belangrijk. Maar belangrijk is wie ben je? Wat is het uitgangspunt van jezelf? Ben je bewust van jezelf? Of ben je afhankelijk van anderen om je heen? Om jezelf te kunnen zijn. Nee, zeg ik. Je moet jezelf zijn van. Je moet zelf bewust zijn, zelf kennis hebben van jezelf. Om je te kunnen uitdragen naar anderen. En dat is jouw positie om deelnemer te worden in welke samenleving dan ook. Als het nou in Nederland is of in Duitsland of waar dan ook. Tesap suma na you, dan you kan presteren je srevi naga san you abi.
0: Amen.
1: Ik wil groeten. Ik wil alsnog bedanken voor de gelegenheid dat je ons geeft, Helen, en dit initiatief. En luisteraars thuis, met dank u ook toe voor Tekjesi Arki. En ook daar de sofara, u kan bel altijd die omening power uno. We leren voor uno toe.
4: Respectie, bigisma, also bigisma, alase, piching, alase. Me loba tong of so dan dati. Dati, me afu tekipchi so, moro dipi a ini. Fu mi kan charing kon kan trotje en jono ook to baka. En mi loba man om dat na unu tongo. En sa mi etaki tewe charing om charing na nga lespechi. Da wasi fa mooi. Wanti lespechi lobby en dat na bigi grani fa grond tapo. En to wa charu se refi fanaf tide. U takso ina station DC. In a new station DC world, mi taki granta ni bara kwasi da pija o mindri.
0: Ba kwasi me gia wo tu fos uli bengi paso a da.
5: Ai, me gusta tonto fada bravo, a gelet ne tampe.
0: Ba ya abesha tu ma be machte. Ja. Nou, mo tak granta ni na alasma, umiere en brada boga tak masan fu frok tu respeki na moro. Bigi frok tuf grontapu en mi etak amoro machtig fro af baka afrok tufu sa boga brada bogaji dan mi etaki opo makandra na wanf de frok tu di knap si respeki. If you ap aladen tu in you anu da i mag fili sref in wan paradijs vooral tegen oma blaka bruba strukturu en a lobby sa unbigis ma leru nu fu abji makandra. So lobby namens Radio Hilde, Grantani, Grantani, Grantani.

0: ala de lobby brada sisa mama papa grandmama afo mama anga self giden pichu andim kon gebore anga den pichin toti wan me di grand odi grand respect granteri.
1: Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren, tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.
2: Ja, met Gleone Media toejaren, hè, Artie. Maar ik zit gewoon op luisteren. Nee, loco, staat met Artie Royer, hè. Met Artie, dat is Chris
3: Kusman. Ja, want mij pas het ook naar Disney's minuut, dat kan of Ladies First. Hè?
2: Nee, nee, nee,
3: gaat
2: maar
3: het goed. Gaat om
2: maar
3: hem.
2: Eigenlijk ging het om hem.
3: Ja.
2: Eigenlijk minder baaf kon, schreef je
3: maar. Nee, kon. Ja.
2: Nee, maar ik luister naar hem.
3: Ja, maar hoe is het met jou?
2: Het gaat heel goed.
3: Ja, goedemiddag, wie bent u?
4: Nou, ik ben Roy Linger, Roy Leslie Kenneth Linger.
3: Zal nog een keer, Roy Leslie
4: Kenneth Linger.
3: Roy Leslie Kenneth Linger. Ivo.
4: Ja.
3: Nou, eigenlijk niet kan dat drie, want je achternaam tel ik niet. Maar
4: drie voornamen. Ja, ja. Zorg maar op voor Visning.
3: Ja.
4: En eigenlijk is er een verklaring daarvoor, hè. Kijk, vele mensen hebben twee voornamen.
3: Ja.
4: En vroeger was het zo dat vooral de katholieken in Suriname drie voornamen hadden.
3: Oh,
4: in
3: okay.
4: Nederland hadden de katholieken vier voornamen.
3: Oh, daar komt protest... het vandaan.
4: Ja, ja, zo. Dat is mijn ervaring. En de protestanten hadden twee voornamen.
3: We gaan het hierbij laten, Borger. Want we hebben nu nog een minuut. Want dan moet u echt groeten. Want onze oude abriek ook kotumoffen. We hebben een uur gesproken. Het smaakt naar meer. En ik ben tevreden. Ik ben dankbaar. En ik tel mijn zegeningen dat ik met u in gesprek mocht zijn.
5: Oké, geweldig. Ik ben ook blij dat ik in het programma ben.
3: Goedemiddag, mijn schat.
6: Goedemiddag, Helene.
3: Goedemiddag, Kitty Kotti. Wat moet ik nu nog tegen je zeggen? Kitty Kotti.
6: Kitty Kotti, bezinning.
3: Bezinning.
6: Respect.
3: Respect.
6: Ja, liefde voor elkaar hebben en blijven houden.
3: Liefde voor elkaar hebben en blijven houden.
6: Bondroen.
3: Bondroen naar ons refi. Ja, ja. Oké.
6: Dat is voor mij Kitty Kotti.
3: Eenheid maakt mag.
6: Ja, man.
3: Oké. Hoe is het met je? En wie hebben we onder de knoppen?
6: Nou, ik Claire Cornet, voor de mensen die het nog niet weten. Ik ben Claire Cornet uit Rotterdam.
3: Ja.
6: Ik maak het goed.
7: De rubriek van de heer Walter Boerne. Walter Boerne, hoor je me?
8: Ik hoor je, Sharon.
7: Nou, welkom. Hoe gaat het met je?
8: Dankjewel. Het gaat tot nu toe goed.
7: Beste luisteraars, ik ga nu een start maken met het programma Hinora in gesprek met de heer Romeo Bent. Romeo, hoor je mij?
9: Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Ik hoop dat je mij ook hoort.
7: Ja, ik hoor je ook luid en duidelijk. Hoe gaat het met je?
9: Het een beetje standaard wat mensen vaak zeggen, druk, druk. Maar ik ben ook inderdaad op dit moment heel druk.
7: Ja.
9: Dus, maar heel leuk om weer in de uitzending te zijn.
10: Uit uw winnaarschaal, achter de knappen.
3: Kado, joh.
10: Vanuit Kutis en naar is het goedemorgen.
3: Wow.
10: Goedemiddag daar. En het allerbeste toegewenst.
11: Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, alle luisteraars van Radio Hilde. Tot Romeo Starke.
3: Oh, geen onbekende.
12: De tijd. De tijd hebben wij niet gemaakt. De uren, de seconden, de minuten hebben wij niet gemaakt. De tijd. De tijd blijft niet stil zoals de zee die steeds te keer gaat. Wat zal onder de zee zijn? Zijn het alleen koraaltjes? Vissen? Er is meer tussen hemel en aarde. 'S Morgens uit je bed. Dan sta je en dan dank je. Anana. Kejaman. Kejapo. Het stonlicht staat daar en groet. Het is weer dag. Ik ben opgestaan. Jij, je partner, je kinderen, je sociale omgeving, die weten gelijk. Wij zijn wakker. Zo zijn er velen die niet wakker worden. Zo zijn er velen die hun wonden geheeld moeten worden. Getroost, getroost en liefdevol bejegend. Zo zijn er velen die we gisteren geen compliment hebben gegeven. Zullen wij dat doen?
9: Nee.

anders. Maar bij deze wens ik ieder toch wel hele mooie jaarwisselen. Elke dag is een nieuwe dag. Elke dag is er eigenlijk een dag om tot bezinning te kunnen komen. We hoeven niet te wachten om te denken, om wacht u een jaartal, omdat in 2025. Maar zo alle momenten zijn je wiki, alle krien deze is ja, momenten zijn dat maar zeggen dat je attractief op je eitendee, op dat je maar zeggen krien deze. Ede, leef.

0: Radio Hulp.
1: Ja,
2: Tot ziens.
1: Maar omo ik heb ook een vraag aan u.
2: Ja,
1: want omo Wilgo, ja, Biggie Paf konden, dus, want toen luisteraars deed die zeker breed die voeren omo Wilgo Barensteen. Dus daarom denk ik dat ik de beste van Sabi fa omo wil gooien met een feigo naar een big man die zien.
2: Wel, met de city overval me.
1: Huh?
2: Ouderdom overval me, city overval me. En laat me direct zeggen, en dit is nou af de vingerwijzing naar de jongeren toe, naar alle toe, dat je looking schrijft, moet geen roofbouw plegen op jezelf.
1: Je moet geen roofbouw plegen op jezelf, oké.
2: Okay. Anders hij vond tegen later.
1: Ja, precies. Ja.
2: En dat, ik heb mezelf niet gespaard om bezig te zijn dag en nacht. En uiteindelijk als je dat tegen.
1: Ja.
2: Loan Moro, die benen willen niet meer.
1: Mm-hmm.
2: En dus ik zit hier alleen van de televisie te genieten. En de one day denk me het, die komen dan een beetje langs. Dat nam ik niet below. Maar saaf met kong,
1: wat
2: heb je zo. Ik zal niet meer de oude worden.
1: Yeah.
2: Maar ik zal mijn mannetje wel kunnen staan.
1: Maar hoe lang bent u zelf ook bezig geweest, oma Wilgo?
2: Wel,
1: want aan het idee.
2: Vanaf mijn 14e jaar.
1: Hallo.
2: Ben ik met jongerenwerk bezig in Nax. Dus stel, ik heb nu een leeftijd van ongeveer 55 jaar ongeveer in Nax. En ik ben zo lang bezig geweest op het veld.
1: Mm.
2: Met vormingswerk en met jongeren.
1: Mooi. Is een behoorlijke bagage, oma Wilgo. Behoorlijke cv.
2: Dat mag gezegd worden. Ik zeg het nooit van mezelf.
1: Ja.
2: Maar anderen zeggen het. En ik heb één ding die ik God dankbaar ben. 99.9% van de jongeren die door mijn vingers zijn gegaan, hebben iets van hun leven gemaakt.
1: Wauw.
3: Ja, dat is zo.
1: Wauw, dat verdient
3: zeker. Dat kan ik onderstrepen.
1: Applaus, man.
3: Dat kan ik onderstrepen, ja.
2: Dat is mijn dankbaarheid eigenlijk.
1: Wauw, mooi.
3: Ja.
1: Wauw.
2: Die mannen zijn wat geworden. Enzovoort. Je ontmoet de man, je ziet de man, we met grap, hè? Kliften hun af, takkie, dat is zo'n. Dus, en die heeft het gemaakt. Ik heb hem ook uitgelegd lang dat hij het gemaakt heeft, omdat ik vond dat hij uitschoot al hier in Suriname, boven de rest. Alleen moest hij nog de juiste ingang vinden.
1: Ja. Yeah.
2: Dus dat is gevonden.
1: En zo.
2: Rinja, bij met Rinja hebben we gehosseld, gerend, gereden, alles wat Sanu doet, ons gehoeven.
1: Ja.
2: Eindelijk is ze nog bezig. En daar ben ik dankbaar voor.
1: Oké, ja.
2: Dat ik iemand dankje dat ik kan met dat mee eten.
1: Dat nu bij Wantak net, het is toch geweldig. Is een hele grote eer dat oma Wilco mag met dit mee eten, ja.
4: Ja,
2: tuurlijk.
1: Ja. Dus
2: ondanks Rinja Bigiso is mijn pupil geweest.
1: Ja.
2: Maar dat kan op Bradkant is niet mogelijk.
1: Tuurlijk.
2: En dan staan ze nog demoro.
1: Ja.
2: Wij hebben dus een beetje gewerkt en gesleuteld aan de zaak.
1: Precies. Dat zeg ik. Agrani dat mee doen, ja. Maar ja, hoe leek die gewa oesap? Zou je dat keren? Want de eerste keer is al ingegaan, tweede keer is al onderweg.
2: Nee, voorbeeld. En dan nooit is de zoveelste keer.
1: Oh ja, dus dat
4: jeetje.
1: Is mooi, ja. Nou, om wel gewoon grantani, mee respecti, dat de Ukisa Okasi en om dat grantani ook doen naar Marita Baren, die make het mogelijk dat een Okasi die zee komt. Dus grantani naar Marita Baren ook doen, grantani.
2: En dat alles maar dat we grantani met Barodi, grantani alle de Archimang, Grand Tanje, de radiostation dat u die mag gelegenheid dat misschien komt in zullen eten. Mijn bedenk dat dat mijn kon de eten baga eten. Toch mijn kon baga in de eten.
1: Wauw. Ja, toch. Wauw.
2: Nabipa.
0: Kongo sukuroko meki mocho feni freti baka kasaba dat na mocho.

0: Het effect van een samenwerking.
1: Een samenwerking.
0: Is groter dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zouden kunnen bereiken. Dus je moet een bereiken effect om dingen met elkaar te samenwerken.
1: Zo.
0: Dus voor iets kwam je bij in een studio om het event dat allemaal voor dina prijs. Dan moet je ook elkaar te hebben. Dan moet je waardering en dat we moest doen. Meer waardering hoe schreef je. En dat doen wij te weinig.
1: Ja. Ja.
0: Ik ga minogo tumsi dipi, morofara, want nou, eigenlijk feit die kwam in ba, sowieso van kwam in ba snoon, dat is aman aan mijn broer. Want aman broer aan mijn broer toe, aman sabi.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ik ga daar ook niet verder op in, hij weet waar ik het over heb.
2: Hoe kies ik jouw man, zijn echt een feit die de grasma voor nu. Waar man zijn altijd een memory de grasma voor nu. Hoe geschiedenis, naar een somboafessie, naar een sauno do boom. Maar dat kwam ik bij, ik heb het al de recordie. En wansani, zei ik vergeet die voetijgen, Cisael, naar de archimat, dat ik altijd oorlog naar een student, want een student, ik ben nodig uit, voor de sani. En de organisatie zo was ook vol met studenten, want een student, naar een student, hoe ben je ook?
3: Want
2: toen ben ik dat ik. A doelgroep dat is morgen belangrijk, want als man zou die kennis. Ik raad het toch, in elkaar gooit hier 6 of 9.
1: Mm-hmm.
2: Want wij hebben altijd met studenten gewerkt.
1: Carmen, goedemiddag, mijn schat.
4: Goedemiddag.
1: Doei.
4: Ik merk Taki, want er is geen tijd meer.
1: Mm-hmm.
4: Dus met Taki heel. Ik groet je daar met Taki Grantangi, dat is Tek Abosroiti, Pugi, Masara Kwamimba, Wanti Kadodisi. Because we can see this na for a hairy libi.
3: 100%, yeah.
4: Yeah. Sumane terie. It's a bit of. Asarat na terie. And it's a total. Na ye.
1: Yeah, na.
4: Yeah. Asmane terie. That what that asmane terie.
3: Minosap notif is de. Nanga sopo sati de. Fatamara ogo de nanga den deisa musko ete. Maar mij zegt dat mij loop op het en op het loop mij te, bekam mij nou een tjinfu tamaree.

0: Waar ja, goedemiddag, was ook een verrassing. Ik ben Shagna Spengel vanuit Suriname. Met bar odina alas madrape na inap tata kondre.
1: Ga je gang, bar odi, alas ma di sabi, bar odi, mas gaat.
0: Alas ma, mine karne mba ya, mim nogo verdiet no was ma.
2: Nou, in ieder geval, we moeten elkaar steunen. Oestan steun makandra, oestan steun makandra. Oestan steun makandra. A tegenpartij, if you praati. Want dat is het, hè? Het atrawan kan heersen. Isabi? Het is jammer, dat is jammer.
1: En, ik vind je mooi, je woorden mooi. Ik ga je bedanken, Nelly. Mooier had je het niet kunnen brengen.
3: Solisa Libi, lai nanga tesi. Son tesi bita. Son tesi hebi. Matei epsa den bumbigi squala. Sabi dat die shoro no fara. No dege dege. No frede frede. No beifi beifi. Helen you odoro. Libina lobby. Ma lobby koni. Bikasi lobby. Kan broko ati. Matei you ati lai. Soleisa libi. Lai nanga tesi. Son tesi bita. Son tesi hebi. Matei epsa den bumbigi squala. Sabi dat die shoro no fara. No dege dege. No frede frede. No beifi beifi. Helen you odoro. Libina lobby. Ma lobby koni. Bikasi lobby kan broko ati. Ma te you ati lai. Nanga lobby. Egi you krakti. Fufeti. No dege dege. No frede frede. No beifi beifi Helen. You odoro. Solis na dede wa wanka yepi. Bikadresi no degi ala den siki. Mate yu fen yu yeye lobi. Yu muhankra. Kaka yu baka. No dege dege. No frede frede Helen. No bifi bifi. Yu odoro. Bika te

0: principal, mijn job principal onder de knoppen. En hij is ready aan zijn benefiet van Dijk. Die prachtige flyer. Wie heeft het voor je gemaakt, Prins?
1: Deze flyer heeft een jonge broeder gemaakt. Die man die houdt zich bezig met het social media gebeuren en alles. En ik had een keertje een flyer van hem gezien. Dus toen heb ik hem gezegd van... Zij denken, iemand doet ons aan je. Nou, maar dat is goed. Ik ga proberen. Maar probeer pot ons aan elkaar. Zijn dit aan je mee. Dan zijn dit aan man. Dat man zijn en kom. Ja, waarom wordt meteen tevreden.
0: Wauw. Zeker weten, maar hij is... Ja. Hij is vol bewerkt. Maar die kleuren, die wijken niet van elkaar af. Het is gewoon... Je ziet gewoon die kleuren van die Surinaamse vlag. En hij is echt... Hij is rustig. Het is overzichtelijk. Ja, Milo Bing.
1: Milo Bing, no?
0: Ja, maar Milo Bing. Milo Bing. Ja, Milo Bing. Oké.
1: Ik heb er een aantal door op die ze want.
0: Ja, precies, precies.
2: Ook een goeiemiddag, Helene en iedereen die meeluistert.
0: Ja, Richardo, de man die de puntjes op de i zet. Hoe is het met je?
2: Met mij goed, lekker. Een idee.
0: Oké, idee. 30 jaar theater.
2: Ja, theater. Ja, een beetje breed dan dat. Het is 33 jaar inmiddels, TRC Promotion, 17 september bestaan we 33 jaar. See. En ja, en still going strong.
0: Still going strong. En net wat die man zei, die zei 30 jaar erbij. Moet ik zeggen 33 jaar erbij?
2: Ik kan niet zover zien, maar ik weet wel dat er mooie dingen op onze pad staan te komen.
0: Oké, okay. Still going strong.
3: Kevin Adolfo.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopende Hoek en Roelvaretsveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting de Koentunnel, is de vertraging 10 minuten. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn, van Rijnsaat naar Woude, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
7: Radio Swammerdam. Hoezo?
8: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.

0: Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Bakkerij Bagu. Een van de beste bakkers in Amsterdam. Voor al uw verse broden en verjaardagstaarten, Bakkerij Bagu. Ook voor de lekkere bollen in verschillende smaken zoals schuine, ring, kaneelbollen, kokosbollen en berlinebollen. Op marktdagen in Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Poort, Ganzenhoef en Kraaijenes. Dappermarkt zijn wij te vinden. Bakkerij Bagu, IJzerstraat 79, Hoek Walstraat in Amsterdam. Voor al uw bestellingen 020 66 29 415.

Katien, Daagse busreis naar Spanje. Lorette de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet.

0: Jusa kulturu winkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: En natuurlijk zeg ik, Ramon, goedemiddag, trouwe luisteraars. Dit is de eerste uitzending in september 2026. Maar zometeen kom ik even terug bij u. We gaan even moeder natuurlijk verwelkomen. En natuurlijk zeggen wij, moeder, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Ramon. Goedemiddag, mee met de collega.
0: Ja, die luisteren mee, maar die kunnen nog niet
1: erin. Mee, oké. Ja. Dan alles in de studio, daar ben ik weer. Daar ben ik weer blij dat we weer zijn.
0: Natuurlijk.
1: Na de verhuizing natuurlijk. En je weet, ik begin altijd de Heer te danken ervoor.
0: Gaat u gaan.
1: En vooral voor deze mooie dag weer, hè.
0: Ja,
1: en de zon die schijnt weer hier. Echt, ik heb heel helder weer hier. Ja. Dus dan gaan we beginnen.
0: Oké. Gaat u gaan.
1: Ja. Woensdag 2 september 2026, 10:15. Heer Jezus Christus, Zoon van God en ook Zoon van Moeder Maria, Heilige Moeder Maria. Ik wil u danken voor deze nieuwe week. Vandaag is het echt een mooie dag weer voor Radio de Amerika. Weer in de dag. Nou, de verhuizing natuurlijk. Alles is ook keurig gegaan natuurlijk. Oké. En dan gaan we verder. Eerst wil ik ook groetjes. Luisteraars, groetjes. Daar ben ik. Oké. Ik dank u Heer voor de zuurstof en de natuur dat getuigt. Voor de grootheid aan ons toe betoond. Halleluja. Alle lof en heerlijkheid komen u toe. Amen. En dan weet u, ik lees nou uit het boekje Een Gebed voor Elke Dag. Woensdag 2 september, VVV, Vriendschap en Vriendschap, Vreugde en Vertrouwen. En alle luisteraars, luisteren jullie ook mee? En dan begin ik ermee hoor. 2 september. Warme, hartige Vader. Heilige dagelijks werk van alle mensen, omdat het vrucht mag brengen tot uw eer. Heeft dat we niet afgestomd en gevoelloos raken onder onze last, maar veel eer steeds beter en liefdevoller. Laat ons bij ons gewone werk, ongeacht wat, net zo eerbiedig zijn als bij het gebed. Amen. Dat was het. En dan, je weet het, ik heb altijd weer nog de groetjes weer. Dan wil ik nu gaan groeten naar Ramon. Nogmaals, groetjes, Ramon, alles goed met jou. Na maanden ben je er weer. En dan zeg ik groetjes ook aan meneer FIFA. Fijtang, meneer FIFA, alles goed met u. Meneer Beulenson, alle luisteraars van Radio Jammerikke en andere luisteraars. Zoon lief, het dochter lief. Wonder FM, groetjes. En de ode. Je weet, ik heb wekelijks een ode. Ode aan beschermengel Gabriel voor alle radiomedewerkers. En ode aan beschermengel Santa Anna voor alle huisvrouwen. Santa Anna, kom jij mij te hulp en alle andere vrouwtjes ook. Oké. En dan ga ik nou dit voorlezen, omdat er zoveel natuurrampen gebeuren de laatste tijd. Wil ik dit nog een keer voorlezen dan, elk jaar een keer. En dat is de vervuiling. Waarom ween je moeder aarde? Wie heeft jou toch zo verwond? Je mooie bossen zijn verzuurd en vergiftig is je grond. Ook je grote oceanen verkeren in de hoogste nood. Heel veel leven is gedood. Mens, hij koning van de schepping, hij die deze aard verpest, hij zijt niet minder dan de dieren. Hij bevuilt uw eigen nest. Keer terug op uw schreden, de moeder aard niet langer zeer. Nu is er misschien nog toekomst, maar straks kan het wellicht niet meer. We schadigen de aarde niet natuurlijk. En dan kom ik hier met geen gedichtjes hoor, het is geen gedicht of zo. Dit was net een gedicht. Maar dan kom ik hier met, we schaden de aarde niet, nou de zee en de bomen. Overwin je angsten en durf te leven, het is de moeite waard. Boosheid is een heel slechte raadgever. Denk er eens aan, want een woord is als een vogel die je loslaat en niet meer vangen kan. En dan een glimlach op het gezicht. Nee, nog, ik vind het goed. Bloemen brengen licht en een glimlach op jouw gezicht. Dus laat je boosheid maar varen. Tederheid, een zacht gebaar, dat je zegt, je mag er zijn zoals je bent. En dan kom ik, ga ik nou verder met het programma. Leer lief te hebben en met een open hart elkander het beste toe te wensen. Ik wens u allen een gezegende dag, een gezonde dag, een liefdevolle dag en een zonnige dag. Een leerzame dag erbij en ook goedaardig zijn, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar vooral geduld. En ook een helpende hand aan je gezin, je familie, je naasten en je medemens. Vandaag is het woensdag 4 uur, theetijd. Maak er een mooie middag van. Een kopje thee en een koekje of een koffie en een gebak. Alles mag. Oké, dan maak er een mooie dag van. Het is wel lekker droog buiten. Het regent niet. Maar het is de natuur die het doet. Oké. En dan kom ik nou bij alle zieken. Zieken van harte beterschap toegewenst. Let en zorg goed voor jezelf en denk positief. En alle kinderen die ziek zijn bij je thuis of in het ziekenhuis, er wordt goed voor jullie gezorgd. Laat geloof, hoop en liefde, kracht en gezondheid, dat wens ik u allen toe. Een goed bericht geeft je moed. En Jezus Christus, Zoon van God, ontferm je over alle zieken. Een vriendelijke blik maakt je blij. En dan kom ik nou bij allen die een dierbare verloren hebben. Veel kracht en sterkte toegewenst in deze moeilijke dagen. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten. Hierbij wil ik ook nog wat mededelen. Dat is al een poosje geleden, niet een poosje, maar 3 maanden geleden. Dat is ook overleden. Een familielid van ons op Aruba, Glenn Giamo. Hij was zoon van oom Walter Giamo. 73 jaar oud. Ja, hij is in Suriname geboren hoor, maar ik woon op Aruba. 73 jaar oud. Hij was zoon van oom Walter Giamo en tante Celestina Riemak. Broertje van Weile Ronald Giamo, Mavis Giamo en Jules Giamo. En ook nu, allen Weilen natuurlijk. En een broertje van Carlo Giamo. Orlando Giabo, noemen ze Pie. Wat deed die rekaar is er dan? Dennis Giabo en Siglin Giabo. Glenn, rustig jongen. Wat zou je verdenken bij de opstanding hoor? En dan zeg ik erbij hier. Bij alle tranen van verdriet, zullen er altijd weer mooie herinneringen. Glenn was eerder getrouwd met Ruth Robinson. Ruth, jij ook? Je ook nog kon leren, ook Ruth. Je was er ook bij natuurlijk. Bij Hans ook dat tijd. En jouw dochter ook, hè. Ik, de vrouw van Paruba, ik ken alleen dat Amarir. Ik ken haar niet, hoor. Red, hoe bij Sabi. Oké, Red. Hou je ook goed, hè. Oké. En dan ga ik nu naar verjaardag. Alle jarigen van vandaag, morgen, gisteren, eergisteren, pardon, en eergisteren, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. En voor de gezondheid ook toegewend. En alle die in huwelijksbootjes stappen en partnerschap aangaan en vele jaren getrouwd zijn. Gefeliciteerd. Een babytje geboren, je eerste kleinkind of je eerste kindje. Oma, afootje en afootje, opa. Je diploma, je rijbewijs. Maar een sollicitatiegesprek en meteen een nieuwe baan. Geweldig, hè? En nog veel meer. Gefeliciteerd. Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera, hoera. En een fijne verjaardag toegewend, gesteund door Gods zegen en bescherming tot in de lente van de dag, van dagen. En ik zeg ook, oh, alle kinderen, de school is net begonnen, blijf, doe je best. Want je diploma, zorg dat je diploma hebt, want die diploma is je beste vriend. Oké, ik heb hier nog het laatste. Dat is dan het gebed. Noem het ook zomertijd. Op weg naar de zomer. Nee, nee, op weg naar her. Wat ben ik nog in de waard toen, beetje? Maar weet je wat we gaan? Dat ik vandaag weer moet beginnen. We passeren naar zomer. Nee, het is nou herfst. Zo, dan begint hier. Goedemiddag, heer. Wij danken u voor deze gloednieuwe dag. Voor het licht dat er altijd is, voor het opkomen van de zon en 's avonds van de maan. En ook voor het ondergaan, voor de herfst, voor de zomer, nee, voor de herfst die de winter verdrijft. En voor het nieuwe leven dat in onszelf opborrelt. Wij voelen ons zo heerlijk en gelukkig, omdat u zo genadig en mild voor ons bent. Heer, wij prijzen uw wonderbare naam. Amen. Zeg ik er altijd bij. Zo zij het, zo zij het, zo zij het, zo zij het, zo zij het. Amen. En dan kom ik er. Wij, Ramon, bedankt dat we het voorprogramma mag doen. En ga zo verder.
0: Dank u wel.
1: Ja, laat de loofroep en liefde de bovenhand vieren. En gesteund door Jamboreke, geestelijke wijsheid en liefde. Oké.
0: Okay. En dank
1: dan,
0: u.
1: Allah, ja, dank je wel.
0: Ja, ja.
1: Dank je dat ik aan jou. Ik weet het niet, omdat ik vandaag pas weer bij me kom. Maar ja, het komt goed, het komt goed.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja. Maak er een mooie uitzending van, hoor.
0: Gaat lukken, hoor. Gaat lukken.
1: Natuurlijk, ja. Toch? Samen met de collega's daar die luisteren, maak er een mooie dag van. Abonnant, okay. Dag alle luisteraars.
0: Ja, ja.
1: Doei, doei, doei, doei. Excuses het voor een beetje... Het kan gebeuren, ja. Oké, okay, dan. Abonnant. Tot later, dan allemaal. Doei, doei, doei.

En natuurlijk, dit is Ramon, de eerste woensdag van september. Natuurlijk mochten wij u natuurlijk ook komen bedanken voor ja, een stukje vertrouwen, betrouwbaarheid en natuurlijk een stukje respect naar alle luisteraars toe. Dit is Radio Jamoreke en ik zeg, als ik iets ben, dan ben ik een verbinding op de radio voor iedereen. Ja, vrijheid ontstaat niet wanneer iedereen jouw keuze goedkeurt. Vrijheid ontstaat wanneer je jezelf toestemming geeft om je eigen pad te volgen. En dat is radio maken natuurlijk, hè. Hoe dichter je bij jezelf bent, hoe rustiger en vaak van binnen wordt. En natuurlijk, ja, eerlijkheid, dat is belangrijk, ja. En zo meteen dan gaan we naar de andere kant, want de jongens zijn ready. Natuurlijk, alle krakamang, alle krakamang.

0: lang geduurd, maar goed, alles op zijn tijd. Dus we vechten niet om direct te zijn wie we zijn. We zijn eenvoudige mensen, eerlijke mensen en met een beetje wijsheid. Straks, als wij aan de andere kant zijn voor 5 uur, u weet wel, u heeft nog altijd iets te goed bij Radio Jammerike. En dat is voor de maand juni, de verloting. En dat wordt u zo meteen. En dan moet ik even vragen naar de jongens als ze ready zijn. Ja, zijn jullie ready? Steek een duimpje, want ja, ik moet u eerlijk ook vertellen dat ja, Salto ook gefrisseerd is met AD5. En daarom ja, alles nieuw, een beetje huiswerk meegekregen, maar dat kan geen kwaad, want op school krijg je ook huiswerk om beter te worden natuurlijk. Laten we even kijken als de jongens daar ready zijn. Ja. Ga je gang, jongens. Ja, ik hoor ze niet, hoor. Ja, ik moet nog misschien even wennen aan de nieuwe techniek. Maar dat kan geen kwaad, we komen er zo uit, ja. Ja. Laat me even kijken waar de boys zijn. Zijn jullie ready, boys? Ik hoor niks, ja. Laat me even kijken, zijn jullie ready?
1: Ja, ja, we zijn ready. Ready.
0: Oké, ready, steady, go.
1: Oké.
0: Okay. Ja, wie begint? Zwitterke, jij het woord.
1: Ja, Asani, direct van mij, Doro, direct de Hitahi, Bijimi. Goedenavond, dames en goedemiddag, nee, goedemiddag.
0: Maar, nee, maar je bent een trouwe voorbeeld.
1: Ja, maar oké. Met Baron Sweet Odi. Die alle de lespeci archiman voor Jammerike. A geestelijke kracht de inhalte. Te Jammerike dat loopt toe. Dat want ik een geestel loon toe. If you kring in a lay, in a hoigri, in a fufuru, in a benadeel want trouwang. Dat want ik je belei a geestelijke kracht. Zodra is you know de bezig naar verkeerde dinges. Vooral naar libisma, je medemens, dat wil zeggen een geestelijke kracht, de crossbaby. Maar je moet opletten. Let op, want we noemen het TV. Wat tongo dan minder TV, TV kan beter altijd. Maar barella de les petit artimansa en belei een geestelijke kracht. Want ik heb een paar op de markt ontmoet, ik was er niet. Unom, weet je goed, zo. Mino de even dat ik banasani. Ik vraag jullie alleen maar, ulibi bunang o srefi. Dat we vier asuitis asuiteke efiri. We proberen, mino tak me libi bung. Me proberen libi bung nanga den smasa ilon to mi nanga alasma. Me probeer funo horsan na mi ati. Want if you hore na you ati, je dota geestelijke kracht sande in you. Je moet geen dinges doen, denk is mano sadi. Maar me baru odi, den baradanga saf misa laswa lobby wa in dimino deme yere. Mino man kon direct in contact kan honu, da me bejunu taki social power karakti. De wan sambien friari ook to social lobby. Want me shunu, want jullie zijn op FB en op TikTok, me let op. Maar me kon dadelijk baga, want traman de inhalte, de trabarara funu, uno vergeti, wan loto, e pirman boutu. Senama kon die omraman, mek omraman kan de vre, want we zijn nu in een heel mooi gebouw. Dus dat wil taggen door doro om chico film de vre. Ja, ja, maar voor een senata lo kon dat van we doen. Oma, niet vergeet van Baradi, maar geef niet.
0: Baby boy.
1: Om baby boy, en om baby boy, ja, zou je zien een baby papa? Dus een baby papa bij jou, en om baby ja.
0: Zwitterke, avant bel me op SD, eravant. Mim kofo yuru wat mim gotaki maminete odi.
1: Oh, na mi nebo. Yo, mim bar yu na ataki smasani. Amantege yu.
0: Anof taklet nefesi di ta smasani me taki.
1: Mama no taken fgron tapu yere. Om baby boy.
2: Goedemiddag luisteraars, Babyboy weer in de house, zoals u weet.
3: Ik was een tijdje er niet, maar vanaf vandaag sluit ik me aan bij grotere broer Ramon. Ik ben gewoon elke woensdag % weer aanwezig. Ik groet Maminette, ik groet meneer Beulensen, meneer Woeding. Babyboy is weer in de house.
4: Luisteraars, goedemiddag. Oh my god.
1: Oh my god, in potelek van Mugo.
4: Luisteraars, nogmaals, ik herhaal goedemiddag Wilgo Piqué. En we gaan vandaag met z'n drieën een hele mooie uitzending, zeg maar, maken.
1: Nee, niet met z'n drieën, met z'n vijven.
4: Met z'n vijven, sorry, excuus. Ik herhaal, met z'n vijven gaan we een hele mooie programma maken. Groetjes, Mires Piqué.
1: Ja, Omar Aman, hoeveel tijd heb je nog?
0: Want we hebben genoeg tijd, want even kijken, pap. We hebben nog 20 minuten.
1: We hebben nog 20 minuten. We kan takip chisang aan de lobby was.
0: Ja, maar in een vergeten maar harding geluksnummer die den brada na gasa.
1: Dem wakti even. Als aan de haas, we kon aan rust. We no kon aan haas. Ik ben met rust gekomen om ramen. No as man om haas to unu. Unu na un tempo. Want je ziet dat je bij marathon lopen of 100 meter lopen blijven een paar achter.
0: En wij gaan proberen die eindstreep te behalen.
1: En wist wel loon 15 kilometer per uur naar een eindstreep omhalen.
0: Nou zo.
1: Later.
0: Ja.
1: Groetjes aan iedereen die mij op de markt, de power me, de lobby wolf, me motegu elk, me lobunu, moro me wetakanga me, moro me fir, moro sweetie. Me hoop dat ik in alibi probleem lai. En je huis, in lukama in die ososref probleem, ja, fopching, ala fodenki. Maar een man, een keer nog af de fopching. Wees awang moro flexi
0: atra. Nooit.
1: Ama e san apogwe. Want a panomanga edati. Metakif mise. Want de lai.
0: Na odro fenitori.
1: So. De apa altijd kan kotik mopo. Ma maitang. U respecter un bigisma. U respecter a frausang. Chai negi mung of sebi mung in e bere. If you disrespect a for all that,
0: okay.
1: You can do sayuani tapagron tapusa libi yo koteng. And you can abi money, you can falak faywani, leer faywani, aduf mama. Imi respecter you, mate you matakanga winsi, winsi no de ensanga mama, no meki imashita ki imashi fezi. De respect. No teya for all, no ja for all war too. Want me si takai gobeur furang aunu. We juma wortu. Da todoro para mari bounda baga jari. Dan ye gagu fpur mofo. Ye gagu. Want i bereken a bigi masans dai fesi i kalijen. Ma me si takai no puru asana tapi ati. A pote yi tak puru. We bagare. Ma ino ataka na mai ben kosi. Of you tanta, of you grandma, of you papa. Want we tak voor mama, papa stani tu hebi. U libi bunar akel no sorgi ano yu sak. Ino sap fa chen akel gwe. Want altijd mama o tegi taki akel dati mama no tegi. Want mama no be krima oso boom. Mama no be borinya op tijd akel o gwe. Dus.
0: Altijd do fenuari.
1: So, dus mama na nga papa saka. Ala jongere me tegu nu. Bemoei je niet met je moeder en je vader hun leven van de bezitting. Je kon idee. Zorg dat je de boenanga je maai, de boenanga je pa, maar nog bemoei in haar zaken. Ja? Dat me want tegen de jongeren, jongen van mij en Uhuru Sirif lekker. Ik denk dat we een harde nummer nog om Ramon.
0: Fos een harde nummer wat we een kwartier eten dan.
1: Ja.
0: Jammerke kies een boskopu voor mevrouw Helen Bustamente als u contact kunt maken met Nana Brewa.
1: Oké, dus
0: boskopu dat hij
1: een boskopu gwekba en met tak de braaf mi odiere
0: altijd
1: de braaf mi sang de na salto en mek radio na de wansang de in de studio en sende uitgoen me baru odi. Me baru odi.
0: En,
1: Ulleino Echere.
0: Oké. Jere, Brada Sweetaka.
1: Ja.
0: Je bent al een punt, taki denk Arki Brada Nangasisa.
1: Ja.
0: Wees op ching Lothar.
1: Ja, toch.
0: Wacht.
1: Ja, ja.
0: En à la principe, you give one donatie.
1: Ja.
0: If you give geld, want te put de loto apresie, a one tranen tok. If you put it in kerki, dan nou offer. Tok?
1: Ja.
0: En if you give one bijdrage aan loto dat as koro, nou a vergoeding.
1: Ja.
0: If you get in wa huwelijk, nou a bruidschat.
1: Ja.
0: If you pay alimentatie, dat want aki wa escheide vinden plaats.
1: Ja.
0: Wanneer je iemand iets verschuldigd bent, dan nou een schuld in abi.
1: Ja.
0: Dus alle soort fasi, abtje loto loto, abwanding.
1: Ja.
0: If in paya overheid dan een belasting in pay. Of no so one boete voor een rechtbank.
1: Zo,
0: is abi?
1: Ja.
0: Dan u abi ambtenaren gepensioneerden dan mijn karen pensioen, is abi? Of de mijn karen alle soort fasi.
1: Nee, pensionate euroko. Als je nog arbeid in de kant en je maakt tori dat.
0: Nee.
1: En wat loopt het mee? De boy no man, je maakt zijn na aufeer. En dan maakt smara, akelebo pal ot omeneji.
0: En daarom me etak altijd, minanga money anomati. Omdat te minanga mak mopo etadoro.
1: Ja.
0: Dat te meka oso na mi, weka oso.
1: You weka oso wat alasami libi.
0: Alasana, amoneta, strati tok.
1: Ja tok.
0: Isabi. Dus, brada ngasisa, ubreti taki yamoreke ko isei. En mi awam chin boskopu ook tofos Sweetaka Harding 3 boon nummer voor juni. Want eigenlijk 24 juni dan een ubo do atreken disi. Maar omdat salto ben voor froisi, isabi, dan het duurt je langa, maar mi breti ba. Dat je de brada nangasisa kan mek gebruik voor arkidosulisi. En mee dat je aboskopu, als je denkt dat je het altijd beter weet, dan is de kans heel groot dat je nooit iets bij leert. De brada nangasisa etak angai arkibung sa e bedoel nanga sa wal lek uit. En als je omzweet ook?
1: En if je nou begrijpt, sa barare, dat je actie baga. Je actie baga serap moro actie feesi. Dus dat wil zeggen, im actie a feesi.
0: Ja.
1: Want if je actie na baga, dat misschien is het al laat.
0: Is al laat, ja.
1: Dus dat je leri, maar dan heb je al pijn. Maar te je actie a feesi, dan je deze rook op tjeze. Ja.
0: Sweetaka, je kan de nummers trekken.
1: Ja.
0: Je hebt 3 nummers voor een maand juni.
1: Juni, no. Luisteraars, ik kom en ik kan berekenen dat ik aan u wel wat er van hem aan u. Ik ben dat op aan u, play. Aan u krijgen we nu 100. Dus if you hebben lei een geestelijke kracht naar fasie, aan u meer kori. No kori fa fa mo ama betting apo ko ye kor kor min bayano no mi we kori no complete ki ye te dik suite ka iame bele troel ye yoku na serefie do want gado de in you and the dibri kan kontang in you too want a port fu sagado di you a ke sagado di you a opo aladen doro heeft niks de gemaakt jij maakt zelf de keuze. Iwan de wicked man, I mag. Iwan de heilige man, I mag. Maar zorgen no wat ik in morgen ik de dat ik op de politie de kel akele kokoros beetu. Het er was een chade van goe. We gaan trekken.
0: Okay, ga je gaan.
1: Wat gaan we eerst trekken? De eerste nummer van nummer 1.
0: Altijd nummer 1.
1: Zo. Dames en heren, luisteraars, we architecten de asakai seki wanna in one saka wedwen. In een zak van Oom Ramon en Yamureke.
0: De zak van Yamureke.
1: Zo. Mijn god, dit is nou bigisma. Die is shitaga bigisma, ja. 18. Tina IT. Tina Aiti, dat want dat je bent precies op het leeftijd dat alles mag gebeuren.
0: Omgekeerd, hè?
1: Ja, nee, acting ja man.
0: Nee, maar vind ik biggies van dat omgekeerd.
1: Nou, biggies man, ja, acting ja, dan ben je volwassen.
0: Ja,
1: dan mag je alles eten, ja, alles drinken, drinken ja. En alles doen wat jij wil.
0: Oké. Okay.
1: Zo, dat is nummer 1. Nummer 18, Tina Aiti. Hé, hey, mi vergetief barwa man of mi odi omre man. FIFA René, FIFA René! We zijn toch hier arki, fafio, mi barada, fafio, mi bigimati. Oké, okay. Nou, want dat apadate Jarusu er.
0: Nee,
1: en zo klopt die. Nou, Jarusu bikkel.
0: Nee, Jarusu naar de fando.
1: Nou, maar dat is Jarusu tegen elkaar in.
0: Wacht, ik dadelijk moet draaien op.
1: Het tweede nummer
0: ja.
1: Is 33. Nummer 2. Tweede prijs, nummer 33. 33. Nummer 2.
0: Oké.
1: Dan wordt het een laatste
0: man.
1: Laatste man, baya. Ja, man. Ja, man. Nummer 32.
0: En dat zijn de nummers van de maand juni. Twee maanden terug. Ja, oké. Okay. We hebben het. We hebben de lucky numbers. Nummer 18, 33 en 32.
1: Dat klopt, Oom Ramon.
0: Okay.
1: Dus if you fan was sunny, jump a look to. If you know fanny, de nummers, if you bel Oom Ramon is set to come.
0: Oké, okay. Dan we draaien op een goed eten, Sweeteke. Dan me kon direct even drappen.
1: Ja.
0: Oké, okay. Alleen moet ik je ook zeggen dus dat de studio's heel anders zijn. Wij zitten, de technicus zit in een andere locatie en de andere programmamakers, ja, ook in een andere locatie.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelvarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Weidewormer en Afrit Avenhoorn. 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopen het Velsen en Akersloot. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam.

Yusa kulturu wenkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

0: tien twijlen. Mina power.
1: Bakkerij Bob, voor al uw verse broden en verjaardagstaten. Ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

group race specialist organiseert ook dit jaar een 10-daagse busreis naar Spanje. Lorette de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

natuurlijk gaan we zo naar de andere kant. En ik hoop dat de broeders daar toch iets kunnen vertellen aan de gemeenschap.

0: is zo langzamer aan de, gaan we naar de andere kant. En de hoofdverantwoordelijke daar is niemand anders dan Sweeteke, Babyboy en Vilgo.
1: Ja, Omaramon, Grantanje, die potong komt bij mij na eter, na omelano die na eter. Maar we zijn weer in de eter, en na eter zijn jang, maar eter zijn artsjanga jesi. En gebruik je oren goed. Gebruik je oren goed om ietsje wijzer te worden in het leven. Want als je naar een ander luistert, misschien heeft die een betere inzicht, een betere kennis. En jam chinsomoro boekomoro you. Dus te weten kan ons schrijven. De ene praat, de ander luistert. En wanneer de ander klaar is met praten, dan mag jij praten. Unetak buruya buruya sani, e frustreer ons refi. Ome Ramon, ja. Ik heb iets opgemerkt binnen de gemeenschap hier, jongen.
0: Ja, ik vind... Weet je wat ik allemaal ook geleerd heb in die 2 maanden tijd?
1: Ja, je gaat heel veel leren. Want soms moet je buiten zijn en om naar binnen te kijken. En soms moet je binnen zijn om naar buiten te kijken.
0: 100%.
1: En zo ga je dingen op verschillende manieren kunnen waarnemen. Isabi toch?
0: Ja, ja.
1: Ik was er niet, maar ik heb altijd kunnen luisteren. Want dat na techniek, no. Je kan altijd luisteren. En ik heb heel veel geluisterd.
0: En nadenken.
1: Ja, ik ben gewend om na te denken. En als je van me weer weet. Nou, zo denk je nog. en ik kijk ook naar de sociale media, TikTok, Facebook. Dan zie ik een heleboel voor de broeders en zusters van mij ook gebruik maken daarvan. Hoe doe dit dan positief nou? Liban negatief zijn. In het taas ernaar. Wat voor invloed denk je dat je zou kunnen hebben in Syrië? Dat is maar een probleem. Ik denk dat is maar een lukoyo. En soms zijn we ook belachelijk bezig. Ja, if je nog stap over een onderwerp, een issue, hoor je me voor me trouwens aan Abibtje zo verstaan van Sani. Soms zie je ze commentaar over regering, over personen en al die dingen. Het gebeurt ook hier, hè? Want ik heb ook een paar dagen geleden kunnen kijken naar de Tweede Kamer van hier. Dan mensen dat verschil nog daar. Zo reis de man door in dat niveau. Is ik en mijn broer en ik en mijn mattie. Zodra hier, Tunesië en zo, en nog trang en zo, omdat ja, moro voor ons maar de. Maar in Suriname, ondernaam weinig sma. Dus het valt op.
0: Kijk, je hebt het toevallig over Suriname, Sweeteke.
1: Ja.
0: Middelsap, even volg Arsenal News op.
1: Nee.
0: Mevrouw Simons.
1: Ja.
0: Pot de patriotten loont in schaakmat.
1: Nou, mijn loba san zou het dat dape. Ik zou een san kon mijn lobben. Hij pot de patriotten in schaakmat. Vanaf begin af vooral taki we gaan werken. En als het niet goed is, moet je opschuiven. Gaan we iemand anders zetten.
0: Zo is dat.
1: Dus ze heeft geen enkel patriot buitenspel gezet. Jij kan jezelf, wat ik waarneem.
0: Maar dat is een media schrijven.
1: Ja, maar de media gaat heel wat dingen schrijven. Unomu Archimedia, Tomsi. We boeren, ja. Het is zelf dat die Archimedia, no. Dan ben je toch achter, want wiens brood men eet, die staalt men spreekt. Ja, zo ook aan
0: dat. Maar onom abba spreekwoord dat morgen. Nog zo altijd wow, pot in uw eigen zakken en dat no boem.
1: Nee, wiens brood men eet, die staalt men spreekt. A wet maar leren, no. Tama klap je. Ik draai het eraf eens igen. A wet man, je pot in een zakken. Te amai kaju, amai shiu, amai denken zakken, amai denken in vooruitgang. Die dingen moeten we aannemen als Surinamers. Want ik ben bijna meer dan 50 jaar hier, ome Ramon. Ik heb alles gezien groeien. Ik heb alles zien afbreken. En wie breekt het af? Wij. Wat hebben wij als Suriname? Blagasma, Sau Abi. Kijk de Bijlmer. If the Africano come, un dede na film. No a winkel na bimoro. We hebben geen winkels meer, we hebben geen boutique. We kunnen een pakkettendienst hebben. We hebben een pakkettendienst. We kunnen een cafeetje hebben. En een café voor nu.
0: Dat wordt ook minder.
1: Het wordt minder, want de soepie man, nee, drink soepie moro. De soepie man, de voorste soepie man vanaf 8 uur morgens tot 4 uur of 5 uur. De man de moro. Die kinderen van ons doen andere dingen. Maar wij zeggen, met tegen om ik vind het jammer hoor. Ik vind het jammer dat de mijn luku, a gemeenschap, ja, mijn luku.
0: We blijven terugkijken, want dan de stichting.
1: We luku bwanga baga, dat we voor die amam, isaba apoko tak omeram. Je moet luku na
0: je fessie.
1: In de luku bwanga baga. Maar hier kijken we continu achteruit. Otto. Even hier in de auto. Look achter het spiegel continu. Je is opzij. Tegwa fessio met a reding. Wat in het vroeger gebeurde. Neem een voorbeeld. Een klein voorbeeld. Want minna want ik overal door dat bijna heren. Maar wat een voorbeeld. Kwaku.
0: Ja.
1: Bij playbal.
0: Ja, klopt.
1: Kwaku. Naf desmasang nobema gwanga vakantie. Dan op tjesan bij organiseer.
0: Klopt, so. SV Belmer, Apistefuk, Belmerveld. Pleintje, me bedoel, Akiro kantoor bende.
1: Ja, Arkino. Dus, het was voor een kleine gemeenschap. En wat voor gemeenschap was dat? Na de Krioro Sambeta in Belmer, Sano Bema Gwe, na een vakantie. En wat ik denk Bema Gwe, maar even gezien op ITIP chain. In Bema Gwe. Zo, so, dat de man kon creëren wans aan de strana man aan met dape, de man kon denken aan tori tak, dikke dennis, tjas warning, ala de soort man, bere, groenat, abal foo, vak valk station vening.
0: Kaikusi.
1: Want mene wan ka de man kaikusi, want mis abal man lekker Roy Groenberg.
0: Roy Groenberg, ja.
1: Ja, na man het ontwikkel mi ede gimi, chinso ina hikes denki, kap denki na de sanati.
0: Marcel,
1: isabi tok. Oké. Okay. Maar awet man koni tok. I read my laundry on that y'all I'm on the base a knee that a day for uno, this I'm a conny. Then I was after if you leave the boy this long, we did them one day my befin wap chip chilek leki. Wap chip chilek leki be fadong, man of the soldier and attack you that it's a millionaire. Is a bit of that's a demand, no, wofetang was a refi. Da ana wet man daro mek me fugate me yere we a wet man unuk mo po jain Amsterdam go te kwan to Rotterdamers san play money man jun millionaire tak do creatori da didn't taking
0: standard de mon libuno
1: didn't taking da den sitak money no just make you want you na millionaire na big money e make da didn't man sitak big money no just make you. En ze hadden die nieuw hou niet. Dan zei ik ook op ze. Dat werd man de Luki. Maar je ziet dat gewoon zo'n de Jafnjang. Dat onderling om begin naar ons refporu. Mijn elkaar neem, want dat is niet de bedoeling. Maar ik ken ze. De wansen onder mijn.
0: Ja, maar geschiedenis.
1: Toen der tijd zelf. Want ik was erbij. Nu was men afkotee met dat gade in ons apnek. Gada ben de bij. Want misref ben jan toe. Misref ben fufur toe. Is dat niet ook om Ramon?
0: Ben
1: jan na fufuru. Na fufuru. So dat is laat die jiwa mona no you money. In de mak nyan no al lotte. Ja, kan niet schaam. Dus wala mala ben jan. Maar de maasam ben de toen. Ben jan na a gemeenschap. If you are rokot op a veld. In a money. De mij tegen dat ik hem doe rokken dat hij de nakwampchen tegen die pot dat hij zeer wan drinken. Dus de man tak awa ane wasa trawan. Adoti moes reem op, a stro moes pai, watra moes pai, walosan moes pai. Im tsukumaf mij lukusan di, lukumamus de. Ik heb de man voor goed ding. Dus toen ze voor money no bende. Maar als een feestje ben sweetie. Want dat is bocha kon pa e boy kon bonga, ma boli pa boli, ala a her gemeenschap bende. Asan ben sweetie. Bigi money kon, de kel drukke jo, asan kon bigi. Want na sama asan ero kon, nu is het uit zo'n voegen gegroeid. En niemand moet klagen, want dat ding. Op haar terrein. Naf ING, misschien weten ze het niet. Het is haar gebied dat we af ING naf bouw ofzo. En een kantoor. Haar gebied.
0: Ja, hoe lang draagt nou ben de het?
1: Nee, na haar gebied toch niet voor. Dus als wij nu gaan zitten. Oh, weet maar nog wat ik kan. Nou, hoe moet je? En nou, Jusan Moro, het is uit de voegen gegroeid. Er wordt geen voetbal gespeeld. Op Chinsan Samshi de man, als Kunstveld zei de man, ik dat heb de man, Chinsan. Nee, dat was het niet. Het komt niet terug, lek voor Abende. We zijn qua Almere. En het delek voor Abende, ja. Hoe kom ik bij een lek van mij, ja, zo ik kom morgen bij jou, want ik ben loon, dat ben op Chinboy, jong boy, beneden 30. Is dat niet tjoa, na de leeftijd dat hij. Is dat niet ook, dat in den katori. De jong boys en de jonge dames van nu hebben dit wat wij vroeger hadden niet nodig. Want op je gaat ook geen vakantie geld, op je gaat geen vakantie. Dus we zijn op 5 en 6 op je nono. Op principe kan je kloppen aan, ze gaan met vakantie. Dat ding is commercie. Om bij actie wagen of vrijwillige bijdrage. Bij naar je gemeenschap, Chiru. Wagen. Vrijwillige bijdrage, misaba, agudeng, gurumbox, ete. Toch? We zijn helemaal weggegruisd. No de paim, psa 20. Allemaal lijp aan. Allemaal lijp aan. Dus, ko beschermen, moesrefi. Ko de boenang, moesrefi. Ko de eerlijk, moesrefi. Want ik zie nog een paar de mijn long interview etakwa lololo sani. De mano subnets. En de programmamaker zei interview de man. No pot woord to in his mama for. Want Yusuf no abba kennis voor Fossi. Sva abende. Je na gehoord. Ga bij mensen die ervan afweten. Dan ga je zien je gaat een heel andere toon aanslaan. Want we koro serefi talk. Misa man kon tegen mijn gemeenschap taki. Kwaku ook. Kwaku komt niet meer. Sang bagba. Ons is ook een model, ook een jeugd, ook een voetballer, een basketballer, een doen aan de chain. De ones aan de mouw, kama ono go, zoek dat zijn moest komen bakar aan de komoroere. Vroeger te wedraaien, maar dan kan de 50, 60, 80 dus een gemeente bij poti. Nou, na 4 miljoen. Zo, tera mago wat voor miljoen, taba, maar voor miljoen, dat weet je pre. Na boeik me po Japan te dape.
0: Wat niet dan?
1: Ik begrijp toch?
0: Ja.
1: Dus laten wij elkaar met begin een programma maken. Vooral de programma makers, hè. Uno luku actor uit, want men zit ook wel luku actor uit. Mino, man, kon de lekwa Afrika ere. Want de Afrikaanse ref no libi boeien in Afrika na een serefi. Want zij moeten ook nog wakker worden. Ze worden wakker. Want de Fara Moronu. Want we zien de Afrika lek lauloos. Maar zijn ontwikkelde mensen. Zijn slimme mensen. Ze worden ook wakker. Lek vaster na mamus wichit nu. We kregen Simons.
0: En de brada dat er forum voor eenheid toe.
1: De mamus omdat de mij. Una pin. Asernama nooit pina. Asernama. De serafu be abe moeilijk. Maar die is er af ook bij. Uno pina nooit meer. Mileno brada.
2: Tuurlijk niet.
1: Als aan uno pina. Hij minder. Want no no misere aba probleem. Abra disi. Im gua abra se dape me sitaki. Im goina adu kamer. A eerste kamer. Ja. Te ja zo. Ja bi gua omera mon go potasan zuiver. Want was aan nee. Was aan nog klap.
0: Ja,
1: maar overal man, Ja. Dus een gemeenschap, laten we met elkaar geen 6 van 9 geven.
0: Laten we van elkaar houden.
1: Ja, man.
0: Lukuno, Sami Feni ook toe, hè. Krintakina krilini. Alas ma lop gado. Ma te lop gado, a moment, da baka 2 minuut, da je te gaat ramang.
1: Argino.
0: Da me aksimisere van, fa you lop gado.
1: Nee, met mi borokenji. Als een slechte geest huisvest in jou, als je een slechte geest in je... Want geest die moet tek bezet. A geest die moet tek bezet van libisma, van die vorm. Mene want a kerkitori want dan dat do. A te brahami want mi kan zorgen dat den de verkeerd bezig. Of ze zijn op een andere spoor. A spoor pedende na a spoor sang a wetma gebruik voor verdeeld en heers. En ano uno wang, de bekeer de schrift tot dat.
0: Oh, dat, tuurlijk.
1: Nou, vader Karen, een kruis toch voor de valk, maar na kerkje toch niet voor.
0: Oh, dat.
1: De volgende kerkje man kan tegen mij, dat mijn bribi in wang sani samine. Mijn bribi in mijn grandma en mijn grandpa, want hem trouw wat er aan mijn karen en mijn tak, ja, ja, je boy heeft dede ja. En je wang kan kon je maar lusu. En lusu kon omraman.
0: Zeker.
1: Ja, ja, ik kom. Ja, ja, bara of den bara da ede of wan sa. Of opai bari. Ik kom, ik denk, want ik no, want ik roko boom. Maar, ik ga kutiri. Want ik ga kutiri, zo aan bon de dape, datum du. Oplossing ik contact. In a creole oplossing het dead wat ununa geest de man tak op adoro jamang de man taki a geest you walibisma et ibestang et drisani tak fayek nap dap na drisani winti e horio say Adam a brudo something you sting. Toch? Nanga a hoeveelheid water zande in je sting. Want je lichaam is opgebouwd op een 60 of 65% water. Zijn de 3 elementen. Teluko bepaalde boeku. Op a deur, jammer. Teluko bepaalde boeku. Teluko bepaalde leri. Christen domade sani. Amen leri. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Allemaal zit in jou. You, God, ik heb jou geschapen naar beeld en gelijkenis. Ere sama taki. Sabuku taki. Je bent geschapen naar beeld en gelijkenis. Te libina fasi mi barada sisa. Libina fasi fa elk niet joken, niet liegen, niet... Alla de soort borformusani ine du. Ine hati barada, ine jarusu, ine orsanai ati. Dan ga je zien dat a geestelijke karaksanding yo. Yo si taki o jere se no be jere. Yo si san se no be si.
0: En dat na heilige geest tegen so, taki. Arke. Ja. Daarom tegen taki in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Terwijl de Heilige Geest naar jou streven.
1: En Sumana Vader.
0: Je napa wat je trompa.
1: Sumana na Zoon.
0: Je maakt den
1: na den 3 elementen aan de inisting. Daarom het zeiden met je vier. Ote da hel. Lek libisma. Ote da hel. Het is je hati toch. Het is aan het boeren in dit plein.
0: Geestelijke marteling.
1: Marteling. Dus dat na hel. Je vier en je grond taboe. Tijdens de bakba. Als je God doet dat van geest. Ik de positie dat. Hé. Of de nappen hoor. Beren moet zwift. Je gaat dat niet. Ja.
0: Daarom tantiri aan het doen.
1: Nee. Reïncarnatie naar zo'n euroko. I mean, I want to talk about actually that I just have fall Christian.
0: No, you don't fall no as malas.
1: No, I jersey. Maar ze moeten ook gaan leren lezen. Ook gaan leren onderzoeken. Want jij Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. Maar men heeft Jezus gebruikt om jou te onderdrukken. Men heeft Jezus gebruikt om andere mensen kapot te maken. Na libis matak, anabuku. Abuku abumbu san neniere. Maar het heeft ook dingen die... Bijna, minewa, moeie aan de man. Isabito. Maar alles, wanneer je de kennis hebt voor... Leri fontrawang of lisi ontwikkel you ede no mek amantegi you moro taki. De massa de ne kerke pot hand opleggens mij fadons man. No wis man da ve. De amane pour no antagur sani. Hand opleggen na begis mij sani No ne fo. Na kleine men. Na kleine men waya diriger. Kleine man je diriger. En kleine man doet saai wan. En if je tegen mama tromp op je weet tromp op je. If je tegen mama. No. Den sani, u moest let op. Je hebt in je huis. De lomsu wan miserif bij ab toe. Ik heb alles weggegooid. Dim aiko opo. Wat mooi Jezus sani, sani. Ano kan nefo. Ano kan. Uwaru. A krioro, de dungurusma kom not a krioro. Un dungurusma, want we see brenja dungurusma. Leviri, kohorun bezig na a geestelijke kracht. A wangsang de in you. A man say takanga you. Volgens mij hebben we een beller, no?
0: We hebben een beller en hij is er. En goedenavond, u bent erin.
2: Goedenavond, na Hari.
1: Om Hari, hoe gaat het met u?
2: Mi de sa sabri me taku ala mala odi welko mi brada fai ganga yu.
3: Mi de baya me baro di tuari.
2: Mene don me bari odi oktu me baru ala mala odi ujua moi pro programa tiri ne tiare.
1: Ipai. Ipai, ino pai let's talk nefo.
2: So, me kono utap yu.
1: Suma dede, say taki.
2: Me kono utap yu, mo aksi wata de bien for atwa tapasanati, ya?
1: Ya.
2: Itaki, sumai kari God the Father,
1: a son,
2: God the Son, na God the Heilige Geest.
1: Ja.
2: Suma na God the Heilige Geest.
1: Mitop.
2: Jongen, wat top, jongen, dat ben je umas mede.
1: Je hebt de handen umas. Jere no.
2: Arki. Suma mek a son fa man.
1: Mitop.
2: O, you know wat umas man?
1: Alto ook toe.
2: We gaan het weer tak bepalen staan. Ano alle sasa weer tak uit dat bijbel de waria da brada. Om sasa weer tak.
1: Nee man.
0: Maar dat we proberen tak ito.
2: Zodat mo leg uit wat ik haar van God de Vader.
1: Ja man dat in om luka man zo direct.
2: Maar dan actie dat per de umas made.
1: Ie suku umas man no jongen nefo. Erde man ze in as zo umas me was meri.
2: Arki.
1: Ja.
2: Dat om ik tusma. Dat maakt Adam naar Eva. Wat maakt naar wat vrouw?
0: Amek Adam voor ze.
2: Dat maakt wat vrouw. Amek wat vrouw potentie.
1: Ja.
0: Uit de rebode schrijf in de Bijbel.
1: Hey, we gaan Bijbel. Mijn wat dat Bijbel. Harry, jij no domiri top nevo. Ano Bijbel geschiedenis wat no.
2: Dat you are you beginning a man. You beginning a man. Talk you that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
1: Ja, na sa de maleru mi besor de ma mina tak na dati.
2: Well, dat me lekki uit, dat me wel lekki uit, tak brada. Ano, ala sasa de mataki, le faya tak uno, brim, ala sasa de mataki. Wap, sede me kune karwa umasma, want, Jezus na wa fro, meke na Maria, meke ma sede kune karwa umasma, sana wa umasma, ana warda na next.
1: So, a wet...
2: Wat ane, konfori na Bijbel, same grabu, na soro kode, oro kode, ne, do next, ne, me kip chi, ne, do next.
1: Ma, me ma, giwam chi antor evo, lugo no.
2: Ja.
1: A buku sa we kar Bijbel, of de geschriften, suma meken.
2: Goed man.
1: Zo. Zij de me ameka mameka buku.
2: Pu horu dong.
1: Oké. Omari, bijna mangainom op de tokidi. Omdat we op de tapleen. Bah, jij moet gewoon luisteren en je mond houden. Je moet luisteren.
2: Nee, meneer, houd me voor niks. Ik hou mijn mond niet meer actie. Was en meer actie.
1: Ja, ben even.
2: Je kan Dries Majukari.
1: Ja.
2: Zo Maas Majukari.
1: Ja.
2: Nee, man. Dat ben ik Umas Made. Zijn er me goede karma Umas Made op dat gode heilige geest naar een vrouw? Zijn er me goede doen?
1: Ah, oké. Maar nou,
0: dat kon later.
1: Ja, nou. Van jou doe ze op dat heilige geest naar een man. Want dat nu een actie nu. Van jou doe ze op dat heilige geest naar een man.
2: Zo, dat ik kon nooit naar vast hebben op je, dus dat is een vrouw.
1: Minus, niet hoor. Minus, Arie.
2: Maar je programma.
1: Oké. Oké. Dus, man.
0: Ja,
1: dat is mijn lobby, een interreactie. Van Om Harry. Stel wat, man, is nog meer welkom te midden in het programma, want moet tegen de smappe moassiere. Wat heb je voor mij te pushen?
0: Nee, maar dadelijk te overwelkomen in het programma.
1: Ja.
0: Dan me hoopt dat overwelkomen kom precies in de straat.
1: Overwelkomen de tabloid, niet dat
0: was ik. Overwelkomen
1: de tabloid.
0: Oké.
1: Nee, maar me lobby bara Omari, me bari wa shuit odi langa ino yere miste ook toe. Nanga aladen trap bara raf mise mek programma's.
0: Uno hebberig.
1: Want ik ruik hebberigheid. En er is geen geld om hebberig te zijn. Toen met money, dan kan je, dan moet zorgen voor met money, dan moet ik een botel naar een rococo. Toen met money, dan moet ik maar op je telefoon, nou op je microfoon. Als je ziek valt, ik moet dat trouwen. Effectief, no! Want tijdens je de bezig, wees je dat niet belachelijk, hè?
0: Ik denk dat we nog een beller krijgen, oom Zwitteke.
1: Ja, oom Zwitteke kon hij niet.
0: Wacht even, en dit is nou een bekende beller. Een bekende wang. Goedenavond, u bent erin.
2: Heren.
1: Hey! Dit is naar vader, dit is naar vader, man.
0: Look at that, number one missing.
1: Dit is naar vader, man. Hoe gaat het met u?
2: Oom William.
1: Oh, hoe gaat
2: het? Met mij gaat het goed, man. Met mij gaat het goed, mijn oren langer.
1: Ja.
2: Maar wat aan mijn baby?
1: Ja.
2: Ik ben heb net te maken na een woord, dan moet je een bierdialoog. En niet naar binnen.
0: Ja.
2: Ik ben een dialoog, maar dit is een voet.
1: Maar dan moet je prepareren toch met die chakontanzo. Want dan ben je zo.
2: Op de leiding, overtreft ze meestal.
1: Ik probeer. Ja, nami barada. Fafi omu, fafi o.
2: Na oom barada, na oom barada.
1: Ja.
2: Amala barada.
1: Ja.
2: I go, William.
1: Okay.
2: I go be very for everything.
1: Grand Tanyi.
2: Oh, William.
1: Ja.
2: Is our chin of me.
1: Ja.
2: Is our dog.
1: Ja, Miss Absumat.
2: Oh, please, Paul, my career, I'm a neer, you think.
1: Ja, Miss
2: Absumat. No.
1: Miss Absumat. Mimitang. Hey, Arki, no. Hey, Arki.
2: Oh,
1: jawel.
2: Abu. Heren, ik wens jullie een fijne uitzending.
1: Dank je wel. Ja, je ziet dat je een beetje man is na een encyclopedie via Moreka. Sabi. Na mana encyclopedie, dus te unuja no sabu wan sani na mawe schakel in. En te u schakel op padis in na 100. Je sabi toch? Dus, nee, maar het is leuk om weer te zijn. Ik moet het eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik weer terug ben. En om hoor rekenen dat die a leeftijd, dit op wat leeftijd, per mijn oma, dat lang hij na koudu tumsi tumsi. Hij had mischien. Want die me kon, de man pot me gore kon een scheepswerf naar Vlesingen. En ik was voorbereiden, machinaal voorbewerking. Dus me ben depe, we kot isri, we kot zanda. Temim goteka isri. Dan me merego in een open veld.
3: Serieus?
1: Open veld schelden van Roma, Vlesingen. Dan me merego na open veld naar een trekwagen. Dan a winter waai, maar bief werd bijna 300 crossi. Dus, mijn jama kouro dat we een aantal jari. Mijn jama kouro een aantal jari. Mijn kom baka in Amsterdam. Mijn jama kouro baka. En nou misschien kon doen. Maar tegen eerlijk. En nou verder met verder kouro. Maar ik ben dun geworden. En aangezien mijn kon doen. Mijn matak sano man no musu. Sano man no musu. En gado sarmi. Gado Sarmi, ik heb een model gevonden om thuis te zijn en dan gaan we ook op, want hier is mijn werkplek. Ja, dus theoor ook, zorg voor je biertje. Vooral de pernasma moka, uno of de deed, uno of de wikidis moka, uno er. De pernasma, beradang as saf me. Unde jase mek rommel, terwijl u kan de bijgite en dape. Is habito. En dan nou, in afwina jackpot. Ap tin fin fin wansa ye fini. Pot wan tin fin sana wansi. De oshitak baka wan antal yari. Kayo wat dar doen. Inom go weri sa ede na oso dape fa oude lokaj. No werdes ma ede. Ibe poti barada fi satapa ina oso fi. Di go ishitaki de mamo fo langa de mawa kiri yo. Libamo! Ap pauro kanga de ma wana date gebeur nono. En het gebeur niet alleen bij de en de Creole, het gebeurt bij alle bevolkingsgroepen in Suriname.
3: Serieus?
1: Aladdin en dat is een blakama abi, I understand it, abeng. I understand it, bari. Manga you even want sans to, ah, bari. I understand, pas sans to take. I am panisi, just the same. A blaga man, skena weer, skena man. A me bad de de flow. We hebben allemaal dezelfde problemen. Die meneer Chan bende, umberika blaga man bedrek. Na herkondre. Ik begrijp. Tere mij vergiftig de visie in de liba. Tak? En hoe en die staan in Chan de man goer. En hoe een panese chade mango? Na neger chali. En hoe saptak te neger chali toro presi. E pora er san yon. Potai yesi. Aboom. Taki.
4: Ja, in goedemiddag luisteraars. Met Barodi. Ik vond Sabi tiren na uw eerste die baka bijna na Sabina Tumung. Ude baka, dan ala de baralaja baka, a 7 euro, a 7 day. We danga unu en we tjara nyusu. Ja, ja, alles maar sabaste die si Dennis. Is geen onbekende in de samenleving. En hier in het geval.
0: Even twee tellen Dennis, want we hebben een beller die... Ja, goedenavond, u bent erin.
5: Ja, goedendag. Heren.
0: Ja, ja.
5: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
5: Hoe is het met de heren? Blij jullie stem weer te horen.
1: Grantagie, ja,
6: wij ook.
5: Ja, hè?
0: Dank u wel.
5: En ik wil die meneer ook een complimenteren dat hij de gemeenschap via Maatradio op de hoogte gesteld had over Salto.
1: Oké.
5: En wanneer ze zouden beginnen. En Salto had het ook al doorgegeven. Dus ik ben blij jullie stem te horen en de heren die afwezig waren. Ik geloof meneer Babyboy.
1: Hey.
5: Die is er weer.
1: Ja. Goed zo, moeder. Goed zo.
5: En meneer Sweeteke uit Su.
1: Ja, dank u wel. Wanneer gaat u met me mee?
5: Voorlopig niet. Ik vind het lekker hier.
1: Oké. Nee, maar als u met mij meegaat, is alles goed hoor.
5: Nee hoor.
1: Waarom niet?
5: Ik ben bang.
1: Voor wie ben je bang? Voor wie ben je bang?
5: Ja, voor alles.
1: Nee, u moet niet bang zijn, mevrouw. Echt waar. Ik zeg het u, hier is het ook zo. Het is wat lekker van de den bijis maar wat zijn het dat afade ja, afade ja na.
5: Afade drapen. Ja, maar dat toch in, dat toch in de voorzichtig.
1: Ja, maar even dan gaan we in af de voorzichtig. Ik zit compleet met de hele peloton om me heen.
4: Maar kan dan gaan we mee, gaan we juni. In mei toch hier.
1: Oh, nou gaan we mee.
4: Nee, we gaan juni.
1: We gaan juni.
4: Juni ja.
1: Oké, dan we september.
6: Dat is juli.
1: Goedenavond,
4: u bent erin.
7: Ja, dank u wel, heer Ramon Poupon.
4: Dag, meneer Jan.
7: En alle heren daar, want...
4: Goedenavond.
7: Ik hoor iedereen daar. Ik hoop dat een nieuwe start in een nieuw studio...
1: Uw radio of uw telefoon, ja. Het ruist, alsjeblieft.
7: Ligt het. Nee, ik heb geen radio aan.
1: Of uw computer?
7: Mijn computer.
4: Nee, het is goed, het is goed.
1: Het is goed,
4: het is goed, ja.
1: Ja, het is goed.
7: Salto heeft nog kinderziekte. Daar ligt het aan.
4: Ja, ja. Okay.
7: En dat moeten we herkennen. Dat het niet bij de opbellers zijn. Want veel mensen klagen dat via ether vaak een dubbele uitzending is.
1: Oké.
7: Dus daar moet Salto naar kijken.
1: Ja, dan gaan we het doorgeven. Want misschien is het niet doorgegeven, dan blijven we...
7: Mensen hebben het gezegd op de radio.
1: Oké, dan denk ik dat... ja, je kan het op de radio zeggen, maar dat is meneer Arki.
7: Maar nee, Salto heeft een... 24 uur is er een technicus daar die alles volgt.
4: In de gaten moet houden.
1: Ja. Maar
7: ik ben blij dat jullie terug zijn en... laten we hopen met... dat we wekelijks leuke programma's van, dat we 2 maanden gemist hebben.
1: Ja, maar
7: weer
1: goed.
7: Mogen genieten.
1: Het komt weer, ja, het komt goed.
4: Ja, zeker meneer Jan, want ik denk dat die mobiele Britten, want rekenen met z'n kaptje, zo dat is nog wel op te maken.
7: Goed zo maar. Nee, meneer Pai extra. Mijn bel via mijn internet.
1: Oké.
7: Vanavond?
1: Ja, zeker. Alles komt, meneer Jan.
4: Dus, alles komt daar aan boord, meneer Raman.
1: Begin schrijf de place aan plek.
4: Ja,
7: meneer Jan, meneer Arriwe, dat moet Arriwe terugzoeken.
4: Transfer, alles is er.
7: Ja, onze vader, de God, maar jij bent onze moeder, de aarde.
1: Ja, Obasian. Only Baptist that if Omar here want me to do it.
7: I'm a bit anxious, man.
1: Yeah.
7: It's harder than Omar.
1: Yeah. Dus luk nou Omari, unen want jaren me Omari, unen jaren. Unen want tak alasani, want minen want tak tumsi, want dalek, want me.
7: Nee, maar voor Omari aksi wat zijn aan ons abidawee, om lering.
1: Te amanda aksi wat zijn, asabeng ba, ago dikik ba. Nee, maar
7: alamalai taki mama Aisa to awai kare mama Aisa atarang awai kare moeder aarde dus dat nama
0: Madelian Madelian hari ini du kulturu sana ana sab kulturu
1: hari nami waseng family no be whatsapp boy boy dede dambe station set
7: mi no de share ta ku army mat
1: na tu pres mi e pa boy Station South, nanga, Schiphol North.
7: Hari habe egi kerkinen egi oso.
1: Ja, maar na mi meka considesa na te want abe bereni.
7: Abo, tot later.
1: Ja, opa. Dankjewel voor het bellen, dankjewel, Baya.
0: Oké.
1: Ja, na so asane go, ja moereke de bakal lok to a geestelike kracht e prati. En je ziet gewoon, zeg, de geestelijke kracht nog de aanwezig. Dan lijkt het wel net of niks nipsa. Maar alles aan nipsa goed door. Den bararanga sasang hoor asani den tumon sa uno ben de. De man horen op een niveau. Want ze hebben de mogelijkheid om via ergens uit te zenden. Grantanje, taki unhora gemeenschap tapu alleen. Wansan me bejono. Uli bin lobby aan ons refi. Uno berikan tak atramang atra station of atra programma ulibide samo komo eruit hoor omdat dit
0: en samo worden we één
1: a één ook al later want we deden voor zijn inkomen voor zijn inkomen maar laten we moeite maken kom je een boom voorbeeld naar de tien de gram je een minono minet tak if me morere. Men had een gram chime takere en de overkleinkinderen, want ze zijn groot. Isabito, opa no kan in kan dan opa dat opa je een slechte voorbeeld of oma ik je een slechte voorbeeld. Vooral den gram mame ora kan onu era zij go in den dansen hoor een enkel. Bigi smanga ramol. Bigi smanga ramol man. I didn't want dance your big smile grand chin up and another son that he day or ankle. And of you, who's going Philip Depp to make them to your ankle on the sub next set it at our ankle? Ale Io boss, I know Sabi. Just make up to you, I pay up on your bar. Isabit, nay, it's not good. What are you need doing? It is not leuk. Nay, it is not leuk. I find it not leuk. O den want dan sip chineng ara da pang au mai hor enkel.
4: Fireball.
1: Isabita. Nee, het is niet goed, het is niet leuk. En anodem umas ma wang. Dem bikkel. Ja ben ik 300 jaar mee ma jong. Isabasa niet bata ke lukule ka je ba. Af kep sa je ba. Make up to your someone.
4: Yeah, no.
1: Yeah, buba no more.
4: Because what are the oh my god sports holes in a sub more than oh my god.
1: But that mark niet uit jouw gedrag bepaalt a cassette for you.
4: Yeah, that is well waar.
1: Jouw gedrag bepaalt if you know a big man or so you're a big man, they didn't want praise.
6: Daarom ik de ma etak altijd een brief bepaalt het gezicht van een bedrijf.
1: Mooi. Look on. Je kan gewoon je moet de man hari nee first time aan dat je na monga manga scorer als zo box shit bend up is abito en dan nog dat minutes on the smurf me bend up if the smurf me no bend up boy this no bend up hari Neymar weet je laten we ons op een manier gedragen naar de jongeren toe. Want na saye do, na saye say dat je pai. Mi gado yo, na kopro ye weri vanaf je enkel go ne skouru ere. Maar as ane brentje le go to, da atrawa wan lomba ka yo awana da abde abla. Na kopro boy. Na kopro keti. Isabita, uno me krapere wan, ek si di tenga stok. Wan na no teka baka jara mi da a pao shitake ee. in by Botoketi. Jeremy Abegba, Toti Abe, no kopora. If go by one ectoa, Ibagaresa, but do lato emakan it for the kekom, Mimiko Erikba, Mikon Garanikba, equal one deserve bear for the kek, dim no besad.
0: Oké, Suiteke, moet ik even over, dan mag ik een pokoe.
1: Ja.
0: Dan wat een euro.
1: Een wapching.
0: Ja.
1: Nee, mooi tori.
0: Oké, oké, grata. Ja, dit is het.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelofarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vug Reviewn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugreview.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

www.yusacultuur.nl. Ook via www.yusacultuur.nl. Telefoon 020 60 80 04 48 of 06 81 79 75 78.

Bakkerij Bang, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganzenhoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Atin dag sa busreis naar Spanje. Loret de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijf in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Gaan we overschakelen? Ja, ik ben nog even bezig. Naar Omwilgo natuurlijk. Bij deze wil ik ook Radio Mart bedanken voor de inleiding toen Salto verhuisde. Biggie Grantani was ik, het was me even ontgaan. En dankzij Maminette dus dat ik even...

Ja, we zitten nog steeds op oom William te wachten. Dus, en dit is de begintune van het cultuurprogramma. Ja, hij komt eraan, hij is er. En ik stuur hem zo meteen naar de andere kant. Oom William, je moet even naar de andere kant, want oom Wilgo zit op jou te wachten.

0: Ja, en dan gaan we nu starten natuurlijk. Ja, dit moet het zijn.
1: Ja, ja, mis bakkere. Nee, zie
2: ja, mis respectje, mis Donja zo. Nanga oom William Dennis, nanga baby boy. Zo. Die oom William Belja, net. Dat beste kastaka, nanga de nummer. Maar oom William, waku turumato.
1: Ja.
2: Oké. Okay. En nummer 7.
1: Ja.
2: De na kulturu.
1: Ja.
2: Zo. So. Motakif senang. Ja. Motakif Afrika, motakif Venezuela.
1: Oké.
2: Okay. Maar men begin eerst nanga Venezuela. Sa furus mano sabi. Me tegi des matem de taparayo takire. Me ano dumang. Fosi abede no tumang. Tebe gawa no tumang. Tebe gawa no tumang. Denat.
1: I can't mean.
2: Tebe gawa no tumang.
1: Yeah.
2: Denat tuba krube koteki.
1: Yeah.
2: That doesn't enough fosi. Okay. Yeah. Maar. Gelukkig is er maar met komma, hoofdletters. Fosi, bakas lafting. Da ibe abib king, ze waren pas geboren. Maar die kinderen bemantana para Maribo. Daar werden ze gelijk 2-3 maanden voor zijn vrouw bevallen. A grandma, a grandpa, a herbere van vrouw. Daar ging geboren. Amma bevallen. Dat de tjarap ging go na per nasi go kweki. Na 7 jaar tap ging tap 7 jaar. Dat de tjarap ging bakafo to see. Dus door die geesten die daar waren als slavernij. Zo. 7. I ap 7 jaar in het amoren na per nasi. Want a per nasi de ma besterka in. Alla de per nasi serka. Dus dat de kibbe kastri bi resta. Ma samsa no, wawiki ap sebi de. Tebe go na Venezuela. Dona abe over sebi de. Me bekeek ala sa di kulturu fasi. Te wans ma dede na Venezuela. Wan man, wan vrouw, wan boy, wan meisje. Se den kipsa. If you dus, te wan king. Dus hier nou. Te wan sma dede na Venezuela. Nou na aardbeving toch? Ma posa aardbeving. Te wan sma dede na Venezuela. Da im de a bere fu asma di dede. Wan man, wan vrouw. One boy of one measure. So. Maar. Te leke wagen be kondap. Hoe kon ik haar baby. If nou een meisje. If nou een boy geboren. One vrouw. One man. One meisje of one boy. Dus te den dede. If haar baby dede. Dat de mij kon hangen. Wan brankar. Hoe kon ik haar dede skin toch. Dat je nou man kondap. Want you an of haar baby. Dat de mij long bakan hangen brankar. Zo so familie voor een boy, die dede. Een meisje, die dede. Een brother, asa, een ma, appa, een grandpa. Na des, maar dat die one bekan kon teka leek. Want, zijn die mek in de man kon na camera, ayorka erigeri. Ayorka wansi, zo so familie voor masse in een passie. Zo. So. Maar if you go naar Afrika, zijn furus mano sabi. Te wan pkin geboren dape. If no one boy, if no one meisje. De nege wane ete. Se denk de ma edu. De man. Fu ammase, fu appase. Nanga de obyaman dape. Na Ghana. De man sabik batak. Wan boy geboren. Wan meisje geboren. De no mag kjara pkin. Go na. Apernasi fu amma. De nomah carap cinggona pernah sifu apa. Baka sebi dey. Da apa nanga amma. E carap ci iwawe duku. Gona. De obyamang. Da de potap cing. Nanga aduku tapadoti. Da de maikot waluku. Da tede mangkota luku. Da de maikotaluku. Efap cinafu masih in the dark. Wanda sribi nanga mang. pa. Na a pa fa meisje of a boy die geboren, a baby, inderdaad. Baka sebi de, da de jewaning. Baka sebi de, eerder niet. De kis toestemming voor masse in a passe dus voor de obiaman. Dan pas ik kan go bij krosi ja pching. Dus dat de mij erken ap ching, dat pas ap ke kis waning. Sasa nego. Luko, mita kasan wantu leisi tapa radio. Tega wan presi, ibai wan presi, of i awan oso, ibaya oso, walo bonde tapa jari. In forsekta. Wan furus mano sabi. Seding de man bedu dape. A moment, ikota wajari ishi walo bon, inom yande froktu. Inom yande froktu. A ene kasan sa ikandu. If you want embre igona kram, ye teki kerbasi, de tro watra jabo. Wan fosi asan be deso taki, nasana fosi asan be deso taki, de no tumang, sa we kate hor dumang, nanga bonumang. De mambe teka bere fu amma nanga pagok nap na wambong. Da de mang adumandus, abi erokosani. Da mai orabong. Damai takang abotak ala notu ala sikifu masi aberese efa wan baby de derbei brase neh neef tanta omu aher berefa ma aher berefa pro damai ora bo damai takang abo damai takang abo da tama takang abo damai tega abo takire ala siki ala problem ala mangko di mangko da fa aher berefu masi nang apasi. If one know to the one siki de, abo musteke abra. Ye by one jari in the sabtak nakuno. Ye go ten one osin sabtak if nakuno. Ishi fasane roko. Dus so den sane roko. Dus abong di o pura fruktu if na manyaf na maripaf na kuyaba of na pomarako faserapel nakuno ye enyam. Wantino sabito. Dus ala den san de mambe pot giden bong. En sons mambe abakoni nanga sabi. Say den des mambe do. De anga ouro, kiapu, nefi, bel. De betay de bon nanga kulturu krosi. Ma teko odok inesha san dat sref sref moro. Luku, tega woyo. Te ishi wan sakanyisa tap tafra. Na walo sakanyisa de. Abetre luku, efi fene. Moi e baeng. Ma noit no meka fout pou tek wansa kanyisa. Ta wan tafra na woy of na peigo baeng de wayenen ifesi. Te wayenen ifesi. So we so im baeng. Im baeng. Te tek sreka na senang of na sot kondre. Im god don wane de kisi. Ma se ding de mai do. De mai pot wan uru ers tapa ina de kisi. De god don en tapu. De tek sreka. Mam teete kastrika dati ano soma im awa wet preti nyano de tapa wet preti da wet preti ye poten kong tapi beret may do tapa uru teete kastrika ala den koni nanga den sabi dat no demoro den koni nanga den sabi dat no demoro luko wamambe den nanga wafro. Da amandi bede nanga afro. Afro gawan presi. Da di afro gawan presi. Da afro go tegi amandi woroko nyeta kire. Mi awan masra. Mami abdrimana doro seyete. Mi awan masra. Mami abdrima itena doro sey. En mi wana relasi nanga den drimang. Dus mi wanwa relasi nanga den driman. Da sa afrao du. Da afrao du rona no tumang. Di weka teko da bonuman nanga dumang. Da bonuman te enta kire ya sofa no tumang. Ofa duman te enta kire kanga wang embre. Nanga wawet duku. Da afrao kanga wang embre nanga wawet duku. Da man te enta ke kon teken baka dride. Da afrao kong baka dride. Da pote in wang kasi wan te. Tetus mai libinen wa oso afro abeng kasita. ama aben kasi. Dapota embre ondro den krosi di angan na kasi. Apoteng pet den krosi fa mande. Ala sana maido. Damak motaroko amailong. Afrone go hala botkapa. Damang kong dan pasafro e bori. Mada one day, yar in yar out asa nefe de plaza, one day abra fa mankon da pena bosu. Mano be pika bra fu ing de libi nang afro takire. Tamara mo kayo of trawiki mo kayo. Padang, afala bra op tak, yung ala de, mi brada ikrima oso mi brada ikon, isa mi krima jari. Dan abrano prasetak yung ano mi beramuruan meta kama o di mama ne dry dukumi. Mana saya de kipsa da abrano gawano tu mafu abere fa famiri si refilis ano abere ano tu ma ano ano famiri da no tu mata kire. Me si te ibrai lom saya me kare tak sere me kelo ala di yar in yar. Da bra kre no tu ya no tu ma da no tu ma te tak kire. Wasan den nas kamera pe yu bra abi krosi anga. Wa embre da pena nga wanduku. Kiara embre kong nanga aduku jimi. Da mandraya sani. Ano utuma. Da di adraya sani. Da say den kipsa. Da tega bra takire. De poteno ondro den krosi ina kasifu afro. Da di apota embre nanga den nanga krosi ondro den krosi fa afro inna kasi da boy ki ses refi da no afro be abdrimana doro serios diri beteman ala de beteman de kon afro afro ya ki gue ye si fa kulture euro ko luko mi ano duma mi ano no tuma mar efi ap krosi de my lady fa na fupkin inom leri yu mati, sayu abi, inom giyo mati, sayu abi. Sanafyu nafyu, faus donja, ala krosi sayu weri de makan kebre kudusani. De makan kutluku ji, nanga ala krosi diye weri. Wanna ye sani. Te bay wang, kom takin trafasi. If i bay wang panyi, i bay wang kamisa. Da mista te aben fanodu i abaleng te fanodu to. Da te abaleng te fanodu. Dus te abaleng te fanodu de priten to. Ye priten sani. May nom truweden sani. Same do ye go bawa wet empi. De kare juan pikisma. Da te kara wet empi ki wan pikis ma if na wan panyi i bayi no so wan kamisa. Da e priten wanti no ap ala san fanuru. Da ala de strepi da e kare ki wan pikis ma. Da pikis ma e kari go baka na wan no tumang. Da no tumang. E tega pikis ma tak luku i kanga wan boye, i kanga wan meshe, i kanga wan fro, i kanga wan ma. Bika ye pi. Ma tego na oso e tega pikis ma. Ye kya. Apanyi di bay noso akamisa. Da te kare ngona oso. Da densan di purfa apanyi nang akamisa. De na i densan da ti giwa wet empi de kara wet empi konjimi. Ma boy mus kontu. En da te wera empi dati. Minogo tumsi dipi wan minota kalasani. Da te wera empi dati da alasan fie wakabu. Akulturu dipi. Purus mano sabi mi take wan tulista para yo. Te bego kot luku fosi. Na wan do tu mana negi blaka ko be lomba feswa oto. Da te den ko ego links. Il wan se extra. Da te pe anou tu mande. Ma amoro dipi en amoro fini fatori. Te bu an si ek kulturu sani. De ego aper nasi. Da te ego aper nasi. I den na pernasi. Da figo suku yepi. Da de mai giwan pis gurong. At, dus a grondi de mangio in die tussentijd je kies one piece grond. A grondi je kiesi naf you. Zolang lekker je libi. You, mama, papa, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. De kisa pis grong. Mate de mang baroko ji, de ma wasi de ma siti kon de negwe baka wa yari egwe. Da baka wa yari te yu gwe, de koluka grong baka afentu. Da te dora foto si de ma te itakire jaso. Ukot mo fona nga anotu ma di roko yu na pernasi. De go krima grong, de ma leri prani, de ma leri siripi alasan, de ma me kampu ji alasot sani. Mate kworo de sandat no demora. Tebe abi wang sikini na bere dade mai cari go bakana pernasi dade mai diki wang olo de mai taya bana nanga bol katun de mai taya ksabana nga bol katun dawa olo diki dano tuma dape e takanga bana takanga aksaba. De shifa aksaba e harabana go na olo. Dede ala tu de na olo da no tu mai tak baka nanga bana nanga aksaba. De shi aksaba e harabana pur baka eta olo. De sadat no de mora. De no de sere sere mora. Na leka tor san forteri net fu Afrika. Ino kan konda pe nanga wam king. Da una sapsuma na pa, una sapsuma na ma. Baka sebi de de konanga king. Dade obi amanda pe. Da fudi de obi amanda pe dede maikota luku wan imsap sumaye mekon na bere. Toko siki nanga mekunu nanga alaso tsando makde na bere. Doso de sane pori. So. Mano. Temis dong. Dame luku fa. Den kenes koni nanga sabi dosa des ma gwelip yu na baka. Ineshi des ma edu de sana seref seref mora. En tebe sreka wamp king. Huwa mano kroy wamp king. Na 30 yar. Ano te adoti. En desara befende plaats nanga wang pomorakbong. Ano te agron faya do stasures heng. Dene sreka king. Na te agron kouru. Da ap king knapu. Da apomorak dena grong. Da e linker foot directs of links. If a rector foot directs, Madak Napu, a pomerang de tesuden to futu, that they might throw water. The solanga leki libidanga meshita, ko bigi ako falwasa, ino kankroye mora. Mita kenet, furus mano sabita kin nae hari te hari nae, de mamek pokufen. Ma alasan saye weri, noit ino mak make you mati if ya mati, ino mak. Make you mati where you cross in the mark, make no once my where you cross you want. Na ye sani. Mota kwa sani. Mesda oso na me praser de sani, na me praser kire. Ano ala sani kantaki. Wan foru de nasanang. De karen fifi. Ano wan makla foru. Ma a fifi na wan foru. Ma na wan libis mayor kadenen tapu. En a foru dat ite ak moto na busi. De ga kapting. E ga gramang. E ga basha. Da de ma abi bo pal de sani. De ma ishi felek. Sot bo skopu a foru. Chakodos na wan foru de denen busi. Ma na wa yor kaf wali bis ma denen tapu. Da de ma sap ala sani. Loko. Efi dena wan presi e libi. Im sabah doti. Im sabah oso. Pe yuna nga yu uma e siribi. Uno mak mek trobi. Foral ef kulturu sani ye dringi den na oso. Ino mak mek trobi na nga afro. Mamay sana yu doti no kosi na yu gro. Une fet tapa doti nalek teda pernasi. Ine fet tapa doti. Somar gramamus de basham de kaptem shi. Ino mak fet ina busi ino mak fet tapa liba. Want abusi de abe fanuru. Aliba de abe fanuru. De may leri waka tapa doti. Maar ino mak loon tapa doti. Dosso de San City. Ma efi luku teke woda. Te wan frou. Abi. Warelasi. Na wan pernasi. Walis nemu ka aksen tak efa awas magba efa tak ya ina mah pale dah sah mora. Mo begi amang pot wan poku.
0: Ena poku e kon di rek dana disi 3.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
1: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest dus nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
0: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Trape je fin alla kulturu van Oudu. Leki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78. 79-75-78.

Piquet Travel Group, de onbetwistbare groepreis specialist, organiseert ook dit jaar een 10-daagse busreis naar Spanje. Lloret de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober.

Precies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piqué 06 26 27 6618.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: En natuurlijk, sportvrienden, goedenavond op deze 2 september. Ja, we hebben 2 maanden geen sport gehad. Maar ik heb toch een beetje alles zo in het vizier kunnen houden. Vooral over de jonge selectie U14 uit Suriname. Die vorige week woensdag warm werd onthaald of opgevangen op de Johan Adolf Pengel Airport in Suriname. Laat me zeggen, de ploeg van Bosco's Orfeo Brandespijn. Die bleef tot de finale ongeslagen, terwijl Alexander Alberga met 8 doelpunten de gouden schoen wist te veroveren. U moet ook weten dus dat ik niet alleen het sportprogramma presenteer. Ik presenteer het ook met Babyboy en natuurlijk onze grote broeder. ik ga hem direct live in de uitzending zetten. Dennis natuurlijk. Brother Dennis, welkom.
1: Goedenavond luisteraars. Welkom Ramon.
0: En Babyboy. Ja, inderdaad. Dennis, wat heb jij voor onze sportliefhebbers?
1: Wat ik heb, heel veel nieuws.
0: Ja, inderdaad, er is veel, maar ik heb een paar belangrijke dingen kunnen verzamelen. En ik hoop dus dat jij ook voor de luisteraars ook verzameld te hebben.
1: Vandaag was het, hè, als ik het goed heb, vandaag.
0: Ja, vandaag.
1: Laatste transfer en
0: klopt.
1: Avond.
0: 222 miljoen.
1: Ja, en Boadu. Nou, die gaat aan de slag bij Watford. Natuurlijk, dat weten we.
0: Ja.
1: Dat is een mooie overstap.
0: Mm-hmm.
1: Nou, heel veel aan de Brouwers kwijt ook. Zoals we weten, transfer. Ajax huurt een dure speler.
0: Binnengehaald.
1: Ja, binnengehaald van AS Monaco.
0: 30 miljoen.
1: 30 miljoen. Dus. Gewoon, de mij lukt 30 miljoen. Daarmee teren terug aan voetballer. Om een nood toe naar Pina de Incondre. In bepaalde kondre. Persoons man en man yang. Daarmee mij paikie waman om 30 miljoen.
2: Mag ik wat zeggen?
1: Ja, zeg het maar. Ja. Ja.
2: Omar Amon?
0: Dennis?
1: Hey, Omar Amon, kan je even Swedeke een afluister zetten?
0: Ja, hij is er. Hij is er.
1: Ja.
3: Ik ga niet te veel in de sport van jou gaan, maar je zei iets over 30 miljoen.
1: Ja.
3: Amman de massa op demonie de mij, pot demonie de mij, over bluffat ramassa op toe. Je ramman dat met ik in 30.
1: Ja.
3: Isabi, unom loko de sandat moro. En a vereniging op demonie dat die. Isabi toch, na de massa op demonie, na de mij pot demonie. Isabi toch. Mi wana ama kla na lekte wa sera me go buy one sani ta sera me buy sani so o rushenda for 50 yard yera ama ama wana yera ama tindu so ama buying
1: yeah
3: and so muto yenu sin
1: ya
3: tanga da pera
1: ya da heb je een ook een speler van Utrecht die vertrekt Panagioa Tauno of Famaneng die man vertrekt ook.

0: die man van laat FC Utrecht. Opmerkelijk dat PSV een speler neemt, overneemt Santos van Sparta. Is ook een mooie overstap.
1: Ja.
0: Ja, ook een hele mooie overstap. Dus Santos gaat een treetje hoger, natuurlijk, PSV. En Fleming tekent ook bij Ipswich Town. Is ook Ipswich Town. Nou, hoe staan jullie, Ramon? Weet je dat?
1: Nee, dat niet. Wat? Ik had wel kritiek van een bekende programmamaker op de televisie. En die was niet mee eens met die 30 miljoen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ja, en ik zal zijn naam niet noemen, no, want
0: oh.
1: Weet je, zijn een van de bekende, hij vond het zelf, dit was niet te spreken over de ontwikkelingen van,
0: ja.
1: Weet je, dus vandaar eigenlijk. Maar ja, er is ook veel sport, want Van Hanegem heeft in zijn column voor het Algemene Dagblad stevig kritiek geuit op Feyenoord.
0: Ja.
1: Na de 2-2 tegen ADO Den Haag. Hoe wow. Vond je van afgelopen zondag in de Kuip? De Rotterdammers kwamen verrassend met een 2-0 achter.
0: Ja.
1: En ik heb de aanvoerder van ADO zelf niet zien spelen, dacht ik.
0: Als ik het goed heb,
1: ja.
0: Hij zat op de bank.
1: Was hij geblesseerd of oververmoeid?
0: Of oververmoeid, maar ja. hij is er niet in gekomen.
1: Nee. Ik vond hem ook de laatste wedstrijd ook goed spelen. Ik kan je nog herinneren. Die twee penalties die hij genomen heeft. Beide in dezelfde hoek.
0: Ja,
1: dat was ook een gelijkspel. Nee, ja. ze verloren, dacht ik.
0: Ja, klopt. Ja, ze hadden verloren, maar
1: drie,
0: toch.
1: 3-2, ja, ja, klopt. Ik vond hem goed spelen eigenlijk.
0: Maar het kan. Quintus Timber die tekent ook bij Palace. City strikt Fernandes.
1: Mm-hmm.
0: En dat was de belangrijkste transfer. En ik weet niet, ik heb een wedstrijd gezien waarbij Van der Brom, een speler heeft gewisseld van hem. En die man was, die jongen was niet te spreken erover, man.
1: Ik heb laatst, meneer Brugging noemde vergelijking overstandig. Over meneer Brugging had ik het over, volgens Brugges. Is het mogelijk een verspreking van Sanchez, de hoofdcoach, omdat jonge spelers, weet, jonge spelers volgen? Dat was de trainer van Ajax.
0: Ja.
1: Meneer Sanchez zei afgelopen zondag dat de 19-jarige verdediger Bouwman de nieuwe Virgil van Dijk kan worden. Maar kijk, ik vind zelf, ieder kind moet je vertrouwen geven. En het is niet verkeerd dat de coach dat aangeeft, maar ik zou merendeel als hoofdtrainer, als ik hem was, als hoofdtrainer zou ik deze jongen proberen in een hoekje te paaien, zodat ik hem kon vormen zoals hij op de velden optreedt.
2: Omarama, mag ik wat zeggen?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik ben geen Isaptaki Unodisi.
1: Cultuurdeskundige. Nee, trainerdeskundige, mijn bedoel.
2: Nee.
1: Jonas Keijsrachter, dat mis aan Jonas.
2: Ja, maar ik ben ook gediplomeerd trainer. Of een meester 3. Ik heb mijn diploma. Ik wil mijn zorgen horen, want altijd verleden om mijn thema te pauwen, dat je naar bla bla bla. Wel, ik heb mijn oefenmeester 3 diploma. Ik weet wel, ik kan leren once masanos op next. Ik kan leren vanaf een bal, een veld. Alles kan ik je leren. Jumlong, jum op conditie. Want if je nou op conditie, dan man voer next uit. Een trainer, je moet nagaan, een trainer. Tamashi wan pupil ving. Dat man. Ama, doordat Ama Abtien zo ervaren, toch? Dus de Ama kan Sitaki Aboy die zo. Oh, de lijkt Virgil. Want hij heeft Virgil gevolgd, kan hij die Virgil binnen Timoro Jongu. Is dat niet, toch?
0: Ja.
2: Ama Sitaki?
1: Nee, maar kijk, het is precies als die trainer van Ajax, die duidelijk advies kreeg. Omtrent een, me vergeet van Rasta. Dennis, je hebt met die Nigeriaan. Met Rasta. Tolu, zoiets. Aroko daar, hè.
0: Boy.
1: Ja.
0: Maar Touré, je bedoelt?
2: Touré.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Men heeft duidelijk aan de trainer advies gegeven. Zeg, je bent gek als je deze jongen niet opstelt. En je ziet het, hij heeft uitgehaald en... hij werd beloond ook met een 2 doelpunten. Hè?
2: Oh, maar man.
1: Ja.
2: Sa fasan betokie. Je kan de baas fasan. Omdat men een vertrouwen in jou hebt. Dat is op zit sani. Is op coördineer sani.
1: Klop, klop.
2: Maar je ziet niet alles. Daarom hebben ze ook assistenties. Daarom hebben ze waarnemers. Om te gaan kijken. Wij als supporters. Hoe noem dat zo? We zetten pas tv er want toen ik ga oefenen toe.
1: Nee.
2: Snap je?
1: Ja, ja.
2: Nou wat we op het beeld zien voor 45 minuten, 90 minuten. Maar die man is vooral betaald. Die mannen zijn in een 5 dagen per week met die gasten of 4 dagen per week. Serieus, intensief, de hele dag.
1: Ja, ja.
2: Met die gasten bezig. Dus daarom wil ik geen trainer bekritiseren. Soms ben je het met die man eens, soms ben je niet met die man eens. Maar die man, ja maar, en Rocco. Ik begrijp.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Als een trainer een advies krijgt, vind ik het niet een slechte zaak.
1: Dat
2: heb je toch?
1: Oké. En Dennis, hoe vind je dat? Gakpo heeft zijn keuze gemaakt. Deze 27-jarige linksbuiten van Oranje wil zijn loopbaan vervolgen bij Manchester City.
2: Dat is goed.
0: Oh, is goed. Goede ontwikkeling.
2: Moet ook. Ik ga wat ik heb, Timoni. Ja. En wat ook dan voor geruis en dadelijk. Ik heb je niet gedaan, zeker. We kunnen niets goed doen.
1: Nee?
2: Nee, wij kunnen niks goed doen. Want al doe je het goed, als donkere speler, meneer Anora is hier, hè. Maar in de voetballerij kan je duidelijk zien, je kan 100 goed zijn. If a toetje de tapa look to, de monaki puru me katramango nyama toetje. Is dat niet ook?
1: Ja.
2: We hebben legio voorbeelden hebben we. Maar we gaan niet op die tour.
1: Mm-hmm.
2: Als je een zoon hebt, aan mijn player voetbal begin, also een beetje lichaam uit. Je moet kiezen. En nog ook, if ik kiezen die Holland. Het is toch bewezen. Als het goed gaat, is het goed hoor. Maar ik ga op kiezen even verkeerd.
1: Maar daarom heb je jammer.
2: Daarom heb je Zwarte Piet. Ja toch? Dan moet weer een jas geven. En midden aan jou oktober dwing. Even met dat sernang. Om een jas te maken weer geven. Maar weer een geven mensen. Mama, na blank. Maar te jou nog de na osso.
1: Ja.
2: Als je niet thuis bent, jok is als lekker.
1: Altijd.
2: Jok is als lak. Dus laat die jongens hun geld verdienen, laat ze hun best doen. Ouders begeleiden, man, boom, nog een wakti. En is op zijn een probleem, je hebt ook iets anders nog om eraan. Want naar sport, we hebben sport. We gaan even. Verleden dan, president, maar ja, look was aan Facebook, dan, blaga boy, als je zo weet meid. Mega boy, teke weet meid. Tiuru nanga negiuru mante, no, blaga pchino da se alleen. A dee na danse hore enkel. A weet die pchin play hockey sens, ait juru mante, nanga negiuru mante, des te a boy kon erf juru kon play a bal, na des ma dat eluku a voetbal wedstrijd. A eerste voetbal of a tweede voetbalwedstrijd. Na de smalate luku. Ta boy goi na kentine. No a black up chino da pef bai wan kroket gang. A weet die pchin sang vier tak milo ba boy. As mij bai wan ga je een patat pakje. Pak je wel eens een patat. Hey, uno me gerabberen.
1: Nee, is waar. Die dingen zijn goed bekeken. Ja, natuurlijk.
2: De realiteit.
1: Ja.
2: Wij moeten eerlijk tegenover elkaar zijn om bepaalde dingen te ontwijken. De negatieve dingen die ons achterhouden. En weet maar, ablet je toch voor poesa, weet maar, guafessie. Ben ik jammer ongelijk.
1: Ja, maar hij moet het ook waar maken.
2: Dat is punt 2, om Ramon. Minanga yo opus ablak guafessie.
1: Ja.
2: Ja toch?
1: Even boem je poesa altijd.
2: Mina yo abakeuse if a boom. A wet man abakeuse dat if a boom. A man a weti. A man go a fesi.
1: Ja.
2: En wat er een baga, ik ben toch wel lees, ik ben maar wat er een wel lees. Te abblak aba 100 miljoen. Te abblak ab 100 miljoen. En dan een familie wang. Te abweti fena 100 miljoen. 67 man dat pe een loon toe.
1: Je blijft bodyguard.
2: En een bodyguard de mij blijft de mo investeer.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. De mo investeer. Snap je? En te de mo investeer na ome wet trama wet man yang. Maar minanga yu a blaga man na korte, korte bocht.
1: Oké. Dan heb ik het over Barcola. Bradley Barcola is de speler van Liverpool. Dat maakt de Premier League grootmacht. Maandagmiddag, afgelopen maandag, bekend via de officiële kanalen. Hij komt over van Paris Saint-Germain en tekent een meerjarig contract op Anfield.
2: Waarom ik woning?
1: Nog krijg je 140 miljoen.
2: Ah, bono, daarom ik ben lego uit. Om lukken naar miljoen. Om lukken naar wat? De investeerders, ik heb je net uitgelegd. Ablagaboy.
1: Na Ablagaboy toe, ja. Na daarom
2: ben je... Zomaar Ablagaboy, de moet 140. Maar nog geen 140.
1: Maar nog geen onderdeel in het ook.
2: Maar zo maar potatera deel. Dan weet je een kapitaalkrachtige toch niet voor. Dus de mijn bluf, dan schrijf je toch dat van de man voelde. De man een miljoen, man.
1: Ja, klopt.
2: Dat komt ook voor jou een miljoen, man. Oan Omeramon. Dat je voor 20, jere Dennis, no? Voor 20. Jere baby boy. Ah, je schrijft daar voor 30. Je zegt me dan?
1: Hij vermiddelde.
2: Ken mi berdore. Mi pot wan boos aan die skrik oon met 50.
1: Ja, ja, ja.
2: Wrak, mi wrak, 50. Ja, mi to?
1: Mm-hmm.
2: Kom ek mo pa doro si gira, man, de boni fwa bibi boni. Ja, mo pot wan, wan ton yere, wan.
1: Mm-hmm.
2: Asso asane go. En if a parel de dape gaan, die mannen hebben oog voor dit parel. Die mannen hebben oog.
1: En Amarissa plein dan wan speciaal nummer. Nummer 29 op zijn rug.
2: Ja, madame, maar ik ben bedoeld om zijn replein aan 29. Zeker was maar van bevoerde aan 29 op kolok.
1: En dat geschiet allemaal in Engeland, ja. En dat is nu het geval. Dan kom ik even bij terug op Max Verstappen. Dennis, je weet het wel, onze favoriet. Keuze. Wie wordt de teamgenoot van Max Verstappen op het GP van Italië?
2: Volgens mij, als ik even ertussen, dat is niet een vraag die je aan oom Dennis moet stellen.
3: Dat wil ik hem net zeggen.
2: Dat moet je vragen aan
3: de specialist.
2: Aan zo kloppen die. Ja. Dus als je zit te luisteren, geef oom Ramon antwoord op zo'n vraag.
3: Ja, dus, ja dat is zo uit mijn mond. Dat is helemaal dat nog.
1: Nee, zit ik aan luisteren. Misschien wordt hij ook de teamgenoot van Max Verstappen.
2: Toch? Ja, maar dat mag niet. Maar dat maakt niet uit. Je moet aan of diep door de nacht niet man poeren. No. Meneer Anso Klopo, die geeft ons antwoord op de vraag van oom Ramon. Wie? Oom Ramon, stel die vraag terug.
1: Wie wordt de teamgenoot van Max Verstappen in Italië op het circuit?
2: Ja,
1: en we... komend weekend, want komend weekend moet je rijden.
2: Ja, dus Enzo Klopo die heeft de vraag gehoord. En misschien is hij aan het rijden, dan als hij gestopt is, meld hem aan Jimmy snel. Want een vraag die ze een opura man, om Dennis in een porno vraag.
1: Oké, Dennis, wat heb je nu nog? Of zal ik even op poko zetten?
3: Ja, zet even
2: op. We wachten even op Enzo Klopo die.
1: Oké, dan op het al mooi. Wacht hier. No, doe zo. Wacht hier. We gaan even. Goedenavond, u bent erin.
4: Ja, goedenavond, heren.
1: Ja,
2: goedenavond. Goedenavond.
4: Ja, ik ben blij dat ik even nog wat kan doorspelen naar jullie toe.
2: Ja, graag.
1: De tweede beller wilt u even wachten of terugbellen, dat kan ook. Want deze beller ook heeft, of belster heeft voorrang. Goedenavond, gaat u door?
4: Ja. Er is al heel veel verteld over het voetbal.
1: Ja.
4: Het tennissen is ook aan de gang. Er zijn al een heleboel wedstrijden gespeeld in Amerika.
1: Mm-hmm.
4: En nu is het, de US Open is nu aan de gang. En er zijn heel veel spelers die doorgekomen zijn, ook bij de, ja, de heren en de dames.
1: Mm-hmm.
4: En nu gaan ze ook de tweede ronde spelen. Mijn favoriete speelster is doorgekomen in de eerste ronde. De heren, die hebben een beetje van zich laten afweten. En mijn favoriete speler die is toevallig weer begonnen en die heeft het heel goed gedaan.
1: Oké.
4: Okay. Die Alcaraz. Dus ik ben blij dat hij er is.
1: Oké.
4: Okay. En het tennisgebeuren, hè. Ik weet niet of... weet die collega Dennis?
1: Ja, Dennis.
4: Als hij op de hoogte is.
1: Ja, Sweeteke.
4: En Sweeteke niet, maar Dennis die had het veel over het tennisgebeuren.
1: Babyboy, heb je ook wat sportnieuws voor ons? Ik heb nog een beller, mevrouw, dus anders moet u straks even terugbellen.
0: Tennis heb ik niet echt, okay. Zeg maar, een gevolg.
1: Ja.
4: Nou, even snel.
1: Ja, ja.
0: Help me even. Ja.
4: Dokies of Dozix, die bij de Lakers gespeeld heeft, hè?
1: Mm-hmm.
4: Die gaat over naar Miami. Okay. En LeBron James, die gaat ook van de Lakers naar Philadelphia.
2: Oké, okay. Mooi, Tori. Mooi.
0: Dollars.
2: Ja? Ja?
4: Oké.
2: Okay. Ik zou zeggen bedankt, want...
4: Graag gedaan.
2: U hoort er ook bij, Jamorik, hè, want die stem is bekend.
4: Ja.
2: En ik ben blij uw stem te horen, dat jullie, doordat onze afwezigheid, en nu zijn we er weer, en ik zie dat de Jamorikken aanhang, de geestelijke dames en heren, strak zijn. Dank u wel.
1: Oké, okay, alsjeblieft. Dank u. Oké. En dan, dan pakken we direct die andere beller ook.
5: Goedenavond. Ja, goedenavond, heren.
1: Ja, goedenavond.
5: Nou, leuk dat jullie met sport begonnen zijn. Ik zie dat alle clubs proberen tot vannacht nog wat spelers binnen te halen of te verkopen. Dus morgenochtend, dan horen we het wel. Maar wat Nederland betreft, het is niet een goed seizoen geweest. We zijn geen wereldkampioen voetballer geworden. Geen wereldkampioen hockey, dames en heren. Zijn ze ook niet geworden. Dus ik weet niet waar aan het ligt. De sport gaat een beetje de verkeerde kant in Nederland. We hebben een nieuwe coach. We zullen zien of hij een aantal spelers van Oranje zal handhaven. En september beginnen een paar wedstrijden al, denk ik. En dan steek ik over naar Suriname. Daar is ook een nieuwe coach. Meneer Fraser, die was al secondant onder Menso. Maar het probleem wat meneer Fraser gaat hebben, dat hij zal moeten kiezen uit september als ze spelen volgens mij. Dan is die spelers hier in Europa nog niet beschikbaar. Dus ik vind het goed dat nu hij moet gaan kijken naar de spelers van Brochi, Transvaal, Robin Hood, Inter Mongotapu.
1: Maar meneer Jan, mag ik een vraag stellen?
5: Ja, ja.
1: Is het niet moeilijk voor zo'n hoofdtrainer om een combinatie tussen Nederland en Suriname te fuseren?
5: Nee, het is niet moeilijk, maar wat ze gedaan hadden, dat ze verloren hadden die WK voorronde, omdat ze te veel hebben gebouwd op spelers uit Europa. Maar nu zijn die weggevallen, want die dubbele sport. Paspoort wat mevrouw de president.
1: Kijk, ik vond het jammer. Ik vond het wel jammer dat ze die ene speler niet hebben opgesteld. Die speelde de laatste man altijd voor het Surinaamse elftal.
5: Nee, maar goed, voorlopig moet Suriname niet rekenen op de spelers hier. Dus Fraser zal uit spelers in Suriname
1: moeten nemen.
5: moeten nemen. En ja. Ik zou Fraser en SVB adviseren. Mm-hmm. Het zijn spelers die zogenaamd Suriname League spelen. Ze worden betaald, maar nog niet die bedragen die we hier horen.
1: Horen, ja, klopt.
5: Dus ik zou zeggen, laat de overheid kijken. Want die steun, opbrengst uit voetbal in Suriname is heel...
1: Betekent ook dus dat je 2 à 3 keer moet gaan trainen ook?
5: Ja, nee, daarom moet... ik weet, in de jaren 60, 70 waren bijna alle spelers ambtenaren. En als ze moesten spelen voor Nacho, dan kregen ze bijna 4 dagen in de week vrij om te trainen.
1: Okay.
5: Dus, maar nu is het Suriname Major League. Die spelers worden betaald. Maar het niveau moeten ze gaan opkrikken. Ik hoop dat het lukt.
1: Okay.
5: En tot slot wil ik zeggen, Mark Verstappen moeten jullie vergeten. Hij heeft zijn tijd al gehad.
1: Ja, maar vrijdag begint hij te trainen ook.
5: Hè? Ja, oh, hij kan fan, trainen. Man. Hij kan trainen tot hij ons week. Maar zijn tijd, hij haalt niet die 7 wat onze vriend uit, uit Engeland heeft gehaald.
1: Oké. Okay.
5: Die had 7 en die is daar blijven steken.
1: Ja.
5: Maar goed, tot slot wil ik zeggen, succes met het programma.
1: Dank u wel, meneer Jan.
5: En Ajax, zou ik zeggen, ze moeten nog veel doen als ze kampioen willen worden.
1: Nee, maar komend weekend spelen ze tegen Feyenoord ook. Hè?
5: Ja, daarom zei ik, ze moeten nog veel doen. Want je ziet dat sommige wedstrijden beginnen ze heel snel te scoren. Maar na 40 minuten dan zie je ze twijfelen.
1: Oké, bedankt meneer Jan. Oké, en ik zie dus dat Dennis ook, of Baby Boy ook. Wat heeft, ja Baby Boy?
6: Ja, ik heb gezien dat ook Messi gaat stoppen.
1: Oh ja?
6: Ja, Messi stopt als international bij de ploeg van Argentinië.
1: Gaat hij iets betekenen voor het nationaal elftal als hoofdtrainer, coach?
6: Voor zover heb ik dat niet gelezen, maar hij gaat definitief stoppen met een...
0: Voor het nationale
6: elftal van Argentinië.
1: Oké. Dennis, we hebben niet gesproken over de WK. Vond je het eerlijk dus dat die dat stukje goud of die gouden schoen gewonnen heeft?
0: Wie had die gouden schoen weer gewonnen?
1: Ik vergeet die.
0: Ja, boy. goeie speler weer.
1: Maar goed.
0: Het was geen Jamal.
1: Nee, het was geen Jamal.
0: Nee.
1: Was de ene van Frankrijk.
0: Van Frankrijk, ja. Terwijl,
1: mm-hmm.
0: ondanks dat Frankrijk niet de finale heeft gehaald, vond ik toch dat Mbappé hem had verdiend.
1: Waarom?
0: Omdat die man gewoon schitterde.
1: Nee, maar Mbappé heeft een minperiode gehad in mijn visie, hoor, mijn gedachtegang. Ik had meer verwacht van hem, weet je, en...
0: Maar op dat, ja, ik heb eerlijk gezegd, ik heb spelers gezien daar. Het was meer, ik vond toch dat Mbappé, zeg maar, bovenuit stak. Toch?
1: Ja, ja.
0: Wacht even. Kylian Mbappé won de gouden schoen op het WK door als topscorer 10 doelpunten te maken. Dus heeft toch de gouden schoen gewonnen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, want... Als je kijkt naar Mbappé, waar hij gespeeld,
1: mm-hmm.
0: toch? Was die man, zeg maar, ik vond hem, zeg maar, flitsend acties. En als je kijkt naar die ene speler die in Duitsland speelt. Hoe heet die weer? Is hij Norno?
7: Musiala.
0: Nee. Hoe is die speler weer? Die jongen speelt in Engeland. In Engeland speelt hij nog in Duitsland. Een soort blond boy, zei hij de bal zo toe.
1: Geen idee hoor.
0: Maar in ieder geval. Hij was meer een loopmoment, zeg maar, een moment afwachten. Dus het was niet een speler die, zeg maar, echt ging voetballen, acties ging maken. Dus dode momenten, like Messi. Dus eigenlijk was Argentinië al twee keer uitgeschakeld in het toernooi.
1: Oké.
0: Okay. Maar je hebt de man. Daarom hoor je, heb je gezien dat die man nog onder vuur ligt.
1: Oké.
0: Okay. De voorzitter.
1: Goed, we gaan een pokoe zetten, Dennis. En even bij te komen.
0: Alan heet hij
6: nou? Alan.
2: Alan is van Noorwegen.
0: Alan, zo had ik het, ja. Dus hij scoorde wel ballen, maar je zag dat hij meer een beetje... Het was een speler die een beetje op het veld liep, momenten, maar terwijl je zag dat Mbappé in beweging was. Actie, snelheid.
1: Oké, we gaan naar de muziek even, ja?
0: Ja.
1: Oké. Nummer 2.
7: Maar Dennis.

beste luisteraars. Ik heb net met Dennis zo'n beetje gesproken. We hebben geen sport, dus we gaan lekker een paar reggae pokus draaien voordat we overschakelen. Heeft u sportnieuws, kunt u altijd bellen op 020-788-4305. We zijn verhuisd, maar nummer nog verhuisd. Een nummer thuis. Natuurlijk 788-4305.

0: En daar hebben wij natuurlijk ook een beller en dan zeggen wij goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Nou, dat bericht dat ik wil geven is niet zo'n leuk bericht. Zoals je weet, er is meneer Leisner Rodney.
0: Is hij gevonden?
1: Suriname vermist.
0: Ja, maar is hij gevonden?
1: Nog niet.
0: Nee, want maar, ze hebben speciale honden daar naartoe gestuurd.
1: Hè? Ja, 15 personen en 8 honden. Ja. Maar die zijn nog in voorbereiding met de politie in Suriname. Maar het is wel een triest geval. Ik ken deze jongen.
0: Okay.
1: Hij kwam in de jaren 90 uit school. Vriend van mijn zoon kwam hier ook hier bij me thuis. Maar hij is ook voorzitter van...
2: voorzitter.
1: Transvaal.
0: Oh, van Transvaal. Nee, ja, maar er heeft ook een Leisner ook een... is ook bekend die voetbalde toen de tijd. En we hebben hier in Nederland ook een jeugdtrainer gehad als ook Leisner.
1: Ja, dat is zo.
0: Oké. Is maar een bekende familie, ja, klopt.
1: Hij heeft geen leeftijd om. Ik weet niet of hij gevoetbald heeft, maar hij heeft een bedrijf.
0: Nee, bij Transvaal heeft hij gevoetbald.
1: Oké. Hij heeft hier gewoond, dus hij is, ik denk dat het een andere Leisner is die gevoetbald heeft.
0: Zou kunnen.
1: Hij was voorzitter.
0: Oké. Ik merk, Dennis wil wat zeggen, dat je
3: Nee, ik hoorde dat meneer Jan zei dat hij voorzitter was. Nee, alleen de verdachte die is gevlucht, die is voorzitter van Transvaal.
0: Oh, ja. Oké.
1: Nou, ik was ook Leisner.
3: Nee, Leisner is, hij zit bij het bedrijf van de verdachte zijn ex-vrouw. Heeft hij daar een grote functie?
1: Ja.
3: Maar de verdachte die gevlucht is voorzitter. Maar heel raar dat de club Transvaal nog ook niet met een statement naar buiten is gekomen.
1: Ja, als ik daar kijk, Transvaal kan heel moeilijk iets zeggen.
3: Is je voorzitter? Is je voorzitter? Die op de vlucht is. Je voorzitter is op de vlucht?
1: Ja, de politie is daarmee bezig. Ik heb net vanmiddag een bericht gezien van met meneer Van der Heuvel hier met ABC. Waar hij geeft hoe... waarom die team is geweest en wie die team betaalt om te gaan kijken of ze de verdachte en ook de Leisner kunnen vinden. Maar goed,
3: maar ik wil niks zeggen, maar de politie heeft die man gewoon de ruimte gegeven en alle tijd om te vluchten.
1: Maar dat weet ik niet of de politie dat gedaan heeft. In eerste instantie zijn 4 mensen opgebracht, 3 zijn... na verhoor in voorarrest en de ene is toen weggestuurd.
3: Ja, maar als je ex-politie en mensen dan hoort in het politiehandvest wetboek, staat er nergens dat je iemand verhoort in persoon. Je kan iemand verhoren als verdachte en als getuige. Dus Ben wist precies waarmee ze bezig waren.
1: Ja, nou, dan zal meneer Manorat ons komen vertellen.
3: Ja, hoe kan je die man oproepen om hem als persoon te verhoren? Het bestaat er niet. Je kan iemand verhoren als getuige of als verdachte, maar niet als persoon.
1: Ja. Nee, maar goed, kijk, je kan iemand als verdachte, maar als op dat moment nog niet bleek dat waarvoor hij opgeroepen was duidelijk was, dan moet twee dingen of je... houdt hem in voorarrest 7 dagen.
3: Meneer Jan, het was al duidelijk, want nadat men hem heeft verhoord, men alles op papier heeft gezet en hem heeft heen gezonden. Dan had men kijken wat ze op papier hebben gezet en dan hebben ze gezien, er is wel een case. Dus tijdens het type al, toch? En het verhoor. Dan als politieagent, dan weet je al, heb je al een beeld van, dit is geen zuivere koffie.
1: Wat ik lees ook, ik weet niet of het waar is, maar tijdens de verkiezing heeft hij behoorlijk veel gedoneerd aan NDP.
3: Daarom zei ik toch, de politie heeft die man de ruimte gegeven om te vliegen.
1: Dus dan is de vraag of NDP iets te maken heeft met zijn vlucht of niet. Dat wil ik niet zeggen dat het zo is. Maar je hebt een aantal figuren in Suriname die in alle partijen bijna geld doneren en de partij die aan de macht komt. Maar eigenlijk begreep ik, was een open en bloot NDP'er.
3: Oké.
1: Okay, ja. Nee, meneer Tori Lal.
3: Ja, nee, dan is het even afwachten wat dit onderzoek, zeg maar...
1: Nou, ik hoop dat, dat die politie met die 800, of die team met 800, dat ze snel aan het werk gaan. Want hoe langer iemand vermist wordt, hoe meer men gaat geloven dat hij niet meer is.
0: Oké, okay. Goed, Maria. Ja, bedankt iedereen. Okay. We gaan even lekker door met de muziek.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
1: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
0: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

verdwenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
1: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
0: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
2: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen, er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een negendarter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

duidelijk maken. We zijn ermee geboren. Als je het nou handhaaft of niet, heb ik ook duidelijk gezegd. Maar u liet me niet uitpraten. De mensen die het wel handhaven. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Ponk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.

0: Herzstation van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665 of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. MART, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

0: Luisteraars, welkom terug. U luistert nu naar muziek van Paul Damini Weilen. We hadden al moeten beginnen, maar Sani Lego Lek Famous Gozolesi en we passen aan naar de omstandigheden. Zo gaat het hier bij Mart. Nou, vandaag een bijzondere uitzending. En een paar bijzondere mensen zitten al als publiek aanwezig. Ik zie een zus van Mitchell Esayas, de heer Creton is er ook. En meneer Kotfried heeft zich aangemeld in Natori Lisi. Wat hij hier, doorwerking. Doorwerking. Ja, Natori Fulu. Jawel. Luisteraars, welkom vandaag in het kader van het project Doorwerking Slavernijverleden. Wat heeft het met ons gedaan? Waar gaan we naartoe? Wat kunnen we doen, ertegen doen? Ja, dat kan. Hebben we een bijzonderheid uitgenodigd vandaag. Een persoonlijkheid. En u hoort geroezemoes op de achtergrond. Maar dat moet u ook wel lief aannemen. Maar ik ga ze toch vragen.
1: Je toestemming? Nee is nee. Stop is stop. En dat is haar mening dat dat taboe is.
2: Dat is dus taboe als je zegt nee.
1: Nee is nee, stop is stop.
2: Oké.
1: Okay. Dat is haar, dus voor haar zonder toestemming, ja sowieso. Dat is voor haar taboe.
2: Oké, okay. En wat was jouw stelling, wat je wou weten, verschil tussen?
1: Schaamte en taboe.
2: Dus niet dat ze onder zelf de mom vallen?
1: Nou, om het te verduidelijken naar de luisteraars toe. Er is een persoon die zegt dat taboe eigenlijk ja, schaamte is. In die zin van, het voorbeeld. Er was een mooi voorbeeld. Coupé, garo, mi e de soso. Er was een mooi voorbeeld. Toen hadden we het erover van nee, dat is geen taboe, dat is schaamte. Ja, er kwam, er was een mening van iemand, een heer, en die zegt van, als jij tijdens seks niet praat, toch?
2: Ja.
1: En ik hoef niet in details te gaan, toch mensen, want jullie weten wat ik bedoel. Geen gesprekken voeren tijdens seks. Gewoon sweet taki, seks taki, sweet
2: taki. Maar hijgen?
1: Eigen aan op praten. Want
2: nou, maar eigen naar nou, geluid geven.
1: Ja, bijvoorbeeld, okay. Want anderen die doen de choke. Ja, dat klopt, dat klopt.

0: dat klopt. Dat klopt. Bijna je zoekt of dit de blowboy. Laat je gaan. Maar je hebt gewoon mensen die zich schamen om dat te doen. En die heer in kwestie zei van, dat is taboe. Dus mijn vraag, let wel hè mensen, ik praat duidelijk. Ja? De heer in kwestie die zei, dat is taboe. Maar mijn vraagstelling is naar de luisteraars toe, is dat taboe? Of is dat schaamte als iemand zich niet uit tijdens seks? Het is een vraag, hè? Oké. Dus als er een wijsneus is, zoals meneer Arnhem of Gentle, toch? Of Patrick. Snap je? Bel even en laat even horen. Weet je, vertel de luisteraars. Wat is... Want meneer, de instanger des massa neem ik geluiden tijdens seks. Laat je gaan. Laat je gaan. Uit je emoties.
1: Ja. En if je niet uiting?
0: Je deed het, want je chook alles aan noemen.
1: Nee, je schaamt je dus.
0: Je schaamt, ja. Je hoeft je niet te schamen.
1: Valt dat niet onder taboe?
0: degene is niet.
1: Allee, durf.
0: Het is een stukje zelfvertrouwen, hè, schat. Mm-hmm. Je hebt ook mensen...
1: Maar hoor nou, dan begrijpen ze iets niet. Dat volgens mij, als je je laat gaan, je uitje, maakt niet uit, kreunend geluid, hoe dan ook, dat het opwindend is voor je partner.
0: Heerlijk.
1: Zo. En dat if je niet durft, doe dat niet. Marion, jij brengt de boel al op gang.
0: Ja, maar net als wat je zei, het is opwindend. Ik heb zoiets... Ja, kijk, als je ook dat soort dingen hoort of die praatjes, weet je, en dat... Het heeft iets.
1: Dus bijvoorbeeld,
0: het brengt extra opwinding.
1: Dat je niet eens uit dat je klaar komt. Je uit het niet eens.
0: Tada.
1: Taboe.
0: Isie Coupé zegt taboe. Maar wij willen toch van de luisteraars weten.
1: Ja,
0: valt dat onder taboe of is dat schaamte?
1: Als je je niet uit tijdens zo'n sessie. Misere fe sari.
0: Poku weer draaien. Asari we sari. Wat is je me hoor me in de medenk tak. Waarom? Kijk maar, je hebt ook mensen die... Zoiets hebben van, ja, ik wil niks zeggen, want ik wil niet dat je gaat lachen of een kiek op me gaat nemen. Weet je, als ik me uit of woordjes zeg. Snap je?
1: Maar zou je een kiek nemen eigenlijk? Want ik denk eerder dat Assan opwindend. Je, als man denk ik, je krijgt er een erectie van.
0: Broer, heb je nooit seks gehad met iemand die de gekste dingen zegt, waarvan je zoiets hebt van...
1: Wacht. Dus degene die nu belt, toch?
0: Ja, die komt met de oplossing.
1: Oké, je kan gewoon even doorpraten. We horen jou. Goedenavond, u bent in de uitzending.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond vanuit Suriname.
0: Odi.
2: Stil en is niet prettig zo te praten.
0: Oh.
2: Ik was heel laat thuis, ik ben net thuis, dus ik heb heel veel gemist. En ik had geen link verwacht, dus ja. Maar goed, even kijken. Ik zal maar gewoon zo als alleen praten.
1: Ja.
2: Het gaat over taboe, als ik het goed begrijp.
0: Ja.
1: Ja.
2: En ik heb mevrouw Marion een beetje gevolgd. Ik heb meneer Pijn een beetje gevolgd, die van praten houdt. En van Legualenza. Nee, ik accepteer het niet. Nee, ik laat je niet uitpraten. Bla, bla, bla. Abracadabra. Maar goed. Ik geef mijn mening, als ik het goed heb begrepen, taboe tijdens seks.
1: Ja.
2: Wat is taboe? Net als wat ik mevrouw Marion heb horen vertellen van, als een vrouw in de cyclus is, dan geen seks. Nou ja, kijk, ik heb dat nooit gedaan. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Maar er zijn wel mensen, mannen die daarop kicken, dat als hun vrouw, of een buitenvrouw of een zijspan in haar cyclus is, echt voeren broedoe, om het zo te zeggen, de lobby nyang punetre, om het zo cru uit te drukken. Je hebt van die mannen, geloof mij maar. En ik vind dat goor, ik vind dat smerig. Als het einde van je menstruatie is bijvoorbeeld, dat krasjes pompidou pepe doe mama. Ja, dan zeg ik van nou ja, oké, het is einde Rode Zee. De wat de schipper vaart recht door de Rode Zee vindt.
1: Marion, alle telefoons gaan.
2: De akrasie door het einde van Asticlus. Dan zeg ik van oké, er is bijna niks meer te zien, gewoon licht roze. Dan deed ik het wel. Ik praat over mezelf dan. Dan deed ik het wel. Want misap dat bijna Asticlus tapoe. Het is gewoon een tintje roze. Wat je Pink Panther, wat je big, toch? Maar een andere vorm van taboe. Ik heb ook net gehoord van er zijn heel veel mannen die zeggen van dat ze niet eten als een vrouw zo is tijdens de cyclus. Mm-hmm. Nou, ik heb het zelf ervaren dat een partner tegen mij zei met wie ik heel lang een relatie had. Wat ik mina langa dang, mina abchat-chat echt een relatie. Mm-hmm. Dat hij zei van nee, je moet niet koken, je moet niet bij het vuur zijn en weet ik veel wat. Maar nou een man, sa loop nja in restaurant. En ik zei toen tegen hem van, maar je houdt van uit eten gaan. Vraag je ma'e of mevrouw de Chinees die je bedient, ben je aan je voet? Nee, ik zeg van, dus het is flauwekul wat je mij daar allemaal vertelt. Maar hij vond gewoon van, nee, het is geen trefoe van hem. Hij wilde gewoon niet dat ik dus bij het fornuis stond of aan het kokkerellen was of weet ik veel wat. En opeens wilde hij een modo maken van... Ja, daarom kreeg hij water in zijn mond. Ik zeg van, het is onzin. Ik zeg van, als ik je niet had gezegd dat ik zo was, dat ik niet kon seksen, dan had je het niet geweten. Dus zo zijn er van die listige mannen van, omdat je niet kan seksen. Want ik ga niet dwars, ik ga niet zeggen van, de Rode Zee is in aantocht of de Rode Zee is vol Rode Zee. En laten we maar schipperen. Nee, we gaan niet schipperen door de echte volle Rode Zee of de volle maan. Nee. Dat gaan we niet doen, want dan is dat pepe aan het apabedi. Dus ik vind het maar onzin. Bij sommige mannen mag je niet eens naast ze slapen, want het is voor hun taboe. Die vrouw is aan de voet. Die vrouw is, heeft de cyclus. Dus je mag niet naast die man slapen, je slaapt apart. Vind ik onzin, vind ik Larry Cook. En die mensen moeten gewoon ophouden. Want dit is wat buitenvrouw. Dina zat niet eens als buitenvrouw en hoorde van de gek dat je daar de voet.
0: Ja.
2: Zogenaamd heb je er open gescheurd als man zijnde. Ja. Dus laten die mannen me laten met hun legwalenza. Maar goed, een fijne uitzending. Ik hoop dat ik duidelijk over ben gekomen. Ik zou zeggen, meneer Coupé, ik heb u eindelijk weer gehoord. Mevrouw Marion.
0: Geef er een duimpje, want ze hoort ons.
2: Sweetie, Lobby, Karkong, iedereen, alle luisteraars. Ik ben op zwaar dieet, dus hallo. Mine doe de doe, dus mine katak over taboe na de soort zandag verlopen. En cyclus naar de morgen naar mij.
1: Goedenavond.
2: Bye bye. Swai swai.
1: Dank u. U bent in de uitzending.
0: Goedenavond.
3: Goedendag. Ik ben middels.
0: Hi, gentle.
1: Ja, werkelijk. Dag, gentle.
0: Dag, gentle.
3: Zo net baby van mij is blijkbaar ook niet bij. Hoe gaat het met jullie trouwen?
0: Oh, lekker.
1: Van deze kant uit ontspannen.
0: Ja.
3: Oké, nee, dan is het goed. Maar ik probeerde ze net ook te bellen naar de studio, maar dat ging ook niet.
1: Maar nu wel dus? Nu geluk?
3: Nu wel, ja.
1: Oké, hartstikke blij zijn.
3: Ik probeer al de hele tijd door te geven.
1: Ja, dat?
3: Dat mensen in het nummer willen wat hun kunnen bellen.
1: Dat is het nummer... laat me het even zien. Hoor. Als ik het even snel nog weet uit het hoofd. Nee, ik ga even de telefoon spieken.
0: Of ze moet die links.
1: Dat is 06-1958.
0: Dat is niet.
3: 2230.
1: Oké, dat is hem.
3: Oké, dan ga ik die doorgeven.
1: Geef maar door aan die mensen in Suriname. Ja, en
3: doen.
1: Wou je nog even reageren op...
0: Ja, gentle. Ook een reactie.
1: Dus...
3: Met zoveel dingen tegelijk.
1: Ja, je zoekt nummer voor anderen, maar dat is... Oké. Okay.
3: Sorry. Wat was weer de vraag? Ik ben het helemaal kwijt.
0: Taboe tijdens seks.
1: Ik ben klaar bij jou aan die bureau.
3: Oh ja, ik heb dat taboe.
0: Oh, je hebt taboe. Oké, vertel.
1: Heb je taboe of heb je schaamte? Volgens mij is de flow gevallen. Marion, wat heb je gezegd? Nou, gentle is even klaar met ons.
3: Ja, maar dat begrijpen mensen niet hoor.
0: We hoorden je niet, hè?
1: Je was
0: weg.
1: Gentle?
3: Ik hoor 26 geluiden door elkaar.
0: 26 geluiden hoort ze door elkaar.
1: Huh?
0: Gentle, ik weet niet of je me hoort, maar we horen je slecht. Je komt erin en dan val je weer uit en dan weer erin.
3: Wat zeg je?
0: We horen je slecht. Je komt erin en dan val je uit en dan weer in, uit.
3: Dat ding doet echt heel raar, hoor. Ik hoor niks.
0: Je hoort niks.
1: Nou, Marion is hartstikke luid, hoor. Marion
3: Sorry,
1: staat op...
3: Sorry, ik moet echt... Want ik hoor 26 stemmen door elkaar.
0: Ja? En dat de bakker voor radio, man.
3: Wat is dit, joh?
1: En?
3: Oh, ik heb het opgevangen.
1: Hoor je me nu? Dus.
0: Later was Ander de Boom.
1: Zijn kleine mannetjes misschien in de radio.
0: Ik donder ze op. In Jezus naam. En in naam van die apoku die het gaat slaan. Wegwezen.
1: Zo kree.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending. Hallo.
1: Hallo.
0: U bent in de uitzending.
1: Hallo.
2: Zie je? Zo hoor je niet.
1: Hallo.
0: Anneke, als je luistert...
1: Marion Coupé.
0: Als je luistert...
1: Ik bel WhatsApp 06-1958-2230. Horen jullie me?
0: Ja, wij horen je heel duidelijk.
1: Coupé.
2: Zie je er een bericht er wel?
1: Coupé, jij is een ver...
0: Anneke, wij horen jou heel duidelijk.
2: Maar zo hoort je niet.
0: Ja. Laat me kijken hoor.
1: Oké.
0: Ja. Ja, je kan praten hoor.
2: Heb je daar een bericht?
0: Ja.
1: Oké, coupé. Er is een vertraging, maar ik zal mijn reactie geven op datgene van vanavond. Taboe tijdens de seks. Ik ben eruit geweest, dus ik moet... Ja, nee, ik hoor je, maar jullie horen me niet. Maar dan luister ik dan ook via de radio. Tenminste, via mijn device. Nee. Wat Marion had gezegd over die Chinees, het is me even niet duidelijk geweest, want ik kwam net binnen.
2: Mm-hmm.
1: En ik moest weer even erin komen.
2: Mm-hmm.
1: Dus, maar taboe tijdens seks, wanneer, hoe, wat, waar. Ik zou niet weten, als je met je partner seks zou hebben, dat je dan een taboe hebt. Nee, dat hangt er vanaf. Kijk, je maakt afspraken, zeg van, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat is geen taboe. Nee, ik zou echt niet weten hoe, wat, waar, taboe, wat je bedoelt, Marion. Dus mm-hmm. Ik had het even gemist hoor, dat voorstukje. Want mm-hmm. Ik kwam net binnen, ik kwam van het AZP. En ja, als je bijvoorbeeld bedoelt van, je hebt losse contacten of zo, dat je dan niet weet van elkaar en dat je dan seks gaat hebben met zo'n los contact. Ja, dat zou ik zeggen van, één, laat je eerst samen testen op HIV, want dat blijkt nog te zijn. Het is niet weg uit de wereld. En als je dus je partner hebt, ja, dan moet je dus vanaf het begin afspraken maken wat je leuk vindt en niet leuk vindt, toch? Een taboe. En als er een taboe is, toch, omdat jullie elkaar nog niet goed kennen, dan moet je eraan werken dat als de een het leuk vindt, dat jij dus ook, zeg maar, gaat proberen het ook samen leuk te vinden. Als het echt niet lukt, dan zou ik zeggen, stop ermee dan. Tenminste, dus met dat gedeelte van de seks. Want ja, je kan je zoveel leuk vinden, maar je hebt toch ook wel je eigen gevoelens, denk ik dan. Toch als iets boven je verstand gaat, toch? Dat je een bepaalde stand of zo moet doen dat je niet leuk vindt. Kan je toch ook aan je partner zeggen, denk ik dan. Dus misschien ben ik een beetje te ouderwets, ik weet het niet. Maar je hoeft niet alles leuk te vinden. En dat is nog geen taboe. Dus ik ben benieuwd hoe andere luisteraars erover denken. Dat is even mijn zegje vanuit Warang Sweeties Ranang. Groetjes.
2: Groetjes. Anneke, dank je wel. Ik zwaai. Dank je wel.
0: Oké, okay, we proberen het nog een keer. Dat nummer van Lobbyuurtje Telefoon is 06-84-244-783. Schrijf het even op. Nog een keer. 06-84-244-783.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Goedenavond, ik ga misschien een beetje storen hoor.
0: Ja.
1: Maar wat ik vind eigenlijk, het woord taboe. Want dat is nu ter sprake, toch?
2: Ja.
0: Ja.
1: En ik meen dat men eerst moet weten wat het woord inhoudt, taboe.
2: Ja.
1: Naar mijn mening is het een geloofkwestie, een overtuiging.
2: Ja.
1: En je moet naar leven.
2: Ja.
1: Is dat familie abo een taboe? Dat je nu kan go takie go broken. Dus wat dat te maken heeft met seks, dat niet meer sabi.
2: Dat moet kopé. U heeft gelijk, want ik heb het ook gezegd. Ik heb de Bosseland Curoze gemeenschap ik als groot voorbeeld gegeven in dit. Hunnie handhaven de taboes en die kinderen worden erin geboren. Ik heb het gezegd, weet je. En toevallig mijn schoonzoon, vriend van mijn dochter, die is Bosseland Creool. En mijn dochter die heeft vandaag haar cyclus gehad, maar hun zoontje is jarig. Dus hij heeft gekookt en ze zegt van oké, je kan komen, ben net eten, blablabla. En hij zegt van nee, dan mag je dat eten niet aanraken. En mijn dochter die zegt van, oké, maar hoe moet ik dat eten zetten? Hij zegt gewoon, nee, laat je moeder dat eten zetten. Hij zegt van, we hebben een zoon. En voor ons mannen, toch, we moeten rein blijven. Dus voor hun. Snap je? Dus hij houdt zich.
1: Taboe, het is, hè?
2: Ja,
1: rein.
2: Ik, weet
1: en
2: je.
1: Het is gewoon opgedrongen door het geloof.
2: Ja.
1: Hun zienswijze of hun geloof.
2: Ja. Klopt.
1: Maar wat heeft dat te maken met seks?
2: Zo meneer, ik ga eerlijk zijn. Vraag Coupé. Want Coupé heeft het op seks gebracht. En doordat hij het op seks heeft gebracht, heb ik een mooi voorbeeld gegeven. Naar mijn beste vermogen. Om de cyclus van de vrouw erin te gooien.
1: Oké, maar ik vind dus dat past niet bij eigenlijk. Want taboe eigenlijk. Nou, een familie die leert het mag niet. In een familie. Niet buiten een familie. En als je gewoon een familie, dan moet je zorgen dat je aan je gebeurt ook toe in een familie. Dat zo zie ik dat, hè.
2: Mm-hmm.
1: Maar in jouw gevoelens tijdens seks en hoe je bent bij je cyclus. Niet. Nee, het begint bij het begin. Mima, no kan knap in een botri, ik had in een cyclus. Dat na taboe.
2: Mm-hmm.
1: En dan heb je body. Als je Panama body, heb je geen saai body.
2: Ja.
1: En weet je hoe het sterk heeft? De Chinezen. Een vrouw mag knap nooit in een koekroep. Altijd naar mijn body. Dat is weer een andere taboe.
2: Ja.
1: Zinswijze, geloofswijze.
2: In restaurants, toch?
1: Ja.
2: Zie je altijd Chinese mannen in de keuken.
1: Nee, de vrouw gaat niet in de keuken.
2: Overgroot, zij mag die plastic zakken eten erin zetten, maar het zijn mannen die koken. Maar ik keek naar een Chinese film, want kijk, Disney is een verschil, toch? Je hebt Cantonese, je hebt Japanese, dit verschil. Kijk naar die film, weet je, een beetje roffe Chinese film. En die man heeft seks met een dame die in een rolstoel zit. Althans, hij wou seks met haar hebben. En hij gaat naar beneden met zijn hoofd. En die dame zegt van, nee, ik heb mijn cyclus. En wanneer ze zegt gewoon, oh, dat maakt mij niet uit hoor. Want juist hou ik ervan om bloed te drinken.
1: Het is een film.
0: Oké, maar dan die suma. Nou, een taboe. Want dan voor een vrouw, voor die vrouw is het een taboe.
1: Nee. Een taboe moet je zien. Want zo toe opvoeding, want zo toe geloof. Want zo toe geloven na. Ik weet niet of ik het moet uitdrukken hoor, maar dat na taboe eigenlijk. Want is me abo een taboe. Voor kiezen, voor pe. Ik kiezen voor ouders, mijn ouders.
0: Is aangeleerd, dus toch?
1: Is aangeleerd.
0: Dus dan, if een vrouw vindt van, nee, je kan niet naar beneden, want mino gwint en zo.
1: Nee, maar if je abataboe, dan je gaat beneden toe, toch?
0: Nee, je abataboe, toch? Dat hij het niet mag doen.
2: Nee, uno abe abra vrouw.
1: Nee, uno abe over a man.
0: Het gaat om de taboe. En dat er suma abe de man of de vrouw.
2: Maar in de meeste gevallen heeft de man het toekopé.
1: Ga maar even tot die meneer praten.
2: Ja, praat meneer.
1: Want vrouw... I want go drape.
0: Ja.
1: Dan moet ik een trafasie toch lekker van mij zijn.
0: Ja.
1: Dat je dat ik moet poten aan mij onder. En dat na taboe in om. Mag go onder a vrouw. Ik geloof dat ik het goed zeg, maar ik weet het niet.
0: Dat, nou, minima woorden wijs dat per, want dat is land der fabelen.
1: Ja, kom lekker uit.
0: Hai.
1: Volgens mij takkie. Een momentje op begin aan een spelletje dat hij.
0: Ja.
1: Maar kroei is er even.
2: Dat zeggen ze, ja.
0: Ja, die minalari.
2: Nee, maar dat wordt gezegd.
0: Dat wordt gezegd. Maar om een man zijn doing, zijn de... Nee, wilt u even luisteren, meneer beste man?
1: Ik ga luisteren.
0: Okay. Om een man doing, toch? Sumatak dat de man daar onder dan. Om een vrouw doing, sumatak dat de vrouw daar onder.
2: Maar zijn vrouw doen. A man is ongesteld, dat is een vrouw. Je hebt een blowbird. Voor blowbird is het gekrooid.
0: Ja, maar...
2: En er is geen taboe.
0: Maar van Beffen ook niet, toch?
2: Er komt viezigheid van ons lichaam.
0: Ja.
2: Komt daar beneden eruit.
0: Jij bedoelt, mannen, op niet. Dat moment.
2: Op dat moment.
0: Is het dan weer heel wat anders?
2: Maar moet ik niet. Mijn de eens, want mij, Sami Sabi. Nou die takje, meneer, sorry, er. Me konam iedereen, meneer, sorry, want dat horen, te kwantra wende. Want mij, Sam Sabi, toch? Is dat zijn dame doen. Kroi wa man as ma boring yang. Dat was een boot.
3: Sami
2: jere drape. Toen heeft die dame haar maandverband gepakt, toch? En vochtig ging de asma kuisa broedu inanyang. Fukroya man, want ze was boos. Die man was als haar... schoothond, als haar slaaf.
0: Dus het is gelukt.
2: Tuurlijk al leuk. Als man een boeskonder is, maar het is gelukt. En die man is gewoon een fotoman. Ben je gek? Hoi!
0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
2: Hoi!
4: Goedenavond met Gentle.
2: Dag Gentle.
4: Ik wil me er ook even mee vermoeien.
2: Natuurlijk, met je droge tijd. Heer die Gentle droog. Tijd,
4: ja.
2: Gentle heeft geen problemen, ze is altijd droog. Niemand komt met taboe dingen op Gentle.
0: Ja, Gentle, we luisteren allemaal naar jou.
4: Maar kijk, mijn moeder was helemaal blank.
0: Ja.
4: Die werkte in een restaurant, een heel chic restaurant. Maar niemand die daar werkte, geen enkele dame, mocht aan het eten komen wanneer ze ongesteld was. Want dan dan ging het eten schiften. Er gebeurden echt dingen met het eten.
2: Dus bij de Nederlanders is dat ook...
4: Dat wil ik er eigenlijk ook mee aangeven. En dat het dus echt wat doet met het eten. Het doet echt wat met voeding.
2: En jij pori noemen we dat.
0: En jij
2: kasten. Nee, maar ik wist niet dat dat ook bij de Nederlanders gebeurde. Dus ja, dit is
4: dat
2: ook...
4: Dat is waarom ik 4 keer de moeite heb genomen.
2: Om te bellen.
4: Over te laten gaan.
2: Ja, de aanhouder wint, hè, Gentle?
4: Ja, want ik dacht, ja, dit is toch ook wel belangrijk.
2: Zeker weten.
4: Ja.
2: Want ik ken het niet. Daarom zei ik wat van in ons cultuur.
4: Oké.
0: Wat zei je net?
4: Erwtensoep,
0: ja.
4: Dat schijnt heel gevoelig te zijn.
0: Oh?
4: En dat was die andere huzarensalade of zo.
2: Huzarensalade is heel gevoelig, ja.
4: Ja.
0: Tegen ongesteldheid, ja. Dus
2: ja.
0: Okay.
2: Ja. Hé, hey, Pori. Als je het voor iemand zou maken tegen de tijd dat het daar is... Pori. Ja,
0: dus if Yusuf Charengo aan
2: een making. Nee. In making.
0: Okay.
2: En je brengt het, en Pori.
4: Ja, die baas... Die is echt wel eens boos geweest op dames daar, die dan hun mond hadden gehouden. Van nou ja, ga maar gewoon werken. Maar dat gaf dus echt problemen.
2: Heel verhelderend voor mij om dit te horen, want ik wist dat niet.
4: dus het is wel echt ook zo. Dus ik ben ook opgevoed met... Dat gaan we niet doen.
2: Zie je?
0: Bedankt voor je reactie, Gentle.
2: Gentle. Heel verhelderend. En ik wist
0: maar wat is er met Gentle is droog? Wat bedoel jij dan?
2: Heer die chat. Coupé.
4: Dan moet je de chat maar lezen.
2: Oh, Gentle.
0: Ik krijg geen kans. Ik ben hier bezig met de knopjes. Dus ik krijg geen kans.
2: Ik ben er. Ik blijf bijna een jaar weg. Ik kom terug. En nog steeds is Gentle droog. Ze blijft maar verlengen, Gentle. Hou op, meisje. Het leven is te kort, jongen.
4: Goed komen.
2: Ach, maar,
0: het komt dus
2: maar,
0: wel een keertje goed.
2: Maar ik hoop dat je genoeg toys hebt om je te amuseren.
4: Dat
2: dan is het ook
4: ik. Daar
2: goed.
4: Daar heb ik geen man voor nodig.
2: Oké, dan. Ik steun die
4: geloof
2: motie.
4: Me.
0: Ah ja, maar de toys kunnen niet terugpraten. Dus.
2: Nee, maar ze zijn lekker, jongen. Hoi, man.
4: En die kunnen ook geen
0: hey, iedereen wil wel een toy die kan zeggen van schat, ik hou van je daarna.
2: Waarom?
4: Nee, maar een toy kan ook geen ruzie maken.
2: Dat daarom juist. ze kunnen geen leugens vertellen.
0: Een toy kan geen ruzie maken.
2: Nee.
0: Omdat jij ruzie in bed wil maken, dat nog kan toe.
2: Hebben we die meneer nog aan de telefoon?
0: En die man wil nergens naartoe.
2: Meneer, bent u er nog?
1: Ik hang even aan.
2: Oh my god.
1: Maar het was leuk, het was leuk. Kijk, dan kan ik je breder.
0: Maar we moeten wel even de lijnen vrij houden, ja, ja, ja. Want we hebben niet veel tijd meer.
2: Okay. Nee, maar Gento, dank je wel.
1: En ik dank jullie ook.
0: Oké. Maar u blijft luisteren, toch?
2: Ik ben die meneer niet vergeten. Maar meneer, ben stil.
0: Hey, Arke.
1: Elke mening telt.
2: Zeker weten. Dank u wel, dank u wel.
0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
2: Goedenavond.
0: Nou, hallo.
3: Hallo.
0: Ja, je bent in de uitzending. Ik heb gezegd, deze telefoon doet eraan, maar je kan blijven praten. We horen jou, oké. Meneer Arnhem, wij horen jou. Mocht het zijn je wat wil zeggen, ik kan takkie. Goedenavond, u bent in de uitzending. Oké, anders moet u gewoon op bellen op 020-471-4291.
3: Goedenavond, Koepi, Marion.
2: Goedenavond.
3: Ik volg jullie programma of gesprek, maar...
2: Sorry, ik ben er wel lachen.
0: Wat heeft u nou weer gedaan? meneer Arnhem, mocht het zijn je me nu hoort, want je luistert... T.I. Bel, ik kan ja, Tori, wij luisteren. Alleen jij hoort ons niet, maar wij horen jou wel. Dus ik kan ja, Tori, gewoon. Takatori lekwaman. Wel, ik kan takatori lekwaman. Mihala, milofstrana. Anders belt u op dat nummer 020-471-4291. Ik ben dan weer morgen in de studio om te kijken wat het probleem is met het inbellen.

0: Maio, Mario. Maio, Tire. Tire na Tire. Ok, heb je een beetje satisfaction gevoeld in...
1: Ja, ik hou van de verschillende meningen
0: ja.
1: van degene die ingebeld hebben. Want ja, je hebt steeds een andere invalshoek. Maar een vraag die toch op tafel gelegd is, is... Ja. Wat is taboe?
0: En wat is...
1: Nee. Ja? Tijdens seks. Want taboe ja. kennen we net als voorbeeld van... Weet je, er was manculose mensen. Yes. Maar... Wat is taboe tijdens seks? En ik heb van meerdere mensen hebben gezegd... Nee is nee. Ja is ja als je aangeeft. Mm-hmm. Maar voor mezelf heb ik zoiets... Valt... Is er wel... Valt dat onder taboe als je...
0: Als je
1: iets aangeeft... Ja. Wat jij niet leuk vindt tijdens seks. Is dat taboe? Want dan zou de vraagstelling moeten zijn... Voor jezelf...
0: Mm-hmm.
1: Heb jij een sterk geloof voor jezelf...
0: Ja.
1: Dat als jij dat doet, dat je dan, ik geef een voorbeeld hoor, dat je achteruit gaat in het leven. Of dat je gaat je laten en dat soort dingen, weet je? Dat soort gedachtegangen valt onder taboe.
0: Ga je richting pijpen en beffen? Of?
1: Is dat taboe?
0: Nee, maar waar zou jij kunnen plaatsen van jeeje gwelibidang? En wat?
1: De mooiste voorbeeld, nou, ik wil het niet zeggen, want kijk, je hebt toch mensen die daar op kieken en je wilt niemand voor het hoofd stoten. Ik ben altijd een beetje voorzichtig daarmee. Ik kan mijn mening geven, maar ik ben een beetje voorzichtig. We kunnen erover praten. Like van me. Kijk, het eerste wat in me opkwam was de cyclus van een vrouw.
0: Ja.
1: Want laten we niet gek zijn, seks is niet smerig, seks gewoon heeft geen taboe. Je gaat naar parenclub, is dat taboe? Nee, je hebt seks. Je doet anaal seks, is dat taboe?
0: Maar nee, dat,
1: dus
0: dat,
1: ik geef aan, hè, even van welk gedeelte valt onder taboe?
0: Dat stukje die jij net aankaartte over die Chinese man.
1: Ja!
0: Denk je dat het ergens in of om mijn volk ook mogelijk is?
1: Dat ze dat doen?
0: Ja.
1: Ja? Toch hebben we nu even tijd.
0: Totdat de
1: volgende, volgende beller, hè?
0: Ja,
1: Gisteren spraken Emil en ik, met een Biggie's Mind Suriname. We zijn aan het facetimen, toch?
0: Ja.
1: En ik had begrepen dat dit ding ook het nieuws gehaald had in Suriname. Hmm. Er was iemand is komen te overlijden, lijk is beland bij die Bonumang.
0: Ja.
1: Dus de familie heeft die lijk afgestaan aan die Bonumang.
0: Ja.
1: Die Bonumang, dit is geen adje-story, luisteraars. Die Bonumang die moest een of andere ritueel doen. Nanga alijk. Wat doet meneer de Bonumang? Meneer de Bonumang pot alijk agodonta pa alijk. Zogenaamd, hij deed iets. Maar, koteka gesprek, die zit daar moet ja tori godoro.
0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Een hele goede avond.
0: Daar heb ik nog een beller. Goedenavond, u bent in de uitzending.
2: Goedenavond.
0: Kan je even misschien je radio wat zachter zetten? Want anders hoor ik je radio hier ook. Dan kan niet iedereen begrijpen wat je zegt.
2: Is dat niet goed?
3: Mama, poepé, je belt gewoon af in mijn oren. Wat is dat nou? Is die taboe van Radio Markt zo erg?
1: Oké, een goede avond.
3: Ik ben van Axel, ik hoor niks, maar ik ga praten.
0: Maar
1: er is nog iemand, er is nog een dame aan de lijn die als eerst gebeld had. Ze praat een beetje zacht. Mevrouw, die eerste dame die gebeld heeft, als u ietsje luider kunt praten, dan kunnen de luisteraars u ook goed horen.
0: Ja.
1: Welkom.
2: Hoor je me nu?
1: Ja hoor, ja. Zeker.
2: Oké. Wacht, het is weer te luid, toch?
1: Nee.
2: Oké. Wat ik even wilde zeggen...
1: Heb je niet stem?
2: Over het gedoe met de Chinezen en zo. Ik denk dat dat gewoon een film is. Het is gewoon... Het is een film, het is niet echt, denk ik.
0: Oké, dat is gebaseerd onder een kino gewoon.
2: Ja.
0: Ja, want het is bijna...
1: Maar real life toch? Vraag hij, jonge dame, mooie jonge dame. Ik herken je stem. Denk jij dat het in het echt niet gebeurt?
2: Nou, merendeel misschien bij andere culturen.
1: Uh-huh.
2: Maar bij ons cultuur denk ik het niet.
0: Okay.
2: Ik denk het niet.
0: Ik denk dat
2: ook over taboe, seks. Er is geen taboe. Er is geen taboe tijdens seks.
0: Misschien wel, niet bij jou.
2: Nou, niet speciaal bij mij, want je moet het zo zien. Kijk, nu zijn we jaren verder, alles wordt...
1: anders.
2: Ja, hoe moet ik het zeggen? Alles wordt openlijk, alles is gewoon normaal.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Maar deze dingen waren er vroeger al. Altijd dit en dit ben dit.
1: Achter gesloten deuren.
2: Begrijp je?
1: Mm-hmm.
2: Ik was ook jong. Maar dat is gewoon grof. Ik ben een douane man. Ik ben een streepje. Ik ben kon. Ik poerde streepje. En dat was het. Geen seks, dat. Mama, betanen roken, no probleem. Dus, nou, als hij is kom bekend, social media, alles aan die, kom bekend, dus. Dan lijkt het alsof het een taboe is, maar het is geen taboe. Het is altijd zo geweest. Mensen hebben nog ergere dingen gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Snap je? Dus. Het enige wat ik zeg dat er wel een taboe is, dat waarover het gaat, over het cyclus. Ik, 20 jaar heb ik dat niet meer hoor, want ik ben nu, ik zei dat ik 42 was, klaar in, ik ben nu 62. Mm-hmm. Maar dat weet ik wel. Nee, heb ik niet lang toe, man, laat zo zeggen. En de eerste keer met pa, die had er altijd moeite mee, dus ik kookte nooit voor hem als ik zo was. Mm-hmm. Hij kookte altijd zelf. En mijn ben gooi naar Patu. Hetzelfde, dan ga mijn boy Patu en ben naar tapfeest, maar mijn boy pa.
1: Mm-hmm.
2: Maar hij voelde het, hè. Ik heb het een keertje gewoon geprobeerd voor een tijdje dat ik dit zo. En ik ging naar hem toe. Het moment samen door. Ik zei me direct, je bent ongesteld. Ik zei het toch, als je ongesteld bent, moet je niet in mijn buurt komen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is hier gewoon. Maar dat na tapfeest, maar naar boetsling rest.
1: Ja. En hun leven er echt naartoe, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Snap je? En die kinderen van mijn vader, ja, ik kon niet voor een koek, kon ik zien. Ik ben niet gestonden van Sabina en Jan. En mijn voorbeeld kwartier. Dus dat, daar is er wel een taboe hoor, aan. Maar van het seksgedoe, nee, ik denk het niet. En de stand bij de bifo kaba.
0: Look, maar je hebt bepaalde sansang, je contact bijvoorbeeld, voor mij is het een no-go area. Simpel even, laten we zeggen buiten seks.
2: Uh-huh.
0: Toch? Je hebt een partner en hij vindt het spannend om een keertje buiten te seksen. En you is het van een no-go area. Dus het is een taboe voor jou, toch?
2: Nee.
0: Nee?
1: Is een prefer. Je prefereert dat liever niet.
2: Nee.
1: Het is niet je ding.
2: Zeggen, maar het is geen taboe.
1: Het is geen taboe.
0: Oké. Okay.
2: Nee.
1: Het is geen taboe. Je wilt
2: dat een ding hoor.
0: Ja, ja, ieder zijn ding. Dus.
1: Wat is voor jou taboe?
0: Nee,
1: sorry hoor, dame, ik vraag het aan mijn collega.
0: Als ik bijvoorbeeld zou zeggen van, hey, ik wil naar een parenclub en mijn partner zou zeggen van, no, daar begin ik niet aan. Is voor mij taboe, minodanga dat. Maar voor mij is het een leuk ding om te gaan doen. Mm-hmm. Maar voor haar is het een no-go area. Volgens mij, no-go area valt daar toch onder.
1: Maar wat vindt ze dan niet leuk aan paardclub?
0: Gewoon daar helemaal niet aan toe gaan. Ze is niet een type ervoor, vindt ze.
1: Is dat dan taboe? Dat is het niet. Is het weer hetzelfde? Het is niet haar ding.
2: Ja, dat heb ik ook hoor. Als ik even tussenin mag komen. Ja. Ik ben ook niet iemand van de paardenclub.
0: Nee, het is een voorbeeld hoor, maar er zijn meerdere dingen.
2: Ik weet het. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, is niet maar bol op deze zandag. Ik kan go, ik ga niet, ik doe niet mee, het is niets voor mij. Maar ik zie het niet als een taboe, maar het is gewoon niks voor mij.
1: En een paardenclub wil niet zeggen dat je interactie moet hebben met anderen. Hè? Je gaat naar een paardenclub, je neemt een drankje, je chillen, weet je hebt seks daar met je partner. Maar een paardenclub wil niet zeggen van je moet seks hebben met andere mensen. Sommige mensen doen het wel, maar niet iedereen. Weet je?
2: Ik heb er zoveel verstand van hoor.
1: Nee.
2: Okay. Nee, altijd maar... andere dingen dat je ook met andere mensen seks moet
1: hebben. Nee, dat is absoluut niet een verplichting. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Weet je? Want dat is een vrije keus.
2: Als en je... nog een laatste stukje. Mm-hmm. Dat over het seks hebben tijdens je cyclus.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Heb ik nooit gedaan. Mm-hmm. En ik zou het ook nooit willen doen, net als wat Marion zegt. Het is alleen maar veiligheid.
1: Mm-hmm.
2: Veiligheid dat naar buiten komt. Weet je? En zelfs al is het mijn laatste dag, heb ik geen seks. Je moet echt schoon zijn. Schoon.
0: Maar onder...
2: Rein.
0: Onder mijn volk, hè, de middag mijn volk, ik neem aan, Yunami volk toe. Onder mijn volk, denk je dat dat voorkomt?
1: Jawel, sorry.
0: Nee, jij bent ook mijn volk hoor. Nee, Mario, jij bent ook mijn volk.
1: Ik hoor die dingen, brada.
2: Ik ben een kopie.
1: Ik ook.
2: Andere vinden het lekker.
1: Ze vinden het lekker, die vrouw ook hè. Die vrouw zelf ook vindt het lekker en ik denk, damn.
2: Ja, mijn abis citeren van, je giet de tori gewoon van, oh. Ik dacht, gewoon weer wat condoom en zo. Dus wie is weer 10 condoom bij mij gaat dat niet gebeuren. Dat zou nooit gebeuren. Ik heb respect voor mezelf, niet met de dingen weer rond. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Ponk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
4: Dat ben je toch? Sorry hoor.
5: Ik ben oefen maar lief, zie je?
4: Sorry hoor.
5: Bedoel je dat? Je bent in beeld, hè, man?
4: Nee, ik ben niet in beeld. Mijn telefoon is zwaar. Toen ben ik in beeld. Ik ben niet in beeld. Mensen zien me niet.
5: Oh, nee. Oké, jij bent onzichtbaar. Ze zien je niet. Mensen, jullie zien er niet. Okay.
4: Ja, nee,
5: jullie mogen er wel horen, maar jullie zien haar reactie niet. Blijft lekker in beeld.
4: Nee, maar voel je me een beetje waar ik naartoe ga in het verschil van... Nee is nee. Is die nee taboe gericht? Of is die nee gewoon nee, ik wil het niet. Dit is mijn grens, dit is mijn streep.
5: Mm-hmm.
4: Weet je? Niet als een man bijvoorbeeld seks wil hebben met me en ik zeg nee. En weet je, dat wil zeggen dat het taboe is. Nee, ik heb geen zin.
5: Is dat een taboe toch?
4: Nee.
5: Er kan een moment komen waar jij geen zin hebt, klaar. Vind ik geen taboe.
4: Het is geen taboe.
5: Nee, ik denk misschien iets dat een ander simpel vindt te doen. En waar jij zou zeggen, nou dat doe ik niet. Dat voor jou is het een taboe. Denk ik, daar wil ik naartoe. Een ander zou het simpel vinden. Simpel.
4: Nee.
5: Oké, waarom kan een ander wel eten van iemand die ongesteld is? En de Floyd
4: dat
5: bijvoorbeeld.
4: Onbewust. Hè?
5: Floyd Noaier en notief dat hier. Maar Patrick die eet gewoon. Dus voor Floyd nou een taboe.
4: Ik kan de Floyd maar voor voeren aan wat toe.
5: Dan.
4: Ik heb me kan een jamming.
5: Dat taboe Floyd.
4: Dat taboe Floyd.
5: Vedo.
4: Maar even zo naar trouwen Patrick.
5: Patrick toch?
4: Kan de Patrick nou nog wel last voor water in zijn mond? Het is zo lekker, nee. Ja.
5: Dus.
4: Patrick heeft geen issues.
5: Patrick eet erop los.
4: Die wind is van Patrick. Hebben geen onderscheid.
5: Heeft hij wel? Oké. Kogel dat. Heeft hij wel? Want Floyd doet het niet.
4: Hey,
5: omdat
4: hey.
5: Die Floyd. Hier hey. Floyd doet het niet omdat die Floyd naar taboe. Maar.
4: Floyd houdt rekening met die winters.
5: Oh jee jee.
4: Hé, even een bono man schrijf ik aan Beffin vrouw. Maar je bono. Gisma. En niks van bono vrienden.
5: Maar dat zijn dat nog bon mag. Omdat nou een bono man, dan mag het niet.
4: Is dat samen hier, deze gast dit ook hier? Aan moment zijn. Bigisma doet bigisma sani. De winter drie. Want je moet mens kunnen zijn, hè? Je moet je ding kunnen doen.
5: Mm-hmm. Wacht even, je hebt iemand boos gemaakt.
4: Ik heb iemand boos gemaakt. Ik maak niemand boos. Niet zo'n onschuldig vrouw.
5: Hallo, goedenavond. U bent in de uitzending. Of goeienacht.
6: Ik ben het weer voor de laatste keer.
5: Ja.
6: Even mijn volume bijstellen. Hoort je bij?
5: Ja, helemaal. Ja.
6: Even kijken. Hoort u mij niet?
5: Wij horen u.
6: Oké. Ik heb net geluisterd naar een interessant stukje.
5: Ja.
6: Even een verhaal vertellen toch.
5: Natuurlijk.
6: Ik kwam met een paar vrienden thuis. Mijn voorraad gekookt.
5: Ja.
6: En we hadden te eten. En het begon bij... Minenjana, voetmanja, mineman, die zangen dat. Believe it or not. Mevrouw, die was ongesteld. En die had zich goed gereinigd. En ze heeft gekookt.
5: Ja.
6: Toen heb ik een grap om te maken. Voor het eerst met de eind, dat ik mijn poera doe, dat ik niet te zien.
5: Nog een keer, min of anna pis dat
6: die?
5: Wat zei u daarvoor?
6: Nee, we zaten met mannen, een stuk of zeven.
5: U bent een pis van doek?
6: Het ging over hetzelfde onderwerp, toch?
5: Ja. U bent een pis van doek?
6: Het ging over hetzelfde onderwerp, toch?
5: Ja.
6: Oké.

0: die ex-scherp is. Ik zei, ik moet ook wat pretty niet af voor een vrouw die dit dat dan. Mijn moef heb ik hier wat. En jij moet pretty liggen nooit als dat een vrouw. Dit dat.
1: Maar ergens toch, beste man.
0: Huh?
1: Met dat ergens had u die man toch op de hoogte moeten stellen, toch?
0: Helemaal niet.
2: Disrespect.
0: Dan komen we weer op het punt, ja. Eigenlijk. Sa, dan gaan we treffen. Dan gaan we naar Kuno.
1: Sa, naar treffen?
0: Ja, maar treffen.
1: Ja.
0: Hoe zou ik niet gewoon even zien?
1: Ja, maar...
0: Als je dat nog mag tekenen.
1: Oh, dat je bedoelt. Want mij even, if you not tegen de man en je vrouw boor. Nee, enough. Go tegen man dat. Enough. Go tegen man dat een man. Dat die vrouw ongesteld is niet zijn zaak.
0: Nee, nee, nee. Als nou een koen dan maar je moet zorgen dat je aan de godoro. Minonjang. Dat nou een treffel.
1: Goedenavond. Moment, goedenavond, u bent in de uitzending. Ook
3: goedenavond, hoort u mij?
1: Ja, wij horen je heel duidelijk.
3: Oké. Ik bel even om een aantal dingen.
1: Ja.
3: Wat die meneer daar net aangeeft, daar reageer ik even snel op.
1: Ja.
3: Ik vind niet dat het kan. Die meneer had gewoon van tevoren moeten aangeven aan zijn bezoekers van... Ja, mijn vrouw is ongesteld. Mocht je daar last van hebben. Niet achteraf. Ja, dat zijn dingen die ik vaker gehoord heb. Dat je mensen voor het blok zet om ze uit te proberen eigenlijk. Kijken of het wel of niet zo is. En
2: ja,
3: dat is, vind ik wel heel erg.
2: Ik ook hoor.
3: Ja. Dat vind ik wel heel erg. Maar goed, ieder daarin zo zijn ding. Mm-hmm. Ik zou dat niet doen. Ik zou dat niet doen. Taboe.
0: Mag ik wat zeggen?
3: Ja?
0: Mag ik wat zeggen?
1: Ja.
3: Ja, dat mag.
0: Ik wist nog geen eens dat mevrouw ongesteld was.
3: Dat is wel helemaal erg.
1: Ja? Maar van ik kan dan een vrouw dat in Sabi.
0: Ik wist nog geen eens dat mevrouw ongesteld was.
1: Je moet je radio wat zachter zetten, meneer. Anders krijg je feedback, want je gaat naar je radio luisteren. Dan reageer je later pas.
0: Ja, ik zal het uitleggen.
1: Ja. Maar dan zakken je radio even. Dan. Anders ga je luisteren naar je radio. En radio is even...
0: Oké, okay, hoe gaat het nu?
1: Oké, okay, beter. Ja. Hallo? Deze meneer gaat ons hier laten overnachten. Hallo. Hoort u mij?
0: Ja.
1: U zou uitleggen, ja. Want ik heb nog een dame aan de telefoon.
0: Het waren mannen die op, hoe noem je dat, kanalenboten werkten.
1: Ja.
0: Dus het waren mannen die aan wal waren. Dus we waren net aan wal.
1: Ja.
0: En ik bracht ze thuis, een beetje soepie erbij. En, ook, dus ik wist ook van niks.
3: Oké, op die manier.
0: Om gewoon op te scheppen.
3: Mm-hmm.
0: Daar gaat het om. Wow. Ik moet gewoon een pressie. Een vrouw, wanneer boerie. Ze maar dat een jaar restaurant hier deed.
1: Maar ergens me vind een vrouw bim.
2: Taki.
1: Met hem bekend.
2: Wie is tegen jullie man?
3: Ja. Ja,
2: had ze het
3: precies
2: moeten zeggen? Van...
0: Nee, ik zou het niet doen als vrouw.
2: Wat?
0: Ik zou het niet doen.
3: Waarom niet?
0: Omdat ik nooit. Als eens heb gesteld dat ik nog minas nee of minas die CT idee dat hij melden me.
2: Maar dat is voor jou.
3: Maar ja. Dat, ja,
2: je kan dat niet in de schoot van een ander zetten.
3: Je bent niet in huis.
0: In
3: je bent niet in een restaurant.
0: Als hij weet dat de Abba alweer dat niet zingt, dan op jou moet hij dat
2: doen. Meneer Anno, altijd Europa.
1: Juno, ab arrech fugo testa ma op jou.
2: No, no, no.
3: Ja, wil net zeggen.
0: Amano, ab arrech fugo dat peta patrein dat is.
3: Nee.
1: Amana, you mati, hij is met je mee naar huis gekomen. Juno mag pota man voor zijn blok dat is.
3: Nee.
0: Juno pota man is nou een blok.
3: Nee.
0: Maar jij hebt het even zo'n blok.
1: Nee,
2: wow.
1: Je had het bekend moeten maken. Of nog zo.
0: Niks bekend. Nee,
3: ja, wel. Meneer, hij wist het niet, maar je vrouw had het bekend moeten maken.
1: Of ja, je vrouw had het bekend.
3: Of jou apart moeten roepen. Jou apart moeten roepen en even zeggen van, hey, luister, je bent met vrienden gekomen, maar zo praat
2: je
3: zo.
2: Ja, je vrouw had het tegen je moeten zeggen.
3: Vind ik wel. Niet altijd dat je apart kunnen roepen. Dat je apart kunnen roepen en het wel moeten. Zo hoort het.

0: Zo hoort dat niet. Is dat een...
1: Wauw. Dan praat u over taboes en...
0: Is dat een gedeelte van wat de vrouw naar voren moet brengen? Hé, meisje, no, no.
1: Naar je partner toe wel. Naar je partner toe wel. Naar je partner toe wel.
2: Ik test de man op ja. En dat mag niet.
3: Nee, maar Poerva Tess, hij vindt zijn vrouw moest dat niet hoeft dat niet te communiceren naar hem toe.
2: Jawel, moet.
3: Een beetje Sammy Essiki. Nee, maar Saraka, als we met eigen dat Missiki. Snap je?
1: Wat je doet.
3: Dat doe je als vrouw.
1: Ja.
0: Wat doe je als vrouw?
3: Dat je moet zeggen tegen je partner.
0: Ik heb nog nooit een vrouw gezien. Ja, als je naar bed gaat of je bent binnen daar voor het hele koedapé. Stop even. Maar om publiekelijk openlijk te maken, CBI Temaanse Dom.
3: Nee, dat zeggen we niet. Nee, dat zeggen we helemaal niet. Hij luistert niet.
2: Hij luistert slecht.
3: Wij alle drie zeggen, jouw vrouw moest het aan jou vertellen. Niet aan je vrienden. Zij moest het aan jou vertellen. Dat ze ziek is. Toch? Jugo Puranya, van Frogo Puranya. Wat zeg je naar Ego Puranya?
2: Afro Puranya, if Afro Taigi, dan je hebt Taigi de man van Hebro. Laten we het houden bij alcohol. Kook erin, hoe sop je gewoon klaar.
0: If Kuwango.
2: Ik ben fout.
0: Ik ben Abuan Kuno.
2: No, mi bo name you kwalijk. 100%. If je vrouw ongesteld en je weet het of je vrouw. Taigi en dat toch je kon taigi me van hey sayonyang nasi of bami.
0: Mag ik even wat zeggen?
2: Ja.
0: Eer day we gaan restaurant.
3: No, ino ma. No, ino katakasa na ti wan meneer. De meeste restaurants da masma is na peboriere meneer.
2: En no meneer is ook excuus.
3: Ja man.
1: En die dame heeft net ook verteld, ja, waar haar moeder werkt in het restaurant, hoe zij daarmee omgingen, ja, dus. Net wat Marion ook aangeeft, Chinese restaurant. Over het algemeen zie je tegenwoordig mannen in een restaurant. Ja, tuurlijk is er een enkele vrouw die kookt, absoluut. Maar in mijn geval hou je er altijd rekening mee. Hou je er altijd.
0: Niet de vrouw.
3: Wel, zelfs Swarma, Sawenyang, Swarma. Het zijn mannen hoor.
0: Dat weten wij niet.
1: Nee, kijk. Tot een bepaalde hoogte. Tot een bepaalde hoogte ben ik het met u eens. Mensen die overal eten en dan aangeven van...
0: Iedereen eet overal. Tot een bepaalde hoogte. Iedereen eet overal.
3: Ik kan niet.
1: Nee. Dat moet u niet zeggen.
3: Ik eet niet overal.
2: Deze man praat algemeen.
3: Ik eet niet overal en ik ben een vrouws persoon. Ik eet niet eens overal bij mensen thuis. En ik ben een vrouw.
0: Zal ik even wat vertellen? Als jullie luisteren.
3: Well,
0: ik heb in de keuken in Toradica gewerkt.
2: Ja.
0: En daar had je vier vrouwen. In de keuken. Die degelijk te maken hadden met voeding. En die werkten 7 of 5 dagen of 6 dagen per week. Hoe dan?
1: Maar, mag ik wat zeggen?
0: Ja.
1: Waarom is dat die vergelijking?
2: Ja, wij komen op het punt dat inderdaad...
1: ...over die ene kam.
0: Hoe?
1: Want er zijn situaties, in huis bij ons, werd er niet gekookt als meisje, vrouw, je bent ongesteld, werd er niet gekookt. Ja? En op een gegeven moment zei mijn vader ook van, ja maar jullie eten wel op straat. Niet een ieder heeft er last van.
3: Zeven.
1: Ja, maar er waren wel mensen, de een, ik had er persoonlijk geen last van. Maar op een dag heb ik wel gegeten van mijn zusje die ongesteld was. En geloof me, ja, ik had er wel degelijk last van. Mm-hmm. Van haar specifiek. Maar dat wil niet, bij de anderen had ik dat dus niet. Sorry?
0: Weet je wat ik daar tegen heb gehoord? Een vrouw die bij de ongesteld bij moorsoe.
1: Sorry?
0: Ik weet niet hoe ik dat moet vertalen. Een vrouw bij moorsoe.
3: Hoe?
1: Nou, sorry hoor meneer, ik ga dat gesprek niet verder met
2: even door. Dus die man wil uitleggen dat
1: Theo...
2: Mag ik even?
1: Niet op een nette manier legt die meneer dat uit.
2: Hij wil uitleggen dat Theo een vrouw moorsoe en dat Injan voor een moorsoe vrouw zijn ongesteld.
3: Dan krijg je last.
2: Dan krijg je last.
1: Nee, maar dat is onzin.
3: Dat is onzin. Dat is onzin.
1: Is de reinste onzin. De een heeft het zwaarder last van dan de ander. En die meneer is een zijn mening toegedaan, prima. Maar hij mag niet iedereen over diezelfde kam scheren.
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Dat doe je wel.
0: Dat doe je dus wel.
1: Dat doe ik echt niet. Luister maar terug.
0: Hallo.
1: Ja,
0: dat doe ik echt niet. Gaat u even in elk eettent en kijk wat je het meest daar ziet, zijn vrouwen.
3: Hoi, Miguel.
1: Gaat u daar weer naartoe? U gaat daar weer naartoe. Dus u luistert gewoon niet.
0: Dat is het leven voor uw leven. Echte Smadi Abouakuno. Asmadi.
2: Deze man luistert niet.
0: Ja, waarom moet ik luisteren naar dingen?
2: Maar dan waarom moeten wij naar u luisteren, meneer?
0: U hoeft niet naar
2: u bent met mij aan het discussiëren, dus u kunt ook naar mij luisteren en ook naar de bellers.
0: Ik luister ook naar u, maar ja. Even nog één punt maken. Ik zeg, ga in een McDonald's of noem maar op welke zaak dan ook. Wat zie je het meest als personeel?
2: Maar meneer, even uno bij dit punt. Dat u bij dit punt dat jij met je vrouw.
3: En met Oumatinja ongesteld, Njang.
2: Dat ben UBD.
3: Dat is geen restaurant, dat is thuis.
0: Niet dat ik voorbeeld, toch? Maar dan ben ik maar punt dat die Adego steeds over ongesteldheid naar Njang.
2: Nee, maar afkeuring komt op het punt dat die want voor mij, ik zou het mijn vrouw vreselijk kwalijk nemen.
0: Waarom?
2: Dat Anotaïge me dat ongesteld. En dan ben ik met 2-3 vrienden thuisgekomen. Meneer, je luistert niet. Wilt u even luisteren?
0: Even.
2: Nee, u even bij mij.
0: Ik heb die ongesteld. Zeg, Miga, also, abori menjang.
2: U enjang, maar dat minaf met de matief menjang.
3: Jij kan eten, maar je moet je vrienden niet erbij betrekken.
1: Juist.
3: Dat is dat ding. Je kan je vrienden niet erbij betrekken.
2: Daar is dat ding begonnen. Want Anotaïge
3: vrouw.
2: Adam nog kies kanser heeft, ze heeft konang een idee, maar we hameren even op dat stukje van die meneer. Ik vind het wrong.
0: Ik vind het wrong. Ja. Ik vind dat het alle dagen gebeuren. Alla pego, uma smaknapu. En we gaan lukken
1: dat
0: hij
1: dat is ons probleem ook.
0: Dat vind ik wrong.
1: Dat is ons probleem ook als ik zal zeggen Creoolse Surinamers. Mevrouw Marion heeft het voorbeeld gegeven van de Bosland Creoolse mensen. Ik heb dat voorbeeld ook van dichtbij meegemaakt. Ja, dat inderdaad de Bosland Creoolse wordt in een apart hutje gezet zelfs.
3: Mm-hmm.
1: Je mag je helemaal met de rest niet bemoeien. Ja, een week lang niet. Maar waarom kunnen andere culturen, want het gaat inderdaad om taboe. En het heeft met cultuur te maken,
3: mm-hmm.
1: heeft met je religie te maken, heeft met geloof te maken.
3: Mm-hmm.
1: Waarom zouden wij ons daar niet aan houden? En lachen we het weg of doen we daar belachelijk over?
3: Mm-hmm.
1: Maar een andere cultuur houdt zijn stukje hoog en heeft daadwerkelijk taboes.
2: Helemaal.
3: Helemaal correct.
2: Helemaal.
1: Waarom hebben wij dat zo erg?
0: Precies, daar zijn we begonnen.
1: Ja, maar doet hetzelfde.
0: Is dat zo?
1: Nee,
0: ik zei het. Het zei het ook. Het is een geloofkwestie.
1: Klopt.
0: Opvoedingskwestie.
1: Dat
0: zei ik al van tevoren.
1: Het heeft met je cultuur te maken. Net wat we hebben geleerd. Je bent ongesteld. Je gaat als meisje niet de keuken in. Zo ben ik opgegroeid.
3: Ik ook.
1: Ja, en ik hou me daaraan. Ja, maar u zegt, uw vrouw hoeft u niet te zeggen toen dat ze ongesteld is. En die man, ja, eigenlijk heb je die man gewoon voor het blok gezet. Ik tek hem aan bij de look.
0: Hij zat te kletsen met zijn mond.
1: Die man dus maar aan Jan.
2: Oh, dus de Atibro, ik kies de papa. Hij zat te kletsen met zijn mond.
0: Nee.
2: Dit is uitproberen. Nee,
0: het was lekker aan middag voor café.
2: Arkie, meneer de slechte luisteraar, Arkie nog. Mie had precies zo'n geval met een vrouw. En als ik thuis kwam, zei ze gewoon tegen mij, Koepie, ik heb voor die kinderen gekookt. Dat direct in de heren, maar los van dat. Hoor nou, ze zei tegen mij, Koepie, ik heb voor die kinderen gekookt. Dan hoef ik niks meer te vragen. Dan min af actie next morgen of tak next morgen. Gewoon die midoro attack ik heb voor die kinderen gekocht.
3: Dan weet je al hoe
2: klaar,
3: laat het
2: dat
3: is.
2: Klaar, dat lampuletti.
3: Ja.
1: Precies.
2: En ik zou never nooit met twee matties naar huis gaan. En dan vrouw ongesteld.
0: Ik praat alsof het een bewuste keus was.
2: Nee, maar uw vrouw had u moeten zeggen.
3: Dat zeggen we.
2: Daar zijn wij.
0: Want bibi drinken, want bibi niet kom.
3: Je vrouw had je moeten zeggen.
2: Je vrouw bent tijgen.
3: Al dronk je 20 pilsjes, meneer Wiesvij Draaien. Ik ben de hele tijd stil en ik luister. Want ik zeg altijd, wanneer ik stil ben, luister ik naar elk woord wat een mens zegt. Ik kan draaien, ik kan takken van wanneer. Al was dit een voorbeeld, maakt mij niet uit. De scenario is, jij bent de partner. De juffrouw ongesteld, binnen voeten of hoe je het wil noemen, cyclus. Zij behoort het te zeggen tegen jou als partner.
0: Wie stelt dat vast?
1: Ik.
0: De cultuur. Wie stelt dat vast?
2: A cultuur, ja. A taboe.
3: Oké, dus wacht even, want hij had nog iets gezegd. U had nog iets gezegd. Meneer en mevrouw toch? Die meneer heeft ook gezegd. Pastaf te ogo dong, sribang afro, dan akan sabi tak afro dene futo na teo fas fasi toch? Dus dan pas wordt het gecommuniceerd.
1: Nee, sorry. Dat vind ik te laat.
3: Dus pas te jou wan do. Dan pas je sabi fi vrouw ongesteld of niet? Meneer, meneer, brief you boy. A meneer, die zet tak adje story.
0: Brief me. Ik heb niet anders geleerd, zo.
3: Meneer, jullie willen aan een vrouw, dat past je als seks aan vrouw. Dan past je als een vrouw ongesteld.
1: Mevrouw Marion, elk huis heeft zijn regels. Ah. En
3: wacht,
1: dat
3: die, meneer die zei Haris, mama, ik ga er niet meer in trappen. Want ik zeg nu, dat gedeelte, adieu story. Ik geloof het niet.
0: Nee.
2: Je bent niet meer geloofd.
3: Minadina Haris van Mamoro.
0: Er zijn verschillende vormen van leefwijze.
1: Mm-hmm. Klopt. Is zeker zo.
0: Yes, meneer Libi, ik wil proberen mijn cultuur. Dan moet ik gaan naar Bosna Creol. Nee, ik heb niks voor dat.
3: Je deflect.
1: Maar dat is, kijk, en dat is...
3: Je deflect op mijn woorden.
1: Het is eerlijk dat je zegt dat je er niks vanaf weet. Maar heb dan wel respect voor dat van een ander.
0: Dat ik geen respect meer voor heb. Dat zeg ik ook niet.
1: Nee, maar je hebt duidelijk je mening en je scheert iedereen over diezelfde kamp.
2: Mm-hmm. Maar dame, nee, jij hebt gebeld voor een mening dat je nog wou geven.
1: Nee, ik heb het al gegeven.
2: Oh, je hebt het al gegeven. Die meneer leidt ons helemaal af.
3: Nee, hij leidt niet af. Ja. Hij is in zijn wereldje.
1: Meneer heeft een duidelijke mening en die projecteert hij op iedereen. Mm-hmm. En dat is helemaal niet erg, dat mag. Maar ik ga dat altijd tegenspreken.
0: Jullie zijn begonnen met Kunu.
1: Nee. Niemand is begonnen met Kunu. En ik weet niet of u het woord Kunu kent. Ik weet niet wat Kunu betekent.
3: Hij heeft het al een paar keer geuit. Ik heb niet gereageerd erop.
1: Wat is Kunu? Want daar hebben we het niet over. We hebben het over taboe.
0: Taboe is een kuno.
1: Oh, dat is een kuno. Oké.
3: Ik ga maar niet naar Harilal.
2: Ik
3: ga naar Harilal. Tegen Harilal.
1: Ja, nou, dat denk ik niet.
2: Dag, meneer.
0: Ik vond het gezellig.
2: Ja, wij ook.
3: Maar meneer, ik ga naar Harilal van Mandis voor.
2: Dag, meneer.
0: Ik
3: heb een IT.
2: Ah, dus meneer naar meneer Harilal. Mm-hmm. Want dat is aan de klopse meneer Takker.
3: Nee, tak boon, dat go taas in de kom, maar kan ik waar Rusland. Mami Arkeer, meneer. Mi tjoen oud. Want mi sitake Haris, maar...

0: Ema. Nee, je moest me bellen.
1: Maar je moest aan mijn jaloers toe
0: bieden.
1: Maar je moest aan mijn jaloers toe bieden.
0: Ema, kom maar. Wat zeg je?

0: Repara bien. Mimi, dat is wat voor deze boy. De swing. De Surinaamse swing beat, mensen. Mensen, zoals jullie hebben gehoord, was het een swingende avond. Links, rechts, koppenbal onder. Maar vooral dan aan meneer Sadek, dat ik op in een drijven in een hoekje. Voor maar coupé en Marion, die zijn niet zo makkelijk gek te krijgen, man. Absoluut niet. En het is leuk om gesprekken te hebben waarvan de meningen altijd verdeeld zijn. En je kan altijd iets leren, opsteken van een mening of een verhaal van iemand. Voor mij tenminste, dat wat Gentle vertelde over het restaurant gebeuren, Nederlandse restaurant, Nederlandse mensen, dat wist ik absoluut niet. Ik wist dat niet. Dat hun ook dat soort lijnen trokken. En het is toch wel fijn om te horen, weet je. Ik ga de groeten doen aan elk luisteraar en mijn familieleden natuurlijk. Ik weet niet of jullie nog wakker zijn. Tante Millie, Milandra, Herbie, Marta, Sribi Sweety. En tot de volgende keer. En het was aangenaam als altijd. En ik klaag niet, want jullie hebben mooi gebeld. En we hebben mooie discussies en gesprekken gehad. Of niet, Coupé?
1: Absoluut.
0: Ja, zeker.
1: Sowieso even spijtig voor degene die hebben gebeld.
0: Ja, en die niet doorkwamen. Dat is toch een beetje vervelend en spijtig. En onze excuses.
1: Kijken. Ik ga even kijken wat er met die telefoon aan de hand is, dat ze niet doorkwamen.
0: Maar ik denk ook als je een beetje een overlap hebt van te veel telefoontjes, dat het ook een beetje
1: kan ook
0: verkeerd gaat.
1: Chanelva, sorry. Meneer Arnhem, sorry. Zijn de mensen die ik heb zien bellen. Lucinda, sorry. Eerst volgende keer, dan zeker ik even dat het beter gaat. Qua bellen vanuit het buitenland. Of vanuit de stad. Bye bye, swai swai.
0: Mensen, sribi sweetie. Nanga boom voor lobby.
1: Als jullie hebben genoten van YouTube, Marion zwaait, ik zwaai ook. Dus, hier is mijn camera. Bye bye.
0: Wie zult zijn camera de noosje?